Voilà, we zijn in de ether. Welkom bij Ecologica, uw programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Vandaag gaan we het hebben over geoengineering veel. We hebben iemand in de studio die daar wat meer over weet dan ik, Dina Tsai. Daar gaan we zo meteen mee praten, maar eerst wat muziek.

0: Voilà. Welkom, Dina, in de radiostudio. Ik heb jou uitgenodigd omdat ik een tekst van jou had gelezen over geoengineering op de website van Apache in mei verschenen. Mm-hmm. Ik heb hem nog eens moeten herlezen, want het is niet zo'n makkelijke kwestie en het komt ook niet zoveel in de media, gelukkig, dat het dan wel op Apache komt. Ja, hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om zoiets te schrijven?
1: Ik zal me anders even voorstellen eerst. Ja. Dus ik ben juriste, gespecialiseerd in internationaal mensenrechtenrecht. Ja. En tot voor kort was ik verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Ik ben eigenlijk nog maar net afgestudeerd. En ik deed daar... Ik werkte daar als aspirant onderzoekster binnen in de Law and Development Research Group. Zij doen voornamelijk onderzoek naar... wel verhoudingen tussen het globale noorden en het globale zuiden en hoe het internationaal recht die in stand houdt en hoe we eigenlijk kunnen zorgen voor meer menselijke waardigheid, meer mondiale rechtvaardigheid. En daarbinnen deed ik onderzoek naar klimaatrechtvaardigheid. En eigenlijk was geoengineering ook totaal niet op mijn radar. Het komt inderdaad niet zo vaak aan bod. En ik had een artikel ontdekt van de Groene Amsterdammer. Dat lees ik heel graag. En daar ging het plots over geoengineering. En daar riep heel veel vragen bij mij op. Toen ik dat artikel las, er was ook een podcastaflevering bij. En ze bespraken dan dat artikel. En ik als juriste dan had daar gelijk heel veel juridische vragen bij. Omdat die ook in dat artikel of zo niet echt aan bod kwamen.
0: Oké. En kan je even kort zeggen wat geoengineering is?
1: De meest letterlijke definitie is dan het ingrijpen rechtstreeks in ons klimaatsysteem met technologie. En dat kan verschillende vormen aannemen. In het artikel van de Groene Amsterdammer dan hebben ze het voornamelijk over een Nederlandse start-up die het ijs op de Noordpool wil verharden door water rond te spuiten. Dat dan het proces van ijs aanmaken, zeg maar, moet versnellen. In mijn artikel echter heb ik het meer over zonne-geoengineering. Mm-hmm. Dat is een heel specifieke techniek en ook een techniek die het meeste dan toch wel besproken wordt, omdat die heel toch wel problematisch is. Dus als het over geoengineering gaat en mensen zijn verontrust, dan gaat het vaker over zonne-geoengineering. Ook daar heb je verschillende technieken, maar daar is het opzet eigenlijk om deeltjes los te laten in de atmosfeer die het zonlicht moeten reflecteren. Mm-hmm. En zo de opwarming van de aarde tegengaan.
0: Ja, ja, maar dat is technologie die nog in zijn kinderschoenen staat en ook mm-hmm. wel niet zonder risico's is.
1: Ja, absoluut. Er zijn ook daar, dus er zijn verschillende bedrijven. Het zijn ook voornamelijk bedrijven die zich daarmee bezighouden. Dus een beetje vrije marktprincipe, omdat er niet echt regels rond zijn, specifieke regels. Dus dan is het aan die bedrijven om daar zo zich mee bezig te houden, veronderstel ik. Die bedrijven die doen het ook op verschillende manieren. Dus er was eerst een bedrijfje die begonnen met ballonnen, met bepaalde deeltjes los te laten in de atmosfeer. Zij waren dat aan het uittesten boven Mexico en de Verenigde Staten. Mm-hmm. Mexico heeft dan ook eigenlijk een verbod ingesteld op deze... testen, want zij waren het er niet mee eens dat dat binnen hun soevereine grondgebied, dat er zulke testen gebeurden. Dan is er nu een nieuw bedrijf opgestaan en dat is nu wel interessant, omdat zij zijn eigenlijk heel veel kapitaal aan het ophalen. Dus heel veel investeerders die echt wel interesse hebben in deze technologieën. En ook zij zeggen dan van, wij gaan deeltjes loslaten in de atmosfeer die het zonlicht moeten reflecteren. Maar wat die deeltjes juist zijn, daar is niet zoveel transparantie over. Omdat ze enerzijds dan nog heel erg aan het testen zijn, denk ik dan, maar ook natuurlijk omdat ze niet zouden willen dat een ander bedrijf met hun technologie gaat lopen. Dus dat is dan wel verontrustend, omdat er gaan willekeurige deeltjes worden losgelaten in onze atmosfeer. En we weten eigenlijk niet wat voor gevolgen dat heeft op ons klimaatsysteem. En die testen zijn begonnen in april. Dus het is ook daarom dat ik toen in mei het artikel heb geschreven, omdat dit eigenlijk aan het gebeuren is, zonder dat er veel over gesproken wordt eigenlijk.
0: Ja, want we komen daarbij ook wel wat op jouw juridische terrein, zo van wetgeving daar rond en zo. daar is eigenlijk precies nog niet veel rond gebeurd.
1: Nee, dat klopt. Dus ja, opnieuw, hè, dus, het opzet van mijn artikel was dan gelijk van oké, wacht, maar kan dit zomaar gebeuren? En het klopt dat er geen specifiek regelgevend kader is rond geoengineering. Maar dat maakt natuurlijk niet dat zulke dingen zomaar kunnen gebeuren, alsof in een vacuüm. Er is natuurlijk nog steeds de internationale rechtsorde. Dus er zijn wel bepaalde algemene regels, laten we zeggen, die sowieso van toepassing zijn. Bepaalde rechten die sowieso in het gedrang komen. En dus op die manier is er wel een regelgevend kader. Ik kan daar natuurlijk subiet meer in detail over spreken. Maar dus een specifieke wetgeving of verdrag rond geoengineering bestaat nog niet. Er is wel veel vraag naar. Eigenlijk al sinds 2010 zijn er wel mensen daarmee bezig die daar ook voor ijveren. Mm-hmm. In de zin van, dus je hebt op het niveau van de Verenigde Naties het verdrag rond biodiversiteit. En daar bestaat wel al, zijn zij samengekomen om een, zij hebben eigenlijk een moratorium vastgesteld. Dus zij zeggen van, eigenlijk willen we niet dat geoengineering als technologie wordt gebruikt op dit moment, omdat er nog geen regelgevend kader is. En dus in 2010 hebben de staten ook gezegd van, eigenlijk zou er een, de lidstaten van dat verdrag, hebben zij gezegd van, eigenlijk zou er een regelgevend kader moeten zijn alvorens we kunnen verder gaan met deze technologie. Ook de Human Rights Council, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, heeft zich eigenlijk uitgesproken over deze technologie, zeggende dat op dit moment zijn deze technologieën nog zodanig speculatief dat wij het eigenlijk niet aanvaarden als een manier waarop staten kunnen voldoen aan hun klimaatverplichtingen. Dus we zien het niet als een rechtmatige manier om aan klimaatmitigatie of adaptatie te doen. We moedigen jullie aan om de technieken te gebruiken die wetenschappelijk wel al vaststaan. Want natuurlijk
0: ja,
1: ook
0: wacht even, want dat zijn een paar moeilijke woorden. Hè. Eerst hadden we het over dat moratorium. Mm-hmm. Dus er is een bepaalde tijdsepisode waarin dat dan niet zou kunnen.
1: Ja.
0: En in hoeverre is dat dan doorgevoerd?
1: Dat is ook, ja, bon, dat is ook niet... dat is een moratorium waar ze zich toe hebben verbonden, maar dat is ook niet echt juridisch bindend. Hè. Dus dat is ook vaak inderdaad, dat is goed dat je dat aanhaalt, vaak in de sferen van het internationaal recht wordt er veel afgesproken of gebeuren er veel dingen die niet... zeg maar bindende kracht hebben, die niet juridisch verbindend zijn voor staten. En daar is dan een beetje, ja, daar ligt een probleem. Dus in principe zijn ze akkoord, maar in de tussentijd zijn die bedrijven dus wel vrij, want ja, bedrijven zijn in principe ook niet gebonden door die verplichtingen. En dat maakt dan dat het eigenlijk aan individuele staten is om te zeggen van, op mijn grondgebied mag je al dan niet deze technologieën gaan ontwikkelen. En dan bijvoorbeeld, zoals ik zei, Mexico heeft gezegd van, hier moeten jullie dat niet doen. Maar bijvoorbeeld in de VS ziet het er naar uit dat dat tot nu toe wordt gedoogd. Waarom is dat nu verontrustend? Wanneer dat je ingrijpt op ons klimaatsysteem, zijn de gevolgen de facto grensoverschrijdend. Dus oké, je doet die testen in de VS, maar ja, deeltjes oplaten in onze atmosfeer, dat zou gevolgen kunnen hebben over de hele wereld en niet enkel voor de Verenigde Staten. En daar zit dan het probleem. En dat is wat voor mij dan ook zo juridisch prikkelend was.
0: Mm-hmm. En dan had je het over klimaatmitigatie. Wat is klimaatmitigatie?
1: Damn it. Je hebt het verschil tussen klimaatmitigatie en adaptatie. Klimaatmitigatie... Het is makkelijker voor mij als ik eerst adaptatie uitleg.
0: Ah, ja?
1: Omdat geoengineering is ook eerder in het veld van klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie gaat over eigenlijk ons aanpassen aan de realiteit van klimaatverandering. Dus bepaalde technologische dingen of infrastructuur die ons kunnen helpen met het omgaan van de realiteit dat de aarde aan het opwarmen is. Bijvoorbeeld dan geoengineering, want natuurlijk het weerkaatsen van zonlicht doet niks aan wat er aan de basis ligt van het opwarmen van de aarde, namelijk de uitstoot van CO2. En dat is dan klimaatmitigatie. Klimaatmitigatie gaat echt over het verminderen van die CO2-uitstoot. En daarin zit dus het verschil.
0: En hoe zit het dan met andere broeikasgassen?
1: Hoe bedoel je?
0: Methaan en zo.
1: Ja, ik denk dat ze... We spreken over broeikasgassen in het algemeen.
0: Ja,
1: dus die worden ook binnen de mitigatie gerekend, okay, zou ik zeggen.
0: Maar dus klimaatadaptatie... Als er genoeg rekening wordt gehouden met de hoge venen en dat daar dingen in brand kunnen steken, kunnen, kunnen gestoken worden of gewoon in brand vliegen. Mm. Dat is eigenlijk ook een vorm van klimaatadaptatie, dat je daar genoeg rekening mee houdt.
1: Ja, maar ik bedoel, het is niet omdat geoengineering in het veld van klimaatadaptatie valt, dat klimaatadaptatie slecht zou zijn. Hè? Ik bedoel, klimaatadaptatie is zeker ook heel hard nodig. Hè? Ik denk, we moeten op de beide fronten ageren. Dus aan de ene kant heel hard proberen de klimaatverandering in te perken, voor zover dat nog mogelijk is. Maar het is natuurlijk wel de realiteit. De ondergrond van het Verdrag van Parijs hebben we overschreden. De aarde is aan het opwarmen. We zitten aan die 1,5 graad. Dus ook is het heel belangrijk dat we inzetten op adaptatie, omdat die realiteit er gewoon al is. En zeker ook in bepaalde delen van onze wereld worden heel veel mensen al heel hard getroffen door klimaatverandering. En dus daar is klimaatadaptatie heel erg belangrijk.
0: Ja, zo had ik het ook begrepen. Vroeger had men zoiets van, die klimaatadaptatie, we gaan het er misschien niet te veel over hebben. Mm-hmm. Want dat gaat dan misschien afleiden van de kwestie dat we moeten stoppen met die, of zeker veel verminderen van die broeikasgassen. Terwijl men nu meer en meer zoiets heeft van we kunnen het er niet meer over hebben.
1: Mm-hmm. Mm. Het is heel dubbel, hè. Ik denk die terughoudendheid die reflecteert zich eigenlijk nog heel hard als je gaat kijken naar zo klimaatfinanciering en zo. De projecten die het meeste geld kunnen ophalen zijn nog steeds mitigatieprojecten. Dus adaptatie wordt nog steeds een beetje over het hoofd gezien. Maar dat is ook wat jij ook zegt, het argument dat jij aanhaalt, is ook iets dat heel veel mensen zeggen bij dus die technologieën van geoengineering. Zo van, oei, maar... En ook zoals de VN-Mensenrechtenraad eigenlijk opbracht, van, laten we ons niet te hard laten afleiden door deze potentiële nieuwe technologieën, want we moeten eigenlijk heel hard nog steeds blijven inzetten op mitigatie. Maar ik denk het is een verhaal van en-en. Van beide moet gebeuren.
0: Hoe sta jij tegenover die geoengineering?
1: Ik ben geen voorstander. ik was dus heel aangegrepen na het lezen van dat artikel. Omdat, opnieuw, ik had er nog niet eerder echt bij stilgestaan. En ik vind het nogal verontrustend, omdat het dus heel, heel grootschalige gevolgen zou kunnen hebben voor onze... voor de hele wereld. Want ingrijpen in het klimaatsysteem, dat klinkt heel abstract, maar dat is niet niks. Hè? Dus je kan eigenlijk kan heel, heel grote gevolgen hebben voor weerspatronen bijvoorbeeld. En wat ik verontrustend vind, is hoe dat... wacht even hoor. Ja, een heel groot probleem ook eigenlijk met... Eigenlijk heb ik het nu specifiek over die zonne-geoengineering. Of zonnebeheer noemen ze het ook wel. Daar ga je dus opnieuw... Die deeltjes reflecteren terug de ruimte in, de zonnestralen. Het probleem is met deze technologie specifiek dat we daar heel afhankelijk van zouden worden. We moeten die eigenlijk, eens we ermee beginnen, blijven uitvoeren. Omdat wanneer we daarmee zouden stoppen, zou eigenlijk al die opgebouwde, hoe zeg je dat, verwarming die we hebben teruggekaatst, ons plots treffen. En zo'n verschil zou natuurlijk heel drastische gevolgen hebben. Opnieuw dus dan voor die weerspatronen en zo. We weten opnieuw ook nog steeds niet, als we die deeltjes de ruimte insturen, wat voor fallout daarvan komt. Want die deeltjes gaan op een gegeven moment ook terug neerdwarrelen uit de ruimte en op onze aarde neerstrijken. Wie weet wat dat voor gevolgen heeft. En dus eigenlijk, als dat zodanig gaat ingrijpen op ons klimaatsysteem, kan dat verregaande gevolgen hebben voor de mensenrechten. Mm-hmm. En daarin komt dan weer dus mijn... juridische interesse, want ik deed veel onderzoek naar de link tussen het milieu en mensenrechten, of het genieten van mensenrechten. En klimaatverandering raakt aan heel veel mensenrechten. Ik denk aan het recht op gezondheid, het recht op water, het recht op voedsel. Want natuurlijk, het klimaatverandering heeft heel veel invloed op de oogsten. En dus eigenlijk, te koer hebben al die rechten ook betrekking op het recht op leven. En wanneer er nefaste gevolgen zouden zijn van die geoengineering technologieën, zouden de gevolgen ook disproportioneel verdeeld worden. Dus bepaalde gebieden in de wereld zouden disproportioneel getroffen worden, schade oplopen, milieuschade, en bij gevolg zouden daar mensenrechten schendingen uit voortkomen. En dat is dan problematisch als je denkt van, stel de Verenigde Staten als enige staat gaan die technologie ontwikkelen en beginnen invoeren, terwijl dat misschien gevolgen heeft voor België of geen idee, Ecuador of zo. Gewoon andere staten kunnen misschien getroffen worden door deze technologie wordt ingeschakeld. En bovendien, ook als een bepaalde staat, neem de Verenigde Staten, de macht heeft om in te grijpen op ons klimaatsysteem, zou dat ook kunnen gebruikt worden als een middel voor geweld. Ik bedoel, het klimaat kan ook als wapen worden gebruikt in oorlogsvoering. En daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Er zijn bepaalde staten, met name Israël, die daar ook veel interesse in hebben. En daar, zo wordt gezegd, testen mee uitvoeren of willen uitvoeren, boven Gaza bijvoorbeeld. Dus dat is ook heel verontrustend.
0: Ja, dat is natuurlijk nu ook al, hè, dat bepaalde landen meer getroffen worden door de klimaatontwrichting dan andere. En vaak zijn dat dan ook nog landen die, die minder bijdragen aan die klimaatontwrichting.
1: Ja.
0: Alhoewel dat er natuurlijk ook in de VS al wel wat rampen gezien zijn geweest. De VS is een land dat heel hard heeft bijgedragen aan die klimaatontwrichting door het aantal broeikasgassen daar. Mm-hmm. Maar ja, zo'n tool of zo'n hulpmiddel als geoengineering in de handen van een Trumpist of zo, ja, mm-hmm. Dat lijkt me toch ook niet zo veilig eigenlijk.
1: Nee, exact. Dus dat vind ik dan verontrustend. En ik denk, het spreekt ook heel erg tot onze hedendaagse verbeelding, omdat we... Het lijkt erop dat we de neiging hebben om klimaatverandering met technologie te willen bestrijden of controleren, kunnen managen. Dus ik zie daarin wel een tendens, net zoals dat we onze energietransitie ook willen bewerkstelligen met elektrische auto's en zo. Dus ik denk, de redenering achter geoengineering is daarin een beetje hetzelfde. Van we moeten een technologische oplossing hebben, mm-hmm. waarin we op een beetje artificiële wijze kunnen ingrijpen op dit gigantische fenomeen dat ons aan het treffen is.
0: We zullen het daar zo meteen nog verder over hebben. Eerst nog wat muziek.

0: Zo, we zijn hier terug. Ik wou eigenlijk een geluidsfragment laten horen. Je had het er straks over een podcast. Mm-hmm. Die verschenen is in april. Iets van de Groene Amsterdammer. Mm-hmm. Kan je ons even zeggen wat dat dan juist was? Weet je dat?
1: De podcastaflevering.
0: Ja.
1: De Groene Amsterdammer. Dus ik lees die heel graag. Het is een onafhankelijk magazine uit Nederland. En ik denk dat zij maandelijks een uitgave hebben.
0: Ja.
1: En zij doen regelmatig podcastafleveringen waarin dan een artikel besproken wordt. Ik vind het dan heel fijn, omdat ik niet altijd de Groene Amsterdammer kan kopen. En dan kan ik zo een beetje gratis luisteren naar wat er gebeurt. Bon, en dus die man, zoals ik zei, die had een heel mooi artikel geschreven over geoengineering. En dan voornamelijk over die Nederlandse start-ups die bezig zijn met ijs te verharden op de Noordpool. En in de podcastaflevering hebben ze een soort vrije bespreking over zijn artikel over geoengineering in het algemeen.
0: Ecoloog Bart Crezé. Mm-hmm. Daar gaat het over. Die wordt dan geïnterviewd in die podcast met als titel Geoengineering, symptoombestrijding van het klimaatprobleem. Mm-hmm. We gaan eens een stukje luisteren. Een paar minuten zo.
2: Spuiten en dat moet dan zonlicht gaan reflecteren, terugkaatsen naar de ruimte. En op die manier ervoor zorgen dat er minder warmte op aarde komt en dus de klimaatopwarming enigszins ongedaan gemaakt kan worden. Mm-hmm. En zij hebben recent iets van $60 miljoen aan durfkapitaal opgehaald. Uit Silicon Valley, dat soort plekken, om dit te gaan ontwikkelen. En dat is best wel zorgelijk, want ja, we hebben geen idee wat dat gaat doen. Wat voor impact dat gaat hebben op dat al fragiele klimaat.
3: Je weet niet welk stofje ze de lucht in willen spuiten.
2: Het is ook heel intransparant. Inderdaad, zij zijn niet, hebben tot nu toe nog niet aangegeven welk goedje dat dan is. Er zijn tot nu toe andere bedrijfjes geweest die werkten met zwaveldioxide. Dat is een bekende variant, zeg maar. Maar dat was allemaal nog vrij amateuristisch. En dit nieuwe bedrijf lijkt het echt serieus aan te willen pakken.
3: En moet je van iemand toestemming hebben voordat je stofjes in de lucht mag blazen? Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Nou, dat is een goede vraag. In principe nog niet. Er is in elk geval geen internationale wet en regelgeving voor.
3: Want als je het eenmaal in de lucht geblazen hebt, dan haal dat er maar weer eens uit. Als het anders blijkt te werken.
2: Dan is dat niet meer terug te draaien, inderdaad. En we weten ook niet wat dat dan voor verdere neveneffecten heeft buiten het gebied waar je dat doet. Dus stel de Amerikaanse overheid zou zeggen, we staan dat toe. Dat is op dit moment nog niet formeel het geval. Maar stel dat zou gebeuren, dan ja, wat als dat ook in Mexico voor gevolgen heeft voor het weer daar. Ja. Dus het raakt ook aan de soevereiniteit van landen. En omdat je eigenlijk ingrijpt over die landsgrenzen heen.
3: Ja, ja. En je grijpt in op een manier waarvan je de afloop ook niet weet eigenlijk.
2: Nee, dat is dus een van de grootste zorgen. Een ander echt zorgpunt is dat mocht je dit op grote schaal gaan doen om het klimaatprobleem tegen te gaan, dan kan je er eigenlijk nooit meer mee stoppen.
3: Ja.
2: Dus als we dit doen, dan maskeert dat een deel van de opwarming. En mocht je dan op een gegeven moment besluiten, om wat voor reden dan ook, geopolitieke redenen, er komt een nieuwe president, het geld is op, van we stoppen ermee, dan al die opwarming die je gemaskeerd hebt, die kan dan in één keer weer vrijkomen in het klimaatsysteem. Ja. Ja. En dus voor veel meer schokken, opwarming, bosbranden, veel meer klimaatrampen gaan zorgen eigenlijk. Ja.
3: Grofweg heb je drie manieren om met het klimaatprobleem om te gaan. Het ene is adaptatie.
2: Ja.
3: De dijken verhogen, zeg maar. Of andere dingen verzinnen waardoor je als het warmer wordt of als het water stijgt, dat je iets kan doen.
2: Klopt.
3: Het tweede is iets aan de CO2-uitstoot doen. Dat is eigenlijk het beste. Want dan doe je fundamenteel iets aan het probleem. En het derde is, en dat is natuurlijk in onze tijd aantrekkelijk, want dan hoef je je gedrag niet te veranderen, is geoengineering.
0: Ja, geoengineering. En daar is dan zo'n omstreden project van een bedrijfje genaamd Stardust Solutions, die zonlicht willen blokkeren door deeltjes in de lucht vrij te laten.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat wel omstreden is, vermits je eigenlijk niet goed weet wat dat dan gaat geven.
1: Exact. Dus het is ook heel omstreden in internationaal, zou ik zeggen. Er zijn natuurlijk ook voorstanders. Ze halen heel veel geld op, zoals in het fragment wordt gezegd. Stardust Solutions is een Amerikaans-Israëlisch bedrijf, opgericht door twee voormalige kernfysici. En het roept wel veel op. Ik denk... Maar dus het is een heel interessant fragment om te laten horen, omdat, zoals je net zei, de man die het artikel schreef, hij is ecoloog. En bij mij... dus hij kan het heel goed uitleggen. En ik heb daar dan heel andere vragen bij. Omdat het wordt hem gevraagd van, oké, zijn er dan regels rond? Kan je zomaar van alle deeltjes de lucht insturen? En hij zegt van, goh ja, inderdaad, er is niet echt een regelgevend kader. En in het artikel dat jij dan hebt gelezen voor Apache, ik heb dan een oefening gedaan om zelf even uit te zoeken van, zou er dan een regelgevend kader zijn? Want dat kan toch niet dat dit zomaar gebeurt?
0: Aha. Ja, ik wou even dat artikel van Apache erbij halen, want het gaat daar ook over die kwestie Israël en de VS en wapenhandel en zo. Daar heb je ook dingen over geschreven.
1: Ah, dit was me even ontgaan, maar het klopt inderdaad. Startup Solution, het is een Amerikaans-Israëlisch bedrijf, maar ze krijgen heel veel kapitaal ook van een bedrijf dat geassocieerd is met het Israëlische leger. Dus daar zit dan... dat roept ook heel veel vragen op, van waar ze dan hun financiering krijgen. En zoals ik al eerder had laten vallen, het schijnt ook dat Israël wel interesse heeft in geoengineering te gebruiken als een oorlogswapen. En dat is natuurlijk sowieso verboden.
0: Ja, je schrijft hier, de banden van Stardust Solutions zijn verontrustend, omdat het financiële steun krijgt van AWZ Ventures, dat nauwe banden heeft met Israëlische veiligheidsdiensten. Mm-hmm. Bovendien blijkt uit eerdere rapporten dat Israël de intentie heeft om te experimenteren met weersbeïnvloeding boven Gaza.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Maar dat is dus een van die dingen waar jij je mee bezighoudt vanuit juridische... oogpunt vooral, denk ik.
1: Ja, of alleszins, op dat moment heb ik me daar even in verdiept. Het is niet dat ik eigenlijk constant bezig ben met geoengineering, maar op dat moment wilde ik dan heel graag uitzoeken van wat zou hier het juridische kader zijn? Niet dat een juridisch kader altijd werkt of nuttig is, maar ik was wel heel benieuwd naar in welke mate dit gereguleerd is.
0: Ja. En dan ga je verder met het te hebben over het mondiaal manipuleren van de temperatuur. Mm-hmm. Geoengineering belichaamt de fantasie van een technological fix die de klimaatcrisis omzet in een politieke en economische kans door de gevolgen ervan te verplaatsen en te verhullen zonder het onderliggende probleem van CO2-uitstoot te verhelpen. Ja.
1: Ja.
0: Daar hebben we het daar juist al wat over gehad, natuurlijk.
1: Exact. En op het einde van het fragment zei de host ook iets heel raak. Hij zei dan van, dit kunnen we dan doen zonder dat we ons gedrag hoeven aan te passen.
0: Ah ja.
1: En daar gaat het dan heel hard om. Dus die technologische oplossingen die ons in staat stellen om verder te gaan met hoe we bezig zijn, verder te vervuilen, maar tegelijk dan die klimaatverandering afhouden.
0: Ja. Maar er is ook een open brief geweest waarin verschillende landen, evenals 600 academici en bijna 2000 maatschappelijke organisaties, zich uit hebben gesproken tegen het gebruik van zonne-geoengineering.
1: Ja.
0: Maar die zonne-geoengineering, dat is dan waar dat bedrijfje mee bezig is, Stardust Solutions. Maar wat houdt dat dan nog in? Zijn er ook andere soortgelijke dingen die gebeuren in dat verband?
1: Andere technologieën van geoengineering bedoel je?
0: Van zonder geoengineering?
1: Het ziet er naar uit dat zij echt wel de grote mannen zijn.
0: Monopolie willen over de kwestie. Ja,
1: en zij zijn ook gewoon echt heel hard aan het lobbyen en zo in de Verenigde Staten. Ook om een beetje, om dus die formele toestemming te krijgen, hè, om de testen te kunnen doen. Mm-hmm. En opnieuw, zij zijn het dus die heel veel kapitaal hebben opgehaald. En in het algemeen wordt er voornamelijk over hen gesproken.
0: Ja, ja. En dan heb je dus ook over ingrepen in het klimaatsysteem die kunnen leiden tot allerlei verstoringen van weerpatronen, mm-hmm. aantasting van ecosystemen en verlies aan biodiversiteit.
1: Ja.
0: Dat, schrijf je, zal voedsel- en wateronzekerheid veroorzaken, met name voor gemeenschappen die afhankelijk zijn van natuurlijke grondstoffen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ja, zoals ik al zei, heel verontrustende, verregaande gevolgen, die dus wederom grensoverschrijdend zijn. En het grensoverschrijdend aspect is iets dat ik heel fascinerend vind, omdat in het internationale recht staat juist het territoriale zo centraal. Dus omdat het internationale recht wordt gevormd door staten die zich vrijwillig laten binden, die samenkomen en een verdrag sluiten en daarin dan lidstaten worden. De soevereiniteit van een staat staat daarin heel centraal. En dus tot nu toe wordt het recht, of worden mensenrechten, heel territoriaal ook benaderd. Dus want een staat heeft eigenlijk enkel verplichtingen binnenin de eigen staat. Nu, met fenomenen zoals klimaatverandering staat die redenering steeds meer onder druk. En je ziet ook een evolutie in het recht, en dat is dan van waaruit ik schrijf, hetgeen dat ik zo interessant vind, is dat je een evolutie ziet waarin dat, men dat eigenlijk open wil duwen. Dus verder dan die territoriale redenering gaan en zeggen van nee, misschien moeten er extraterritoriale benaderingen zijn van recht.
0: En extraterritoriaal, dat wil dan eigenlijk zeggen dat territorium niet zo belangrijk is, dat je gewoon het globale plaatje bekijkt van op wereldvlak.
1: Goh, het gaat voornamelijk over van oké, er zijn heel veel momenten waarin dat staten eigenlijk bijvoorbeeld milieuschade staten kunnen ook rechten beïnvloeden buiten in hun grondgebied. Daar gaat het over, zeker in hoe geglobaliseerd onze wereld is, met internationale handel, internationale investeringsprojecten, ontwikkelingshulpprojecten. En dus bijvoorbeeld, er zijn heel veel, hoe dat Shell, een Nederlands bedrijf in Nigeria, heel veel schade veroorzaakt met hun olieontginning. Dat is dan een heel goed voorbeeld van extraterritoriale kwestie van oké, heeft Shell of heeft Nederland daar dan niet iets mee te maken? Hebben zij niet als staat een soort verantwoordelijkheid voor de schade die zij veroorzaken daar in Afrika? En dus, met klimaatverandering is dit iets dat steeds vaker wordt besproken, hè? Want klimaatverandering is de facto grensoverschrijdend. Je kunt die niet beperken tot enkel jouw grondgebied. En daarover... En dat is dus interessant, want oké, er is geen grens, er is geen specifiek wettelijk kader voor geoengineering. Als je gaat kijken naar basisbeginselen, of ondertussen basisbeginselen binnen het internationale recht of het mensenrechtenrecht, dan zijn er wel al zaken die we kunnen gebruiken als rode lijn om te gaan denken over de limieten van geoengineering. Zo heb je het internationaal gerechtshof in Den Haag. Mm-hmm. Zij stellen vaak wel de norm wat betreft het internationale recht. Wat zijn nu eigenlijk de regels? En er is een al best oude zaak waarin zij het volgende hebben gesteld. Die oude zaak die wordt ook heel vaak terug aangehaald, want nog maar in 2025 was er een heel grote klimaatzaak voor het internationaal gerechtshof. Maar dus dit principe dateert al van eerder. Namelijk dat staten geen grensoverschrijdende milieuschade mogen veroorzaken. Dus... wanneer dat er zaken zijn binnen in hun rechtsmacht, noemt dat dan, of binnen hun effectieve controle, die schade veroorzaken in bijvoorbeeld een buurland, dan is dat een onrechtmatige daad. Staten die mogen dat niet zomaar doen. Dus daar heb je al bijvoorbeeld iets dat geoengineering...

ja, alles hangt met alles samen, economisch gezien. Mm-hmm. En dat heeft dan ook zijn gevolgen voor de klimaatontwrichting, die dan ook wereldwijd is. En ja, waar dan bepaalde landen meer impact in hebben dan andere. Ja. Oké, we zullen nog wat muziek draaien eerst, denk ik. Hè? Ik moest nog zeggen wat we daar juist hebben gedraaid. We hebben daar juist Ben Harper gedraaid met Les en Mama's Got a Girlfriend Now. We gaan nu iets draaien van Susan Vega.

0: Ja, je hoorde dus eerst Blood Makes Noise van Susan Vega. Hè, en daarna kwam Bob Newworth samen met John Cale, Who's in Charge. Ja, en ja, Dina, je hebt de voorbije jaren ook wel wat zo de geopolitieke omstandigheden kunnen bestuderen, want jij hebt internationaal recht gedaan. Mm-hmm. Je hebt dat ook in Latijns-Amerika gedaan en zo, dacht ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: ja, ik had de kans om in het kader van mijn studies op uitwisseling te gaan naar Peru.
0: Mm-hmm.
1: Dat was heel fijn dat ik dat mocht doen. En ik, zoals ik al eerder zei, heb ik veel gewerkt rond klimaatrechtvaardigheid. Dus opnieuw die link tussen het milieu en mensenrechten interesseert me heel erg. Mm-hmm. En Peru was een heel interessante locatie voor mij, omdat ik ook, net zoals ik plots heel geprikkeld was door geoengineering, was ik op een gegeven moment, toen ik begon aan mijn studies, aan mijn masteropleiding alleszins, was ik heel geprikkeld door mijnbouw. En natuurlijk in Peru is de economie nog heel erg afhankelijk van de mijnbouw. En wat mij zodanig interesseerde, en waar ik ook mijn thesis rond heb geschreven, is de nieuwe mijnbouw. We zien eigenlijk een gigantische toename van mijnbouw nu in het kader van de energietransitie. De groene transitie vergt eigenlijk heel veel materialen, mineralen, die wij kritische mineralen gaan noemen. Zoals kobalt, zoals koper, voor onder andere zonnepanelen, maar ook windmolens, voor elektrische auto's. Daar heb je heel veel mineralen voor nodig, zoals koper. En dus is het nu plots een grote urgentie geworden dat we al die mineralen ophalen. En,
0: ja, dat omdat is ook we eigenlijk overschakelen naar hernieuwbare energie.
1: Naar hernieuwbare energie. En het is ook heel geopolitiek gevoelig, omdat voor nu China heeft een grote monopolie op die grondstoffen. Dus ze zijn daar al jaren mee bezig, hè. Die landgrabbing en zo. Dus ze zijn daar eigenlijk eerder mee begonnen om heel veel projecten te gaan beginnen in landen zoals in Afrika, in het globale zuiden, om eigenlijk die monopolie te krijgen op mineralen. En dus nu zie je hoe de VS en de Europese Unie ook echt in gang schieten. En zij willen natuurlijk ook een groene transitie kunnen bewerkstelligen zonder afhankelijk te zijn van China.
0: Ja, ja. Ja, veel om over na te denken natuurlijk. Hè. Die energietransitie, ja, hoe dat dan gaat plaatsvinden en zo. En die mijnbouw, dat heeft ook allerlei sociaal-ecologische consequenties.
1: Klopt.
0: Komt kinderarbeid bij te kijken en zo.
1: Mm-hmm.
0: Wat vind jij eigenlijk van die mijnbouw? Moeten we dat bijvoorbeeld ook naar Europa trekken? Of?
1: Goeie vraag. Ja, het gaat er inderdaad over van oké, die energietransitie die moet plaatsvinden, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die rechtvaardig plaatsvindt? En, en mijnbouw is notwaar om niet rechtvaardig te zijn. Het is dubbel, hè. Dus enerzijds zie je inderdaad hoe dat we steeds weer naar het globale zuiden trekken om daar projecten te openen om aan mijnbouw te doen. Nu, de Europese Unie opent ook heel veel nieuwe mijnen in Europa. Ook dan weer een beetje in het globale zuiden van Europa, zou ik zeggen. Dus het zuiden van Europa in Spanje en zo, in gebieden waar dat er ook heel veel waterschaarste al is. En een gevoelig milieu. Ook daar gaat de Europese Unie mijnen openen om toch maar al die kritische mineralen te hebben. Ik denk wat er voor mij nogal tekort schiet in het huidige beleid, is ook na te denken over opnieuw ons consumptiegedrag. Van oké, we hebben heel veel mineralen nodig, maar waarvoor eigenlijk? Want die mineralen, het wordt heel hard gezegd, onder het mom van de energietransitie, maar evengoed hebben we die mineralen nodig voor defensie, waar nu ook heel hard op wordt ingezet. En ik denk, en dat is ook wel een onderdeel van het Europese beleid, maar ik denk dat er meer moet ingezet worden ook op recyclagetechnieken. Daar wordt een beetje naar gekeken, maar het is grotendeels voornamelijk nieuwe mineralen gaan halen.
0: Ja, want jij zegt consumptiegedrag, maar consumptiegedrag hangt natuurlijk nauw samen met productiegedrag.
1: Ja.
0: Ja, zo van vraag en aanbod en zo. En we zitten veel met een model van economische groei.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, er is veel productie en men wil nog veel meer productie.
1: Ja.
0: Maar in hoeverre de natuur dat dan aankomt. kan, ja, dat is een andere kwestie natuurlijk.
1: Ja, ik denk dit gaat weer... ik heb er eerder al op gealludeerd met de oplossingen die ons worden voorgesteld. Zijn heel technologisch en daarvoor zijn de facto die mineralen nodig. De oplossingen die ons worden voorgespiegeld zijn dus die elektrische auto's. Iedereen moet dan een individuele elektrische auto hebben dan, waarvoor heel veel koper nodig is. Terwijl, ik denk, je kan ook een ander klimaatbeleid vertegenwoordigen. Maar opnieuw gaat dat dan ook over van, oké, welk soort klimaatbeleid kunnen we uitdragen dat tegelijk ook heel lucratief is? Want daar zit heel veel geld in.
0: Ja, ja. Ja, en dan krijg je zo'n bedrijfjes als Stardust Solutions en zo.
1: Klopt.
0: Ja.
1: En dan is er ook weer de vraag van in welke mate faciliteert het internationaal recht juist dat? Dat er enkel... dat die oplossingen lucratief zijn. Zoals Stardust Solutions, maar evengoed zo het verhandelen van CO2-partikelen en zo. Zodat je als bedrijf CO2-neutraal kan zijn. Gewoon blijven uitstoten, maar dan wel een bos opkopen in Indonesië. Dat dan zogezegd al je CO2 absorbeert. Is ook zo'n manier waarop het recht eigenlijk faciliteert dat we verder gaan met vervuilen, maar op een soort lucratieve manier toch aan klimaatmitigatie doen. Ik weet niet of het allemaal zo nuttig is.
0: Ja, en nu, je hebt de voorbije jaren wat beter die juridische wereld leren kennen. Hoe staat men in die juridische wereld tegenover al die kwesties?
1: Ik denk er is een... Het is echt wel een momentum voor internationaal klimaatrecht en voor de evolutie daarin. Dus ik vernoem het al even eerder. In 2025 was er een belangrijke klimaatzaak voor het internationaal gerechtshof. In datzelfde jaar was er ook een klimaatzaak voor het internationaal tribunaal van het zeerecht, ITLOS, de International Tribunal. Er was ook een zaak voor het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof, een zaak bij het Europees Mensenrechtenhof en er werd een zaak aanhangig gemaakt bij het Afrikaans Mensenrechtenhof. Allemaal over klimaatverandering en de verplichten van staten in de context daarvan. Dus er is heel veel aan het gebeuren op dat vlak. En er zijn heel veel
0: dat
1: mensen...
0: Dat klinkt optimistisch. Terwijl veel mensen zoiets hebben van... Ja, nee, er gebeurt niks. Het is al te laat.
1: Ja.
0: Ik sprak nog gisteren met iemand die op straat staat soms om mensen... voor Greenpeace-lidmaatschap warm te maken. En die hoort dat dagelijks zo, van mensen zeggen van... Ja, nee, het heeft geen zin, het is te laat.
1: Dat is heftig, dat is heel veel defaitisme. Er zijn heel veel mensen die er wel mee bezig zijn.
0: Ja.
1: En ook opnieuw, ik ben daar ook niet zo naïef in, hoor. Ik vind dat een heel interessante evolutie om waar te nemen, op een academisch niveau. Ik ben er ook niet per se van overtuigd dat het recht dan ook sowieso de oplossing gaat zijn. Wat ik wel denk, is dat... en dan met name in de mensenrechtenrechtspraak uit het globale zuiden, dus bijvoorbeeld het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof en ook in Afrika, daar komen wel heel innovatieve dingen uit. Dus heel interessante juridische redeneringen die ik heel leuk vind, maar ook die wel verregaand gaan, die ons echt in vraag doen stellen hoe ons economische systeem in elkaar zit. Nu, het probleem met het internationaal recht is dat er altijd een soort consensus moet komen. En ik ben wel van mening dat die vaak uitblijft door landen in het globale noorden, de historische bijdragers tot de klimaatverandering, die zich eigenlijk wel verzetten tegen natuurlijk juridische verplichtingen in de context van klimaatverandering. Zij willen liever niet dat die innovatieve dingen doorkomen, waardoor zij ineens allerlei reparatiebetalingen moeten uitvoeren of zo.
0: Ja, terwijl men in landen van het zuiden ziet dat de regeringen eigenlijk meer bezorgd zijn. Mm-hmm. En ze dan zeggen van... Ja, wij zullen vooral de lasten moeten dragen...
1: Ja, en ook
0: van
1: vaak
0: die klimaatveranderingen.
1: Gebonden om niet veel te kunnen doen. Veel landen in het globale zuiden hebben een enorme schuldenlast. Mm-hmm. Waardoor dat zij vaak eigenlijk, ondanks dat het erg nodig is... niet de financiële ruimte hebben, zeg maar... om aan klimaatmitigatie of adaptatie te doen. Omdat zij die schulden eerst moeten afbetalen... En anderzijds natuurlijk ook heel veel andere noden hebben soms. Ja, oké, kan ik gaan investeren in klimaatbeleid als er misschien problemen zijn rond voedsel of rond onderwijs, andere soorten infrastructuur die soms tekortschieten. Dus daar zie je ook een heel grote ongelijkheid. Van wie kan er effectief meedoen aan die klimaatmitigatie en adaptatie?
0: Oké, we zullen nog even muziek draaien en dan gaan we afsluiten. Hè. Misschien zullen we het nog wat hebben over die kwestie klimaat en migratie. Daar wou ik het ook nog even over hebben met jou. En dit is dan wel toepasselijke muziek. Clandestino van Manu Ciao.
1: Nice.
0: Nee, wacht. Zo. Ja.

0: ritiene mezzo di sotto, ci pressimo in un'unica di arcare a fondo della scena se riuscire a morire in Italia, mi giravamo per scegliere i zin, tra l'altro anche lui,
1: Zo, en we zijn bijna aan het einde gekomen van ons programma. Ja, er zijn natuurlijk ook veel klimaatvluchtelingen. We zien ook dat de migratiekwestie, dat dan bepaalde dingen inhoudt die samenkomen. Hè. We hebben bijvoorbeeld die oorlog in Syrië gehad. Dat had dan ook deels met een klimaatcrisis situatie daar te maken en zo. Er worden ook nog veel klimaatvluchtelingen in de toekomst verwacht. Ja. En dan zie je dat de Europese Unie bijvoorbeeld, dat die niet zo'n... dat die niet zo'n gemakkelijk beleid hebben voor die mensen die willen migreren.
2: Nee, absoluut. Ze staan daar niet voor te springen. We bespraken het net even in de pauze, maar dus een klimaatvluchteling wordt eigenlijk in het internationaal recht niet erkend. Dus het is geen basis waarop je internationale bescherming kan krijgen. Dus je moet echt vervolgd worden en dat gaat dan over een conflict of zo. Mm-hmm. Of om je persoonlijke mening. Dat is een motivatie waarom je beschermd kan worden dan als vluchteling. Maar klimaat wordt daar nog niet bijgerekend.
1: Mm-hmm.
2: En heel veel landen die zien daar ook niet het nut van in. Omdat ze natuurlijk die mensen ook liever niet willen opvangen. Zoals de Europese Unie.
1: Ja, en je hebt ook een verrechtsing in die Europese Unie. Je ziet dan extreemrechtse partijen

Love op Radio Centraal. Vrijdagavond, Hot Love avond. Tot 10 uur op de 106.7 of via de streaming of gewoon op het gevoel. Arthur, Kurt, John, Scott, Janice en Red zijn de groep. En de groep is een verhaaltje van John Wagenhauser. Vandaag krijgt u deel 1 te horen.

Zo, even weg en nu terug. Hot Love, dus tot 10 uur op Radio Centraal. En nog zeer veel leuke muziekjes tussendoor. Tussen de verhaaltjes door, tussen de vertelseltjes door. Zoals, zo dadelijk gaan we de Camino de la Felicidad bewandelen.

zal niet zeggen in welke stad wij wonen. Wij noemen onszelf de groep. Wij zijn anarchisten, revolutionairen, ondergronds natuurlijk. We zijn de kriebel in de kont van het systeem. Zij noemen ons terroristen, maar wij geloven niet in geweld tegen mensen. Wij zijn subversief, slopen, computersmollen, jatwerk of gewoon graffiti. Alles wat het systeem ontregelt en hen eraan herinnert dat wij er ook nog zijn. En dat zij waardeloos zijn, hypocriet, dom. Zelf niet gepakt worden, daar gaat het om. Op de regels spugen en niet gepakt worden en dan terugkomen met iets groters, brutalers, harders, gevaarlijkers. Omdat alles waar deze maatschappij voor staat kloten is. Omdat we, zoals Arthur zegt, alles moeten uitkotsen waar deze maatschappij voor staat. Wij zijn met z'n zevenen. 5 mannen en 2 vrouwen. We hebben geen leider, we zijn totaal democratisch. Maar Arthur, dat is natuurlijk niet zijn echte naam. Hij is niet de officiële leider of zo, maar hij is de beste, de heftigste. Hij kent geen grenzen. Hij is, ja, de totale anarchist. En hij staat altijd vooraan bij alles wat we doen. We hebben geen leiders, maar wat Arthur zegt, wat hij ons uitdaagt om te doen, dat doen we meestal ook. Arthur ziet er niet geweldig uit, heeft een gemiddelde lengte en zijn bruine haar is altijd kort geknipt. Hij draagt hoofdzakelijk afgedankte kleren. Volgens Arthur is de eerste taak van een revolutionair om te overleven. Je hebt camouflage nodig om je te beschermen. Het is gevaarlijk om op te vallen. Maar als hij zijn mond opendoet, moet je wel luisteren. Hij is sarcastisch, scherp, stelt altijd alles ter discussie. Je begint hem te bewonderen om wat hij denkt, maar dan zie je hoe hij zich beweegt. Hij is nooit lomp, haast zich nooit, maar is altijd precies waar hij moet zijn. Hij lijkt op een dier dat zich thuis voelt in zijn lichaam. Je mag wel zeggen dat ik behoorlijk geilde op Arthur. Niet dat ik ervan droomde dat ooit aan iemand te bekennen. Ik schaamde me voor al die nichterige gevoelens van mij. Flikker zijn, dat was iets voor lulletjes rozenwater. Ik ging bij de groep omdat ik wat meer zelfvertrouwen wilde krijgen. Niet de hele tijd verlegen en stoel zijn, maar de wereld een trap onder zijn hol verkopen. Ik had dan ook de schurft in dat Arthur me altijd kleintje noemde. Wat anderen hem gingen nadoen. En ik voelde me ook een kleintje. Een totaal dom, drenzend kleintje dat de hele tijd naar hem verlangde. Behalve dan wanneer we ergens inbraken of zo, dan voelde ik me zo sterk, zo vol macht. We waren dan ook vaak zo opgewonden dat we elkaar vastgrepen en tegen elkaar aandrukten. Arthur zei: goed werk, kleintje. Het trok me zo dicht tegen zich aan dat ik zijn krullerige haar kon ruiken. Daarna verlangde ik alleen nog maar meer naar hem.

0: Just do it first. Say Corday. For Corday makes many, many delicious hard candies.
1: As it gets
0: first,
1: darker,
0: there's the
1: stronger.
0: Candy cuts right over here. These
1: smell
0: are the baby
1: the honest
0: cuts.
1: Coffee
0: and then
1: smell.
0: There's the peanut butter peanuts.
1: But will
0: and
1: this cup of coffee
0: the
1: taste
0: assorted
1: as
0: butter
1: good
0: cuts.
1: As it smells?
0: And there are
1: you
0: many,
1: bet it
0: many
1: will
0: other hard candy treats
1: Maxwell
0: in store House. For you.
1: The coffee that tastes as good
0: black
1: as it smells every
0: chips.
1: Time.
0: Oh,
1: Maxwell
0: crisp,
1: House
0: sweet
1: coffee
0: candy on the
1: tastes
0: outside,
1: as good as it smells every
0: coconut
1: time.
0: On the
1: if you
0: inside,
1: like to look at good coffee,
0: double taste enjoyment.
1: Listen
0: how would
1: to
0: you
1: good
0: like
1: coffee.
0: To be able to just
1: smell
0: pop
1: good
0: one
1: coffee
0: of these
1: and
0: mouth,
1: taste
0: huh?
1: good
0: oh,
1: coffee.
0: Let me tell
1: brew Maxwell House, the coffee
0: flavor.
1: That tastes as good as it smells every
0: oh,
1: time.
0: Then you fight
1: Maxwell House is good to the last drop. It tastes as good
0: so
1: as it smells
0: you just
1: every
0: say
1: time.
0: Corday.
1: Maxwell
0: well, right now. You can buy Corday
2: op een avond zaten we met z'n allen bij elkaar om te bespreken wat we nu zouden gaan doen. Arthur, Kurt, John, Scott, Janice, Red, de hele groep. We zaten wat te lullen over koetjes en kalfjes. Terwijl Arthur heel erg stil bleef. Wat vooral ons altijd een reden is om hem in de gaten te houden. Want dat betekent dat hij nadenkt. En als hij dan zijn mond open doet, verandert de groep. Ontstaat er een nieuw klimaat? Vinden we een nieuwe richting? Kurt haat dit soort toestanden en ik zag hem al zenuwachtig worden. Weet je, niemand heeft ooit gezegd dat Arthur de leiding heeft of zo. Het gebeurde gewoon. Maar Kurt zou willen dat hij het was. Het is wel duidelijk dat hij ervan houdt om zaakjes te regelen. Hij is klein, maar erg stevig. Erg gespierd, blond en mooi en zo. En het doet altijd zijn blouse uit om zijn spieren en huid te laten zien. Als hij loopt, zwaait hij enorm met zijn schouders. Een klein mannetje met grote schouders en kleine, stevige billen. En hij houdt er niet van dat iedereen de hele tijd naar Arthur luistert. We doen wel eens iets wat Kurt wil, maar alleen als Arthur het ziet zitten. Niemand anders in de groep heeft het in de gaten, deze super subtiele spanning tussen hen. Maar ik zie vaak hoe hun ogen elkaar een fractie van een seconde ontmoeten en dan weet ik dat zij het ook weten. Goed, op die avond zat ik naar Kurt te kijken. Hij kon amper op zijn achterwerk blijven zitten, omdat hij wist dat Arthur iets ging zeggen. Dat voelden we allemaal aankomen. Maar niemand had verwacht wat hij zei. Hij tilde zijn hoofd op en hij keek de kamer rond. Keek iedereen stuk voor stuk aan. Keek in iedereen afzonderlijk en zei: het is tijd voor een orgie. Ik voel onmiddellijk een brok in mijn keel schieten en in mijn broek. Ik had er alles voor overgehaald deze mannen naakt te zien, om ze in een vrouw te zien rammen, maar ik was er ook doodsbang voor. Ik voelde me kwetsbaar nu mijn verlangens aan het licht dreigde te worden gebracht. Dit was het enige geheim dat ik had voor de groep. Ik weet dan ook niet meer of ik opgelucht of teleurgesteld was toen ik de reactie van de anderen hoorde. We hebben niet genoeg vrouwen, zei John. En je wist meteen dat hij het jammer vond. Hij is een grote peer, stevig en vlezig van boven. Een mooie jongen met een profiel waarbij ik me altijd afvroeg of het waar is wat ze zeggen. Dat als je een grote neus hebt, je ook een grote lul hebt. John's neus stak vooruit en was stevig en dik. En ik betrapte hem er vaak op dat ik naar zijn kruis zat te staren om erachter te komen. Red sneerde. Op mijn rug gaan liggen terwijl jullie jongens van Chukka Chuk gaan, dat is niet wat ik me voorstel bij een leuke avond. Ja, zei Janice. Ga vooral niet in de rij staan voor een rietje op mijn buik, godverdediging. Scott lachte en zei: zo te horen moeten we eerst wat wijven van de straat gaan halen. Kurt zei niets. Hij zat de groep te taxeren, naar Arthur te kijken, zich af te vragen wat er nu ging gebeuren.
1: Coffee that tastes as good as it smells every time. Maxwell House coffee tastes as good as it smells every time. If you like to look at good coffee. Listen to good coffee, smell good coffee, and taste good coffee. Brew Maxwell House, the coffee that tastes as good as it smells every time. Maxwell House is good to the last drop. It tastes as good as it smells every time.

0: Arthur schudde zijn hoofd. Jullie anarchisme heeft de diepgang van kippenstront, zei hij. Jullie zeggen, we spugen op alle regels, we zijn niet bang voor wat dan ook. Maar als het erop aankomt om dat te bewijzen, maken jullie dat je weg bent. Niemand durfde een spier te verroeren. Maar iedereen wist wat hij bedoelde. Dat moet wel. Met een hitsig lachje op zijn gezicht kwam Arthur overeind, deed een zak open die hij had meegenomen en strooide een stuk of 50 condooms op de vloer. Condooms en glijmiddel en van die dingen. Daarna liep hij, nog altijd met dat lachje, de kamer door recht op mij af. Van buiten was ik koel, ijskoud. Van binnen raasde mijn hart met de snelheid van 180 km per uur. Hij kwam regelrecht naar mij toe. En waar iedereen bij was, legde hij zijn vingertoppen onder mijn kin, duwde mijn hoofd omhoog naar hem toe. Zijn open mond raakte mijn lippen. Zijn tong, heet en slijmerig, gleed mijn mond binnen. Zijn wangen tegen mijn gezicht leken op schuurpapier. Ik deed mijn ogen dicht en kuste hem terug. Ik duwde mijn tong ook in zijn mond. Hij trok me op aan mijn schouders totdat ik stond en drukte me toen tegen zijn borst. Ik legde mijn handen op zijn kont. Ik voelde me zo opgelaten. Bewoog ze omhoog naar mijn middel. Ik hield mijn ogen krampachtig dicht, doodsbenauwd. Ik voelde dat ze allemaal naar ons keken. Toen ik mijn ogen een fractie van een seconde opendeed, zag ik zijn zwarte ogen naar me glinsteren. Arthur had zijn ogen niet dicht gedaan. Hij was alles blijven bekijken. Hij duwde zijn heupen in mijn kruis en nog een keer. Op dat moment realiseerde ik me dat ik zo hard was als beton en helemaal in een bal vast zat in mijn onderbroek. En dat ook hij stijf was. Ik voelde in zijn spijkerbroek, die hij op en neer duwde, langs de bonk in mijn broek. Hij trok zijn hoofd van mij weg, leunde achterover, terwijl hij zijn heupen tegen de mijne bleef stoten. Ik kon zijn handen voelen. Ik hield mijn ogen potdicht, mijn mond open. Ik trilde in de zekerheid dat zijn ogen nog op mij rusten en dat zij allemaal naar ons zaten te kijken. Hij legde zijn handen op mijn borst en wreef ze op en neer en op en neer, omlaag naar mijn broek. Hij pakte de broekband, wipte hem open met zijn duim. Ik ademde niet langer, mijn ogen dichtgeklemd, drijvend in de ruimte, drijvend in een zwartheid, terwijl mijn hart in mijn oren beukte en zijn hand in mijn gulp openritste. Mijn broek omlaag duwde, over mijn heupen, over mijn dijen.
1: Dreyfus Fund is a mutual investment fund in which the management hopes to make your money grow and takes what it considers sensible risk in that direction. Ask your securities dealer for a free prospectus.

liep zweet langs mijn zijde. Mijn mond was droog. Ergens was een kamer met de lichten aan en de groep die zat te kijken. Arthur greep het elastiek van mijn onderbroek, rukte het omlaag en een lichte explosie volgde toen mijn lul naar buiten sprong, recht en stijf. En ik mijn ogen opendeed in de fel verlichte kamer. En ik zag zijn fonkelende zwarte ogen onder zijn krulletjes en er liep zweet over zijn voorhoofd. Hij knikte naar me, glimlachend, toen hij zijn gulp openritste en zijn hand naar binnen bracht, vooroverbuigend om hem eruit te kunnen halen. En toen trok hij zijn pik tevoorschijn en hield hem in zijn hand, lang en diep rood, hard als een gespannen spier. Hij hield hem stevig in zijn hand en greep de mijne met zijn andere hand, trok er ruw aan, trok me naar voren, zodat ik mijn handen om zijn middel moest leggen om een evenwicht te bewaren. Hij kuste me opnieuw, lichtjes, terwijl hij aan mijn lul trok, kuste me nauwelijks, terwijl zijn open ogen aanmoedigend glimlachten. Met Arthur's ogen zo op mij gericht, terwijl hij zo glimlachte, wat kon het mij nog schelen wat de anderen ervan vonden? Hij legde zijn handen om mijn hals, mijn schouders en duwde zachtjes, terwijl hij zijn wenkbrauwen optrok tot een vraag, een verlangen. Ik wist wat hij wilde. Ik voelde mijn lul tegen de zijne aanbonken, roodgloeiend heet. Voelde het hete vlees van zijn tamp en de ruwe stof van zijn spijkerbroek. Wat kon het mij schelen wat de rest ervan dacht? Ik wilde doen wat hij wilde. Ik liet me op mijn knieën zakken. Het ging niet gemakkelijk met mijn broek rond mijn kuiten, maar ik wist op de grond te komen en staarde naar de knuppel die uit de donkere spleet in zijn broek stak. Ik deed mijn lippen van elkaar en nam de top ervan in mijn mond. Hij was slijmerig van voren, met een zoutige smaak. Ik rook zweet en Arthur. Hij leunde naar voren en ik liet ongeveer de helft van de schacht mijn mond inglijden, tot hij mijn gehemelte raakte. Toen trok ik terug en liet hem opnieuw naar binnen glijden.

Arthur gromde. Hij begon aan mijn t-shirt te rukken, trok het omhoog. Ik moest hem uit mijn mond laten komen toen hij het uittrok. Ik was dankbaar toen ik de koude lucht op mijn zweterige rug en zijde voelde. Ik nam hem opnieuw in mijn mond, drukte mijn lippen samen rond zijn lul, likte de onderkant ervan met mijn tong. Ik duwde mijn hoofd over zijn stijve pik heen en weer, heen en weer, tot ik ging kokhalzen, omdat hij zo hard in mijn keel stootte. Ik leunde achterover en keek hem een beetje onnozel aan. Hij grijnste en bewoog zijn schouders, zo van, dat had ik zelf niet beter kunnen doen. Hij deed zijn shirt uit, terwijl ik met mijn tong rond de eikel van zijn pik speelde en opnieuw die zoutige warmte proefde en me erop instelde om hem helemaal in mijn mond te nemen. Ja, zei hij. Hij gooide zijn shirt achter me weg en maakte zijn riem los. Ik hielp hem toen hij zijn broek op zijn enkels duwde en streelde toen met mijn handen over zijn behaarde benen. Wat had hij een grote ballen, zoals die voor mijn gezicht heen en weer slingerde, onder die rode staaf. Ik nam hem opnieuw in mijn mond en liet hem naar achter glijden. Dieper, dieper, tot ik bijna stikte en hem naar buiten schoof en toen weer naar binnen. Wat denken jullie dat dit is? Een toneelstukje? Zei hij luidruchtig tegen de rest van de groep. Hij legde zijn hand rond mijn kaak en trok zich mijn mond uit. Ja, Janice en Red hebben door waar het om gaat. Hij begon zijn schoenen uit te trappen, zijn broek. De vrouwen zaten naast elkaar, armen om elkaar heen geslagen, kussend. Scott had een grote smile op zijn gezicht en wreef met zijn hand op en neer over de voorkant van zijn broek. Hij draaide zijn hoofd weg van mij en Arthur, naar waar de vrouwen elkaar al op het tasten waren. John zat naast hen op de bank, doodstil. Kurt was uiterst alert. Dit is een groepsdemocratie, godverdomme, zei Arthur. En iedereen lachte. Scott het hardst. En hij rukte zijn gulp open en trok zijn stijve piel uit zijn jog tevoorschijn. Naakt liep Arthur naar de bank waar Scott zichzelf nu zat af te rukken. Nadat hij iets dichter bij John was gaan staan. Hij legde zijn hand op John's schouder. Vooruit, John, laat het festijn een aanvang nemen. Erbovenop, zou ik zeggen. Aanmoedigend. Hops, nou maar. Half als grap, half als vraag. John lachte, verlegen. Inschikkelijk. Onder Arthur's goedkeurende blik stak hij zijn grote hand uit als een onhandige klauw en draaide rond Scotts jongheer. Geef hem op zijn minst een kus, zei Arthur. Arthur. Scott schoof snel naar John toe en begon zijn mond

Terwijl ik was gaan zitten om mijn broek uit te trekken, zag ik vanuit een ooghoek dat Kurt opstond. Langzaam, zorgvuldig, knoopte hij zijn shirt open. Ik zag dat hij al blote voeten had. Hij bekeek hoe Scott en John elkaar kusten en aan elkaars vleeswaren zaten te rukken, terwijl Arthur over ze heen zweefde en hun kleren uittrok. Ik wilde dat

Arthur weer bij me kwam. Ik wilde dat hij hen met rust liet en dat ik zijn pik weer in mijn mond kon nemen. Nu liet Scott zich op de grond zakken. En terwijl hij over John's massieve dijen heen boog, deed hij zijn mond open en verzwolg de top van zijn lul. John viel achterover en gromde, een ongelovige blik in zijn ogen, terwijl hij naar Arthur en naar de vrouwen staarde. Die waren nu half naakt en Janice had haar gezicht tussen Red's dijen geduwd. Ik had het gevoel dat ze dit al eens eerder hadden gedaan. Aan de andere kant stond Kurt, nu in zijn witte slipje, en overzag het gebeuren. Hij wreef zachtjes over zijn kruis. Hij had een honingachtige huidskleur, blond, en zijn lichaam was bedekt met een licht tapijt van goudkleurig haar. De spieren in zijn borstkas waren duidelijk te onderscheiden, met kleine tepels zo groot als een kwartje, midden op beide borstspieren. Zijn maag was hard en gegolfd, zijn flanken glad en gespierd. Het zachte, warme, witte katoen van zijn slip lag strak rond zijn volmaakte harte kont. Vooruit, Scott, zei Arthur net. Kleintje kon er meer van. Hij was niet bang om een beetje naar adem te moeten happen. Plotseling vloog er iets wits door de kamer. Kurt had zijn slip voor Arthurs voeten gegooid. Iedereen keek naar het broekje. En toen naar Kurt. Hij was naakt, zijn pikzak vooruit uit een warm, bruingeel nestje. De lucht bewoog niet meer in de kamer. Hij en Arthur moeten elkaar een minuut hebben aangestaard, terwijl Kurt zijn ene hand open op zijn heup lag en hij zijn dikke, gouden pik met zijn andere hand kneedde. Langzaam liep Kurt door de kamer naar Arthur. Arthur deed een stap naar voren. Ze keken elkaar strak aan. Iedereen zat toe te kijken, alsof ze zich plotseling realiseerden dat er iets waarvan ze het bestaan niet hadden vermoed, hier en nu uit de wereld werd geholpen. Kurt liep recht op Arthur af, terwijl hij hem in de ogen bleef kijken. Kurt was in staat om iets gevaarlijks te maken van zoiets eenvoudigs als tegen iemand opzien en legde toen, voorzichtig, bedaard, zijn hand op Arthurs schouder. Ik slikte. Arthur knikte. Zijn zwarte krullen golfden mee. Neuk me, fluisterde hij. Ik kon Scott diep horen inademen en realiseerde me dat hij bij iedereen de adem stokte. Kurt glimlachte. Hij gromde bijna. Met Kurt's hand op zijn schouder ging Arthur op zijn hurken zitten, knielde en zat toen op de grond, midden tussen al die condooms. Hij pakte er een op en gaf die aan Kurt. Niemand bewoog. Ik zag alleen dat Scott langzaam zijn pik streelde, toekijkend, terwijl Kurt op Arthur neerkeek. Peuterde hij het condoom open, rolde hem uit over zijn gouden staaf en knielde daarna tussen Arthurs benen. Arthur leunde op zijn ellebogen en schoof zijn benen wat verder uiteen zodat Kurt er gemakkelijk tussen paste. De hele tijd bleef ze elkaar strak aankijken. Ook toen Kurt glijmiddel over zijn staaf smeerde. Je wil het nog steeds? Ja. Zeg dat je het wilt, Arthur. Zeg dat je het wilt. Neuk me, Kurt. Ik wil dat je me neukt. Zeg dat je mijn lul in je kont wilt hebben.

Zo. De avond is jong en hot love is voorbij. Zie wel, dit afgelopen uurtje kon u genieten van de groep. Een verhaaltje uit Flesh and the World, an anthology of erotic writing. Een verhaaltje van John Wagenhauser. Het eerste deel kregen u te horen. De verhalen van Arthur, Kurt, John, Scott, Janice en Red. Volgende week met het tweede deel dan, als alles een beetje meevalt. Het begin van het programma kon u genieten van een versie van de Melvins van Buick McCain, een T-Rex song. En nu eindigen we met een evenzeer zeer mooie lied van Rocchio, Durtal, Otra Vez.

Radio Centraal. Op de 106.7. Radio Centraal. Op de 106.7. De 106.7. De 106.7. De 106.7. Hot en laaf. Radio Centraal. Hot en laaf. De 106.7.

0: Jullie zijn een presentator.
1: Presentators moeten ook heel hard in het midden blijven, natuurlijk.
2: Het enige wat we doen is praten.
0: Ik ben partijdig wel, dat moet ik zelf toegeven. Ja. Maar ik zou als partijdige persoon zeker naar Brussel komen.
2: Voor de leukheid.
0: Voor de leukheid en voor het gemak. Voor mij zou het ook gemakkelijker zijn als ik niet naar daar ging en gewoon naar Parkspoor Noord achter mijn hoek ging. Dus dat zou ik ook snappen, maar niet. Ja. Wel, niet helemaal morgen. Zo. Niet morgen, nee.
1: Ja,
2: Okay. Dus morgen de Clou in La Perle.
0: Ja.
2: In Brussel.
0: En in Antwerpen nooit.
2: Ja. De Fella Kuti Celebration Band.
1: Yes. We hebben nog dus 2 minuten.
2: We gaan nog iets, een experiment uitvoeren. Dus, Midas, daarnet vertelde je al over je lievelings-YouTube-video, die genaamd Monk Likes Johnny Griffin's Pants.
0: Ja, het was Johnny Griffin en niet Charles Mingus.
2: En dan, wat is het verschrikkelijkste nummer dat je ooit hebt gehoord?
0: Ik heb dat achter de schermen aan mij gevraagd en ik heb even...
2: Dat mocht je niet zeggen.
0: Oh, sorry. Nee, het is een natuurlijke conversatie, maar ik heb erover nagedacht. En ik denk dat het... Ik weet niet of dat het eerste nummer dat ik ken is, maar dat doet mij altijd denken... Als ik dat nummer hoor, ergens op een plek met andere mensen, denk ik altijd van nu wordt het tijd om naar huis te gaan. Dit is niet... Een sfeer dat voor mij, het is niet voor mij bedoeld.
1: Okay.
0: En dat is Put a Lime in the Coconut. En als ik dat ergens hoor, denk ik van, ik hoor hier niet thuis.
1: Okay.
0: Ik moet weggaan.
1: Dan weten we eigenlijk genoeg, dan weet de redactie genoeg eigenlijk om het laatste segment van deze uitzending tot zijn volste recht te brengen. Dus dan willen we even Midas en Leon en Elian, die er niet komt bij zijn, even bedanken om er deze keer bij te zijn bij de Mendel Elf. En dan... zien we jullie graag binnen 2 weken.
2: Merci.
1: Tot de volgende.
0: Dankjewel dat je mocht komen.
1: Ciao.
2: Yo.
3: Are you buying any of the
4: Yeah, Copenhagen. Danish, man. Mama, Denmark. Six and seven.
3: It's a bad
4: motherfucker. Yeah, that's right.
3: Oh.
4: I better get out of here.
3: Oh, my God. Oh, my God.

0: bed.
1: Let me get this straight.
2: Oh, I better get out of here.

Kopenhagen, Dingenschouw. Wat een bad man is dat?

0: Geen paniek, vriendjes. Het is 10 uur en het is tijd voor een nieuwe aflevering van Tabasco TV. Vandaag weinig collagewerk, wegens alweer geen tijd gehad om collages in elkaar te steken, maar wel veel muziek en muziek van het alle fronten van de wereld. Oh. De zetel knapt. Maar ik zal meer zeggen tijdens de aflevering, of misschien ook wel niet, en gewoon plaatjes draaien. In elk geval, Tabasco TV tot 12 uur met zijn Sanchez. En die laatste is er nog niet. Die zal wellicht om 11 uur de knoppen overnemen. Maar we gaan niet te ver. Het wordt een eclectische omzwerving, maar nooit te ver. We gaan niet te ver, want we zijn uiteindelijk nice guys. We gaan nooit te ver. Misschien zijn we ooit te ver gegaan. Ja. But now we won't, because we're real nice guys, decent fellows, kind gentlemen, considerate voilà. Friends, vengeful associates, reliable partners. We don't make trouble, we like everything nice. We don't do
1: Thank you.

Zo, veel dichter bij ABBA kunnen we in dit programma niet komen. Dat was Michael B. Tretto. Met professoren, den Macellati Macchinmaniacali. En Michael B. Tretto was jarenlang de technicus van ABBA en vriend van Bjorn en Benny. Hij maakte in zijn vrije tijd dit soort muziek eigenlijk veel leuker dan ABBA. Maar goed. En daarvoor hadden we 1D Group, Indonesische pop Sunda. We hadden Bruce Haak, OK Robot, ook al jaren 60. En dan Bertin, daarmee begonnen we met Video Recorders. Het was duidelijk van Nederlandse makelij. Ik had al gezegd, het wordt weer een eclectische omzwerving. U hoort op de achtergrond trouwens Glockenspiel, When the Record Goes Around. Er komt geen Glockenspiel in, maar ze noemen wel zo. We hebben nog Fabulous Troubadours. We hebben Elena Katschernay, Dylan Mattingly, Between, Julia Holter. Allemaal zeer uiteenlopend dingen, maar wel muzikaal interessant en verrassend. Tot 12 uur. Stay tuned, Tabasco TV op Centraal. Zoals altijd. Ondertussen laten we de plaat nog wat vastlopen.

Ja, Dylan Mattingly was dat. De Transmutation Notebooks, geïnspireerd door de Ierse dans, zoals u kon horen. En ik heb net een week in Noord-Ierland verbleven, dus vond ik het wel fijn om iets dergelijks te doen. En daarvoor een van de interessante Australische componisten, Elena Katz-Chernay, met Wild Swans Concerto. En we begonnen de set met Fabulous Troubadours, Pas de ci, pas de ça. Dus van Frankrijk gingen we naar Australië, van Australië naar Ierland. En nu denk ik dat we in Japan zitten, maar niets is minder waar, want het is eigenlijk gewoon een Duitse groep. Between. Het is al van 1973. Devotion hoort u op de achtergrond.

0: in mijn buik laten. Dat komt altijd weer naar boven, dat water.
1: Speeksel is dat.
0: Dat speeksel komt altijd naar boven, waarom is dat zo?
1: Ja, dat is zo, hè. Dat zit altijd in je mond, speeksel.
0: Ik kom, dat is eerst in je buik, dan komt er weer van boven naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden en naar boven. En dan weer naar beneden.
1: Ga je nog spelen?
0: Oh ja.
1: Wat?
0: Goed.

zo, we zijn een rustiger moment beland. Ik had het niet aangekondigd, maar we hadden wat kindermuziek. Of toch kindgeïnspireerde dingetjes. Collagewerk van Karel Nasus. Vreemd, oneindig, broos geluk. En daarvoor hadden we Shem. Met S-H-E-M. Shem. En dan hadden we Huck met de fantastische titel Cowit Half Moon Parasol. En we begonnen de set met Julia Holter Fantasy, nieuw werk, uitgekomen in 26, dus Domino Records. Julia Holter, iemand om op te volgen, Fantasy, fantastisch nummer. En vermits Sanchez nog niet gearriveerd is, zullen we het overnemen en dan toch wat oud collagewerk op u loslaten. Zo hoort u het kampvuur van Alexander Ros. En zo gaan we de nacht in, na 11 uur. Met toch weer wat eclectisch bochtenwerk zo dadelijk. Stereolab, maar ook Christine Lauterburg, Neil Chichiraga, Tim Horan, George Winston. Allemaal namen die nog zullen passeren in het laatste uur tot 12 uur. Al dan niet mashup-gewijs. Dat was Côté TV tot 12 uur op Central.

Eat it all.

0: please, man.
1: For dinner. It's way past 6:30. Why is this happening? I saw that gun go shooting out the window. Her uncle is joining us. She hasn't seen him in a very long while. We're late. We've got miles to go. Please, we have to get home. She's sick.
2: Ja, met de Beatles nemen we afscheid van deze collage die eigenlijk nog 28 minuten doorgaat. U hoorde onder andere Nick de Bart, stukken uit Twin Peaks, Arseny Avranov, Willie Edmondes, Del Shannon, The Ronettes, Baby I Love You, wat de Judy Collins, Amazing Grace zat ertussen, The Ronettes, Kipper Kids, alles van dit al, maar Sanchez is gearriveerd en gaat nog een half uur draaien tot 12 uur. Dus we gaan dit even uitveden.

En mijn Japan special is een beetje in het water gevallen. Ik ben hier veel te laat gearriveerd in de studio. Na een mooie avond in Brussel. Maar dat is al niet te min. Tot 12 uur, Tabasco Televisie, Japan special.

Potso van Afripompo. We gaan verder, nog 10 minuutjes met Japan Special. Room is de naam van dit nummer en promotional disc. Hebben maar één nummer uitgebracht in 1983. Bijzonder spectaculair.

0: Kijk, het gefluit is bijna weg, zo hoog het maar kan. En nu ontstaat een zekere siddering, een zeker draaien van klanken als water dat ergens doorspoelt. Of een motor die stilstaat, als u wil.
1: Ja.
0: Het laatste ritme sterft uit en de droom is gedaan. Kijk, beste luisteraars, dat was een beetje die eerste, hoe zou ik zeggen, verrassing van mij toen ik die band hoorde van de heer Jan Bruindonks. Nu, ik zou u die band nu zonder mijn stem willen laten horen. Zonder enkele aanduiding. Ik zou u alleen vragen van te doen zoals Jan Bruindonks, van in de trein te zitten, van uw ogen te sluiten. God, ge gaat ook naar uw werk en ge droomt misschien nog op de goede avond die ge daags tevoren hebt gehad in familiekring. En ge wilt die droom wat voortzetten met het plaatje dat u opgezet heeft, met de dans dat u misschien thuis met een familielid hebt gedaan. Nu ook misschien met een jazzplaatje dat daar draait. En dan met al dat gerucht van de trein en van dat gebabbel rond u. En u zet dat om in een soort klankdroom. In een soort zaak die u berust totdat u zult toegekomen zijn in Antwerpen om uw dagtaak te beginnen. Luister nog eens met goed hart en denk wel dat de heer Bruindonks die dat gemaakt heeft, dat niet gemaakt heeft om u voor de gek te houden, om u iets voor te brengen dat gek zou zijn. Integendeel, hij heeft dat gedaan omdat hij dat schoon vond, omdat hij het plezierig vond, omdat daar hij er een uitdrukking vond. Hij wou zichzelf uitdrukken. En een mens die zichzelf wil uitdrukken met een zeker materiaal is altijd een kunstenaar.
2: De tweede prijs van de concours van CIMESP uit 1999 ging naar de Brit Peter Batchelor. Deze componist studeerde elektroakoestische muziek bij Andrew Lewis. Hij kwam terecht op festivals als Bourges en CIMESP en vervolgde zijn studies bij John T. Harrison aan de Universiteit van Birmingham. Deze tweede prijs heeft als titel Real en is uit 1997. Real van Peter Batchelor werd gerealiseerd in de Electronic Music Studios van de Universiteit van Wales en van Birmingham.

0: Hey, welkom in het golfbed voor het komende uur op Radio Centraal. Elektronische muziek wordt vaak omschreven in termen van genres, technologie en dansvloeren. Maar wat als we ze ook bekijken als een manier om de wereld te organiseren? Wie krijgt toegang tot de club? Wie bepaalt welke muziek gehoord wordt? Wanneer wordt muziek meer dan muziek? Mijn gast vandaag is Jonathan Kent, muzikant, onderzoeker, medeoprichter van het Brusselse collectief en label Montage. En in zijn werk onderzoekt hij de grenzen van elektronische muziek, maar ook de politieke structuren eromheen, van de economie van de underground tot de rol van geluid in protest. We gaan het hebben over experiment, over Brussel, over de dansvloer als mogelijke politieke ruimte en over de vraag wat het betekent om muziek niet alleen te maken, maar er ook een wereld mee te willen veranderen, misschien. Welkom Jonathan, bedankt om hier te zijn.
1: Hallo.
0: Hey, hoort je mij goed in jezelf?
1: Ik hoor mezelf een beetje.
0: Niet goed? Genoeg? Nu wel?
1: Denk het wel, ja.
0: Alright. Heb je dat goed verteld? Was dat een goede introductie?
1: Ik denk van wel, ja.
0: Niks aan te merken of aan te vullen?
1: Niet direct.
0: Oké. Ik ging eigenlijk beginnen met een nummer en daar ben ik al niet in geslaagd. Dus ik ga eigenlijk daar zo dadelijk mee beginnen. En dan wil ik even horen wat het idee erachter was. Voilà. Dus we zullen even naar Bandcamp doorschuiven. Dit is Jonathan zelf, a.k.a. Kratje, met Sounds from the Gutter, part 1.
1: Ja.
0: En nu hopen dat hij speelt.

Oké, okay, wacht, dit is een vaste start. Geef me een secondje. Waar is de 5? Oh my god.

0: Sorry voor de valse start. My bad. We hebben zo net Kratje gehoord. Uzelf, Sounds from the Gutter, part 1. Wilt je iets over kwijt?
1: Songs from the Gutter, jezus. Is een soort van lopende compilatie bestaande uit singles. Waarbij we proberen focussen op een soort van nieuwe vorm van industrial sound design in clubmuziek. Ik denk dat er een paar leuke voorbeelden van zijn, zoals Cavari of Blood of Azza. Of S280F van het vroegere I8I collectief in de VS. En ik vind dat een superboeiende tendens dat die heel industrial sound terug is. Mm-hmm. Dus ik dacht, we dachten met deze serie dat een beetje naar de voorgrond te brengen of uit te lichten. Ja. Dus de open call is altijd open. Dus ja, als je zelf een song from the gutter hebt, mocht je die zeker insturen.
0: Naar, als ik het zie, info?
1: info@montage-label.com of gewoon op Instagram of whatever, een van de social media's.
0: Dus het zou zomaar kunnen dat dit nooit stopt?
1: Ja, dat is een beetje het idee, denk ik, voor mij. Totdat we het beu zijn.
0: Heel goed. En Dus dit heb je zelf gemaakt, je bent muzikant, je bent ook curator, je managt het label Montage, organisator, eigenlijk heel veel rollen, petjes. Voelt dat voor jou als één praktijk, of is dat, zijn dat verschillende werelden waar dat je in...
1: Ik vind dat zelf een beetje moeilijk, omdat op een of andere manier is het allemaal heel gelieerd, maar op een andere manier merk ik dat de tijd dat elk van die dingen afzonderlijk inneemt, wel heel de tijd aan elkaar aan het trekken is. Ik zit nu in een periode waar ik heel erg op montage als label focus, mm-hmm. en ik heb eigenlijk amper tijd om fatsoenlijk muziek te maken. Wat dat dan wel zo wat jammer is soms, maar anderzijds vind ik ook dat ondersteunende dan heel leuk. Mm-hmm. Hetgeen wat ik centraal interessant vind, is mij af te vragen hoe dat je van organiseren een artistieke praktijk kan maken. Omdat we zo op de randen van het nachtleven zitten, is dat snel meer een horecapraktijk dan een artistieke praktijk. Zeker het clubcircuit en dat zijn ook cafés. En, ja. Grote fan van cafés en clubs, maar dat is wel iets anders, vind ik vaak. Ik denk met organiseren is dat een beetje de oefening of de zoektocht naar hoe kan ik hier iets meer mee vertellen dan gewoon een fuif of een bal, zoals mijn vader zou zeggen.
0: Ja. En montage, hoe lang bestaat het nu?
1: De eerste release was 28 juni 2016, dus sinds deze zomer 10 jaar.
0: Wow.
1: We hebben het niet gevierd. Want de eerste 2 jaar was echt nog super zoeken. In de eerste 2 jaar hebben we 2 releases gedaan, denk ik. Of zelfs in de eerste 3 jaar 3. Zoiets. Mm-hmm. En pas vanaf 2020 is dat dan echt een beetje serieus beginnen worden. En dan jammerlijk nagenoeg direct corona.
0: Ja.
1: En dan na corona, ik blijf het steeds serieuzer nemen.
0: Ah, gelukkig.
1: Ja.
0: Want jullie doen dat met 2?
1: We zijn met 3 eigenlijk. Ah, dus er is Laura en ik die dat artistieke directie doen. En dan Jules Verschrage, ook gekend als Epong.
0: Ah, ja.
1: Die doen meer de techniek en die helpt ondersteunend eigenlijk ook mee met artistieke selectie. Ja.
0: Oké. Okay. En klopt het als ik zeg dat montage zich omschrijft als een project dat genregrenzen wil overstijgen, wil vervagen? En wat maakt het voor jou interessant wanneer zich iets niet makkelijk laat categoriseren? Ik heb dat zelf ook, maar ik ben mij ook benieuwd hoe dat... Mm-hmm.
1: Ja, hetgeen hoe dat ik het initieel heb omschreven toen dat ik dit ding begon 10 jaar terug in mijn studententijd en ik dacht dat een soort van manifest maken cool was. Dan was ik aan het nadenken van, wat zou je kunnen gemonteerde muziek noemen? Ik heb zelf een achtergrond als filmmaker.
0: Ja.
1: En ik vind een soort van narratief in muziek heel boeiend, maar een narratief dat op een zekere manier abstract is. En ik denk dat luisterde ik enorm veel naar Burial en ik denk dat die dat heel mooi doet. Van echt zo'n soort van scènetjes op te bouwen en dat daar dan echt een cut tussen zit waarbij dat tempo soms verandert of het gans de klankkleur. En daar vertrok het een beetje naar hoe kunnen mensen met bepaalde invloeden of genres beginnen spelen om zo tussen die dingen in eigenlijk een beetje een verhaal op te bouwen. En dat kan heel abstract of heel concreet zijn. We zijn nu aan het proberen om met een artiest samen te werken die dat probeert van invloeden uit zijn land van herkomst te combineren met westerse clubinvloeden. En op die manier vertelt die persoon eigenlijk meteen best een groot verhaal over similariteiten en verschillen tussen culturen en bepaalde manieren hoe dat je via de abstractie dat geluid is. Het geluid is, zoals ik het graag omschrijf, wiggly air. Mm-hmm. Hoe dat je daarmee wel meteen een soort van verstandhouding kunt vinden tussen verschillende groeperingen of subculturen of culturen in het algemeen. En dat vind ik denk ik heel boeiend. Ja. Hoe dat de dingen kunnen ontmoeten door ze samen te brengen.
0: Wauw, dat is echt mooi gezegd. En over welke persoon heb je het nu, over die specifieke artiest?
1: Ik spreek nu over Akano Toto, maar dat staat nog echt in de startblokken, dat project. Dat zou hopelijk in 2028 gerealiseerd worden.
0: Oh, wow.
1: En een soort van uitgewerkte liveshow met wat meer documentaire invloed.
0: Ja.
1: Maar
0: in het verleden al wel iets van uitgebracht?
1: Nee, dat zou een eerste samenwerking zijn. Hij is dan redelijk wat muziek bezig, dat echt super interessant is. Dus zeker noteren.
0: Van waar is die?
1: Die woont in Brussel en die heeft Malagasy achtergrond uit Madagaskar.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Oké. Je hebt zelf ook twee aliasen. Kretchen en Nelist Nelist.
1: Ja.
0: Zit daar een idee achter of is dat echt super random? Zijn dat twee soorten muzikale artistieke identiteiten? Of...
1: Ik stel er mij soms zelf vragen bij.
0: Want mensen doen dat vaak. Hè? Je hebt toch artiesten die dan massa's aliasen hebben. En ik vraag mij ook altijd af. Van, ja, soms is het duidelijk, maar soms is het ook van, why?
1: Ja, Kretchen is voor mij eerder echt clubmuziek, zoals de net opstand. Maar een van mijn laatste EP's op Zero Effort is dan eigenlijk ook veel meer luistermuziek geworden. En Nihilist Nihilist is in het begin vertrokken als soort van een conceptuele EP. Waarbij ik werkte met samples van kinderen die hun eigen leven op YouTube zetten, wat heel bijzonder is. Want ik vond dat een hele soort van gekke fragiliteit had, van hoe dat kinderen dan soort van die gekke vlogs maken en dingen op het internet zeggen dat helemaal niet moeten, of hun emoties tonen op manieren die eigenlijk volwassen mensen niet zouden doen. En dat vond ik een heel fascinerend soort van documentaire materiaal als soort van found object of zo. Om mee te werken en dan natuurlijk ook wel wat ethische vragen opstelt van kun je dat zomaar hergebruiken? Want om te beginnen mogen die dat al niet op het internet zetten voor het merendeel.
0: Ja, worden soms geforceerd door hun ouders ook?
1: Nee. De dingen die ik vond was echt kindjes dat zelf deed. Een van de mooiste video's, daar heb ik het geluid van gedownload en de week daarna was hem af het internet.
0: Okay.
1: Omdat de ouders het moeten hebben gevonden, want ze waren het aan het hangen op die video. dat is nog wel grappig. Maar dat is dus zo het geboorte ervan. En nu merk ik, ik ben aan een nieuw album bezig met Nihilist Nihilist. En nu maak ik een beetje meer de scheiding tussen dan, het een is wat meer luistermuziek en het ander wat meer bonke-bonke.
0: Ja, kratje dan meer bonke-bonke.
1: Ja.
0: En wat je net omschreef van die samples, kan ik dat ergens vinden online?
1: Ja, dat is de 20 EP. Die staat op montage, die is uitgekomen in 2020.
0: Okay.
1: Een cover door Laura Conant met een foto van, ik weet niet wie, maar een supermooie foto van een Deliveroo-coureur die dan met een Uber Eats-coureur kust, denk ik.
0: Foodora zie ik hier. Nog nooit.
1: Kan ook, een ander Deliveroo-merk. Ik denk dat het een foto uit de VS is.
0: Ah ja. Gaan we luisteren?
1: Ja, kan zeker.
0: En heb je een voorkeur?
1: Ik denk dat de eerste nummer meteen het concept wel toont. Het is lang geleden dat ik het heb gehoord.
0: Dus dat nummer heet Brother.
1: Ja.
0: We horen Nihilist Nihilist, uitgebracht in 2020. En nu zien dat ik de juiste schuif heb.

0: to my blood out of enchantment.
1: I intend to usher
0: in heaven
1: and
0: on earth,
1: and
0: I intend to make it to the center and
1: be
0: like forever.
1: That is my blood over intent.
2: Damn.
3: Hey, to whoever's watching this. Al...
2: Heel schoon.
4: Dank u.
2: Hoe kom je erbij? Gewoon... Surfen, rabbit hole.
4: Ik denk dat ik in die periode door omstandigheden met mensen rond mij heel erg gefascineerd was door hoe dat mensen met hun psyche omgaan. Mm. En dan zeker met... Dat is eigenlijk iets wat mij nog steeds fascineert en waar ook de voeding is voor het nieuwe Nihilist album. Is zo de grens tussen wat we dan als psychologische problemen en als sociale problemen ervaren. Van in hoeverre... Als iemand depressief wordt of zo, is dat dan omdat hij ziek is, of is dat gewoon omdat de maatschappij gefaald heeft om die mensen een nice leven te geven? Mm. En ik denk dat dat mij heel erg fascineerde. En dan een beetje beginnen zoeken naar, dus ja, hoe gaan mensen met hun psyche om? En dan ben ik op die kinderen uitgekomen, die dat op bepaalde dingen delen. Nu, die eerste fragment is supermooi. Ook als recording, ongelooflijk rijk. Later zitten er zo nog van die heel mooie Amerikaanse treinen in, gelijk in een David Lynch film. David Lynch. Maar in sommige van de andere dingen zijn die kindjes wel echt gekke dingen aan het zeggen. Dat ze zich niet goed in hun vel voelen, wat dat denk ik heel normaal is op die leeftijd. Ja. En wat ik zelf ook heb meegemaakt toen, en denk veel kinderen, dat je moet jezelf een beetje leren kennen. Mm-hmm. En dat vond ik heel mooi. En nu ben ik, voor het nieuwe album waar ik al even aan bezig ben ik meer aan het werken rond nog concreter... hoe dat mensen woede voelen rond de manier hoe dat de wereld ineen zit nu. Zo, heel veel samples van reels waar dat mensen heel vocaal zijn en waarbij dat je aan de stem zo begint af te vragen of dat er wel helemaal oké mee gaat. Het idee is dus om iets soort van hoopvol idee te geven van wow, je bent niet de enige dat met vragen zit over de wereld.
2: Ja.
4: Dat is een beetje waar ik naar aan het zoeken ben.
2: Ja. En dus... Wat we net hebben gehoord, Brother, op 20 EP, dat was dan één nummer van de vier.
4: Mm-hmm.
2: En je hebt daar die kinderen, die sample van gebruikt. Maar dezelfde fragment gebruik je doorheen heel de plaats? Of nee?
4: Nee, het zijn er een hoop verschillende, als ik het me juist herinner. Ja, ik herinner me op zijn minst 3 of 4 verschillende lange YouTube-video's dat ik uitgevonden. Dat meer of minder grappig zijn. Allemaal, dat is gewoon best absurd. Zo het contrast tussen de dingen dat die zeggen en de vrolijkheid of de stemkleur of zo.
2: Ja, ja, ja.
4: Dat vind ik nog wel fascinerend. En denk, wat ik er ook fascinerend aan vind, met een documentaire assumeren we zo direct van, die documentairemaker mag die mensen filmen.
2: Ja.
4: Maar dan met beelden dat kinderen zelf online hebben gezet, reizen er nog iets prangender ethische vragen van, kan ik dat zomaar...
2: Ja.
4: Hergebruiken. Ik weet eigenlijk met nu te herbeluisteren nog steeds niet goed wat ik er zelf aan denk. Maar ik vind dat wel een boeiend idee van in hoeverre kun je iets als een found sound of als documentair materiaal gebruiken. Zeker als dat al publiek gedeeld is. Hoe gaat je daar dan mee om?
2: Ja.
4: En welke vragen roept dat op als je dat begint te esthetiseren binnen een muzikale context?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Als ik het goed begrijp, dan is het niet eens... Nihilist een stuk conceptueler te werk gaan, of dan niet per se?
4: Te
2: veel in een hokje nu?
4: Ik denk binnen de muziek zelf, voor de moment wel, maar anderzijds, met Kratje heb ik over anderhalve week de première van mijn liveshow in Bozar.
2: Okay.
4: En dat is de Music to Hug Your Friends liveshow, met dezelfde naam als de EP die ik in juni uitbracht en de EP die volgende week ook uitkomt bij... Brusselse 1060 hertz.
2: Okay.
4: En daarin probeer ik eigenlijk ook iets conceptueler te gaan, maar op een soort van koppige, puberale manier of zo. Het is een liveshow en een serie EP die dat onderzoekt van wie dat collectiviteit is. Omdat ik het heel fascinerend vind dat zo de hands in the air euforie dat we allemaal kennen van dansmuziek, dat dat integraal geclaimd is door hypercommerciële festivals die dat eigenlijk uitsluitend er bestaan om uw drankjes te verkopen.
2: Ja, en Tiesto.
4: Tiesto is natuurlijk die goed. Maar ik vind dat fascinerend, wat op zich zou zou ik dat durven beschrijven als het centrale gevoel van dansmuziek. Zo die euforie van, oh wauw, we zijn hier allemaal samen, en dat massagevoel. Mm-hmm. En dat is dan heel bizar of banaal dat dat zo politiek uitgehold wordt tot eigenlijk een ding waar dat enkel ja, mensen met hun vlag staan te wapperen voor de mainstage mm-hmm. op peperdure tickets. Dus daar ben ik een beetje aan het onderzoeken hoe dat ik dat terug kan claimen. Dus in de muziek zelf gebeurt dat door zo iets of wat commerciëlere esthetieken te reappropriëren. Mm-hmm. Ik heb samengewerkt met een Amerikaanse voice-over acteur die dat zo van die In a World stemmetjes doet.
2: Voor die plaat.
4: Ja, en die heb ik samengewerkt. Ik heb die betaald op Fiverr. en dan een hoop onzin laten inspreken.
2: Wacht even. Rewind. Hoe ben je bij die persoon terechtgekomen?
4: Ik heb gegoogeld naar een Amerikaanse voice-over acteur.
2: Zoals
4: en dan, ja. Ja, en dan heb ik die, denk ik, €80 betaald voor een hoop, een paar alinea's onzin in te lezen. ja, en dat dan zo in stukjes beginnen knippen en zo.
2: En dat moest een Amerikaan zijn.
4: Ja, dat moest echt die stem zijn. Ja. Wat fascinerend dat daarbij gebeurde, terwijl ik die muziek aan het maken was, was dat dat ineens ook heel veel over genderidentiteit voor mezelf dan begon te vertellen. Mm-hmm. Omdat, dat is best abstract elektronische muziek, mijn stem zit daar niet in of toch niet hoorbaar. Mm-hmm. Dus heel ongelooflijk mannelijke Amerikaan wordt ineens ik. Als ik die stem gebruik.
2: Ja, ja, ja.
4: En dat was een heel gek proces, omdat ik dacht van, dit is een grappig ding om esthetisch te gebruiken. En mensen gaan dat herkennen als verwijzing. Mm-hmm. Maar het was eigenlijk niet zo simpel om die verwijzing er echt uit te doen springen en om de esthetiek niet geassumeerd te maken. Ik denk dat ironie zich heel moeilijk vertaalt. Ironie en parodie in muziek, zeker als je het er niet te dik op wilt leggen.
2: Ja.
4: Dus dat was nog wel een zoektocht. Okay. Om dat leuk te kunnen...
2: Ja, ik ben nu wel benieuwd. Ik heb ze nog niet gehoord. Je hebt ze ook niet in de lijst gestuurd?
4: Nee, ik heb geen link.
2: Die je hebt doorgestuurd?
4: Van de privéluister.
2: Wacht, want ik heb hier wel eentje, maar dat is dan niet de juiste. Jawel, hè? Bandcamp gewoon. Music to Hug Your Friends, volume 1.
4: Ja, maar daar zit de Amerikaanse stem niet in.
2: Oké. Willen we er toch eentje luisteren?
4: Ja, dat kan zeker.
2: Peak Euphoria?
4: It's nice.

0: peak euphoria. Buy more at peak euphoria.
1: Okay, dus jij speelt wanneer in Bozar?
2: 22 oktober met Slickback en Shaped Noise, die daar ook allebei een live show brengen.
1: Nice. Ja, ik had eigenlijk, hier gaan we weer, ik had eigenlijk iets klaarstaan van Epong.
2: Ah, cool.
1: Zo nu ongeveer, maar ik wou deze wel echt heel graag horen. En ik vraag me even, Epong ken ik dankzij jou, dankzij jullie avond in het bos, ik zat al jaar geleden. Pretty flabbergasted van wat ik toen speelde. Wat is het verhaal daar? Hoe kennen jullie elkaar? Hoe is dat?
2: Ik denk dat Epong eigenlijk de reden is waarom dat ik een label ben begonnen ooit. In het begin runde ik montage echt alleen. Jules was er dus vanaf het begin bij. De allereerste release in 2016 was ook van Epong.
1: Ja.
2: Ik was superveel met muziek bezig. Ik runde toen mee een feestcollectief in Gent, getiteld Clair Obscur, denk ik, waar we in de charlatanfeestjes mee deden. Maar ik wou dan eigenlijk ook een eigen project. Ik kon toen echt nog niet zo goed produceren. En ik dacht dan van, wat kan ik wel doen om toch met muziek bezig te zijn? En ik merkte dat ik gewoon een paar heel getalenteerde mensen rond me had. Ja. Waaronder dus Epong. En dan zijn we die beginnen, heb ik die een beetje proberen ondersteunen. En ik denk nog steeds dat dat de beste producer in België is.
1: Oké, okay. Bold, nice.
2: Ja, ik ben er wel echt van overtuigd. Ik denk dat dat het meest uitdagende muziek is dat in België uitkomt. Ik denk ook dat zijn album dat we hebben uitgebracht, om op ons eigen fluit te blazen. Ik denk dat dat het beste album is dat dit jaar is uitgekomen. Vorig jaar is uitgekomen in België.
1: Je bedoelt Eating the Ceiling?
2: Ja, maar dat blijft jammerlijk volledig onder de radar. Maar misschien een vraag ik aan het doen stellen over mijn labelwerking.
1: Maar brengen jullie ook fysiek uit? Of?
2: Soms, ja. Maar ja. Ik heb er een paar keer redelijk hard mijn broek aan gescheurd.
1: Ja, ja.
2: Dus zo tapes doen we nog. En nu, vanaf 27, willen we terug naar vinyl gaan.
1: Ja.
2: Maar we hebben nooit in 2018, denk ik, een vinyl gedaan. 2018-19. En ik heb die merendeel van die vinyls ondertussen alle vijf mijn verhuizen moeten verhuizen. En ja, dat is niet mijn muziek, dus ik kan die ook niet. Die van mezelf zou ik al weggegooid hebben. Dus dat is een soort van gentle reminder van ermee op te passen van vinyls te willen uitbrengen. Maar het gaat mij niet tegenhouden om het nog eens te doen.
1: Ja, oké. Okay. Maar dus deze van Epong, die blijft digitaal.
2: Ja.
1: Ik heb hem niet klaarstaan. Ik had hem
2: Die is nice.
1: Dacht ik te spelen. Dus ik ga eens luisteren.

0: Alright. Dit was Epon of Jules.
1: What songs of yours do you feel show you?
0: Waarom staat deze aan? Ah ja. Hier staat geschreven: addiction, grief, anger and frustration are channeled into the relentless drums. A workout for the lost souls and a salute to the Brussels underground. Wauw. Dat is mooi omschreven. Ik wou dat even delen. Ik vind dat wel krachtig. We hebben niet meer zoveel tijd, 20 minuten. Je dacht even in te duiken op de verschillende onderzoeken, want het zijn er een paar, denk ik, waar jij je mee bezighoudt. Onder andere het onderzoek dat je doet, hoe dat onder elektronische muziek uit het mondiale zuiden, de klassieke verhouding tussen het centrum en de periferie kan omkeren, als ik het min of meer goed begrijp. Wie bepaalt eigenlijk wat vernieuwend of relevante elektronische muziek wordt beschouwd? Is dat een onderdeel van de hamvraag? Ah ja. Nu al?
2: Ja. Dat is een onderzoek dat ik heb gedaan tijdens mijn studies Conflict and Development aan de Universiteit Gent. En hetgeen waar ik eigenlijk wou onderzoeken is hoe dat vernieuwende elektronische muziek in het Westen eigenlijk heel afhankelijk is van invloeden die dat om eender welke reden omschreven kunnen worden als niet-kanonisch. Een gevoel waar dat veel mensen heel de tijd naar op zoek zijn, of ik op zijn minst. Mm-hmm. Binnen mijn laatste ervaring is wat Simon Reynolds als future shock omschreef, van iets vernieuwend dat binnenkomt. En dat werkt ook heel goed dan natuurlijk op social media, op tijdschriften en zo, wanneer dat er echt een vernieuwende invloed binnenkomt. Mm. Maar wat dat voor u vernieuwend is, hangt natuurlijk heel erg af aan de invloeden dat je kent. Hetgeen waar ik wou argumenteren binnen dat onderzoek, is eigenlijk dat vernieuwing binnen een westerse context, waar dat dan in klassieke economische theorieën kan gezien worden als het centrum, mm-hmm. zo een

0: globale zaden, omdat Klopt. Die gewoon spannende dingen uitbrengen,
1: ja.
0: Waar het, ja, veel westerse producers gewoon een puntje aan kunnen zuigen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat vind ik een heel fascinerend idee, hoe dat, de manier hoe dat de wereld is, binnen cultuur eigenlijk heel gemakkelijk omgekeerd kan worden. Nu, dat is een soort van utopische visie daarop.
1: Ja.
0: Er zijn andere mensen die dat meer weten dan ik, die dat er wel nog boeiende papers over hebben geschreven. Authentically Plastic is zo iemand dat ik heel interessant vind. Ook een killer producer uit Oeganda. Ze heeft een paper geschreven over hoe dat dan binnen die cultuurstructuren er wel een soort van gekke afhankelijkheid is. Door bijvoorbeeld de taal waarin dat een grant application, een subsidiedossier, geschreven wordt, dat dat heel erg iets is waar je moet leren. Waardoor dat er altijd een soort van westers pionnetje tussenin zit. Dat hoeft niet per se slecht te zijn, hè, maar ook sommige van de grotere, gekendere elektronische muziekfestivals in Afrika wordt ook nog steeds wel gerund door mensen die uit Europa komen en cateren dus ook tot een Europees publiek voor een stuk.
1: Is Nyege er een van?
0: Ja, dat is een Belg en een Armeen samen.
1: Ja.
0: En dat wil niet zeggen dat die dat niet goed doen of zo, hè, maar dat is wel boeiend om te zien. En ik denk dat met die Belg heb ik al wel eens gesproken en die lijkt wel echt heel bewust te zijn van de sociopolitieke verantwoordelijkheid dat hij draagt met dat festival.
1: En in die omkering waar je over spreekt, schuilt er ook niet een beetje exotisme in? Of
0: ja, het is ermee dat ik het als niet-canonische invloed omschrijf. Dus, omdat dat voor ons, ik schrijf dan ons als witte dude die dan nu in Antwerpen zit. voor mij is iets nieuw en zit daar. Ik wil niet zeggen dat ik dat per se exotiseer of zo, maar dat is wel vaak nieuw omdat dat van ergens anders komt. En dan de manier hoe dat je daarmee omgaat en hoe dat je daarover nadenkt, kan dan denk ik een beetje het verschil maken of dat het problematisch exotiserend wordt of niet.
1: Ja.
0: We hebben eerder een compilatie gedaan op een van onze compilatieseries op montage, die Urgent Music heet, die serie. En een van die compilaties ging rond referentiële ironie. En een van de artiesten daarbij heeft eigenlijk exact rond die soort van cultural pigeonholing gewerkt, dat veel schrijvers rond muziek doen van ah, wauw, kijk dit boeiende genre uit dit land. En zij protesteerden door na te denken over hybriditeit. Het is een soort van 7/8 techno-nummer door een Turkse die in Berlijn woont. En de beschrijving is erbij uitgegeven, was eigenlijk de beschrijving van een medicijn. In het Turks, maar de beschrijving van dat medicijn bestaat bijna volledig uit Franse leenwoorden. Zij wou daarmee protesteren van ja, de manier hoe dat cultuur of tradities worden gepigeonholed, dat is eigenlijk best een nieuw verhaal vaak, dat een gevaar heeft om conservatief te zijn. Uh-huh. Zeker als je dan iemand vasthangt als deze Turkse muzikanten. En zij had zoiets van, ja, ik kan wel Turk zijn, maar de helft van mijn taal is Frans.
1: Ja, ja.
0: En dat vond ik wel boeiend tegenargument ten opzichte van zo dat soort van essentialiseren wat dat exotisme dan doet.
1: Wauw.
0: Sorry, dat was veel info.
1: Nee, maar maatloos interessant eigenlijk. Ik krijg eigenlijk ineens heel veel vragen die naar boven komen, maar ik kan ze niet kanaliseren. Omdat voor mij persoonlijk zit daar ook wel... vandaag de dag... interessante muziek vindt, is effectief de combinatie van laten we zeggen, niet-westerse muziek en wel-westerse muziek, de combinatie van de verschillende technologieën die aan alle zijden worden gebruikt, tradities, narratieven, hybride, om het in een containerbegrip te zetten. Mm-hmm. Maar ik struggle ook wel met hoe dat je dat aan de persoon, aan de mensen brengt. Want je wilt volledig zijn, enerzijds, maar ook niet beperkend.
0: Mm-hmm.
1: Ja, door proberen volledig te zijn in je beschrijving, dat de valkuil niet is om beperkt. Dat is een beetje een paradox.
0: Mm-hmm.
1: Ik loop daarop vast.
0: Ja, ja, in het Engels is dat woord pigeonholing.
1: Dat heet zo, dat is zo, dat is dat.
0: Dat je zo iemand op een soort van bepaald identiteitskenmerk ineens vastzet. En ja, dat is super vreemd om te doen.
1: Ja.
0: Hetgeen wat ik wel soms merk ook, is dat mensen hier gezien worden als een minderheidsgroep, daar soms ook wel op een hele leuke manier mee om kunnen gaan. Zoiets hebben van, als dit mij dan de institutionele toegang

0: heeft, fuck it. Ja. Dan lach ik er wel mee of zo. En dat vind ik nog wel leuk. Zodat het zich helemaal toe-eigenen en omarmen van die rare orientalisme of exotisme. Dat er dan aan vasthangt.
1: Ja, ik denk dat heel veel artiesten dat doen. Ja. Als je kijkt naar de 80% van de line-up van Le Guess Who, wordt allemaal zo beschreven.
0: Ja,
1: en dat trekt een bepaald publiek aan, mezelf inclu. En ik denk, ik denk dat die er gewoon in meespelen hoe zeg je dat, vanuit een soort van opportuniteit, opportunisme, hè, gezond opportunisme. Ja,
0: ja het is wel een gekke...
1: Het is wel gevaarlijk, dus dat is wel...
0: Ja, en het is een gekke positie waar dat die mensen ingedwongen worden. Hè, dat ze zo'n soort van, het moeten meespelen voor een stuk. Maar bon, er zijn heel veel gradaties van in hoeverre dat problematisch kan zijn.
1: Ja. Ja, dat is waar. Ik heb een anekdote over het dergelijk festival met, om dit stukje te illustreren. Dus een vriendin van mij, van kleur, loopt rond op het festival in kwestie en wordt aangesproken door een van de artiesten, een andere persoon van kleur, die aan haar vraagt in welke groep dat ze speelt.
0: Wauw.
1: En dat is fucking chockerend om te horen, maar dat is het mogelijkste gevolg van het... Wat was het? Pigeonholing,
0: ja.
1: Holding, ik was er eigenlijk van in shock.
0: Ja, wauw, dat is fascinerend.
1: Ja.
0: Alsof dat dan een soort van alle artiesten, of alle mensen van kleur daar wel moeten zijn omdat ze moeten spelen. Of
1: ja, zo. Ja, dus dat is een doorgedreven pigeonholing experience.
0: Ja. Wauw.
1: We zitten al 10 minuten van het einde en ik zie dat Leo van Mendel 11 hier al is binnengekomen. We zijn eigenlijk op een heel interessant onderdeel aanbeland. Ik wou dat we er wat meer over konden babbelen, maar dat gaat helaas niet gaan. Misschien een soort van centrale vraag die ik hier had. Denk je dat een underground scene... Echt, hè? Kan een underground scene succesvol worden zonder uiteindelijk mee te werken aan economische processen waartegen ze zich oorspronkelijk afzetten?
0: Dat is een heel moeilijke vraag.
1: Ja.
0: Dat is een soort van iets waar ik ook altijd mijn vragen over blijf stellen en niet echt een antwoord op heb, denk ik. We hebben al bepaalde dingen geprobeerd die dat rechtstreeks mee interactie gaan. Naarmate dat sommige van onze events groter worden of groter zijn geweest, komt daar soms een beetje geld binnen. Bon, over de jaren heen denk ik dat montage op een paar kleine subsidies na algemeen verlieslatend is.
1: Mm-hmm.
0: Maar die paar keer dat we dan zoiets verdienen of zo, dat stemt mij wel dan heel erg tot nadenken van hoe kun je daar dan correct mee omgaan? En hoe kun je proberen van... voor mij is het underground maakt hetgeen soort van adagium of zo, wat ik me voorneem, is dat alternatieve cultuur alternatieve waarden moet hebben en moet tonen.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat het gevaar is dat door die economische druk dat je die alternatieve waarden verliest, of dat die naar de zijkant worden geduwd. En dan wordt voor mij veel underground cultuur gewoon hetzelfde, maar je shopt in een Think Twice in plek van in de Nino. Dat vind ik een fascinerend proces, wanneer dat meer een soort van modestatement wordt of zo. En ik denk dat dat typisch is met jong zijn, met mensen die dat erbij willen horen en zo. En ik wil er zelf nog steeds heel graag bij horen. Hetgeen wat ik blijf proberen te doen, is om te blijven de link met politieke bewegingen te blijven betrekken.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld, op een moment hebben we op een evenement... Ik wil niet zeggen dat dat geniaal is of zo, maar op een evenement hebben we mensen een gratis ticket gegeven als ze een donatie deden van een eSIM aan Gaza. Dat lijkt me dan zo een gemakkelijke manier om een deel van ons budget daar naartoe te brengen. Want we zouden eigenlijk ook gewoon zelf die e-sims kunnen doneren, maar ik denk dat dat boeiender is om dat platform van dat event te gebruiken, om mensen te laten verkennen. Hoe doe ik dat juist? Wat kost dat? Is dat gemakkelijk? Is dat moeilijk? Omdat dat wel zo'n heel leuke, concrete actie is om mensen in contact te brengen. Zowel met activisme als mensen vanuit Gaza in contact te brengen met de rest van de wereld.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik dan een boeiend ding. We hebben ook zo al een evenement gedaan in samenwerking met Dancefloor Intimacies en Club Derive, waar dat dan rond toegankelijkheid werkte. Yep. Van, wie kan er fysiek in de club?
1: Daar gaan wij voor samenwerken,
0: ja.
1: Hopelijk.
0: Ja. En dus, daarbij vroeg ik mij achteraf af, een soort van bijna misselijk of zo, of dat dat verhaal niet te complex was voor op een feest. En of dat... dat was een super nice avond, ik ben er mega content van. Maar ik denk, met die line-up, dat een ander collectief misschien wel er zich klaar had kunnen uitverkopen.
1: Ja.
0: En dat was bij ons toen niet het geval.
1: Dat maakt
0: niet
1: uit wat dat was. Klaar,
0: ja, ja. Dat maakt niet uit, want dat wil zeggen dat er wat meer plaats was waar dat helemaal paste binnen het thema van het evenement.
1: Mm-hmm.
0: Maar de soort van discussie die ik daar achteraf over heb gehad met een paar mensen, waar ik ook niet het antwoord op weet, is of dat soort van gepolitiseerd verhaal rond toegankelijkheid... En die zachtheid van de communicatie niet een deel van de stoere branding verloor die dat nachtleven vaak populair maakt.
1: Mm-hmm.
0: En daar ja, de vond ik heftig om over na te denken. Ik weet niet of het zo is. Ik had het niet kunnen bewijzen.
1: Ja, ja.
0: Maar ja.
1: Ik heb het gevoel dat er eigenlijk in de laatste jaren heel veel zachtheid in het nachtleven is geslopen.
0: Ja.
1: En daar zijn goede en minder goede kanten aan, denk ik. Ik hou ook wel van een beetje van het stoere, maar ik ben ook wel blij dat het macho er wat vanaf is.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor mij moet het ook wel niet helemaal... Mag de pendulum wel ergens in het midden blijven en mag er wel een beetje stoerdoenerij tussen zitten ook.
0: Ja, ik heb al gedacht om een ballenbad ergens achter in de zaal te zetten voor de jongens dat willen dat per se moeten ravotten. Dan is er een gedefinieerde zone en dan kan er in de rest van de zaal respect zijn.
1: Top idee. Top idee. Fuck, we zijn nu zo aan het einde ontkomen. En ik heb belangrijk nog niet alles gevraagd, maar gelukkig is de show wel gedaan, maar ik kunnen wij zoiets gewoon rustig verder babbelen. Ik heb er nog een paar klaarstaan, maar één rustiger. Lijkt me wel tof eigenlijk om te doen. Ik kende het niet. J.S. Donnie en
0: T-I-B-S-L-C.
1: Je moet gewoon... Oké, T-I-B-S-L-C. Antichamber heet het album.
0: Yes.
1: En het nummer zelf, Antichamber, vond ik echt prachtig. Ik heb het vanochtend voor de eerste keer gehoord. Dus ik wil het gewoon nu eens even laten horen aan de luisteraars. Komt-ie.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur terug gelezen.
1: Gat, het wordt echt ongelooflijk.
2: Oh, Bob.
1: Alles is in kannen en kruiken.
2: Oh.
1: Alles is geregeld, schat.
2: Oh, je doet mijn hart smelten, Bob.
1: Je bruidsjurk, heb je je bruidsjurk al gezien?
2: Nee.
1: Ja, ik heb hem jammer genoeg niet bij me. Kon ook niet, ligt in de kluis bij papa. Zo schoon.
2: Van echte zijde?
1: Tuurlijk.
2: Oh, ik heb altijd gedroomd van...
1: Naar elkaar genaaid met gouddraad.
2: Oh, nee, zeg dat niet waar is.
1: Miljoenen briljantjes.
2: Oh.
1: Feestverlichting.
2: Oh, Bob.
1: Alles, schat. Alles. We hebben gewoon alles. Het wordt een echt sprookjeshuwelijk.
2: Oh.
1: Ja, een echt sprookje. Dat is het. Wij met z'n tweetjes.
2: Wat ben jij toch een lieverd.
1: Ach, ja, eigenlijk is het normaal, hè, dat ik dat voor je doe. De trouwring, die heb ik wel bij me. Je mag hem al eens passen.
2: Oh.
1: Ja, het is eigenlijk de bedoeling dat je hem pas in de kerk... Dat je hem pas in de kerk aandoet, maar je mag hem gerust al eens even rond je vinger doen.
2: Oh, wat
1: een... Nee, je ringvinger, dat is deze, schat.
2: Wat een prachtige ring. Is wel zwaar, hè? Zijn dat allemaal diamantjes, Bob?
1: Tuurlijk, schat. Wacht, zand er uit doen.
2: Zijn er wel duizend? Oh.
1: Als we getrouwd zijn, dan... dan zal je hem altijd dragen.
2: Oh, pas op.
1: Oh, ja, ik kan wel tegen een stootje. Het is een sterk ding. En dan heb ik ook nog een halskettingje.
2: Oh, dat had je niet moeten doen, Bob.
1: Mag je nu al aandoen.
2: Oh. Prachtig, zeg.
1: Alsjeblieft, schat.
2: Oh, is zwaar. Is dat echt goud, Bob?
1: Tuurlijk.
2: Oh, prachtig.
1: En een armbandje.
2: Oh, dat vind ik echt overdreven van je, Bob.
1: Hier, schat.
2: Oh. Oh.
1: Die mag je ook meteen aan.
2: Het is ook al zo zwaar. Wat een prachtstuk. Zijn dat echte edelstenen, Bob?
1: Tuurlijk, schat.
2: Oh.
1: Jouw Bobje die zou toch niet willen dat je met ordinaire namaak zou rondlopen?
2: Oh,
1: nee, het kan
2: vind
1: niet.
2: Echt prachtig. Wat gaan mijn vriendinnen hier wel niet van zeggen?
1: Ja,
2: ze gaan allemaal stik jaloers zijn, ja? Oh.
1: Tuurlijk. En vooral natuurlijk op jouw Bobje, hè?
2: En gaan we op huwelijksreis, Bob?
1: Tuurlijk. Een cruise.
2: Oh, een cruise? Echt, Bob?
1: Helemaal voor ons alleen.
2: Oh, ik word uitzinnig van plezier. Oh.
1: De Titanic. Een reis rond de wereld.
2: Oh, Bob, dat kan je niet menen.
1: Schitterende boot.
2: Oh.
1: Nee, het wordt een echt sprookje. Ik voel het. We staan gewoon voor een prachtige toekomst. Wij met z'n bijtjes.
2: En waar gaan we wonen, Bob?
1: Ja, maar wonen. Is dat belangrijk?
2: Ja, wonen. Als we terugkomen van onze cruise, dan wil ik toch wel dat wij met ons tweetjes gezellig een nestje bouwen.
1: Waar nestje?
2: Waar we onze kindjes kunnen opvoeden. Waar ze in de tuin kunnen spelen. Waar ze een eigen kamertje hebben.
1: Schat.
2: En dicht bij de school.
1: Schat,
2: dat ze naar de school kunnen gaan.
1: Schat.
2: Wat is er, Bob?
1: Ja, ik moet je wat vertellen. Ja, stom van me waarschijnlijk nooit aan gedacht om het je te vertellen, maar ik heb geen ballen. Ja, weg.
2: Dat heb je me nooit verteld, Bob?
1: Nee, ik had het moeten zeggen, maar in de euforie en... Vind je het erg?
2: Ja, het is wel... Hoe is het gebeurd?
1: Ja, gewoon vroeger spelen en zo, je kent dat wel. En met mijn toestelletje tussen de fietsketting, alles weg.
2: Oh, wat eng.
1: Ja, ik zal het je laten zien. Alles is gewoon weg. Kijk maar.
2: Ai, jakkes, Bob, wat vies.
1: Ja, het is gewoon een krater.
2: Jakkes, jongen.
1: Het zal nooit meer genezen, schat. Het loopt door tot aan mijn aars.
2: Pardon. Oh, ja, dat is vies.
1: Rauw vlees en... Wat er van overblijft is zo, ja, een beetje rottigheid eigenlijk.
2: Bob, ik hoor niet goed.
1: Oh, schat. Schat, wat is er? Schat. Schat, kom terug. Tja. Steeds hetzelfde, zeg. Godverdomme. Dat begrijp ik nou niet. Tja. Egoïsten, hè. Egoïsten zijn het.

0: is eigenlijk dus de essentie van schrijven.
1: Oh ja?
0: Begrijp je? Ik heb dat eigenlijk al vaker gezegd hoor. Schrijven is schrappen.
1: Oh ja.
0: Begrijp je? Ja. Dus als ik een boek geschreven heb, dan ga ik schrappen. En dat is het uiteindelijke werk, hè? Alle mogelijke dingen schrappen. Zoveel mogelijk schrappen.
1: Oh ja.
0: Dat is dus de essentie. Schrijven is schrappen.
1: Ja, ja, ja.
0: En schrappen precies. Is schrijven.
1: Ja, ja, precies.
0: Begrijp je?
1: Ja. Nee, wat ik mij nu precies afvroeg was eigenlijk die vrouwen die in jouw boeken voorkomen, hè? Mm-hmm. Of dat mooie vrouwen zijn.
0: Ja.
1: Of gewone, door de weekse vrouwen. Ik vraag me eigenlijk af, heb jij een beeld van die vrouwen voor ogen als jij schrijft?
0: Ja, beelden. Hè? Ik probeer zoveel mogelijk met beelden te werken, omdat ik alles schrap.
1: Ja,
0: begrijp je?
1: Precies.
0: En die vrouwen, nou ja, dat is zo een beetje van alles. Hè? Er zijn daar vrouwen bij met zo'n boezem, met zulke boezem.
1: Ja.
0: Een vrouw met zo'n boezem of zulke boezem. Begrijp je? Ik heb ooit zelfs een verhaal gehad en daar kwam een vrouw in en die had zo'n boezem. Maar dat was natuurlijk wel tijdens de periode dat ik dronk terwijl ik schreef.
1: Oh ja.
0: Dus je begrijpt wel, hè?
1: Nee, ik ben het laatste jaar nogal fel gefascineerd door de schoonheid van de vrouw, zie je. Ja, je hebt misschien al gemerkt dat ik wel een beetje afgevallen ben.
0: Ja, ik dacht, veel vermagerd, zeg. Ja. Er is een heel stuk af, hè?
1: Ja, een jaar geleden of zo, dan woog ik nog 150, 160
0: zeker,
1: kilogram.
0: Zeker, ja, want ik kan me nog herinneren toen dat bij Jean, weet je nog, die weegschaal. Ja.
1: Oh ja.
0: Ja, het was een familiestuk, hè? Ja. Die was wel een beetje boos toen. Toch?
1: Nee, en dat is eigenlijk onrechtstreeks gekomen door een boek van jou.
0: Ach zo.
1: Ja. En weet je nog dat laatatste boek, daar kwam een meisje in, Alexandria.
0: Even denken.
1: Alexandria heette ze. Die had anorexia.
0: Ach zo, nee, ik sta me wel iets van voor. Hoor.
1: Die is dan gestorven.
0: Ach, arme.
1: Ja. Ja, en ik was dus bezig met diëten.
0: Ja,
1: dit dieet, dat dieet, je kent dat. Maar ik herviel dus steeds, hè, want dan kom je voorbij een frituur en een zakje patat.
0: Ja, dan ben je verkocht natuurlijk.
1: Hè, of dan kom je voorbij een bakker en een taart met slagroom. Dat kan je dan niet laten.
0: Of een sousje.
1: Ja, precies.
0: Die dingen.
1: Maar dan had ik dat boek gelezen van die Alexandria met haar anorexia. En dan dacht ik van, hé, dat is het, hè?
0: Ja, dat is het. Ook. Ja, tuurlijk, ja.
1: En dan ben ik gewoon ermee begonnen om na het eten alles eruit te gooien.
0: Ja, overgeven.
1: En dat ging dus heel vlot, hè?
0: Ja, het is zo'n beetje als schrijven, hè? Je zet het op papier en dan ga je het schrappen, hè?
1: Ja,
0: eten en dan laat je het er gewoon eruit lopen. Dat is heel eenvoudig. En het is een beetje wennen, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Het is wennen.
1: In het begin vond ik het wel een beetje vies, hoor.
0: Ja,
1: een beetje vies.
0: In het begin is het wennen.
1: In de mond en zo. Maar dat went. En dan, je leert ook trucjes, hè? Van als ik na het eten vlug een kopje koffie drink, heel vlug, dan kan ik ook meteen alles eruit gooien.
0: Na een verloop van tijd komt het er gewoon uit waar je nog aan tafel zit, hè? Dan
1: precies,
0: loopt het er gewoon eruit.
1: Nu heb ik wel natuurlijk een probleempje met mijn borsten. Je weet dat ik vroeger ook zo van die hele dikke borsten had.
0: Ach ja, zo'n boezem.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Maar die is nu helemaal leeg, die boezem.
0: Mm-mm.
1: Dat is er ook allemaal mee uitgekomen. Maar nu heb ik gehoord dat geen enkel probleem is om dat te laten opvullen.
0: Dat is geen enkel probleem, hè? Dat wordt gewoon opgespoten met siliconen.
1: Ja, ik ben mij al gaan informeren en dat schijnt geen enkel probleem te zijn. Maar het kost natuurlijk wel een heel pak geld.
0: Dat kost een bom geld, zoiets.
1: En ik ben nu aan het sparen om dat te laten bijwerken, hè? Om mijn borst een beetje te laten opvullen.
0: Dat is wel een leuk idee.
1: Ja. En dan, mijn neus.
0: Ja, die neus. Dat, ik was me daar straks ook aan het afvragen. Want ik dacht, Tina die heeft wel een behoorlijke vermageringskuur gevolgd. Maar het lijkt alsof het vet niet weg is. Het lijkt wel alsof het allemaal in die neus gekropen is.
1: Eigenaardig. Ik begrijp er ook niks van. Dat is allemaal daar bijeengekomen, denk
0: ik. Zo'n immense vetophoping.
1: Maar het schijnt dat ook geen enkel probleem is. Als je gewoon naar zo'n dokter, naar zo'n plastische chirurg kunt toestappen en zegt, kijk, dit, je neemt dan een foto mee.
0: Ja.
1: Kijk, deze neus wil ik. En die, dat fixen ze gewoon.
0: Ja, en dat wat overtollig is...
1: Het kost natuurlijk ook een pak geld, hè?
0: Kost ook natuurlijk ook een pak geld.
1: En het ziekenfonds komt er niet intussen, hè?
0: Die komen... Nee, dat doen die niet, hè? Die komen daar niet intussen.
1: En dan heb ik nog een plannetje, maar dat is echt op lange termijn, hè? Dus na mijn borsten, na mijn neus.
0: Ja.
1: Dan zou ik graag mijn lippen laten opvullen ook, dat ik zo'n mooie, zwoele... mond
0: precies.
1: Krijg, met dikke lippen. En dan zou ik graag daar een kleurtje laten opzetten. Dus dat tatoeëren ze erop, hè? Dat
0: een
1: kleurtje.
0: Tatoeage, ja.
1: Maar dat
0: ja.
1: is natuurlijk rendabel, want dan hoef ik nooit geen lipstick
0: nooit
1: meer.
0: Nooit meer, nee, nooit meer. Dat,
1: dat heb ik er zo
0: ja,
1: weer uit.
0: Dat is een dat belegging eigenlijk, ja. Dat is een vorm van beleggen.
1: Dat is dus, daar,
0: zo, ja.
1: daar ga ik wel... Ja, daar ga
0: nee,
1: ik niet
0: dus,
1: op toeleggen.
0: Dus goed, zo blijft een mens bezig, hè? Nee, maar dus dat is uiteindelijk wat ik altijd probeer te zeggen aan de mensen. Hè? Dat schrijven, dat schrappen is.
1: Ja.
0: Dan heb je dat zo'n beetje een stokpaardje van me. Dan zeg ik, schrijven is schrappen. En soms, als ik dan een boek geschreven heb, dan ga ik gewoon alles schrappen. Alle mogelijke dingen ga ik er gewoon... uithalen, ga ik gewoon weggooien.
1: Oh, ja.
0: He, en dan soms dan vinden mensen wel eens dat ik te veel geschrapt heb of zo. Maar ja, kunst is subjectief en dan kan ik steeds daar weer op terugvallen, begrijp je? Ja.

0: En hij zei, wat heb jij toch een prachtige boezem, zo'n boezem zeg. Zo'n boezem zeg. Nee, dat, nee, schrap maar zo. Ja, schrap maar. Zo. En zij knapte de BH los en de borsten vielen zwaar en laag naar beneden. En hij zei, dit en dat, en zus en zo, ja. Dat, nee, dat kiepen we er gewoon even uit. Zo, schrapen. En de rest van het hoofdstuk kan er ook zo uit, ja. Zo. Hoofdstuk 16. Dat scheur ik er gewoon uit. Dat wordt volledig geschrapt. Zo. Potverdorie, zo laat dan. Ik zal nog moeten bord maken als ik dat boek nog voor morgen bij de uitgever wil. Nee, schrappen.
1: Jan! Godzijdank, Jan zeg! De Jan! Dat is lang geleden. De Jan zeg. Ga zitten, Jan. Ga zitten. Ga toch zitten, zeg. Moet jij iets drinken? Neem rustig een slok.
2: Geef me gas. Nee, godverdomme zeg, dat is lang geleden.
1: De Jan, dat
2: 25 jaar.
1: De Jan. Nee, gisteren nog, hè? Gisteren heb ik jou nog toch gezien, dacht ik. Toch, gisteren, dat kleine cafeetje.
2: Gisteren,
1: weet niet meer.
2: Ja, maar dan, daarvoor, dat moet dan 25
1: jaar. Dan is het een tijdje geleden. Ja, lang geleden, hè? Lang geleden.
2: Godverdomme zeg, 25 jaar.
1: Nee, ik ben aan het werken, Jan. Ik moet de laatste hand leggen aan mijn nieuwe boek. Moet voor morgen nog bij de uitgever zijn.
2: Ik heb ook net een boek klaar.
1: Echt?
2: Hier, nee. Ik heb er net een plaatje bij. Mag je hebben?
1: Leuk, leuk zeg. Wat een leuk boek. Boek heet het. Nee, ja, dat is leuk.
2: Schitterend boek, al zeg ik het zelf.
1: En er staat geen woord te veel in, hè?
2: Geen woord, geen letter, geen leesteken te veel.
1: Daar moet niks in geschrapt worden, hè? Dat zie ik zo op één oogopslag.
2: Nee, ik heb alles zelf al geschrapt.
1: Mag ik hem hebben?
2: Ik mag hem hebben.
1: Dat gaat gelijk in mijn bibliotheek, hè? Nee, leuk zeg. Nee, want dat is nou heel belangrijk. Ik ben nu volop aan het schrappen, zie je? Daar moet nog een heleboel geschrapt worden uit mijn boek.
2: Schrijven is schrappen.
1: Schrappen is schrijven. Zo is dat. Niks anders, hè? Want regelmatig heb ik zo van die boeken dat ik denk van... dat is nou iets dat zou nou bijvoorbeeld een leuk boek geweest zijn... hebbende kunnen geweest zijn, zou hebben. Eventueel. Maar er staan nog zoveel overbodige dingen in. Waarvan je denkt van, nee, waarom heeft die schrijver dat nou niet geschrapt? Waarom heeft hij dat er nou niet
2: uitgeknipperd? Ik zeg altijd, er zijn meer dan genoeg schrijvers, maar schrappers.
1: Schrappen, ja, schrappers.
2: Vind maar eens een goede schrapper.
1: Nee, dat is waar. Maar neem nou bijvoorbeeld zo'n Shakespeare, hè? Zo'n William Shakespeare.
2: Gemiste kansen.
1: Die boeken, daar zitten wel leuke dingetjes in. Maar die man, die heeft nou mensen helemaal niks geschrapt, hè? Zit
2: niks,
1: vol met niks, overbodige dingen.
2: Verdomme.
1: Dante bijvoorbeeld, een Dante, hè? Divina Commedia. Nou, daar moet nog zoveel uitgeschrapt worden. Daar moet nog zoveel uitgekieperd worden. Dat zou zo allemaal nog weg moeten.
2: Zouden we niet durven aanbeginnen?
1: Schrappen, schrappen, schrappen.
2: Dagelijks ga ik in de stadsbibliotheek schrappen en schrappen en schrappen. Maar er zijn, zoals een Shakespeare en Dante. Ja,
1: heel veel werk, hè?
2: Ik durf niet aan te beginnen. Werk. Oh, geen woord. Staat op zijn plaats.
1: Dat is nou iets. Jan, dat zoek ik nou al zo lang. Een boek waar je eigenlijk... Nou, jouw boek is eigenlijk een mooi voorbeeld, hè? Maar zo'n boek waar je nou niks meer uit kan schrappen. Waar nou niks meer uit geschrapt moet worden.
2: Ik ken er eentje.
1: Ja?
2: Bijbel.
1: Bijbel, ken ik niet. Wie heeft dat geschreven?
2: Van,
1: Want ik weet wel dat zo'n Jos van der Loo bijvoorbeeld, hè?
2: Dat is een Jos van der Loo.
1: Ja, tuurlijk, ja. Dat is nou een schrijver, die schrijft nou eens geen letters te veel. Dat is een goed voorbeeld. Nee, heeft die Bijbel heet het, hè? Dat ga ik opschrijven.
2: Bijbel, van Jos van der Loo.
1: Dat moet ik eens lezen. Bijbel.
2: Heel goed, heel goed.
1: Bijbel, ja.
2: Hij heeft ook nog een boek en dat heet, Mijn Kamp.
1: Mijn Kamp. Ja, nee, dat vind ik nou geen goede titel. Dat vind ik nou, daar zou ik nu toch een heleboel dingen uit willen schrappen eigenlijk uit zo'n titel. Dat vind ik nou Mijn Kamp. Nee, dat lijkt me toch... Dat is overbodig, hè? Mijn. Wat staat hij er eigenlijk te doen? Het kamp is toch wel meer
2: dan ja, hij wil gewoon bedoelen dat het zijn.
1: Ja, maar nee,
2: mijn,
1: dat
2: maar
1: is nou...
2: Zijn kamp
1: nee, maar
2: is.
1: Wie is daar nou in geïnteresseerd? Mijn kamp, jouw kamp, zijn kamp, ons kamp, haar kamp, hun kamp. Dat is toch... Wie is daar nou in geïnteresseerd eigenlijk? Wie?
2: Schrap je dat zo?
1: Ja, dat ga ik niet... Ja, gewoon schrappen. Het gooien we gewoon op in de prullenmand. Zo.
2: Nee, er kan niet genoeg geschrapt worden.
1: Er moet nog heel veel geschrapt worden. Ik zei het gisteren nog tegen Tine. Ik was gisteren nog bij Dikke Tine. Weet je nog Dikke Tine?
2: Tine. Ah! Dikke Tine.
1: Ja, en die had me uitgenodigd en heb ik nog verteld aan haar: schrijven is niks anders dan schrappen. En schrappen is schrijven. Kan niet genoeg benadrukken.
2: Dikke Tine, god.
1: Ja, maar die is nu heel mager geworden, hè, Dikke Tine. Het is eigenlijk magere Tine. Ja, heeft een kuur gevolgd, een anorexia-kuur.
2: Ze is beginnen schrappen.
1: Ze is inderdaad ongeveer hetzelfde, hè? Ze is eigenlijk beginnen schrappen.
2: Zeg, Dikke Tine mager.
1: Ja, ziet er goed uit. Maar nu heeft ze had van die hele grote borsten, hè? Weet je nog, zo'n enorme boezem.
2: Oh, wat een kanjers. Godverdomme.
1: Ja, maar dat vet is er nu uit. En dan zijn die gaan hangen, eigenlijk.
2: Ah, oh, wat spijtig. Dan heeft ze nu dus van die lege zakken.
1: Ja, van die lege zakken zo. En nu is ze van plan om die te laten opspuiten met siliconen. Siliconen erin spuiten.
2: Dat is een prima idee.
1: Heb ik ook gezegd, maar kost natuurlijk een bom geld, hè, zoiets.
2: Nee, maar wat ze natuurlijk ook zou kunnen overwegen, is om ze gewoon te laten afkniepen. Als het dan toch zo'n lege zakken zijn.
1: Had ik dat gewend, had ik daaraan gedacht, had ik het daar zeker voor gesteld. Ja. Maar wat eigenaardig is, ze heeft nog zo'n hele dikke neus, Dikke Tine.
2: Oh.
1: Ja, en dat is een beetje precies, of geeft de indruk, als ware het, dat al dat vet, dat naar die neus gelopen is. Dat is eigenaardig, hè?
2: Want och, arme.
1: Ze is wel overal vermagerd en die boezem die hangt daar slap en zwaar. Maar die neus, die is zo dik geworden, lijkt wel of al dat vet in die neus verzameld zit.
2: Dat lijkt me toch onwaarschijnlijk.
1: Vreemd, hè? Een vreemde...
2: Dat strookt niet met de wetten van de zwaartekracht, hè?
1: Nee, maar ik had wel zo bekeken. Ze, omdat ze een anorexia-kuur volgde, ging ze natuurlijk altijd spouwen in de wc. En dan met je hoofd naar omlaag. En zo is dat.
2: Al dat vet, dat is gewoon in die neus gelopen, hè?
1: Ja. Nee, een Dikke Tine, zeg. Nee, maar het is wel leuk, Dikke Tine.
2: Ja, godverdomme, dat is ook lang geleden dat ik het had gezien.
1: Dat is lang geleden, ja.
2: Dikke Tine.
1: Het was wel geschrokken, zomaar dat ze was.

0: Ja, goeiedag, u spreekt met Adelbert, de schrijver, ja. Ben ik bij Texas Instruments? Ja, dag mevrouw, ik bel in verband met een automatische schrapmachine. Ja, om te schrappen, hè? Schrijven is schrappen, weet u wel? Doorverbinden, ja, ik wacht wel even. Ja, dag mevrouw, u spreekt met schrijver Adelbert. En ik belde in verband met een automatische schrapmachine. Een schrapverwerker of zo, ja. Ja, u hebt dat niet. Hé, hey, Tine. Hoi, ik ben even aan het bellen. Ogenblikje. Ga zitten. Nee, u hebt dus niet zo'n schrapverwerker hebt u niet. De NASA bellen. Ja, hebt u dat nummer misschien? Hé, hey, wat heb jij, mooie boezem, zeg. Dikke boezem, ja. Wat, mevrouw? Nee, mevrouw, dat was ik niet tegen u, hoor. Hallo? Mevrouw? Hallo? Ja, godverdomme, ze wilde nu net nummer van de NASA doorgeven. Ja, is niet belangrijk. Zoek wel even op je telefoonboek of zo. Hé, hey, Tine, zeg, wat is er met jou gebeurd? Zo'n boezem.
1: Ja, ik had je toch verteld dat ik dat ging
0: laten doen. Ja, ja.
1: Ik was net terug uit Amerika, want ik ben dus helemaal naar Amerika moeten gaan om dat te laten doen, hè?
0: Nee, toch.
1: Ik was net terug, ik dacht, ik spring even binnen, hè?
0: Ja, leuk om jou te zien.
1: Ja, vind je het goed?
0: Echt goed, die tetten zoals ze er nu bij staan, zeg.
1: Ben ik blij.
0: Helemaal opgespoten dus.
1: Ja, ik had dus echt allerlei prijsoffertes aangevraagd en in Amerika was het goedkoopst.
0: Tuurlijk.
1: Zelfs met het ticket bij heen en toe.
0: En de gunstige dollarkoers.
1: Ja, dus ik helemaal naar Amerika toe. Ja, is allemaal goed.
0: Ja, voor die tetten, hè?
1: Ja. Wat gebeurt er? Kan ik niet terugkomen.
0: Oh.
1: Want als je met zo'n boezem in een vliegtuig stapt, dat wist jij
0: natuurlijk niet.
1: Dan scheur je die zakken.
0: Ach ja,

0: Ik zeg, wie is er beter geplaatst dan onze koning?
1: Ja, ja, dat is zo. Dat
0: om
1: is
0: die
1: zo.
0: Stukken te lijmen.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Om die stukken als terug bij elkaar te brengen.
2: Dus, wie is er beter geplaatst? Wie is er beter eigenlijk in het lijmen van de mensen? Hè? Dus dat is uiteindelijk toch de
0: lijmer bij uitstek.
2: Ja, dus onze koning is dus de man om de mensen te lijmen. Hè? Dus
0: onze koning, we mogen daar echt fier op zijn, dat is de meesterlijmer.
2: Ja, ja, dat is zo. Om voor de mensen te lijmen, hè, is hij niet heel goed.
0: Hoeveel jaren houdt hij ons al niet bij elkaar?
2: Ja, ja, in hoe?
0: Ik schrijf ook in mijn brief aan de paus.
2: In hoe?
0: Nu hebben wij iemand die opgeleid is door onze koning, een reservekoning,
2: ja, ja,
0: die klaarstaat om die verantwoordelijkheden over te nemen.
2: Ja, ja, prins Philip, die is helemaal afgestorven.
0: Waarom zouden wij onze koning niet gaan uitlenen aan andere naties.
2: Ja, ja, dus uitlenen.
0: Om te komen lijmen.
2: Zeker, dat hem dus de mensen kan lijmen. Zeker, zeker, ja, ja.
0: Dus ik zeg, laten wij in eerste instantie onze koning naar Joegoslavië sturen.
2: Zeker.
0: Om die Sloveners en die Servers en die Kroaten en
2: ja, en wat is dat dan?
0: Die Bosniërs en die Macedoniërs. In al die dingen, hè, om die allemaal terug aan elkaar te lijmen.
2: En die dus,
0: en die mensen erop vooruit te helpen.
2: Zeker, dat hem al die mensen kan gaan lijmen, hè, kinders.
0: En dat wordt heel serieus genomen, hè, wat ik daarover vertel. Ik kan dat bewijzen, hè. Mijn ideeën, die zijn echt wel heel erg in opgang, hè. Ik schrijf bijvoorbeeld elke dag brieven aan zowel alle kranten en tijdschriften.
2: Nou ja, dat zal wel.
0: Weet je dat er geen enkele brief gepubliceerd wordt? Geen enkele.
2: Nee, maar dat zal wel zijn. Dat is dus, hè. Dus,
0: dat is toch veelzeggend, hè?
2: Ja, dat is...
0: Dat bewijst hoe belangrijk ze het vinden. Anders zouden ze het publiceren, hè, als het niet belangrijk moest zijn.
2: Dat is, hè. Dus als de koning dus de meest geschikte persoon dus voor de mensen te lijmen, hè. Dus, dat is dus ook, ja, dus... Dus het is geheim, hè? Dus we gaan dus op die kranten sturen. Als
0: zeker
2: dat zou uitlekken. Hé, hey, man, nee. Maar als dat zou uitlekken. Dus dan zijn dus de gevolgen dus niet meer
0: te overzien, hè? De gevolgen.
2: Maar als je nou zou weten, waar je nu aan het zeggen zijn, als dat zou uitlekken. Hè? Als dat zou uitlekken. Dat zou niet meer te overzien zijn, hè? Echt waar, hè?
0: Eigenlijk moeten we voorzichtig zijn.
2: Ik meen dat, hè?
0: We moeten erop letten wat we hier zeggen, hè? Want de muren, hè?
2: Serieus. Echt waar.
0: Die hebben oren, hè? De muren.
2: Als dat zou uitlikken. Snap je wat ik bedoel?
0: Als de muren dat gaan verder vertellen.
2: Nee, maar je snapt wat ik bedoel, hè?
0: Ja, dan staan we voor een wereldbrand.
2: Gesteld dat de mensen gaan lijmen, dan zijn er nog andere plekken, hè? Wat
0: heb ik ook in mijn brief geschreven aan de paus, hè?
2: Want er is nog wel lijmwerk, hè?
0: Ik zeg, laten we beginnen met Joegoslavië. Maar onze koning, die kan zwaarder werk aan, hè?
2: Zeker.
0: Die zijn capaciteiten,
2: zeker,
0: die blijven niet beperkt tot zo'n grotlandje zoals Joegoslavië,
2: hè? Die zijn niet overschouwen, hè? Die zijn capaciteiten zijn niet overschouwen, hè? Nee, maar zeker. Dus bijvoorbeeld dingen, hoe weet het er? Dat andere daar, dingen. Allee, dus waar dat dus de dingen, de Russen en zo, hè? Dus dat terug allemaal bij je gaan halen. Dus
0: vroeger.
2: Dus dingen in Rusland, hè? Dus want dat is ook allemaal uit hier. En dan Duitsland, hè? Oost-Duitsland en West-Duitsland, hè? Dat zou iets
0: daar
2: zijn.
0: Daar is nog heel veel lijmwerk te doen.
2: Dat zou iets zijn. Dat is de grote uitdaging, hè? Om dat terug samen te krijgen.
0: Maar
2: hè?
0: Echt eerlijk, ik ben dus ontzettend fier. Op onze koning,
2: ja, ja. Ja, ik ook, hè. Dus ik en ben niet al fier op
0: ik
2: de...
0: Ik ben fier dat ik Belg ben, hè, dan.
2: Ja, ja. Nu is het wel zo dat wat jij zegt, hè, dus een proefperiode. Dat vind ik wel. Dat moet wel, vind ik. Dat hem een proefperiode heeft, hè. Dat hem niet zo ineens... Want ik kan nu ook een proefperiode moeten doen, hè. Dus als ik dus een eerste Belg in de ruimte word, hè. Dus dan
0: maar
2: zal
0: zeg,
2: ik
0: ga daar?
2: Ja, ja, dus ik word de eerste Belg in de ruimte. Hè. Ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar dat was eigenlijk was gezegd dat dat de Dirk zou zijn. Hè? De Dirk, weet je wel, de Dirk?
0: Oh, de Dirk, ja, ja de
2: dus
0: Dirk,
2: de Dirk
0: ja.
2: Vriemout, hè. Maar dus, ik ga met dezelfde vlucht mee. Ik heb dan sollicitatie gedaan. En dus,
0: maar
2: ik zal van voor zitten. Ik zal van voor zitten in de Dirk van achter. Dus zal ik natuurlijk de eerste Belg zijn in de ruimte. Dus, hè.
0: Dat is eigenlijk nog belangrijker. Hey, knoop dat in de woorden, dat is eigenlijk nog belangrijker dan de eerste mens in de ruimte, hè? De eerste Belg in de ruimte.
2: Ja, dat is ik wil dat niet veel zeggen, maar dat is bijna belangrijker. Dan jij dat gaat doen, hè? Met uw brieven. Dat is bijna belangrijker, hè?

0: ook dat, dat is dus... wacht, hè. Jij moet dus eerst een medisch onderzoek doen, maar dat is normaal, hè. Dus eerst bij de dokter komen. Maar als jij bij de nacht van je of zo gaat, weet ik, moet jij dat ook doen, hè. Je moet eerst bij de dokter komen altijd,
1: dat is normaal, dat ze anders, eerst eens gaan zien,
0: ja, anders
1: zijn moet je wel gezond.
0: Anders moet je niet beginnen, hè. Dus dat
1: zeker in het geval van een Belg, hè. Het zou heel spijtig zijn, ja, ja, dat er iets...
0: Je zet een eerste Belg, huh, in de ruimte en
1: dat daar iets zou mee gebeuren, hè.
0: Ja, dus, en dan dus, dan moet jij bij de dokter komen, dus je zal eens luisteren en zo, moet hij misschien een oogentest doen of in een potje plaatsen en zo, hè, dus die dingen. En dan komt de opleiding, hè. Dat zijn zo van die dingen, ja, moet ik dat zeggen, zo pak je bijvoorbeeld. Dus je moet gaan zo een speciaal pak aan doen en je moet weten hoe dat je dat moet aantrekken, hè. Dus je hebt, dat zijn gezien dicht, hè. Dus ga je ook kleren aan doen, 's morgens, dan ga je opstaan. Ga je eerst je broek aan en dan je onderbroek, hè, niet andersom, hè. Dus, dus in zo'n ruimtepak is het ook, hè. Dus ga je die eerst je pak aan doen en dan pas je moonboots aantrekken, hè, zal ik zeggen. En dan heb je dus nog een helm en zo dat je moet opzetten. Dus in zo van die dingen, het is een beetje winnen natuurlijk, hè. En dan, als je in de ruimte komt, hè, dus die het eerst zegt, hij komt als de maan. En dan heb je dus Mars en Pluto en zo. Dat is allemaal van buiten leren, dus, hè. Zo'n dingen, hè.
1: En je gaat er dan wat rondvliegen eigenlijk? Als ik het goed begrepen heb.
0: Ja, dus... Waar dat we precies naartoe gaan, dat zullen we dan wel zien, hè. Dus dan zal ik dat wel met Dirk overleggen, hè. Dus
1: we mogen er gewoon vrij over beslissen.
0: Maar we zullen wel zien, hè. Dus de ruimte is groot, hè. We kunnen kiezen waar we naartoe gaan natuurlijk. Maar ik zou Bulgaren toch eens een keer naar dingen gaan, naar Mars, hè. Dus, want... ik weet niet of dat je dat weet, maar daar is dus nog leven, hè. Er is dus een kans dat daar dus nog... En dat zou ik wel heel plezant vinden, dat dus... Twee Belgen zo in de ruimte, dan dat zou wel, hè, dat zou fantastisch zijn, dat we ze weer van kinderen kunnen meebrengen.

0: keizer beter geplaatst dan onze vorst om daarop te treden?
1: Oh ja. Oh ja.
0: Ik zeg ook in mijn brief aan de paus. Onze vorst, die heeft de grote overstromingsramp van Ruisbroek meegemaakt.
1: Oh ja, ja, ja, dat heb ik nog gezien op tv, hè.
0: Die stond daar toen, ja. Hè. Tot hier, hè.
1: Ja, ja,
0: in het
1: ja.
0: Water.
1: Ja, ja.
0: En je had kunnen verdrinken.
1: Ja.
0: Dat is niet gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg, stel nu dat Ethiopië onder water stroomt.
1: Uh-huh.
0: Wie zou jij er naartoe sturen?
1: Ah ja.
0: Retardeer?
1: Ah nee.
0: Zot. Onze vorst.
1: Ah ja.
0: Die weet wat hij moet doen.
1: Tuurlijk.
0: In zo'n omstandigheden.
1: Mm-hmm.
0: Onze vorst is trouwens aan alle markten thuis. En dat kunnen we van Retardeer niet zeggen.
1: Absoluut niet, hè. Nee, dat is waar.
0: Nu, we zullen maar hout vasthouden. Dat ze ons horen, hè. En dat ze naar ons willen luisteren.
1: Ah ja.
0: Dat ze ons horen, daar ben ik van overtuigd. Maar ze moeten ook nog luisteren, hè.
1: Ah ja.
0: In de CBS, hè.
1: Ah ja.
0: Die werken ons tegen, hè.
1: Ze moeten willen luisteren, hè.
0: De CBS, die zijn overal, hè.
1: Ah ja. Nee, maar om iets anders nu. Hè. Ik was in de week, ik was wol gaan kopen. En ik had een schoon dinges, zo'n patroontje in een boekje zien staan. Ik dacht, ik kon dat wat veranderen. Hè? Want dat was eigenlijk stond er een tekening op van dinges, van een beer. Ik dacht, van, ik kon dat wat veranderen in andere kleuren en zo. Dus ik kon naar de winkel en ik koop wat wol. En ik begin te breien. Maar ja, opeens, mijn wol is op kattenweinig gekocht. Dus ik kom terug. Ja, en was dat weer een ander kleurbad, hè. En dan heb je niet helemaal moeten trekken en...
0: Niet te geloven, hè. Maar ik zeg altijd, het is niet omdat de GB niet meer bestaat. Dat de CBS, hè. Daar niet achter zit.
1: Oh, nee.
0: Want die doen gewoon verder, hè, de CBS. Zeg, weet je wie dat ik nu juist nog gezien heb?
1: Nee, ik zou niet weten.
0: De Ronnie.
1: De Ronnie, wacht.
0: De Ronnie?
1: De Ronnie.
0: De dikke Ronnie.
1: Oh, de Ronnie, ja, ja, die drum speelde.
0: Ja, ja.
1: Ja, die.
0: Wel, die gaat naar de maan.
1: Naar de maan.
0: Ja. Die wordt ruimtevaarder. Samen met Dirk Vreemout.
1: Dat zou wel zijn. Dirk Vreemout, dat weet ik. Dat heb ik gelezen in de gazet. Maar de Ronnie, daar geloof ik niks van.
0: Jawel, de Ronnie, hè. En de Ronnie die zal als eerste Belg de ruimte ingaan.
1: Ja,
0: hij zit aan het stuur en Dirk Vreemout zit achter hem. Dus hij gaat als eerste Belg, hè, de ruimte in.
1: Dat is niet waar.
0: Dat is nog belangrijker dan de eerste man in de ruimte, hè.
1: Allee, zeg. De Ronnie.
0: En gewoon door een briefje te schrijven.
1: Het is echt.
0: Ja. Gewoon een briefje naar de NASA en klaar is Kees.
1: Allee, zeg.
0: Ja, ik dacht, ik ga ook een brief naar de NASA schrijven, maar ik moet er nu niet meer mee afkomen, want ze hebben de Ronnie al.
1: Ah ja.
0: Simpel was het.
1: Allee, zeg.
0: En dan te bedenken dat ik al tal van koekeloms heb opgestuurd, nog overal, hè.
1: Ja.
0: Nog nooit een reactie had.
1: Allee, zeg.
0: Maar ik weet wel hoe dat komt, hè.
1: Ja.
0: Er zit de CBS achter, hè.
1: Ah ja.
0: Tuurlijk dat.
1: Ah ja.
0: Want iemand met mijn ideeën.
1: Ah ja.
0: Allee, als ze zo'n koekeloom aankrijgen, dan zien ze dat zo, hè. Dat is geen gewone.
1: Ah ja.
0: Oh, dan krijg je geen job, hè. Maar de Ronnie wel.
1: Ah ja.
0: En dat is altijd zo'n lompe geweest, eigenlijk, hè.
1: Ah ja.
0: Laten we maar eerlijk zijn. Eigenlijk was het een hele lompe.
1: Ja, drummen en...
0: Naar de maan, naar Pluto, ja, overal. Ja, ja. Samen met Dirk Vreemout.
1: Allee, zeg. Het is niet waar.
0: Niet te geloven, hè?
1: Allee.
0: Maar ik ben ook goed bezig, zo, de laatste tijd.
1: Oh ja?
0: Ik heb vorige week, hè, de hele week, hè, naar de Flintstones gezien geweest.
1: Oh, is het echt?
0: Ik was niet meer van mijn tv weg te krijgen.
1: De Flintstones, dat is goed, hè?
0: Dag en nacht.
1: Allee.

0: helemaal echt, het was heel plezant. Oh, nee, echt, ja, ja. Nee, echt waar, het was heel plezant.
1: En een Dirk, valt hij mee?
0: Ja, dat is een toffe gast, jong, echt waar. Dat is echt, nee, dat was heel, heel goed.
1: Oeh, en hoe zijn de dan gevlogen?
0: Ja, dus, we zijn eerst aan de morgen geweest.
1: Ja.
0: En nee, dat was echt heel knap.
1: Ja.
0: Daar hebben we dan rond een wandeling gedaan en zo. Dan zijn we zo naar dingen gegaan, naar Mars.
1: Ja.
0: In een, ja, daar hadden we eigenlijk wat de reden gehad dat we daar, dus omdat er dus leven zou zijn, hè,
1: ja,
0: op Mars.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan hebben we dus gedacht van, stellen we wagen af, hè, dan kunnen we er zo weer een mei pakken.
1: Oh,
0: hè.
1: Ja.
0: Maar dus op die moment was er nee, maar niet. En ik zeg tegen Dirk, ja, we kunnen er blijven wachten. Hè?
1: Ah, ja.
0: Ik heb geen goestingen meer te blijven staan schilderen.
1: Oh, nee.
0: Laat ons een keer voets gaan.
1: Ja.
0: En dan zijn we voets gegaan en dan zijn we op Pluto geweest. Pluto, dat is de kleinste planeet. Dat is echt heel klein.
1: Oh, ja.
0: Maar dus er is hier helemaal rondgewandeld.
1: Allee,
0: dat was echt heel, dat was heel plezant. Dus, hè?
1: Oh,
0: dat
1: was,
0: ja, dan in de Dirk en zo, dan lachen en zo. Ik ken,
1: ja,
0: allee,
1: ja,
0: je kent,
1: ja,
0: het, hè?
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: En ja, dan hebben we nog aan alle om te denken.
1: Ja.
0: En dus dan zijn we zo, ja, teruggekomen en dan zijn we, dan waren we nog naar dingen gaan, naar allee, wie heet dat? Dat is zo een planeet ook, allee, zo weet.
1: Een planeet,
0: ja,
1: een planeet.
0: Allee, dat is zo weet, zo.
1: Venus?
0: Ja, ik weet niet meer. Allee, zwart, dat
1: ja.
0: Maar dat is dan niet gewoon omdat onze aftop was en zo. En dan heb ik gezegd van, laat ons teruggaan. Ik zeg,
1: ja.
0: Dat is beter, want als je ginder zit en je hebt geen aft en zo.
1: Dat zijn betaald,
0: dat is het niet, hè.
1: Nee.
0: En dan zijn we teruggekomen zo, hè. En ja, het was plezant.
1: Allee, het was tof dan.
0: Het was tof, ja. Nee, het was echt, het was heel... heel goed.
1: Zullen we nog terug gaan, Ronnie?
0: Ik zou nog heel graag terug gaan, want het einde was, hè, het tijd was niet goed.
1: Zie
0: je?
1: Goed. Zie
0: je? En ja, je weet dat is, ik kijk het geren, hè.
1: Ja,
0: dat is,
1: ja.

0: aan het zingen geweest en zo in de dingen. Hè. Nou, nee, dat was echt plezant. Ja, nee, dat is echt dat is een ervaring apart.
1: Oh, dat zou wel. Nee, zeg, echt, maar als je nog eens gaat, dan Ronnie, dan stuur je kortje, hè?
0: Ja, ik zal het zeker doen, maar dan moest er aan mij al wat adresjes schrijven, want ik had dat helemaal niet bang.
1: Had je dat niet bang?
0: Oh, nee.
1: Maar al, zeg.
0: Ze moet er aan jou wat adresjes schrijven,

0: Nee, schat, ik begrijp er echt niks van.
1: Henk, doe nou toch niet moeilijk.
0: Ik doe toch niet moeilijk of zo? Ik bedoel, en dan nog een Albaniër.
1: Ja, dat is toch normaal? Kom, zeg.
0: Ja, ik vind het niet normaal in ieder geval.
1: Ja, ik liep die man gewoon tegen het lijf. Hoe dikwijls moet ik nou nog uitleggen? En ik werd gewoon hals over kop stapel, maar ook stapel verliefd op hem.
0: En hoe moet het nou verder?
1: Zoiets kan iedereen toch
0: ook. Hoe moet het nou verder?
1: Wat bedoel je?
0: Ja, met ons en de kinderen en zo. Moet ik voor de kinderen zorgen?
1: Dat is toch geen probleem, Henkie, toen nou.
0: Maar helemaal alleen voor 6 kinderen zorgen, dat is toch... En die moet nog gaan werken ook, hè?
1: Henkie, daar ga je toch geen punt van maken, hè?
0: In dat huis dat we aan het bouwen zijn, moet dat maar ophouden of zo.
1: En dan gaan we gewoon mee door.
0: Dus het is voorbij tussen die Albaniër en jou?
1: Nee, ik zeg het toch. Als jij nou dit papier gewoon tekent, dan zijn wij officieel uit de echt gescheiden. En dan kan ik zo snel mogelijk met hem trouwen. En dan heeft hij zo snel mogelijk zijn papieren. En kan hij hier blijven.
2: Michel, Mabel.
0: Ik ga nou weg, hè? Ik heb niks gevraagd.
1: Doe nou.
0: Wacht even. Alsjeblieft, ga dan maar ergens anders zingen, ja? Nee, maar... Dus jullie gaan samen wonen?
1: Ja, met z'n allen samen, waarom niet? Henk!
0: Oh, hij komt bij ons in het grote huis wonen. Die Albaniërs.
1: Vanavond komt hij in elk geval, hè? Want die zit daar in het klein kasteeltje en gezellig kan je het daar niet noemen, hoor. Met al die politieke vluchtelingen. Ik heb op het rommelkamertje een matrasje voor jou gelegd. Dan kan jij deze nacht rustig maffen.
0: In het rommelkamertje?
1: Ja, waarom niet, zeg Henk. Doe nou niet moeilijk, hè?
0: En hij gaat in mijn grote bed liggen.
1: Jongen, maar die komt helemaal van Albanië. Weet je wat hij wel niet heeft meegemaakt?
2: Yesterday.
0: Ja, ga nou weg, ja? Ik heb niks gevraagd. Ga dan gewoon weg. Ach zo, dus ik moet in het rommelkamertje slapen... en hij gaat in mijn grote bed onder het grote dekbed liggen.
1: Henk! Weet jij wat die man heeft doorstaan, ja?
0: Dat zal best wel niet zo leuk geweest zijn. Maar dat wil toch niet zeggen dat ik nou in het rommelkamertje op die vieze matras moet gaan liggen.
1: Wat ben jij toch een egoïst en een materialist? Hè? Wil je nou echt niet dat papier tekenen, hè?
0: Okay.
1: Alles van achter de rug is.
0: En ik heb net adoptiepapieren ingevuld.
1: Oh. En?
0: Het kleine Koreaantje komt volgende week.
1: Maar dat is spijtig. Ik ga volgende week naar Albanië toe. Ik heb verlof genomen.
0: Moet ik hem dan helemaal alleen... Ja, ga nou weg, ja? Moet ik hem dan helemaal alleen
1: sorry,
0: samen met hem
1: Henk.
0: Gaan ophangen?
1: Sorry, Henk. Ja, maar ik moet naar Albanië toe. Nee, als jij nou die papieren tekent, dan kan ik zo vlug mogelijk met hem trouwen. Dan gaan wij naar Albanië toe. Nee, kunnen we zijn spullen gaan halen, want hij heeft nog wat spullen. Dan kunnen we misschien zijn zusje meebrengen. En dan komen we gewoon binnen 3 weken weer terug.
0: Oh, je brengt zijn zusje mee?
1: Misschien wel.

0: Oh ja?
1: Oh, dat is interessant. Dan komt hier ook wonen.
0: Hé, hey, Henk, ja!
2: Het binnen hard!
1: Ga nou weg! Nou, ga nou weg gewoon! Oh, dan teken ik die papieren wel even.
0: Oh, wat ben je toch een schat, Henk?
1: Zo.
0: Hier, een kus van mami. Dank je, schat. Henk. Ga ik zo naar de advocaat.
1: Dat is goed. Zeg, schat. Dag. Dag, schat.
3: Dag.
1: Dag. Ik zal de groeten doen aan de kinderen, hè? Dag, schat.
2: Yesterday.
1: Ga nou weg, ja?
2: Oh, maar te
1: ga nou weg.

Producties presenteerde Dikke Tinne en Ronnie Ruimtevaarder.

Bobby.

0: Sofa. Cindy. Waarde gezelschap, wij zeggen geen vaarwel,
1: nog niet,
0: maar tot volgende week.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Dag professor.
1: Hallo dokter.
0: En de dog en de kat zijn er ook.
1: Reggae.
0: Operation.
1: And eradication.
0: En
1: education.
0: The one.
2: Play more divine.
0: Ten ten.
1: Vanavond een special.

0: Voor onze speciale special in black and in white. From the marketplace, de Zwarte Markt.
1: Dub poetry on the black market.
0: A long time.
1: Om 11 uur verkopen we onze disco mixen in de charts.
0: Er zijn er van $12, er zijn er van 45.
1: En die van 10, professor, dat zijn de beste.

0: dust to dust and ashes to ashes. Maar een nieuw programma is born.
1: U hoorde Civilian met The Rich Man. En dit is The Dub Poet.
0: L.K.J.
1: Linton. Crazy, crazy, styly.
2: Madness.

0: night number two. A night of the poetry and the madness.
1: So tight and ripe and smash.
0: In het begon onder andere bij Oku Onuora.
2: Reflections
0: in Reds.

0: Oké, okay. Onura.
1: The poetry in red.

Disco Mix. Coming right at you, a new selection. No Objection.

0: Dorin Kat, Intermezzo, de Tja.
1: Children, listen carefully.
0: De Tien.
1: Repeat after
2: ook
1: me.
2: Ook nieuw.
1: You dirty rat.
0: U hoort het.
1: You dirty rat. You dirty rat. You dirty rat.
0: You dirty rat.
1: You dirty rat.
0: Dat is hem.

0: Left, right, on the knees.
1: Laurel on the left en Hardy
2: left,
1: on the right.
2: Right, left, right, your neck.
0: Van 10 naar 7.
2: They look on me neck.
0: En van 7 naar 6. Of is het omgekeerd? Echt, even checken.
1: Van 10 naar 7. Van 7 naar 6, ja.
0: Aha.
1: Jawel. JJ Sparks.

0: Er was nog een kwartier bij, ze lagen allemaal straks, zeg. Voor de rest van de les hebben we dan nog een ding moeten zingen, een video van de sportshow. Niks meer op te vangen.
1: Die
0: niks meer
1: testen.
0: Op te vangen.
1: Die testen, dat is allemaal wel goed. Maar hoe kan je nu punten geven als je nog niet weet wie is?
2: Nee.
1: Want 27 namen, begin er maar aan.
2: Ja. Het was een hele brok.
0: Dat is zo wat dierlijkste verdeel dit jaar. Hè. Ze hebben mij een computer gegeven om mijn punten in op te slagen. En ik moet dat ook nog van alles anders gebruiken. Hè. Bijvoorbeeld, ik gebruik dan even mijn klassement Zwitserse banken bij te halen, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Zo'n computer, dat is wel heel interessant hoor, Spiers. Maar je kan er natuurlijk de namen niet mee onthouden.
2: Dat blijft een eeuwig probleem.
1: Dat moet je zelf doen. Ja. Dat moet je zelf doen.
2: Elk jaar opnieuw sta je ervoor.
1: Deze vakantie heb ik zo'n systeem uitgedokterd. En dan vraag ik aan de leerlingen om hun naam op een papiertje te schrijven. En dan moeten ze dat voor zich uitzetten op de bank. Maar ik vermoed, Poes, dat daarmee geknoeid wordt.
2: Dat dacht ik ook, ja.
1: Want zo heb ik een jongen in mijn klas en die heet Patricia. En dat vind ik toch maar een beetje vreemd, hoor.
2: Zal ik jou een tip geven? Ik kan beter van die buttons maken.
1: Oh, buttons.
2: Buttjes, ja.
1: Dat is een idee. Maar ja, daar gaan ze ook mee knoeien, hoor.
2: Dat is moeilijk, hoor. Dat is moeilijker. Daar gaan ze niet zo gauw mee prutsen.
1: Denk je dat?
2: Nee. Die ervaring heb ik.
0: Ja. Als je de rechtstreeks in hun vlies duwt, dan gaan ze dan niet heel de taart zitten verwisselen en zo.
1: Patrick is toch ook geen meisjesnaam?
2: Niet echt, nee.
1: Hey, ik heb een meisje in mijn klas en die heet Patrick.
2: Dat zou ik eens checken.
0: En dan hier is gelijkertijd een beetje af zijn.
1: Ik denk toch dat ik dat ook eens ga uitpluizen, hoor, straks.
0: Zal ik je ook nog een fles Isostar naar binnen kappen?
1: Ga ik recht op de man afvragen van... Patrick is volgens mij een jongensnaam.
2: Nee, weet
1: dat
2: je...
1: Dat ga ik er zeggen.
2: Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb heel de vakantie bezig geweest met mijn lessen voor te bereiden. Zodanig dat ik die eerste week me echt kan volop concentreren op die naam alleen.
1: Ja,
2: want anders dan zit ik de tweede week al in ziekenverlof en dat kan ik mij niet permitteren, hè?
1: Oh, vorig jaar heb ik dat toch gedaan, hoor. Maar ja, ik had 32 leerlingen. Dat zijn 32 namen.
2: Tuurlijk.
1: Maar al die mensen hebben ook allemaal nog een achternaam. Dat zijn 64 namen. Dan moet je maar aan beginnen.
2: Dat is niet van de poes.
1: Tweede week heb ik gezegd, ik knijp er even tussenuit. Ik was helemaal overstuur.
2: Dat zei ik ook, ja. Ach, jongens, nog 8 weken. 7, min de eerste nu. We zitten terug aan de vakantie.
1: Poeh, ik zou blij zijn als ik er even tussenuit kan. Hè.
2: Ja, een beetje de situatie evalueren.
0: De enigste mogelijkheid om nog een klein beetje hè, te redden wat er te redden valt. Hè. Dat is gewoon opschroeven op 20 euro naar Luip per wijk.
3: Moet jij die lullenkart hierin?
0: Dat is jouw wat ik zeg.
3: Wat is dat nu?
0: En dan is er misschien iets om te doen. Hè. Terwijl die in mijn lijn kunnen kuitbieren, dat kunnen natuurlijk nooit meer gaan krijgen.
1: Dat zou voor ons ook heel handig zijn. 20 ja. uur lichamelijke opvoeding en dan kunnen wij ons mee met die namen gaan bezighouden.
2: Ja. Dat blijft bediscussieerbaar.
1: Ja, dat blijft een hangijzer hoor, die namen. Ja, nu, 27 leerlingen, dat zijn meestal 52 namen. Begin er maar aan.
2: Ik zeg het, ik concentreer...
1: 54 namen.
2: Voorlopig ben ik
1: 54.
2: Aan het concentreren op die namen en voor de rest niks, hè.
0: Zeg, ik ga je ook niet serieus een bedbord te krijgen.
1: Oh, vind je dat? Dat zijn nog kans spieren, hoor.
0: Zo is dat ook niet moeilijk te begrijpen, hè. Als ze zo weet zijn bij de klas in me staan. Wat denk je, kinderen?
3: Zo is het.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Dames en heren, goedenavond. Tot 9 uur kan u luisteren naar een uitzending van Bobby Colombo, Silva Cindy en John Bernard,
2: madame,
1: de kunst.
2: Om het rijden.
3: Geef mij maar een pilletje.
2: Pilletje?
3: De Martens.
2: Ah, de Martens. Zie je dat ik er nog even... Ah ja, daar staat er nog een.
3: Het zijn allemaal nogal toren, hè.
2: Het zijn nogal lappen, zeg. Het zijn nogal lappen. Amai. Toen deze morgen wakker werd, dacht ik... Dat kan dat niet, hè. Dat kan dat niet, hè.
3: Ja, ja.
2: Toch is het, hè.
3: Ja, ja,
2: toch
3: ja.
2: Is het.
3: Ja.
2: Hier, zie. Er zit nog wat in het flesje, dus als je nog wilt...
3: Ja, dank je.
2: Geef de standje. Ik kon er ook geen pakken.
3: Smokt.
2: Maar ik pak een masker.
3: Ja, ja. Het is niet dat, hè?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet.
3: Maar allee, ja. We slagen ons er wel door, hè?
2: Waar stond onder de andere kant, hè? Waar moeten we werken, hè, heel de dag?
3: Ja.
2: En hoe werd het gereden gaat?
3: Tja, ik had gedacht... Ik heb het al heel lang gehad. Om eens helemaal tegenovergestelde te doen en naar kort over te schakelen.
2: Stoort niet dat ik een sigaretje ontsteek?
3: Niet, jong. Ik had dus gedacht... Goed kort, vanachter toch vooral. En hier mag dat wat sluik zijn. Zo'n beetje dat hangt. En opzij een beetje brier. Hè?
2: Dat wat uitsteekt.
3: Ja. Met zo wat flappen hier. Zo twee flappen.
2: Te zien.
3: En dan had ik ook nog gedacht...
2: Schoon bosken, hè? Schoon bosken,
3: ja,
2: aard, dat daar op staat,
3: hè? Gezond aard, ik heb een goeie aard, hè. Maar ik had ook gedacht van hier en daar een krolletje. Niet te veel, niet te weinig. Just hier en daar zo eentje.
2: Goed. Marcel.
4: Dag, Benny.
3: Dag.
2: Wil je ook begrepen, denk ik, wat je wilt? Ik zal beginnen met grof knipwerk, hè. Waarom heb ik je maar een schaar naar gelopen?
4: Ik ga hem over de kamer.
2: Zeg, ga hem een scheepje zien.
4: Hé, zeg.
2: Nee, dat is een stoppentrekker.
4: Hé,
2: kom eens zo hier naar een oorlog.
4: Marcel, daar, joh.
2: Ah. Zeg, gisteren was ik mijn scheer kwaad. En ik ben gewoon niet kunnen uitpakken.
4: Zeg, ik kan gewoon nog voor de kamer.
2: Een glas te veel lood en zo. Ik had mijn scheer onder een handdoek gelegen.
3: Oh ja.
2: Zonder scheer.
3: Oh ja.
4: Kijk, nou maar een orvalkje.
2: En dan valt, ja, kon...

0: Ik ga wel kammen, maar...
1: Het is niet, het is maar gewoon om te kammen, hè. Je zei maar...
0: Nee, het is nogal wat, zeg. Het is nogal wat, hè.
1: Het is dat, joh.
0: Ja, ja.
2: Centoren.
0: Nogal wat, hè.
1: Ja, het is allemaal nogal wat, hè, zeg.
0: Ja, ja.
1: Hoe is het...
2: Nee, nee.
0: Hoe is het met de zaken?
1: Oh, wel, hè.
0: Groot een business zo'n beetje?
1: Ja, ik zal het uit, hè. Af en toe is jongens de klant hier verwoesten en zeiden die het niet meer, hè. Die is nog een keer te lang aan de deur, hè. Dat toch een beetje achteroost, hè.
0: Ja.
2: Maar... Nee, vroeger was dat zo niet.
1: Nee, het is allemaal wel wat, hè, vind ik.
0: Nou, is er geen volk? Fuck.
1: Nee, het is in de middag
0: nooit,
1: hè.
0: Ja, oh. Op de middag is het alleen tegen de oven zeker dat ze komen. En dan nog.
2: Nee, nee.
1: Op zijn wagen kan het helemaal lukken dat er iemand komt. Oh, dat is niet aardig, hè. Ik bedoel, zolang ik dat je maar het beleg op een brood verdient en dat je een patat op het bord hebt, dat je wel, hè.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat is alles in orde, daar zijn we mee tevreden, hè.
1: En op plaats van dan ik toch niemand aan het strand en al dat je doet en ik kan dan al zo moeilijk tot de buiten.
0: Maar er zijn er anderen die daar niet mee tevreden zijn, hè. En die zitten dan weer in ons zakken, hè.
2: Ja, ja. Ah! Ah! Ah! Hey! Ah!
0: Maar ja,
2: pas op!
0: Het is allemaal nogal wat, hè.
2: Oh, oh, oh.
1: Maar op komen, hè.
2: Ah, wat is dat?
1: Je op de bank komen.
2: Ah, mijn oor! Ah, mijn oor!
1: Je op de bank komen, maar ik ben zeker. Denk dit op de dan is dat volgende, dan is je weer een stoel. En je komt aan de kindervergadering.
2: Oh, nee.
1: 6 miljoen? Al
0: gezien, hè? Het is geklaagd.
2: Allee, zeg mijn oor!
0: Het is geklaagd.
2: Zeg mijn oor eraf!
0: Oeh.
2: Oh.
0: Maar heb ik nou weer gedaan?
1: Oh, dat komt er wel aan. Ik ga me zo
0: spelen. Te lang, hè?
2: Allee, zeg. Dat doet geen deugd.
1: Ik ga me zo spelen. Dat zit te knippen, hè?
2: Oh, dat doet geen deugd.
0: Een stukje eraf, zeg.
2: Oh, wat gaan we in de man aan zeggen?
1: Gelijk zet hem in mijn kok.
0: Weet je wat ik zal doen? Ik zal er wat water in stijgen.
2: Oh, zeg, dat toch geen deugd, hè.
1: Dat gaat wel een blijvend litieke worden.
2: Oh, en dat is juist dat kortaar, hè. Oh, zeg.
0: Ja, ik heb er wat water in gestoken. Dat bloeit nou wel, hè, maar...
2: Kunnen dat er niet over kammen?
1: Dat ook niet, man. Ik heb alles samen.
0: Nee, dat hebben we juist alles weggesnijden.
2: Kan ik niet van de andere kant naar daar kammen?
0: Hoe wil jij dat zo een pluk overleggen?
2: Ja, de...
0: dat is ook schoon.
1: Ik zal met een bad met een curry of zo. Of met een zigeunerslo of zo.
0: Kip curry, dat is school, dat is ik mag dat geren.
1: Kip sal of zo, hè.
0: Allee mannen, school, hè.
2: Ja.
0: Madameke, school, hè. Ik
1: zal het niet
0: meer zingen, tevreden
1: met
0: China
1: kip.
0: Dat
1: smokt
0: ze zo
1: op, maar ik maar zo'n spiering. In de pan.
0: Ja, ja.
2: Ah, ah, ah. Ah, met een neus.
0: Wat heb ik nou weer gedaan?
2: Oh, een stuk van mijn neus. Ah!
0: Een tjoepje. Wacht, ik zal nog wat water. Ik heb
1: ze nog gedaan.
0: Ja, die scheer is te lang.
2: Amai, dat doet zeer. Oh, dat doet zeer. Just op dat beentje. Oh, dat doet zeer.
0: Wacht, zal ik het wat bijknippen?
2: Nee, oh, God.
0: Wacht, ik zal het wat bijknippen.
2: Oh, ah! Ah! Oh, dat doet
0: zeer. Steek er wat water in.
2: Oh la la.
0: Ja, zeg. Het is allemaal nogal wat, hè. En waar moet werken?
1: Het is allemaal nogal wat, hè.
2: Oh la la.
1: Ja, dat is een mooie toek als ik op mijn bed kan. Ik zeg, ah, het is water.
2: Mij.
1: Het is water, zeg.
2: Ah!
0: Het
1: is allemaal
0: wat,
1: hè.
0: Nee.
1: En ik kan me dat toch niet herinneren.
0: Hadden we kop pas schief, want anders... Dat is uw fout, hè, madame?
1: Kan je me niet herinneren dat dat veel genoeg zo was?
0: Nee, dat is niet denkbaar.
1: Dat is allemaal wat er gebeurt, hè, zo...
2: Onde! Oh, dat doet zeer! Ah!
0: Dat heb ik nu weer gedaan.
2: Oh, ja, een tepel.
0: Maar als uw kop gewoon scheef, dan kan er niks gebeuren.
1: In het café gaan dat ik ook niet. Ik heb toch maar een pintje stom, hè?
0: Zoals, hè. Ja, maar baak niet beneden.
1: Wat zijn nu die kosten? Die is allemaal...
0: Zie je, die in de spiegel.
1: Oh, hey.

0: En een mobiel en mijn koekje.
1: Schoenkopken, hè?
2: Dat valt goed mee.
1: Schoenkopken, hè?
0: Dat is gewoon voor die schoppenken om de schoen
2: gesneden. Dat valt goed mee, dat is goed geknipt.
1: Zo, dat zit er weer al op.
2: Alleen die neus, dat is...
0: Is dat een flinke...
1: Weet je wat? Ik zal daar... Ja, ik zal daar een plukje oren plakken. Dan zie je dat niet.
2: Oh.
1: Of een valse wimper.
2: Ja.
1: De valse wimper tegenplakken.
2: Gewoon
1: de
2: schoen.
1: Stop dan. Ja, zeg. Het is nogal wat dan allemaal, hè.
0: Het is allemaal...
1: Hey, zo blijven we bezig, hè. Zo blijven we bezig.
0: Oh.
2: De nieuwe lak.
1: Lak.
0: Zo blijven we bezig,
1: nee,
0: hè.
1: Nee, dat heb ik niet. Dat doe ik niet. Dat is niet gezond voor het haar dan dat dat stond, hè. Dat zijn zuren.
2: Moet ik dat zo laten drogen, dan?
0: Dat is allemaal nog aan wat, maar we moeten voelen.
1: Ja, ik zal nog wat baas poten.
0: Je kunt niet bij de pakken gaan neerzitten, hè.
1: Zo, hè? En dan, als het droog is, dan is dat helemaal in orde.
0: Ah! Maar voor het tabak in een plant, dat is goed. Dat is echt goed. Ik ben hier al rond door tevreden van.
1: Nog een pilletje? Omdat je zo weer afgezien kreeg er een van de zaak. Kom, geef je glas.
0: Een ding of zo, hè? Dat kost niet de deur. En een spoot om de patate, hè.
1: Een varken, dat is altijd goed.
0: Een beetje sabber, hè. We moeten een beetje zien te rooien met een op restaurant om dan. Toch nooit dan, hè. Ik heb allemaal zin uit.
1: Kam,
0: ja. Opeens heb ik niet.
1: Wat heb ik hier maar de kam nu? Ik heb de kam gezien, madame.
2: Niet gezien.
0: Ah, dus ik kan niet wat te vulten, dus een opeens heb ik niet, hè.
1: Ja, maar de kam die is weg, zeg.
0: Wil je dat ik een tijd vijf was? Ja, dat wel.
1: Maar de kam is weg. De strakheid was er zo'n makak hè, die er weg kwam vragen. Hè. En ik dacht, hey, goed in doel gaan, want
0: die is al mee weg. Hè.
1: Ja, ja. Dat is dan wel stress, hè, maar dat was zo'n kam, zo'n hele naam, die een hele vol met plukken horen.
2: Ja, ja, ja.
0: Dan even binnen de weg vragen en dan gaat dat terug boven en dan zit er
1: stil. Zit je tevreden over een smoeltje?
2: Ja, ik vind het goed. Het is goed gedaan.
0: Goed, hè? Zitten ze met je pollen in de kat zoeken.
1: Weet je wat? Ik heb nog een zaag met lange tanden.
0: Oh, dat is de zonde schuif. Zeg maar, ik heb er allemaal 25, 26.
1: Ik zal die daar nog optrekken.
0: Dat is allemaal met 30 toos, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: 7, 8 miljoen, dat komt dus goed dingen de kinderen vergelijken over.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dan een nog wat en op een dop.
1: Ja, hadden we kopgoed.
0: Wat anders dan?
1: Maar het is wel echt niet gehoord.

0: Dat kan niet eigenlijk, hè.
1: Ik ga niks zo van wij zo een parfum om erop te smeren.
0: Was poten?
1: Ja. Oh, ik zo. Dat is goed.
0: Zo is het.
1: Ik heb mooi nog een
0: valkje. Nog een pelletje, madame?
2: Ja.
0: Met de kopje is nog niet droog.

0: casting Gert Buskaps. Oh, Glamour Fest is recorded before a live studio audience in the Collins Studios.
1: Coucou, c'est moi, Isabelle Chouchou. Vous vous rappelez tous encore que nous avions décidé d'organiser une barbecue parce que le temps faisait si belle. Bon, vous vous rappelez bien sûr aussi les fameux mots « on ferme la porte, on est fermé et on fait un barbecue ».
2: On ferme la porte et on est fermé et on fait un barbecue.
3: Ben oui, je vous invite, monsieur, à propos dans mon jardin, à la maison. Vous pouvez choisir quelques vins de mon cave personnellement.
2: Oui, on ferme la porte, on est fermé, on fait un barbecue. Ah oh oui.
4: Nous organisons maintenant une barbecue.
3: Isabelle, demande à Tobias
1: à le scout. Malheureusement, au moment suprême, maître Jean-Claude voulait juste mettre le premier saucisson à cheval cap-cap au feu et une terrible tempête nous tombe sur la tête. Au début, il y avait un fort vent, comparable avec un petit tornado. En die heeft onze vuur uitgeplaatst. En toen is de barbecue-stel avec tous les saucissons, les specs et le kaas tombé sur la salle. Terre, devenu un bain de boue à cause de la pluie très forte. Alors, on était un peu triste. Le maître, parce que son idée extraordinaire a été tombée dans l'eau et parce qu'il n'a pas pu faire cet plaisir à son cher et très respectable ami et en plus le plus fidèle client de son restauration, Monsieur Applebaum. En toen, plots, insklaps had mijn patron, maître Jean-Claude, een andere fantastische idee. Tout d'un coup, il dit, on fait une soirée de spaghetti. Alors, ça, il faut le faire, hein. D'un moment à l'autre, on était heureux en nouveau. Du spaghetti farce, quelle lumineuse idée.
2: Alors, monsieur Applebaum.
3: Chouchou!
2: C'est bon le spaghetti?
3: Non. C'est pas bon, c'est merveilleux, comme tous les merveilleux ensemble. Oh. C'est une art complètement extravagante. Tous les pièces de spaghetti, ils sont tous différents et encore la même chose. Elk sprietje spaghetti is anders dan alle andere sprietjes, maar toch hetzelfde.
2: Alors.
3: Het is een kunst die alle andere kunsten overtreft.
2: Ça.
3: Ongelooflijk.
2: Il faut
3: ongelooflijk.
2: C'est
3: complètement extravagant, merveilleux.
2: C'est monsieur Applebaum, c'est merveilleux.
5: Monsieur Applebaum.
3: Maître Jean-Claude.
6: Het Kralenspel op Radio Centraal, 106.7 FM. Vandaag 13 oktober, denk ik. Vandaag nogmaals zonder Jeroen. Enkel Elko, dat ben ik. Ik ga nog wat muziek afdraaien, afspelen. Ook zonder Jeroen. Ik heb een aantal platen meegebracht. Vinylplaten. Minstens één cd. En daar ga ik mee beginnen. Het is er één die ik heb gekregen. Ik koop geen platen meer of nog cd's, tenzij ze zijn uitgegeven door Timo van Luik. Of ze zijn gemaakt door Incantation of Thelonious Monk. Er zijn een paar uitzonderingen. Het volgende is er geen, maar ja, ik heb het wel gekregen. Het betreft een nieuwe cd van de Belgische artiest Daan. En die heet Ink. En dat is een bloemlezing van allerlei liedjes. Ooit bekendgemaakt door een zanggroep genaamd de Ink Spots. Mij niet bekend. Ondertussen wel, natuurlijk. Het is een artsgent, een groep die heel bekend was. Of is van een viertal mensen vooral populair, dacht ik, in de jaren 50, voor mijn tijd. Maar nu dus een hedendaags product, Daan, Ink, A Celebration of the Music of the Inkspot. Mooie cd, geen vier zangers, maar één zanger, Daan. Die speelt ook gitaar en theremin op de cd. We hebben dan ook nog Bruno de Grote, die elektrische en akoestische gitaren speelt. En Frey Madou, die we al dan niet kennen van zijn vele optredens in Café de Zaar. Die speelt contrabas. Er staat trouwens ook een nummer op de cd getiteld Nothing. En dat is live opgenomen in Café de Zaar. De rest van de cd is opgenomen in Studio 2000 in Overijse in België. Waar Daan ook woont, dacht ik. De cd is geproduceerd door Daan zelf en is opgenomen door Daan zelf samen met Bert van Rooy. Het artwork is van Daan en dat is ook wel interessant artwork. De voorkant zien we wel een foto van een zekere Dirk Leunis. De achterkant nog een foto, misschien ook wel van die Dirk Leunis. Maar dan krijgen we per nummer, naast de originele tekst, die Daan dus zelf niet schreef, maar er waren allemaal andere mensen die het schreven, die zijn allemaal afgeprint, die teksten. En telkens wordt de song ook vergezeld van een beeld, een surrealistische foto, of toch tot de verbeelding sprekende foto die verband houdt met de inhoud van de tekst. We gaan een stukje luisteren. Een Duke Ellington klassieker. Maar misschien wel extra bekend geworden door de Inkspots. En nu extra bekend in België misschien wel door Daan. Don't Get Around Much Anymore.

Don't get around much anymore. Don't get around much anymore. Dan als zanger bij zijn eigen cd, Ink. In stem was het nu ook niet echt. Ik denk dat hij zichzelf wel een beetje dubbelt bij wijlen. Maar over het algemeen komt zijn stem wel heel kwetsbaar uit de hoek, vind ik, op deze cd. Het lijkt me ook geen al te evident materiaal om te zingen. En als we aan evidentie en zingen denken, dan denken we, of ik toch, aan Mel Tormé. Die doet het allemaal klinken alsof het heel simpel is om zo'n liedje te zingen, zoals bijvoorbeeld Don't Get Around Much Anymore. En dat brengt een andere kwaliteit met zich mee. Dus misschien niet zo kwetsbaar, het is anders. Ik heb een versie meegebracht, dus van hetzelfde nummer, Don't Get Around Much Anymore. Dat kunnen we vinden op een album hier, getiteld The Duke Ellington and Count Basie Songbox. Die plaat is ook uitgebracht onder een andere titel, veel vroeger. Ik dacht onder de naam I Dig the Duke and I Dig the Count, of zoiets. Duke Ellington and Count Basie. Hier een latere versie, een persing uit 1984, wel op het Verve label ook. De opnames zelf waren uit het begin van de jaren 60. En hier is toch een beetje een tekstje dat duidt hoe het met de song eigenlijk gegaan is. Het was eerst een instrumental. Like so many of Ellington's vocal hits, this one originated as an instrumental. Een instrumental uit 1940, Never No Lament. En dat werd toen gespeeld, de melodie, door de saxofonist Johnny Hodges. En daar heeft een zekere Bob Russell een tekst voor geschreven. En twee jaar later staat hier dan, maakte de Ink Spots er een soort van vocal standard van, die dan na hun nog is gebracht geweest door andere Nat King Cole en Tony Bennett. We luisteren naar die versie van Mel Tormé, arrangement van Johnny Mandel, LA opnames, om zeer precies te zijn, uit 1960, 12 december. Mel Tormé.

Don't Get Around Much Anymore, de versie van Mel Torme. Een iets andere tekst ook, ietsje begint anders. En meer nadruk op de Saturday Dance. Terug naar Daan. We gaan luisteren naar de Gypsy, nummer van een zekere Billy Reid. Het heeft ook wel weer iets met een bepaald soort van liefde te maken, denk ik. The Gypsy.

The Gypsy door Daan. En dat nummer deed mij onmiddellijk denken aan een nummer dat ik ken van Charlie Yardbird Parker, getiteld The Gypsy. Dat dan nog eens gaan opzetten en dat blijkt gewoon hetzelfde nummer te zijn. Een nummer waar ik het origineel dus niet van ken. Tenzij dat het dat van de Inkspots zou zijn. Maar de schrijver heet Billy Reed. Nog niet gecheckt de geschiedenis van dat nummer in het specifiek. Wel nog genoten van de versie van Charlie Parker, die is opgenomen voor het Dial label in 1946. Dat was toen met het Charlie Parker Quintet, niet met Miles Davis, niet met Dizzy Gillespie, niet met Red Rodney, maar met Howard McGee op de trompet, ene Jimmy Bunn op de piano, ene Bob Kesterson op de bas en ene Roy Porter op de drums. We luisteren naar The Gypsy. Prachtig nummer, prachtige versie ook hier door, niet door Daan, maar door Charlie Parker.

The Gypsy door Charlie Parker, Baltsax, met Howard McGee op trompet. Niet de bekendste trompetist van die tijd, toch niet voor het grotere publiek. Hij was volgens de producer van die opnames, die ook een boek schreef over Charlie Parker, Ross Russell, was dat, ja, ik vertaal het nu uit mijn hoofd naar het Nederlands, vrij een rots in de branding, die Howard McGee. Bij die sessies ook, dat was niet altijd even gemakkelijk voor daar naartoe te gaan naar zo'n sessie. Toch niet gemakkelijk voor iedereen. Je moest wakker zijn, je moest een beetje nuchter genoeg zijn. En die Howard, die was not schend, ondanks alle miserie dat hij dan meemaakte, was dat een rots in de branding. Dacht eerst nog een plaat van Dizzy Gillespie mee te pakken met Charlie Parker, maar had een beetje respect voor die rots. Iets van Howard McGee zelf meegebracht. Hij heeft ook een nummer geschreven, of heeft meerdere nummers geschreven, maar toch eentje dat bekend is in de bebop. Dat was het nummer getiteld Bebop. Gaan we niet spelen, we gaan iets anders, Uplifting, spelen. Qua titel is het toch al Uplifting. Er zit een heel mini voor melancholie vatbaar breekje in. Maar laten we het toch Uplifting noemen. Get Happy, de Howard McGee Quintet met Sahib Shihab op bariton, saxofoon, Duke Jordan op piano, Percy Heath op bas en Philly Joe Jones op drums. 1955, 22 oktober, voilà, dat is binnen 9 dagen, maar dan, goh, kan niet goed tellen, lang geleden.

Howard, McGee en Co. met Get Happy op een LP die hier That Bob Thing heet. En dat is ook weer een heruitgave uit de jaren 80, denk ik. Origineel heet die plaat The Return of Howard McGee. Nog één track uit de laatste dance-cd. En dan sluiten we het hoofdstukje even af. Nou, dus even terug. Minder happiness. Alhoewel, van het een kan het anders soms komen. I'll never smile again. Uit Ink.

so in love with you. I'll never thrill.

I know I'll never start to smile again until I smile.

I'll never smile again. Maar er was nog een clausule. Again until I smile at you. I will never start to smile again until I smile at you. Ingewikkeld. Dan was dat. Met allerlei fragmenten in het krallenspel. Uit zijn eerste CD Ink. Mooi af en toe Les Paul-achtig gitaarspel van Bruno de Grote. Mooi basspel van Frey Madou. En ik denk dat die groep eigenlijk op tour is. Maar daar was ik dan weer te lui voor om dat na te forsen. Maar dat kan iedereen wel. Hè. Allen daarheen, waar dan ook, zou ik zeggen. We maken even terug een linkje naar het verleden. We hebben Parker gespeeld uit de jaren 40, Howard McGee uit de jaren 50. Nu iets Fins uit de jaren 60. Het zijn niet de Inkspots, want de Inkspots die waren niet Fins, maar het is wel een andere groep met vier personen. Of ze insinueren misschien wel dieren te zijn, of jazz cats misschien. We hebben het hier over Four Cats. En ik heb er een singeltje van bij, een split 7-inch EP. Aan de andere kant is het Kai Lind, een andere Fins, laat dan zeggen, rock and roll of evergreen icoon. En hier in het kralenspel gaan we luisteren naar, niet naar Sabeline, maar naar Lisa. Four Cats uit Helsinki, opnames uit de jaren, begin jaren 60.

0: ei ole unelmani milloinkaan.
1: Liisa van Four Cats of Vier Katten uit Finland, jaren 60. Iets zuidelijker nu, Griekenland. Ook 20 jaar later. Een plaat waarvan ik de titel nooit kon uitspreken. En de titels van de afzonderlijke liedjes kon ik ook niet uitspreken. Er waren allemaal van die Griekse letters. Maar nu hier met het schietuizen zie ik wel... Dan wordt het Engels vertaald allemaal, die titels. Ik heb het over de artiest Lena Platanos. Die bracht in 1985 een plaat uit die blijkbaar... die ik kan uitspreken als galop. En we gaan deze keer eens een liedje luisteren... waarvan ik nu kan zeggen dat het ongeveer getiteld is Tinea Psipsina. En dat zou naar het Engels vertaald zijn What's New Pussycat. En hoe ik dat naar het Nederlands zou vertalen, dat weet ik dus niet uit. Wat is er nieuw? Poescat? Dat zou wel niet juist zijn. Lena Platanos.

Tinea. Psina. In het Engels, What's New Pussycat. Lena Platanos, 1985. Muziek uit Griekenland. We zetten het reisje even voort. Dus van Finland naar Griekenland. Naar Italië. Een plaat van Battiato, genaamd Pollution. Battiato, hier de groep of de artiest, bekend in het kraanspel of in heel Europa misschien wel, van zijn hit I Treni di Tozer. Hier een conceptplaat uit een meer proggy rock periode, 1972 is dat hier dan. Knappe plaat. Toen ik thuis was, dacht ik nog, we gaan de kralenspelclassic Arik na Mes spelen. Maar nu ik hier ben, denk ik, meer is een deep cut misschien. Het liedje of de track Beta. Een meer langere, slepende, uitgestrekte groove track. Jazzy groove track, maar dan met een spacey intro, spacey outro en bizarre vocalen. Aangenaam nummer. Beta uit Pollution van Battiato.

Bachato met Beta. En we blijven nog even in de jaren 70 terug in België wel. Dus Bachato was 72. Ik heb hier iets bij uit 76, mijn geboortejaar. En dat is te vinden. Misschien heb ik het al wel eens gespeeld. Dan wordt dit een krallenspel. Klassiek, de box is het alvast wel. De box... MPRPF 78 refereert wel naar het jaar, denk ik, 1978, van Robert Fessler. Een man waarvan een box verscheen op het Metaphone-label, gecureerd door Timo van Luik. En volgens mij is die persoon niet lang gestorven na het uitgeven van de box. Dus geperst in 2022 en uitgegeven in 2024. Het materiaal dat erop staat, het zijn vier vinyls, dacht ik. En dat werk dat gaat van 1976 tot, dacht toch tot de jaren 80, maar... even kijken. Zijn composities van Robert Fessler gaan tot de jaren 80. Ja, voilà, we zien hier stukken van 82, 83 ook op staan. Iemand die in een hospitaal apparatuur maakte. Ik ben vergeten welk hospitaal en welke apparatuur. Maar iemand die in zijn vrije tijd, dus deels om therapeutische redenen, dacht ik, muziek maakte. Hele mooie box. Bevreemdende muziek maakte de synthesizers zelf. De titel van de box refereert naar zijn tweede gebouwde synthesizer, de MPRPF 78 uit 1978. Maar die gaan we dus nu nog niet horen, want we spelen wederom een stuk uit 1976 en het houdt een beetje verband. DNA gewijs dan toch met al die liedjes die we speelden van Daan in het kralenspel, want het betreft een eerbetoon aan Jeff Stuyven, de vader van Daan Stuyven. Titel: Het breken van Jeff, ondertitel Tristesse. Jeff was an artist. I appreciated and who slowly disappeared into depression. This is one of the last pieces I've written that's close to improvisation, and it is an attempt to express my feelings about human despair and loneliness. Are distorted sounds or cries of revolt what save us from our sleepiness? Robert Fessler.

Het breken van Jeff, oftewel tristesse. En aan tristesse ben ik soms wel onderhevig als ik te veel tv kijk. Dan voel ik mij een slachtoffer van de tv of een TV casualty.

TV Casualty van The Misfits. Uit een plaat die veel later verscheen. Waren opnames uit 1978. Op de achtergrond. Some Kind of Hate. Klinkt ook wel een beetje blondie-achtig. I'm gonna get you, gonna get you. Maar we wijken af. Ik ben sowieso al heel een tijd aan het afwijken. Dat is een van mijn afwijkingen. Ik wijk af. Waarom had ik dat hierbij? Ik had het zelfs niet bij. Ik heb het afgespeeld van het munitiedepot. De Misfits vanwege, ja, ik was met cijfers bezig. En dan kwamen er ineens een paar getallen op mij af. 138 en vlak daarna 101. Ik kom hier zo meteen nog op terug, maar dus ja. Ik wou niet nog eens de kralenspel classic We Are 138 van de Misfits spelen. Vandaar nu even. TV Casualty en dat deed me dan weer natuurlijk weer denken aan TV Party. En waarom deed dat mij denken aan TV Party? Henry Rollins zingt live mee op de plaat Evil Life van de Misfits in het nummer 138. En dan dacht ik, oh, waarschijnlijk daardoor met die TV aan TV Party van Black Flag. Ik heb de 7 inch nog eens meegebracht. We gaan het liedje zelf niet spelen, maar eerder het eerste nummer van de B-kant. Dat vind ik eigenlijk zelf veel beter. I've Got to Run uit de 7 inch. Vocals Henry Rollins, guitar en vocals Descadina. Gitaar uiteraard Greg Ginn, bas Chuck Dukowski en drums side 2, Bill Stevenson. On écoute, I've Got to Run, Black Flag, drapeau noir.

I've Got to Run, complexe track van Black Flag. Dat had ik bij, vanwege de Misfits. En de Misfits had ik bij, of niet bij. Of speelde ik vanwege die 138 die qua getallen niet eens op mij afkwam tijdens een bizarre cijfersessie. En dat viel mij des te meer op omdat het gevolgd werd door nog een ander getal dat ik altijd link aan muziek, en dat is het getal 101.

Rock to the Beat 101. Belgische muziek van het einde van de jaren 80, dacht ik. Waarom ben ik daarbij? Ja, met die getallen. Hè. Ondertussen was ik dan tussen de 7 inches aan het snuisteren geraakt. En ik dacht, we nemen de 7 inch Chicky Chicky AA van Babyford nog eens mee. Een kralenspel, klassiek. Al 40 jaar lang of zo waarschijnlijk. Hè. 1988. Ja, ik zal waarschijnlijk wel overdrijven. Ja, 30 jaar minstens. Tussen de 30 en de 40. Babyford 1988, 4 tracks. Melancholisch. Nostalgisch.

Dat was Baby Ford met Four Tracks, de bekend van Chicky Chicky Ah Ah, 1988. Hoorde ook wel een beetje stem van Jade For You daar straks in de 101 track. En van Jade For You heb ik ook nog een 7-inch bij. Ja, ik was aan het snuisteren tussen de 7-inches. En als je in die doos zit, dan zitten we daar even in bezig. Hè. En voilà, Jade For You, een 7-inch getiteld Jade For You. We gaan vandaag de B-kant spelen. Nu is dat 1991, de A-kant ook, denk ik. En de B-kant, dat is It's Over, geschreven door, door mensen genaamd Nikasi Ermgods. Produced by Wouter van Bellen. Een bekende naam in het kralenspel. Ik lees voor van de persinformatie, van de pressinfo. Uiteindelijk op Radio Centraal, dit is het kralenspel trouwens, 106.7 FM. Zijn we ook wel een beetje bezig met journalistiek. Het is nu wel iets, een nieuwtje van, van 35 jaar geleden, maar tijd vliegt. Jade For You. Achter deze mysterieus klinkende naam schuilt een al even mysterieuze lady. Nikki van Lierop, want zo heet ze echt, werd geboren in Duitsland op 7 maart 1963. Ze genoot reeds enige bekendheid in jazzclubs en was tevens actief als backingvocaliste in diverse studio's. Tijdens een van die opnamen kwam ze in contact met Frank Ermgods en Patrick Nikasi van The Popgun, die haar prompt voorstelde om voor haar een aantal nummers te schrijven. Uit de brede waaier van songs werd uiteindelijk besloten om het gelijknamige nummer Jade For You op te nemen. Jade For You is een uptempo nummer met een eigentijdse beat. Voor de productie tekende Wouter van Bellen, onder andere gekend voor zijn productiewerk met Bart Peters en The Radios. Op de B-zijde vinden wij het integere It's Over, waarop Frank Ermgods de backing vocals verzorgde. Jade For You is in ieder geval een polyvalent persoontje. Ze heeft rock- en jazz-toestanden doorzwommen. Toneel laat haar niet koud. En ook van dansen heeft ze kaas gegeten. Vlamingen eten kaas. Dat laatste stond er niet bij. We spelen de B-kant. Een mooie stem, vind ik. Een vrouwenstem waar ik wel van houd. Jade For You. It's over.

It's Over, Jade, for You, produced by Wouter van Bellen. Wouter van Bellen. Nog een 7-inch, of een, ja, hoeveel centimeter zou dat zijn? Maar dat ding is altijd een 7-inch. Vier liedjes. België, ik luister België, zou Jeroen misschien zeggen. Jeroen is niet bij. Motoriek, Dirk Evans en co, in dit geval Jori Dobbelaar en Dries Dollanders. Dries Dollanders, drums en percussie. Jori Dobbelaar, gitaren en synthesizers. Dirk Evans, gitaren en effecten. Samen zijn ze Motoriek. Ze zijn ook aan een zesde album aan het werken, dacht ik. Ik heb geen album meegebracht, geen full LP, maar een 7-inch, ja, 7-inch, een EP en een extended play, een uitgebreide speellengteplaat, waaruit we gaan spelen het liedje Bypass, Motoriek.

Voilà, Motoriek met Bypass uit de vier tracks tellende EP Odyssee. Voilà. Yep. Nog muziek uit België, denk ik. Jacques Bekaert, ja, dat klinkt wel Belgisch. Er is een plaat op het eruit gegeven door Metafoon, dacht ik toch? Even kijken. Of ben ik hier? Ja, op Metafoon, nummer 15. Metafoon, een van de labels van Timo van Luik. Ik ben in orde, ik heb dat nog gekocht. Ja. Ik mocht het, ik heb het gedaan. Ik heb het beluisterd. Het is heel mooi. Jacques Bekaert, de tekst erop is allemaal in het Frans te doen. Ik heb het allemaal niet goed begrepen. Ik kan het ook niet beginnen voorlezen, het is Frans. We gaan luisteren naar A Summer Day at Stony Point, 1969, avec la participation de David Beram et Chikego Kubota, avec la voix de Charlotte Varin, réalisation finale studio de musique électronique à Pélag de Bruxelles. Oorspronkelijk op het Iglo label. Misschien nog een stukje toch proberen te lezen over die Stony Point. Nu dat weer toch zijn. Stony Point est un petit village dans l'état de New York. Dans les bois existait une petite colonie d'artistes où résidèrent notamment John Cage, David Tudor, David Jaslaat, David Berman, Shigeko Kubota, Stan van der Beek, Sari Dienes. Nu dat we toch bezig zijn. A Summer Day at Stony Point n'est rien de plus qu'une page de journal, un fragment de carnet qui utilise une série des matériaux sonores enregistrés à Stony Point au cours d'une belle journée d'été 1968. Une autre partie des sons avait été obtenue la même année à partir du synthétiseur de l'université Brandeis où m'avait généreusement invité Alvin Lustier qui était professeur. Voilà. Toch een beetje informatie bij deze. Het is een mooie dag geweest zijn in 1968, de summer of 68. Luisteren. Maar hier staat dan wel 1969. Toen zullen ze het hebben afgewerkt in 1969. A Summer Day at Stony Point, Jacques Bekaert.

Papa? Ja.

It was a beautiful day, a summer day at Stony Point in 1969. The beautiful voice van Charlotte Warren konden we horen. En dan ook nog de beautiful synthesizer van de Universiteit van Brandeis. Artiest Jacques Bécart. We gaan nog wat synthesizer horen. Het zijn gesampled door DJ Food in zijn Cosmic Jam.

DJ Food met Cosmic Jam, 1996, verschenen onder andere op de Flexistentialism Triple LP compilatie op Ninja Tune label. Voilà, we gaan eens stilletjes aan stoppen. Over Triple LP's gesproken, ik heb er nog een bij. Niet, geen compilatie op Ninja Tune, maar een werk. Misschien is dat oorspronkelijk wel op cd uitgegeven. Ik heb het hier bij vinyl op het Days label. En als ik Days label zeg, dan denk ik zelf al, ja, dat zou wel iets van Coil zijn of zo zeker. Of van Peter Christoffersen. En wel, ja, het is iets van Coil dat ik bij heb. Ik zei triple LP. Klopt dat? A, B, C, D, E, F, ja. Dat is een triple LP, ja. Dat zijn dan ook seizoenen eigenlijk. De herfst is begonnen, dacht ik. Ik weet nu wel niet of ik iets van de herfst heb meege... Of of ik hier heb klaarstaan of wat herfst of winter is. E1. Dat is Copal. C-O-P-A-L. De plaat begint in de lente op, en dan daarna gaat via de zomer naar de herfst en de winter. Eens even kijken. De plaat heet Moon's Milk. In four phases. Dus de vier fases. Ja, dat kunnen we linken om die vier seizoenen, zo gezegd. Staat er hier nog verdere informatie bij? Performed by Peter Christofferson, John Balance. En Thaipal Sandra. Voilà. Remastered door Josh Bonatti. Nog gaat even de laatste track van het kralenspel van vandaag zijn. 13 oktober. Ik weet niet of het nu effectief herfstmuziek is die we gaan horen, maar het klinkt wel herfstig toch zo. Ja. Coil met Copal uit Moon's Milk. En horen of zien elkaar eventueel nog wel ooit eens terug. Ik doe alvast mijn best om hier volgende week te zijn, 20 oktober. Dan is het weer dinsdag en dan is het weer tussen 1 en 3 in principe het kraanlandspel op Radio Centraal. Tot volgende week, hoop ik. Komt Coil hier aan.

facing it with a sense of dread. Lux, carrion.

Blues in Motion, 1987. Paul Motion met Charlie Hayden en Gary Allen erbij. Met dezelfde Charlie Hayden op bas en onder dienstleiding. En met wisselende pianisten neemt Motion in 1989 de Montreal Tapes op. U krijgt twee selecties. De eerste met veteraan Paul Bley. De tweede met de jonge Gary Allen aan de toetsen. Turnaround, When Will the Blues Leave? And first song.

De laatste 20 jaar van zijn carrière greep Paul Motion vaak terug naar Monk-composities. Hier zo met Enrico Pieranunzi, 2010 in de Village Vanguard. I mean you.

Sebastian speelt Thelonious Monk en dat is geen toeval. Uiteindelijk is hij in 1954 samen met nota bene Charlie Rouse en met Scott LaFaro zijn carrière bij Monk begonnen. Maar er zijn bij mijn weten geen opnames van. Monk zong, jawel, zong. Zong hem toen voor hoe hij zijn cymbalen anders kon gebruiken. Wat meteen Mossiaen's levenslange losse speelstijl verklaart. Hier nog een Monk-cover van Mossiaen. Met Eddie Gomez op bas en Chick Corea aan de toetsen. Een voorwaar unieke combinatie. Little Rudy Tootie, New York 2010.

En we blijven in New York, maar terug naar 1996. Paul Motion en de Electric Bebop Band met een minder bekend Monk-nummer, Light Blue.

vier keer Monk met Paul Motion. Afsluiten doen we Kiss My Jazz deze week met Paul Motion bij de schabouwelijk ondergewaardeerde pianiste Marilyn Crispell. 2003 is dit. So far, so near. Volgende week nog meer Paul Motion uit zijn ICM-periode dan.

Dit was Kiss My Jazz. Tot volgende week. Stay tuned, loud en proud. Radio Centraal 106.7.

Huren is voor de buren. The Hardcore Edition. Hardcore, Grandcore, Evolved as One was dat Napalm dit. De eerste plaat van Enslavement to Obliteration. Ook mijn eerste Grandcore plaat dat ik 14 jaar was. Dus we duiken terug in de roots van Huren is voor de buren. Dat alleen maar punk, hardcore en grindcore. De klok sloeg 25 jaar geleden. That's right. Radio Centrale hier.

Yes. We hoort de integrale A-kant van Napalm Death. From Enslavement to Obliteration plaat. Dit is een compilatie op het Earache label. Met het Grind Crusher. Je hoort Morbid Angel, Chapel of Ghouls.

bent sur de Carcass met Exhumed to Consume. Dit is Godflesh, Street Cleaner. Dit is voor de buren hier, alle vijf ondertussen.

Dit is Ball Thrower. Through the Eye of Terror. Ik heb ze lang geleden nog in het Lintfabriek gezien in Kontich. Ongelofelijke band. Still going.

Ja, alleen maar goede groepen op deze compilatie van Eric Grindcrusher. Dit is Intense Degree, Straight Jacket en I've Got a Cure.

Dat is ook een geweldige groep. The Filthy Christians. Heb ik helaas nooit gezien. Live. Party and fight for your rights.

jeugd dat ik nog bij mijn ouders woonde. Ik heb maar tot mijn 14 jaar thuis gewoond. Want dan begonnen de punkavonturen en dat was het gedaan met thuis te wonen. Dat was het. Anarchie en chaos en lots of fun. Maar ik weet dat ik toen altijd met mijn radio thuis zat en cassettes programma's zat op te nemen op deze Radio Centraal. En dat was altijd een programma dat noemde Kicks. En dat was altijd grindcore en dead metal. En die hebben mij echt heel veel bijgeleerd in een tijd. En mijn muzikale carrière meegevormd. Toch mijn muzikale smaak, zal ik het zo zeggen, in die tijd. Een paar jaar daarna speelde ik ook zelf, zong ik in een grindcore groep. De marginale onderdrukte speedsniffers. Afgekort was dat MOS. En ik denk dat ik nog van die tapejes ergens thuis heb liggen. Dus altijd afstemmen.

Ja, zuur niets voor de buren, beter laat dan nooit. Dus zal ik waarschijnlijk de laatste keer zijn dat we hier tussen 4 en 6 draaien. Van andere uren draaien op de radio binnenkort. Waarschijnlijk tussen 6 en 7. In plaats van tussen 4 en 6. Aangezien ik in de winkel heb geopend nu donderdag in mijn kunstgalerij. En ik heb een artiest bij die momenteel aan het exposeren is daar, Said Bella. Gewoon een interview mee doen hier op Radio Centraal. Huren is voor de buren. Dit is M'Dou Mokhtar.

0: Yes, Said, welkom hier in de studio. Hoor ik u? Spreek je even in de micro? Ja. Ja, spreek je even. Ja, Said.
1: Hallo.
0: Yes. Dat komt goed door. Welkom bij Radio Centraal, Said.
1: Dank u. Bedankt, Grigor, voor de uitnodiging.
0: Ja, jongen, dat is graag gedaan. Het is weer al iemand die voor de eerste keer hier op Radio Centraal komt. Hè. Radio bestaat hier al 45 jaar, hier op de Kaai. Alternatief radiostation waar alles kan, alles mag. Alleen niet alles, maar genoeg. Vertel eens, Said, jij bent de kunstenaar van beroep, of is dat uw hobby, of...
1: Het is een beetje van alles, een beetje hobby, ja. Dus een kort uitleg over mij. Ja, ik ben Said Belarbi, geboren in Marokko, op mijn 18, verhuisde ik naar Barcelona. Sinds 2012 woon ik hier in Antwerpen. En hoe heb ik geraakt in de schilderkunst? Als een autodidact heb ik door de jaren hier mijn eigen artistieke taal ontwikkeld.
0: Ja.
1: Dus mijn werk zich tussen geometrisch abstract en surrealisme.
0: Ja.
1: En ik werk met een eigen palet, met bijna altijd gemengde kleuren. Kleur, ruimte en compositie vormen de basis van mijn werk.
0: Mm-hmm.
1: Dus in mijn compositie verschijnen vaak kleine vrouwelijke figuren die deel uitmaken van grote geometrische structuren.
0: Mm-hmm.
1: En de omgekeerde piramide keert regelmatisch terug als herkenbaar element.
0: Ja.
1: Dus met lage contrast en perspectieven creëer ik diepte en in eigen sfeer waarin realiteit en verbeelden elkaar ontmoeten.
0: Oké. Ja, ik ben momenteel bij ons aan het exposeren al sinds september samen met een paar anderen. Hè. Jullie hadden in september een tentoonstelling hè, met Keko en wie was er nog met Inka? Die deden we dan.
1: En Maarten.
0: Ja, Maarten. Maar de tentoonstelling is dus een beetje verlengd tot het einde van deze maand. Hè. Dus alle mensen die nog eens willen komen kijken op de oude beurs nummer 3. De werken hangen er nog tot ongeveer 27 oktober. Het is wel heel kleurrijk, uw werk. Hè. Veel mensen zien er ook ik weet niet, wat Picasso of Dali in of zo.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ik hoor absurdisme, zo. Niet dat ik een kinder ben, maar...
1: Ja, ik hoor dat vaak. Ik hoor dat vaak van mensen die... Of gewoon de passage die daar loopt aan de... Naast de galerie, die iedereen zegt hetzelfde, dat Picasso.
0: Ja.
1: I wish, ik zou graag een kleine Picasso zijn, maar... Eerlijk te zeggen, ik was nooit geïnspireerd van Picasso.
0: Nee.
1: Maar wel heb ik inspiraties. Mijn inspiraties was altijd zo meer... Als je ooit hoort, een Duitser kunstenaar... die is geboren in 1898, Heinrich Hörle, daar heb ik... Want als een autodidact, ik kan niet zeggen, daar heb ik veel kennis. Want wat dat doet een academie en iemand autodidact, is een korte weg.
0: Mm-hmm.
1: Dus maar altijd, ik was iemand die zoekt toch... Altijd zoek ik online, want we leven in een comfortabele wereld. Hè.
0: Ja,
1: nu
0: ja.
1: Tegenwoordig online, je kunt zelf studeren van thuis.
0: Ja.
1: Dus de eerste keer zie ik zijn werk, ik word super verliefd van. Ik was zo, oh. Want toen ben ik begonnen, ik kan eerlijk zeggen, ik ben niet jaren begonnen, want begin ik te schilderen.
0: Wanneer ben je begonnen?
1: Ik kan zeggen negen jaar, zoiets.
0: Ja.
1: Want toen...
0: Nooit iets gevolgd van lessen of gewoon het wagen beginnen schilderen?
1: Eigenlijk wel. Ik heb ooit naar de academie om te vragen voor een avondschool te volgen. Maar ja, door het werk... Ja, want ik was altijd aan horeca mensen. Dat is een beetje moeilijk om te... om te combineren, ja, altijd nacht shiften, et cetera, dan heb ik gestopt. Maar in het begin, ik was gewoon een puur abstractie aan het doen. Zo echt kleuren, gewoon werken met kleuren. Maar ik was nog nooit zo zeker van mijn eigen of dat ik mijn werk mooi vind. Dus gewoon was een soort van zoektocht, nog zoek ik mijn weg. Tot 2008, maar eigenlijk, Frederik Schneiders, die is een goede vriend van ons, een goede kunstenaar, een curator.
0: Ja, die heeft ook bij ons geëxposeerd in de, ja, in de eerste maanden, denk ik, dat ik open was, in 2 jaar geleden ondertussen.
1: Ja, en van hier, van de plateau, van de studio, ik stuur hem veel, veel groetjes. Hij was eigenlijk de rijder, die heeft mij een duwtje gegeven in 2020 voor de eerste keer te exposeren. Want dat was alleen abstractie wat ik was aan het doen. Dus dat was gewoon, zei hij, pak maar dit en dit, het is goed, komt goed. Dus ik word meer gemotiveerd en meer, creëer meer energie om verder te schilderen.
0: Ja.
1: Dus 2012, ik was al bezig met een nieuwe schilderij om te schakelen van echt puur abstractie naar wat ik doe nu, een kubisme of geometrische kubisme, een surrealisme. Samen. Dus 2018 heb ik de eerste schilderij, dat heb ik kunnen zeggen, mijn weg gevonden.
0: Ja.
1: En sindsdien ben ik gewoon verder in dezelfde compositie, in dezelfde structuur en meer en kleuren. Dus blijf ik evolueren en verbeteren.
0: En de werken dat er nu hangen, is dat een selectie van je werken? Heb jij nog meer van dat werk? Of is dat...
1: Ik kan zeggen, ik heb nog wat 3. Bon, in totaal, er zijn 12, 13, zoiets.
0: En die zijn allemaal recent gemaakt of zijn die door de jaren heen gemaakt?
1: De oudste is in 2012, als ik kan de naam zeggen, de Right Way Girls. Dat was de eerste schilderij dat ik heb gemaakt om dezelfde stijl. En de laatste, nu die heb je op de radio zo reclame gemaakt, dat was de laatste gemaakt. Dus nu dat we gedaan met die expo, dus ik ben terug druk bezig. Ik ben nu 2 of 3 schilderijen dezelfde tijd aan het...
0: In dezelfde stijl aan het maken.
1: Dezelfde stijl. Ja. Dus krijg ik altijd vragen waarom altijd die kleine formaat van genaagd vrouwen en zo.
0: Naakte vrouwen,
1: Dus ja, het is moeilijk om een juiste uitleg te geven, want dat heeft niks zo speciaal. Het is alleen om, als je, hoe kan ik zeggen, ik denk de moeilijkste proces in de schilderkunst, dat je eigen stijl te vinden.
0: Ja.
1: Dat is de moeilijkste proces.
0: Ja, ja.
1: Dus...
0: Dat is in de muziek ook zo. Hè?
1: Dus wat ik zie daar, ik zie een etiket, ik zie een stijl. Dus dat gaat dat gaat over. Het is niet over de naakte heb ik iets met feminisme of zo, niks. Het is gewoon omdat ik zie mijn werk. Als ik nu ergens anders ga exposeren, iedereen gaat... Het is herkenbaar.
0: Die gaan dat herkennen, dat van
1: voilà.
0: U is.
1: Voilà.
0: Maar heb je al eens geëxposeerd hiervoor?
1: De eerste was 2020. Dat was net met de lockdown. Dat was echt een van de mooiste. Ik kan eigenlijk zeggen, nu is de derde keer. Ik kan eigenlijk elke keer... Beter en beter. Dus de eerste was echt kei tof. We waren met 10 verschillende kunstenaars, verschillende stijlen, een groot gebouw. Dat is eigenlijk georganiseerd door Frederik Schneiders, de curator, en ook hij heeft een breedlijn gecreëerd. Dus hij heeft mij de deeltje voor de eerste keer.
0: Ja.
1: En daarna 2023, als ik niet vergis, dat was ook een van de mooiste. We waren daarmee verschillende schilderen, textiel. Ja. Dat was ook een hele grote kerk. Dat was super, super mooi.
0: Hier in Antwerpen of waar was dat?
1: Dat is tussen Bergen en Dageraad.
0: Oké.
1: Ja. En nu de laatste bij jouw galerie. Dat was ook een kei toffe expositie. Waar hebben we echt kei toffe mensen ontmoeten.
0: Ja.
1: Mooie en toffe energie. En dat we, eigenlijk, dat gaat hier niet om te exposeren. Inderdaad, je wilt jouw werk laten zien en ook een beetje extra geld verdienen. Maar als dat niet lukt, dat blijft iets mooi. Ja. Wat dat de mooiste is, dat energie die je brengt aan de mensen en de network. Dat ook, ja. Ook ja. Belangrijk.
0: Ja, want het was een beetje een overeenlapping van events eigenlijk. Want de finissage eigenlijk, maar allez, het is nog niet gedaan, maar de finissage, dat was de Jan Beddegenoot met zijn vrienden gekomen, die had voor de burgerbegroting wou die geld zien te krijgen en moest erop stemmen en die had geen plek om dat te doen en dan heb ik hem gezegd van, oh, kom bij ons dat doen en dan...
1: Maar dat was super mooi, dat was echt tof, tof, dat we zo samen bij elkaar een finissage vieren. Dus echt, dat was echt een mooie ervaring.
0: Ja,
1: maar
0: optredens en zo, hè, de kleine krak is komen.
1: Ja, komen een beetje optreden. Rap, een beetje...
0: En ook zo'n gast, ik weet niet hoe dat hem noemt, die in zijn bloot bovenlijf.
1: Ja, want eigenlijk Antwerpen is een hele kleine wereldje.
0: Ja,
1: maar door dat eventen, snap je, je leert dat persoon in echte... Normaal gezien, misschien heb ik hem gezien...
0: ik was er zelf niet bij, ik moest optreden, maar ik had jullie... Ik nam jullie echt in vertrouwen dat het wel...
1: Ja, maar dat was echt
0: niet
1: super...
0: weer afgebroken.
1: Ja. Nee, dat was echt super, super mooi.
0: Ik heb de filmpjes gezien.
1: Echt goed van genoten, genoten. En ook mensen die daar... bij ons waren, dat was echt, echt een happy...
0: Ja, het is ook leuk, want Jan Beddegenoot is een documentairemaker, die is een documentaire aan het maken over het Koningsplein, en hij heeft ook de burgerbegroting, hij heeft zijn geld ook gekregen, dus het is toch wel leuk dat steuntje in de rug, dat dan...
1: Inderdaad.
0: Niet een doorslag, maar dat heeft wel geholpen. Dat is wel heel fijn.
1: Ben blij voor hun echt, om eindelijk... Hun film kan beginnen.
0: Ja, want je kent het Koningsplein. Hè? Dat die hebben ook... Dat is ook een kunst op zich daar. Hè? Dat is,
1: er zit van alles. Hè,
0: er zit van alles, inderdaad. Ja, maar er zijn veel... Ja, het is daar heel moeilijk tegenwoordig mee. Druggebruikers en krakgebruikers. Ik zat in de galerij en ik was alleen... De winkel was aan het inrichten en ik zag echt een crack junkie voor de raam staan met één tand in zijn mond, helemaal aan het bibberen. En ik dacht dat hij naar mij aan het kijken was, maar die keek gewoon recht door mij door. Of
1: hij was aan het kijken naar de kunst om uit zijn addiction. Hoe nou?
0: Daar heb ik nog niet aan gedacht,
1: ja, zoals ik bijvoorbeeld, die schilderij in 2012, 18. Dat komt door frustraties, want ik had iets met feminisme en zo. Dus dat schilderij, ik heb dat opgebouwd met stukken. Stuk per stuk. Aan de laatste, die twee naakte kleine formaten.
0: Ja.
1: Dus dat was iets van, Dus soms dat komt of door de frustraties, dat komt een mooie werk of dat kan van alles.
0: Er is ook een werk waar dat me sterk doet denken aan Egypte en zo en Cleopatra en zo. Hè. Er is zo een met een paar vrouwen met zo van die.
1: Klopt. Dat is geïnspireerd van inderdaad.
0: Ja, maar ik vind het prachtig werk en. Ik hoop dat de mensen nog komen kijken. Nu, donderdag is de opening van de platenwinkel. En dus het concept is dat er kunst onder muren hangt en platen te verkopen zijn. De kunst is ook te koop natuurlijk. Dus ik hoop dat er nog wat mensen zin krijgen om een werk van u te kopen. Want het is echt wel heel mooi werk. Allee, ik heb nu 2 jaar toch tentoonstelling gedaan. We hebben verschillende soorten kunst, maar deze is toch een van de... Allee, zeker, want je hebt professionals, zo gezegd, en amateurs. Ik vind het toch wel de moeite waard wat jij maakt. Ik zou zeggen, doe zo voort, want...
1: Sowieso.
0: Dat gaat zeker wel een publiek vinden. Maar het is geen gemakkelijke wereld, denk ik, die kunstwereld. Ik heb er nu al een aantal jaar een beetje van mogen proeven. En het is nog meer ego's dan in de muziekwereld, denk ik.
1: Ook. Ook.
0: Allee, ja. Ja. Maar ja, dat hoort erbij. Dat is niet, op zich niet zo erg. Maar ja, elke kunstenaar is een ander beestje natuurlijk. En,
1: voilà.
0: Maar ja, jij blijft er redelijk rustig bij. Hè?
1: Ik heb bijvoorbeeld, als ik praat over kritieken. Ik begin met mijn moeder, hè. Ik ben Marokkaan, hè. Een Marokkaanse moeder, hoofddoek en zo, djellaba.
0: Ja. Die woont nog in Marokko, ja?
1: Ja, ja. Okay. Maar die komt soms ons bezoeken en zo, maar ja, die volgt mij op Instagram, hè. Je weet, hè. Deze tijd, iedereen doet mee, iedereen doet mee zelf, de oma doet mee Instagram. Dus ja, die zegt, ja, maar wat is dat met die genacht en zo? Want we hebben van alles op Instagram. We hebben ook kleine kinderen, familie, de kinderen van mijn zus en zo.
0: Ja.
1: Ik zeg, kijk, die support mij inderdaad. Ja, mag schilderen, maar zo allemaal genacht en zo. Ik zeg, ja, it is what it is.
0: Ja, it is what it is.
1: Kijk, ik heb niemand uitgenodigd op mijn Instagram. Dus de deur is open.
0: Ja, zo.
1: Maar waarom ik blijf doen, omdat ik heb mijn eigen etiket, mijn eigen, kan je zeggen het woord, mijn eigen stijl is een groot woord, maar is een moeilijke proces als een autodidact om te vinden een herkenbaar werk.
0: Ja, ja.
1: Of, snap je? Dus
0: maar ik vind dat mijn toch wel in de werken dat je nu hebt gemaakt, die er hangen, die is toch wel, hè, allemaal in dezelfde kleuren en zo, dezelfde stijl. Het is echt wel een geheel, hè? Allee, ja.
1: Ja, ja, maar ik blijf evolueren. Ja. Ik zeg het altijd, ik blijf evolueren, ik blijf verbeteren. Ik kan niet zeggen dat ik momenteel, als ik praat over mijn werk, ik ben super blij mee. Zelfs als ik niks aan het verkopen of zo, dat interesseert mij niet. Maar dat komt misschien ooit. Maar wat ik doe nu als een tip voor iemand die autodidact of is geneten van de proces.
0: Ja, ja.
1: Want bij mij, elk schilderij, dat kan duren tussen 2-3 maanden. Amai, sommigen hoor ik, amai, voor daar zoveel maanden.
0: Ja, ja.
1: Amai, ja, wat denk jij? Dat is geen Timo. Snap je? Je hebt een afdruk. Hoppa. Snap je? Er zit daar, misschien jij bent niet in de mood om te schilderen die dag.
0: Ja.
1: Er zit van alles. Dus wat ik doe is, ik geniet van het proces. Dus de eerste dag dat ik mijn doek op de muur, de eerste lijn of de eerste kleur heb ik gemaakt. Dus sinds van de eerste dag tot eind van de schilderijen maak ik een kleine poëzie. Snap je? Hoe was de dag? Het weer? Welke muziek was ik aan het luisteren?
0: Maar je schrijft dat op?
1: Nee, gewoon in mijn eigen fantasie.
0: Ah, okay, zo,
1: want ja, we leven in een drukke wereld.
0: Ja,
1: de maatschappij, de energie.
0: Ja.
1: Dus om weg van alle dat entourage. Dus ik geniet van elke dag met die schilderijen. De muziek dat ik aan het luisteren, de dag, de mood. Totdat ik de einde van die schilderij, dan zie ik wat is het resultaat. En dan inderdaad, je verwacht ook mensen wat denken over. Maar dat betekent niet dat ik, als ik hoor van kritiek of zoiets, kritiek is ook positief, is altijd welkom.
0: Daar moet het tegen kunnen. Ja, als je artiest bent, dan
1: voilà, mijn
0: moet je mee om kunnen.
1: Ja, mijn kunst is niet gemaakt voor iedereen. Er kan dat veel mensen, het is mooi, maar is niet mijn ding. Het is acceptabel, ik ben akkoord mee, maar we moeten niet gefrustreerd worden door dat kritiek. Kritiek is welkom, kritiek is ook positief.
0: Ja.
1: Snap je? Maar de meest belangrijk, de genieten. Genieten dat momentje, genieten. Snap je? Dus dat wat ik
0: maar jij hebt een normale job gezegd, het juist, hè. Je werkt veel in de nacht en zo. Wat doe jij? Horeca?
1: Ja, horeca.
0: S'nachts? In een bar of restaurant?
1: Ja, bar.
0: Oké. Okay. Ja, want ik was juist aan het denken, in Ierland, ik weet niet of je dat weet, maar in Ierland is sinds kort, krijgen artiesten, ik weet nu niet, kunstenaars, maar muzikanten en zo, die krijgen sinds kort een €350 per week om hun ding te doen. Gewoon van de staat, zonder dat ze iets moeten bewijzen. Omdat veel mensen begrijpen niet dat zo'n creatief proces, dat is niet altijd op een dag, hè. Dat kan soms maanden, dat kan soms jaren duren, zoals dat je zegt. Allee, dat is met muziek schrijven ook, in platen opnemen. En,
1: ja, ja.
0: En, Maar heel veel mensen die alleen vooral nu in Vlaanderen en zo, en heel veel rechtse mensen die denken altijd, oh, die kunstenaars die worden allemaal gesubsidieerd en die moeten maar gaan werken voor hun kost. Maar ja, moest dat zo zijn, dan zouden mensen niet naar een museum kunnen gaan of naar een tentoonstelling kunnen gaan. Of dus, dat is een andere kant van de medaille. Dus mensen geven snel kritiek op kunstenaars omdat ze denken dat die, ja, dat zijn toch allemaal maar laaiarts en die profiteren van het systeem. Maar dat is in tegendeel. Jij werkt keihard en jij doet deze er nog eens bij. Dat is alleen.
1: Maar als ik kan zeggen, het leven zonder cultuur, in het algemeen muziek, schilderen, et cetera, dat is geen leven.
0: Nee, daar ben ik het mee eens.
1: Ja, want mensen bijvoorbeeld, sommigen, de eerst als hij wakker is morgens, hij luistert naar muziek.
0: Ja.
1: Of mensen die veel geld hebben, ze willen investeren in schilderijen te kopen. Of, Maar ja, nu, in deze tijd, want de economie is niet zo wauw om te praten over subsidies.
0: Nee. Ze zijn zwaar aan het snijden. Hè? En altijd in de budgetten van die eigenlijk elk jaar zouden moeten verhogen, als het om mij ligt, de cultuur, in plaats van er altijd in te snijden. Maar ja, we hebben net een afweersysteem luchtdefensie gekocht van een miljard euro. Dus je ziet waar dat ons geld naartoe gaat. Oké, er is een dreiging van alles en nog wat, maar ik ben toch van mening dat kunst altijd moet, toch tenminste moet blijven, dat niet moet verminderen in geld. Allee, maatschappij, dat verlicht de mentale problemen, denk ik, voor veel mensen in deze maatschappij.
1: Tuurlijk. En ja, dus ik zeg, we moeten investeren in cultuur, in het algemeen. Want we leven in een hele drukke wereld. Het is altijd technologie. Ik denk, we zijn aan het investeren in technologie meer dan in real life.
0: Ja.
1: Real life is kunst, is art, is theater, is dat. Ja. Waar mensen kunnen een beetje ontspannen, een beetje niet alleen investeren in. Maar, ja, bijvoorbeeld in de finissage, die jongens. Dus zij gewonnen van de. Van
0: met de burgerbegroting.
1: Dat vind ik ook mooi, want de stad Antwerpen, ze heeft ook een goede.
0: Ja.
1: Alleen niet voor iedereen, maar iets is iets. Ik heb gehoord, denk 2 miljoen of zo. Stad
0: Antwerpen. Ja, dat zijn burgerparticipatieprojecten. Ik vind dat wel.
1: Het is kijk, ik vind dat echt.
0: Het is goed om toch de mensen nog te laten denken dat ze mogen meedoen aan het systeem, maar aan de andere kant, in België wordt er heel veel geld verkwenseld aan onze 6 regeringen, onze miljoen ministers en ambtenaren en dit en dat. Ze gaan nooit te snel snijden in hun eigen budgetten, maar altijd wel in de budgetten van de mensen die het echt wel nodig hebben, zoals in de sociale zekerheid, in de ziekenzorg, ouderenzorg, pensioenen, bijvoorbeeld pensioenen. Allee, het leven is al zo duur. Mensen konden vroeger genieten van een serieus pensioen, dit en dat. Maar nu, het wordt heel moeilijk, hè. En ook als kunstenaar om te overleven. Maar aan de andere kant heb je in België dan weer zoiets als een kunstenaarstatuut, hè, dat je kunt halen. Als ik was overlust nog met een vriend van mij aan babbelen, die ook schilder is, Arne Daniels. En die had zijn artiestenstatuut gehaald met kunst te verkopen. Ik dacht, allee, wauw. Ik wist zelfs niet dat die kunst maakte. Maar die doos ook, die maakt zo wat psychedelische kunst en abstract en zo. Dat is niet echt mijn ding, maar die schildert bijvoorbeeld met eten. Die maakt een tafel en die met dat eten maakt die van alles op eetbare kunst. Ik zweer het. En, dat verkoopt, want die heeft echt, die wordt daarvoor gevraagd. En ik wil die zeker ook eens iets laten doen bij ons in de galerij, omdat dat echt wel.
1: Ja, allee, want schildkunst is soms, je kunt het niet volgen.
0: Nee.
1: Ja, je kan zien. Ik was ooit niet zo lang, 3-4 jaar of zo. Dat waren premies in de academie.
0: Ja.
1: Dus ik word uitgenodigd. Er hangen werken echt super, super, super mooi.
0: Ja.
1: Maar allemaal jonge leeftijden ook. Hè?
0: Ja, ja.
1: Maar ik heb dingen daar gezien die echt qua technieken en licht en is echt ongelooflijk.
0: Hier in de academie in Antwerpen.
1: Ja, ongelooflijk. Maar wie heeft de premie gewonnen? Als je ziet wat staat er op de canvas, het is echt gewoon niks.
0: Oké.
1: Okay. Dus de schilderkunst is een beetje moeilijk, is een moeilijke sector.
0: Ja.
1: Snap je? Je ziet mensen bijvoorbeeld die schilderen bijvoorbeeld portretten, et cetera. Dus ja. Die mensen die werken echt met verschillende technieken, licht, et cetera, et cetera. En je ziet iemand, het is gewoon abstractie, gewoon kleuren. Je zegt, oh, hij is aan het spelen daar precies.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En die kan verkopen zijn werk niet een fortuin.
0: Ja, ik verschiet er ook soms van, om eerlijk te zijn, met de abstracte kunst. Ik ben daar, ik snap het wel, maar ik ben daar niet per se een fan van. Allee, dus... maar raar, maar waar verkoopt dat wel?
1: Ja, ja.
0: Op de een of andere manier.
1: Als ik mijn mening kan geven, omdat als je kijkt nu bijvoorbeeld in de interieur, zo bijvoorbeeld interieurdesign, zo architectuur, zo wat dan alle minimalistisch, van die grote muren, alles in het wit. Dus de eerste kunstwerk die past bij de muren, is een echte abstractie.
0: Ja, ja.
1: Echt abstract. Dus ik weet niet of dat de trend, of dat soms is moeilijk om te volgen.
0: Ja, ik heb ook mijn maten die en ook zo, die maakt ook zo, ja, dat zijn precies zo. Je kent van die vinylplaten, zo met splatters, zo sht, allemaal kleuren die zo gesplatterd zijn. En die zijn kunstwerken, dat waren ook eigenlijk zo, dat zal wel een techniek zijn en dit en dat, maar die verkocht dat voor keiveel geld. En je zit dan nog eens in de psychiatrie ook. Dus die wou bij mij komen exposeren. En ik wou ermee onderhandelen. Maar ik moest met deze een bewindvoerder, met deze een advocaat. Dus ik dacht ook, oké, dat gaan we... Ja, ik zie, het is een raar beest, de kunstenaar.
1: Ik heb
0: niet altijd, maar toch. Hè.
1: De meest belangrijke, wat dat deze persoon maakt.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is ook belangrijk.
0: Inderdaad. Ik heb ook zo'n kerel gehad, ook heel, heel, heel speciaal. Die kwam op zijn blote voeten binnen. Met echt een hangslot rond zijn nek en zijn haar in pieken. Precies, een punker van de jaren 80. En die had heel de galerij ingepakt met zwarte plastic en geel-zwarte tape. Maar ik wist dat niet. Ik zeg, doe maar wat je wilt. En ik kom binnen en denk, allee, what the fuck. Dat was precies een museum. Dat was graaf. Dat was echt knap. Maar die wou zijn kunst niet verkopen. Die zei zo tegen mij. Ja, Gregor, nee, ik wil dat mijn werken later gewoon boven een vulkaan worden gegooid als ik dood ga. Die wou gewoon dat laten zien. En that's it. En die heeft dat een maand gedaan. Ik vond dat wel moedig. Allee, ja. Ik vond het heel knap dat hem deed. Ook heel veel naakt. En kabouters met dildo's op hun koppen en zo. Met vibrators. En zo een gigantisch schilderij. Ik dacht dat het een noot was, maar het was een vagina, blijkbaar. Toch?
1: Ja, ja. Dus niet David?
0: Nee, wacht. Ik ben zijn naam vergeten.
1: Want ik heb ook iemand ontmoeten.
0: Nee, David van Eek.
1: Ja.
0: Maar dat was de eerste die...
1: Maar hij heeft echt een grave werk.
0: Ja,
1: maar
0: die is...
1: Maar ik heb hem ontmoeten in de Whitsley.
0: Ah ja.
1: Dus we zaten daar op terras, koffietje aan het drinken. Ja. En hij was naast mij voor... Allee, ik ken die van zien. Zoals ik zei daarnet, Antwerpen is een heel kleine wereldje.
0: Ja.
1: Soms gekend mensen van zien, maar niet echt persoonlijk. Dus voor de eerste keer begin ik met hem aan het babbelen. En hij begint zijn werk, zijn gsm, te laten zien. Ja, ik wil die niet verkopen. Die zijn mijn baby's. Ik snap dat. Okay, ik snap dat. Want ik heb ooit mee ervaard. Ja. Dat ik ooit, de eerste keer dat ik maak de nieuwe... Wat ik nu, de eerste keer dat ik nieuw stijl beginnen. Ik heb dat ooit geëxposeerd in een caféke op de New Z. En staat er daarmee een etiket, not for sale.
0: Ah ja.
1: Het is niet dat ik geld genoeg of zo. Nee, omdat dat... Wauw, dus ik heb mijn weg in het schildkunst gevonden. Dat was voor mij echt... ik kan zeggen, zoals hij zegt, mijn baby. Dus soms snap ik dat gevoel. Want wat hij maakt, echt
0: maar
1: David, mooi.
0: David van Eek is de eerste gast dat bij ons heeft geëxposeerd.
1: Ah, okay.
0: 2 jaar geleden. Dat is de eerste. Want ik kende die van vroeger. En... ik zei altijd van, moest ik een galerij hebben, ik zou uw werk exposeren. Ik had geloofd, maar ik was nooit van plan om een galerij te openen.
1: Ook,
0: en ja, ik moet zeggen, die verken, die waren serieus...
1: Ja, allemaal naakt en zo.
0: Chockerend, ja. Ingewanden en
1: het is ook diep een beetje.
0: Oh, my.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar die had ooit in de café Sifu in... Minder Broeders Ruider.
1: Sint-Kathelijnen wist.
0: Ja, daar het verlengde. Ja, ja, ja. Daar had hij een werk hangen. Dat was zo'n drieluik. Dat waren drie stukken. Dat was echt... Wauw.
1: Nee, hij heeft dat was
0: super mooi, maar hij heeft dat verkocht, ik weet niet, voor 1500. Daar heb ik echt spijt van dat ik dat zelf niet meer gekocht heb.
1: Ja,
0: dat was geniaal. Dat was echt geniaal.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ben overlast ook naar een tentoonstelling geweest van... eigenlijk hier een programmamaker... Ja. De Hans Millet, die had het programma hier voor mij.
1: Ja.
0: Ik heb die hier op de radio eigenlijk leren kennen. Ik ken heel veel van die zijn vrienden, maar ik ken hem niet. Die maakt de radio. Die is vorig jaar overleden. Een ongelukkig geval bij zijn thuis. En die is een vrouw, zijn weduwe, die heeft overlaatst hier op Noord een ruimte afgehuurd. En die is een werk tentoongesteld. Maar die deed veel... Met collages en zo.
1: Okay.
0: Allee, dat zijn eigenlijk collages. Ik heb al veel zo'n soort werken gezien, maar deze was toch wel... Wauw. Dat was ongelooflijk.
1: Ja,
0: ik ben bij zijn thuis ook in zijn kelder geweest en dat was zo'n beetje een shrine. Dat was zo'n kunstwerk op zich. Heel die kelder was helemaal ingericht. En ik was met gedachten aan het spelen. We hadden al gebabbeld om een tentoonstelling te geven en dan overlaat hij ineens. Rest in peace, Hans. Ja, heel een toffe gast en ongelooflijk kunstenaar ook. Allee, ja, soms, ja, je verwacht dat niet van mensen die wat er allemaal in hun kop omgaan, wat die dan maken. Dus ik was wel heel hard onder een indruk en ik vond het heel spijtig natuurlijk dat hij er niet meer is. Maar zijn werken, want hij had ook een werk dat was geselecteerd voor Bozar. En ik heb nog gevraagd wat dat kostte.
1: Dat is heel interessant.
0: Het was heel duur. Maar het was ook heel, heel mooi. En ja, toen was ook corona gekomen. Dus zijn kunst is nooit in die tentoonstelling geraakt, helaas. Dus ik hoop dat hij nu nog wel ergens een weg vindt naar een of andere rijke koper. Hetzelfde als met uw werken natuurlijk. Hè.
1: Ja, blijf. Ja. Blijven hopen, you never know. Hè.
0: Maar nu donderdag met de opening van de plaatwinkel,
1: maar
0: komt de gazette ook langs. Hè, dan
1: ja, maar ik hoop
0: dat we een foto ook in de gazette krijgen en dan kan je al Antwerpen dat zien, hè. Je moet dat niet onderschatten. Hè. Dat kan ook wel een boost zijn om mensen te doen langskomen en iets te kopen van u.
1: Koop het.
0: Dus we gaan hier even een beetje muziek spelen van... Ik weet niet van welk land het is. Dat is Shabba Fadela en
1: Fadela,
0: Sahrawi.
1: Is dat, ik heb dat nooit gehoord, maar ik ken deze Arabisch.
0: Is dat Marokkaans of is dat...
1: Shabba Fadela, dat kan dat...
0: Ik denk die
1: Algerie of...
0: Die Sahrawi, ik weet het
1: of,
0: niet.
1: Of die Mauritanië of zo, die kanten zo, nee, Zuid, Sahara.
0: Ja, ik weet het ook niet van waar ze zijn. We gaan er eens naar luisteren. Hè?
1: Ah, maar jij, Gregor, ik heb gezien platen, maar jij hebt serieuze muziek. Hè? Je is echt een...
0: ja, ik ben vinyl freak.
1: Nee, ik heb daar platen gezien. Wow, waar heeft die allemaal?
0: Ik heb veel van die Arabische muziek leren kennen door een label in Gent eigenlijk, Radio Martico en Souma Records, Om Kaltoum en zo.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: veel
1: ja.
0: Egyptische muziek. En zo heb ik eigenlijk door die gasten leren kennen. Want ik kende daar eerlijk gezegd ook niet veel van. Maar ik ben ook een grote fan van Touareg muziek.
1: Touareg, ja, ik ook. Touareg.
0: Zo zijn er ondertussen ook wel wat groepen, hè, zoals Tinariwen en Tammy Crest. Ja. En zoals de groep dat er net op stond, Mdou Mokhtar. Maar ja, die hebben het ook niet altijd even gemakkelijk, die gasten, want in de landen van waar ze komen is er veel oorlog. Dus we gaan eens even luisteren hier naar Shabba Fadela en Sheikh Sahrawi. Dit is Hunis voor de Buren, nog altijd hier met Saïd Belarbi in de studio live.
2: Wallah, shahad

0: heb hier ook een plaatje bij van mijn vrienden het Gent, Radio Martico. Ze zijn ondertussen opgesplitst in Suma Records en Radio Martico, maar dit is een van hun vroegere uitgaves. Exotic love songs en instrumentals from the Egyptian 60s. Zaman Yashukar. Het is ongelooflijk goede muziek, Said. We gaan dat eens even spelen. Dat is echt ongelooflijk wat in de jaren 60 daar allemaal weer gecreëerd. Hè.
1: Inderdaad, maar alle goede muziek dat komt van vroeger.
0: Ja, maar dat was echt zo. Ja, dat was een bizarre mix eigenlijk voor een Arabisch land, Egypte, met zo cha-cha-cha en gemixt ja. met je zult direct al horen.
1: Ja. Nee, inderdaad. Het is een beetje van, ja, soul, een beetje van...
0: Ja, exotica is dat eigenlijk, hè. Dat is... Want het is opzetten eerst, hè.

0: Dus we gaan even verder hier met ons gesprek. Ja. Want we waren juist aan het zeggen dat je vroeger in de Pantaniek, in de Sanctuary, had gewerkt in dat hotel. Ja, de meeste mensen hebben er niet een hoog goedje van op, omdat dat nogal voor de rijke mensen is. Maar vertel eens, wat zijn uw ervaringen daar?
1: Oh, misschien zijn mensen aan het luisteren nu.
0: Pas op wat je zegt.
1: Moet ik zeggen, 3 jaar in Botanic, ik kan alleen maar mooie herinneringen.
0: Ah, ja, okay.
1: Van alles gezien, bijvoorbeeld celebrities, mee dure producten meegewerkt, qua alcohol, qua wijn. En een van de beste ook ervaring dat we naar de Reims, dat wordt van de bedrijf betaald.
0: Naar de wat?
1: Reims in Frankrijk voor champagne.
0: Zo. Ah ja, voor champagne.
1: We zijn naar Veuve Clicquot bijvoorbeeld. En echt naar de huis van Veuve Clicquot. Hoe dat de proces van champagne wordt gemaakt.
0: Okay.
1: En de verhaal van Veuve Clicquot. Dat was een van de meeste dat ik... Ik was gewoon wauw.
0: Ja.
1: De verhaal van die... Veuve Clicquot is een vrouw. Zij heeft haar man verloren op zijn 27 jaar. En ze begint zichzelf de bedrijf omhoog tot nu is een van de ook top champagne. En ook Dom Pérignon. Dat was echt een van de tof ervaringen daar in Botanique. En,
0: Want jij zegt zelf, jij komt uit Alhucema.
1: Alhucema.
0: Het noorden van Marokko.
1: Ja.
0: Maar wat was de reden, als ik vraag mag, waarom dat je zei...
1: De reden, je weet, we komen naar Europa voor een betere toekomst te bouwen.
0: Ja. Maar zeg jij dan, hoe zeg jij dan hier gekomen? Zeg jij dan, ik weet niet, een visum aangevraagd?
1: Ja, het is een visum eigenlijk, zo met familie.
0: Nu is dat heel moeilijk geworden voor Marokkanen. Hè. Sinds vorig jaar zijn ze heel streng geworden voor...
1: Ja, hoe moet ik zeggen, Marokko? Ik vind dat heel, especially de stad van waar ik kom, ik vind dat echt een mooie stad. Op een van de... Ik zou eerlijk zeggen, ik heb de 10 op 10 van de properste staten van Marokko. Maar helaas, er wordt daar niet zoveel projecten bijvoorbeeld
0: georganiseerd.
1: In de toerisme. Dus ja, want we moeten ook weten dat we zijn Berbers. We zijn een beetje, kan ik zeggen, niet echt geschrapt. Maar we zijn niet echt fan van de Alawis. Alawis is de monarchie van Marokko, de koning.
0: Niet
1: de typisch van Vive le Roi. We zijn anti-Vive le Roi. Want le Roi, il vit.
0: Ja.
1: Dus we zijn...
0: Ja.
1: Dat is onze mentaliteit.
0: Maar is niet de meerderheid in Marokko, zijn de meerderheid niet Berbers?
1: Maar dat wordt niet echt herkend. Dus, niet... Dus de Arabische community wordt meer dominant.
0: Ja, oké. Okay. Want de koning in Marokko is wel... Ja, die is de baas, die beslist.
1: Ja, dus dat betekent niet dat we hebben iets tegen hem of zo. We wensen hem ziek nu. Ik wens dat hij terug beter en zo. Maar
0: wel
1: alleen...
0: de monarchie en het beleid. Het is eigenlijk zoals de koning in Engeland.
1: Ja.
0: Wie heeft dat eigenlijk nodig? Allee, of de koning in België?
1: Om te vergelijken bijvoorbeeld. Ja. Hier in België. Er is een koning.
0: Ja.
1: Maar de koning, de maatschappij ongeveer weet hoeveel geld heeft op zijn rekening.
0: Ja.
1: Ongeveer, ik kan niet zeggen 100%.
0: Ja, ja.
1: Maar in Marokko, hij heeft alles. Onze koning heeft alles. Hij is een van de rijkste monarchen ter wereld. Ik denk, zoals de cijfers, ik denk de 5e of zo.
0: Wat?
1: Alles is van hem. Alles, zelf, hij heeft hier een bedrijf op zijn zilver te werken. Ik heb dat net gehoord.
0: Wow.
1: Dus dat is de spijt. Kijk. Mijn filosofie is zo, il faut vivre et laisser vivre.
0: Ja.
1: Als je eet, dus nee, je mag.
0: Ja, ja.
1: Als ik kan transparant zijn, het woord pikken, je mag, maar doe dat op zijn, snap je, eet en laat mensen ook mee eten.
0: Tuurlijk,
1: maar die doet niks. Nee. Wat kan ik zeggen? Dus precies... la tortue, snap je? Het is heel traag.
0: Ja.
1: We worden moderne, maar echt te traag.
0: Ja,
1: en alle de rijkheid die we hebben, we zien het resultaat niet. We hebben zilver, we hebben goud, we hebben dat. Waar is die? Waar is onze? Snap je? Hier niet. Hier, je ziet alles.
0: Ja, ik was net in Marokko en ik hoorde van bijvoorbeeld, er zijn heel veel blauwe bosbessen bijvoorbeeld. Dat wordt veel geëxporteerd. Maar in Marokko zelf is dat redelijk duur voor wat het eigenlijk maar is. Maar het merendeel wordt geëxporteerd van de Europese markt of nog andere markten. En dat is, er zijn zoveel voorbeelden van in Marokko, van dingen dat daar geproduceerd worden, waar de bevolking eigenlijk niet de vruchten letterlijk van plukt. Voilà. Hey, want ook recent waren het verkiezingen en er is een vrouwelijke premier nu. Hey, de koning moet dat kiezen, die moet kiezen van de grootste partij. Maar die premier, mijn vriendin die vertelde dat dat hij al veel geld heeft gepikt en verduisterd.
1: Mijn vriendin die moet veel weten over dat.
0: Ja, maar mijn vriendin gewoon niet stemmen. Hè. Die is zoiets, van, fuck je al dat systeem.
1: En hij zei het gelijk.
0: Maar ze zitten aan een premier aan de macht en denkt, oh wauw, in zo'n moslimland, een vrouw, en denkt iedereen, dat is maar meer dan normaal, maar ze is corrupt. Allee, of ze was corrupt.
1: Kijk, ik als een Berber of een Marokkaanse Berber, kijk, ik vind de onze, of in het algemeen, we verdienen om beter te zijn.
0: Ja.
1: Want we zijn een maatschappij bijvoorbeeld in sport of muziek of zo, altijd nemen we die vlag van Marokko. Altijd, we zijn fier. Ja. En die
0: De regering.
1: De regering, die doet niks. Nee. Die doet niks voor ons. En wij, als bijvoorbeeld succes in het leven, bijvoorbeeld in Worldwide, de eerste wat we doen, dat die vlag naar boven, snapte? Dus waarom die regering die doet niks, snapte? Er zit geld daar. Waar is ons geld? We moeten leren, die regering.

0: sociale zekerheid, we hebben goede jobs, we hebben, er is geld genoeg hier, weet je wel. Als je hier in armoede, hier zijn ook mensen natuurlijk die in armoede leven, maar dat is overal, maar die verschieten ervan dat wij klagen, tegenover de modale Marokkaan, die heeft veel minder. Zoals met het geval dat daar in Ceuta, op een dag 70.000 of 80.000.
1: By the way, dat is het moment dat we over deze praten. Ja. Dat is niet normaal dat de duizenden jongeren in één keer in dezelfde dag gaan migreren.
0: Ja.
1: Wie staat er achter dat gedoe?
0: Ja,
1: dat is niet normaal. Nee, dat is georganiseerd. Ja, want Marokko die leeft nu een politieke probleem.
0: Ja.
1: Snap je? Want Marokko... Geografie, er staat er twee kleine staten van Spanje in de Marokkaanse geografie.
0: Ja.
1: Dus er zit daar iets.
0: Ja, want... dat is echt nog koloniale shit.
1: Ja, maar dat gaat over de rijkheid. Ja, want tuurlijk. Er zit daar iets in de Mediterrane Zee. Er zit weer rijkdom.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, als dat begint, daar rijkdom te verwerken, de Spanje, ze gaat sowieso... Ah, ik ben hier ook in de Mediterrane Zee. Ja, We moeten ook een percentage... Ja. Dus Spanje, die bestaat daar in Marokko niks voor... Omdat dat good view. Want Spanje ook is mooi. Zij heeft Mediterrane Zee, de Atlantiek. Dus die zit daar voor iets. En problemen met Sahara. Maar ja, nu, we hebben een goede relatie met meneer Trump.
0: Ja.
1: Er zit daar van heel grote...
0: Ja, maar Trump, maar ook Israël hoor ik, hè, dat de Marokkaanse overheid heel bevriend is met Israël. Dat er nu heel veel Israëlische toeristen
1: naar Marokko gaan. Marokkaanse Joden. Dus ja, kijk, ik een conclusie over dat. Ik zelf als ze zeggen, ooit dat komt op in een magazine, dat praten ze over onze koning, dat hij... Dat homo of zoiets.
0: Ja.
1: Dat altijd een jaar geleden. Ik heb geen interesse in dat.
0: Ja.
1: Wat de meest interesseert, dat we moeten hebben onze rechten.
0: Ja,
1: wat
0: gaat
1: ik met jouw leven, persoonlijke leven, is jouw ding, is jouw privé. Maar Marokko verdient een beter leven.
0: Ja.
1: We hebben... Kijk, ik kan niet zeggen burgerhout of zo. Ik ben altijd... gevoeld een echte Marokkaan, want ik ben daar geboren, ik heb naar de school gegaan.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat Marokkanen verdienen beter.
0: Ja.
1: Want het is een maatschappij dat altijd, dus onze cultuur dat we hebben, deze samenleving.
0: Ja,
1: we kunnen veel klagen, oh, ik ben Berber, oh, nee, ik ben niet Arabisch. Hm. Ja, want we zijn grote mond soms. Maar in de real life, in de slechte momenten, we helpen elkaar, snap je?
0: Ik heb gemerkt in Marokko ook, dat daar veel mensen bijvoorbeeld, die zo oude mensen die blind zijn of zo, die krijgen gewoon geld van voorbijgangers op straat. Dat is er heel... De mensen zijn heel solidair daar. Hè. Dat gaat hier niet tegenkomen.
1: Maar die solidariteit...
0: Er is respect voor de ouderen en zo. Allee, daar.
1: Maar dat solidariteit, dat komt niet alleen omdat... Dat komt door de cultuur, dus ook de religie. Hè?
0: Ja,
1: dat staat er in onze Koran, dat staat er in onze religie. Dat we oude mensen of onze moeders of...
0: Dat zijn wij hier eigenlijk vergeten, hè? Hier in België en zo, familie en zo. Dat marcheert hier helemaal anders.
1: En by the way, een van de rijden dat ik hier in België ben... ik had een Belgische vriendin, dat was een van de rijden om te verhuizen. Dus we hebben samen gewoond voor 5 jaar. En soms vraag ik, ze was van Limburg, van Nichtbelt. En vraag ik, heb je een neus van jouw moeder en zo? Zegt, toen, ik praat alleen Frans. Maar je parle avec eux, fait un mois, deux mois. Dan word ik een beetje zo verschoten. Amai, twee maanden. Alleen in een week, dan krijg ik een slechte rapper van mijn moeder. Ah ja, de dag dat ik sterf, je gaat mij missen. Dan begin ik zo op mijn eigen zo'n beetje te huilen, zo'n kleine kind. Ja, ze heeft gelijk, maar waarom? Ja. Soms moet ik excuses zoeken in het leven. Ja, drukke leven. Kijk, we zijn hier aan passage, we zijn hier aan het picknicken in deze mooie, mooie wereld. Dus gewoon, we moeten elkaar supporteren, elkaar helpen, elkaar meer liefde creëren.
0: Ja, dat is mooi gezegd. Dat is ook een mooie afsluiter voor deze interview.
1: Dank u.
0: Said, veel succes nog met je schildercarrière. En aan alle mensen komt nu donderdag, maar tussen 12 en 10 naar de oude beursnummer

0: drie zijn werken bekijken.
1: Ja, super, super bedankt, Grigor, voor de uitnodiging.
0: Ja, dat is niks, jongen.
1: Dank u.
0: Graag gedaan.
1: En ik kijk naar uit de 15e.
0: Ah, wel. 15 oktober kun je nog zijn expositie komen zien.
1: Mogen we ook komen? Of is...
0: Wie? Alleen,
1: ik bedoel, het is een expo. Het is een, ook een...
0: Tuurlijk, hè. Iedereen. Jij moet komen, alle vrienden moet komen. Nodigt uw moeder uit, iedereen.
1: Top.
0: Oké, Said, merci beaucoup.
1: Jij bedankt. Super bedankt voor de uitnodiging.
0: Huur is voor de buren.
1: Kei mooi.
0: We gaan nog afsluiten hier met wat muziek uit Egypte. Exotic Love Songs en Zaman Ishukar. Tot volgende week.
1: Let's go. Super bedankt. Dank u. Heel fijne avond.

106.7 MHz van stereo, centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur. Nieuws met biologische inslag. Een kleine harige predator die 165 miljoen jaar geleden leefde, biedt wetenschappers een onverwachte inzicht in de evolutie van zoogdieren. Het dier, of het fossiel, is gekend als Megacauda sungai, een oude jager die ongeveer een halve meter groot was, gemeten van neus tot staart. Maar het was opmerkelijk groot in vergelijking met de meeste van zijn verwanten in het Jura. Dit dier ging jagen in het water, had tanden met achterwaarts krommende punten om slipperige, gladde prooien te kunnen grijpen. Zijn meest significante eigenschappen echter was niet zijn grootte of zijn jachtinstinct. Onderzoekers ontdekten aanwijzingen van een gesofisticeerd zacht gehemelte dat de mond van de pharynx scheidt. Dus de pharynx, de keel, strottenhoofd, het deel dat dus de mond naar de keel verbindt. Een anatomische ontwikkeling die het mogelijk maakt om dus dingen in te slikken, terwijl men toch ondertussen kan blijven ademen. Dat is een essentiële aanpassing voor zoogdieren die dus hun jongen voeden. De bevindingen zijn van onderzoekers in Shenyang, Chicago en Bonn, werden gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Vele dieren hebben geen zacht verhemelte en in plaats daarvan hebben ze een zeer simpele regeling van hyoïde beenderen in de keel, zonder het complexe slikmechanisme dat gevonden wordt in zoogdieren. Kan daarbij zich voeden, verschillende bewegingen omvatten. Krokodillen bijvoorbeeld gaan hun hoofd achterwaarts tillen en dan zeer snelle, trekkende bewegingen maken om hun ongekauwd voedsel in hun keel te doen glijden. Dat gebeurt dan met de hulp van de zwaartekracht, zegt paleontoloog professor Thomas Martin van de Universiteit van Bonn. Zoogdieren hebben dus een meer uitgewerkte hyoïde structuur die hen dus toelaat te slikken, zelfs wanneer ze daarbij geen hulp ondervinden van de zwaartekracht. En de zwaartekracht, mogelijk zelfs wanneer de zwaartekracht hen tegenwerkt. Mensen bijvoorbeeld kunnen dat drinken door een strootje, terwijl ze ondersteboven staan en ondertussen nog blijven ademen. Dat is een eigenschap, een mogelijkheid die een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van de zoogdieren. Het laat jonge zoogdieren toe om voedingsstofrijke melk zeer op een veilige manier te consumeren, waarbij dus voorkomen wordt dat vloeistof de neuswegen binnendringen. Door het ondersteunen van zo'n efficiënt zooggedrag heeft deze aanpassing een belangrijk overlevingsvoordeel geboden. Het was deze aanpassing die de hersenontwikkeling mogelijk heeft gemaakt, die uiteindelijk is geresulteerd in dus de menselijke hersenen, zegt Martin. Het zachte verhemelte en de vormgeving van de mondholte en de pharynx houden allemaal direct dus verband met de evolutie van de zoogdieren. Nu dus opmerkelijk, die Megacauda sungai heeft alleen aanwijzingen van deze anatomische ontwikkeling miljoenen jaren voordat de moderne zoogdieren op het toneel verschenen. Met zijn korte vacht en brede afgeplatte staart was dus die Megacauda sungai waarschijnlijk iets dat op een moderne otter leek, een bever of een vogelbekdier. Net zoals dus deze genoemde dieren was hij dus ook zeer goed aangepast om door water te bewegen.
Wetenschappers gebruikten computertomografie-scans van het fossiel om gedetailleerde driedimensionele reconstructies te maken van zijn anatomie. Deze modellen suggereren dat het dier zichzelf door het water voorbewoog door te peddelen met zijn voorpoten en zijn staart in een golvende beweging te bewegen. De achterpoten hielpen waarschijnlijk in het veranderen van richting. Het is de vroegste aanwijzingen van aan het water aangepaste levensstijl in zoogdieren, zegt de paleontoloog van de Universiteit van Bonn. Dus de tanden hadden ook nog een andere ongewone aanpassing. Samen met de achterwaarts gekromde uitsteeksels die hielpen in het vangen van in het water levende prooien, had het dier gespecialiseerde hoektanden met drie wortels, een zeer opmerkelijke eigenschap die een verrassing was voor de onderzoekers. Door het vergelijken van dit fossiel met andere prehistorische soorten en levende dieren heeft het team bepaald dat die Megacauda sungai behoorde tot de docodonten, een uitgestorven groep van vroege zoogdierverwanten, gekend als de mammalia vormen. Deze dieren waren in het bijzonder zeer wijd verspreid gedurende de Jura-periode. Het fossiel zelf werd ontdekt in Xiaoyingzi in Mongolië. Het is een nieuwe soort, de Megacauda sungai, of tot nu toe ongekende soort natuurlijk, iets van miljoenen jaren geleden is nauwelijks nieuw te noemen. Maar het is de grootste van de mammalia-vormen uit het Jura, zegt Thomas Martin. Ongeveer een halve meter lang, ongeveer 2 kilogram zwaar. Het was waarschijnlijk een prehistorische toppredator in zijn tijd. Zou waarschijnlijk wel in het niets vallen in vergelijking met moderne reuzen, zoals olifanten, neushoorn en walvissen, maar de grootte was relatief in het Jura-tijdperk. Het Mesozoïcum, dat ongeveer geduurd heeft van 230 miljoen jaar tot 67 miljoen jaar geleden, werd gedomineerd door de dinosaurussen. De vroege zoogdierverwanten waren over het algemeen klein. Vele van hen wogen slechts enkele gram. Dus met deze informatie kan men zeggen dat de Megacauda sungai ongewoon groot was binnen de groep van zijn verwanten. Hoewel klein, gemeten met de huidige standaarden, was deze in het water levende jager een zwaar gewicht onder de vroege zoogdieren verwanten die dus de planeet moesten delen met de dinosaurussen. Het wetenschappelijk belang van die Megacauda sungai zou waarschijnlijk nooit zijn opgemerkt zonder een toevallige reeks van gelukkige gebeurtenissen. Jaren geleden heeft het Paleontologisch Museum van Liaoning in Shenyang in China het fossiel verworven. Dat was opgegraven in Mongolië als deel van een verzameling van specimens. Zijn uitzonderlijke eigenschappen kwamen aan het licht toen drie wetenschappers samen gingen bestuderen. Professor Dr. Chang Fuzhou van de Shandong Universiteit in China, professor Dr. Zexi Luo, Universiteit van Chicago, en professor Dr. Thomas Martin van de Universiteit van Bonn. Ze herkenden onmiddellijk dat de specimen een voorheen ongekende soort vertegenwoordigden. Ze hebben gekozen om dat dier met de naam van dat dier de professor Sungai te eren, een directeur van het Paleontologisch Museum van Liaoning. Ze hebben dan de naam Grote Staart, Megacauda, gecombineerd met als soortaanduiding Sungai, waaruit dus Megacauda Sungai. Het vaststellen van de identiteit van het dier heeft jaren van gedetailleerde analyse gevergd, vergelijkingen, klassificatie en documentatie. Een resultaat van een zeer lang periode van teamwork. Het onderzoek heeft dus belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd in de vroege geschiedenis van de zoogdieren.
bijzonder hoe snel hun voorouders gespecialiseerde lichamen en levensstijlen ontwikkelden. Andere in het Jura levende docodonte fossielen tonen dat de leden van deze groep zich reeds aan het aanpassen waren aan zeer verschillende omgevingen. Sommigen leefden in bomen, anderen gingen dan onder de grond graven, zoals mollen. En er waren soorten zoals de Megacauda songei die aangepast waren aan een leven in het water. Dit toont hoe wijdverspreid de docodonten waren in het noordelijke halfrond en dat deze diverse groep van dieren zeer verschillende levensstijlen heeft ontwikkeld op een vroeg stadium in, in de geschiedenis van hun groep. Samen brengen deze ontdekkingen aan het licht dat lang voor de moderne zoogdieren dominant werden, hun oude verwanten reeds experimenteerden met een indrukwekkende reeks van mogelijkheden om

Het enkele dagen geen voedsel gebruiken doet meer voor het lichaam dan dat lichaam aanzetten om opgeslagen vet te verbranden. Onderzoek gepubliceerd in 2024 ontdekte dat verlengde vasten wijdverspreide en gecoördineerde biologische veranderingen produceert over meerdere organen. Sommige van de meest opmerkelijke effecten komen pas in actie na ongeveer 3 dagen zonder calorieën. De bevindingen werden gepubliceerd in Nature Metabolism, bieden een ongewoon gedetailleerde inzicht in hoe het menselijk lichaam reageert gedurende een uitgebreide vaste periode. Onderzoekers vonden aanwijzingen van biologische effecten die verder gingen dan gewichtsverlies, hoewel vele van de potentiële gezondheidsverbandhoudende veranderingen slechts aan het dus verschenen wanneer de deelnemers ongeveer 3 dagen zonder voedsel hadden geleefd. Wetenschappers van Queen Mary University of London's Precision Healthcare University Research Institute en de Noorse School van Sportwetenschappen hebben het werk uitgevoerd. Door het identificeren van de moleculaire veranderingen geassocieerd met het vasten, hopen de wetenschappers een fundering te bieden voor toekomstige studies die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot behandelingen die in staat zouden kunnen zijn sommige van de effecten van het vasten te reproduceren. Dat zou belangrijk kunnen zijn voor mensen die, waarbij dus die effecten van het vasten, bepaalde biologische effecten van dat vasten, ten goede zouden komen, maar die niet veilig een verlengde vasten kunnen ondergaan, of die een vasten nabootsende benaderingen hebben, zoals bijvoorbeeld ketogene diëten. Mensen hebben dus zijn geëvolueerd om uitgebreide periodes zonder voedsel te weerstaan. Een mogelijkheid die essentieel was in tijden wanneer het hebben van een maaltijd onvoorspelbaar was. Op dit moment zijn er nog miljoenen mensen die vasten voor allerlei redenen, cultureel, religieus, medisch of om gewicht te verliezen. Maar vasten heeft ook een lange geschiedenis in de geneeskunde. Het wordt gebruikt in verschillende vormen om allerlei ziektes te beheren, waaronder epilepsie en reumatoïde artritis. Een van de duidelijkste veranderingen gedurende het vasten heeft het invloed op de energievoorziening van het lichaam. Onder normale omstandigheden gaat dus het meeste van de onmiddellijk beschikbare energie voor het lichaam afkomstig zijn uit glucose, afkomstig uit het voedsel. Eenmaal dat dus deze energiebron verdwijnt, gaat het lichaam gradueel beginnen meer energie te gaan onttrekken aan opgeslagen vet. Dat is een basismetabolische verschuiving waar wetenschappers reeds lang kennis van hebben. Wat veel minder duidelijk was, is wat verlengd vasten doet met de rest van het lichaam. Of het biologische veranderingen produceert die het lichaam ten goede komen, die schadelijk zijn, of beiden, of elkaar tegenwerken. Moderne eiwitanalyse maakt het mogelijk om deze vragen in groter detail te onderzoeken. Eiwitten dragen een enorme reeks van taken in zich die ze uitvoeren in het lichaam, van het bouwen van weefsel tot het controle van chemische reacties, het overdragen van signalen tussen cellen enzovoort enzovoort. Het meten van duizenden van eiwitten in de bloedstroom kan dus een breed beeld schetsen van hoe verschillende organen en biologische systemen reageren. Voor de studie hebben onderzoekers 12 gezonde vrijwilligers gevolgd die een 7 dagen water alleen vasten volgden. Deelnemers werden elke dag zeer nauw opgevolgd. De wetenschappers hebben veranderingen gemeten in ongeveer 3000 eiwitten in hun bloed voor het vasten, gedurende de vastenperiode en nadat ze dus terug begonnen te eten.
De onderzoekers combineerden deze eiwitmetingen met genetische informatie van grote populatiestudies. Dit liet hen toe te onderzoeken welke biologische paden veranderden gedurende het vasten en te voorspellen wat de mogelijke gezondheidsgevolgen zouden kunnen zijn geassocieerd met deze veranderingen. Zoals dus verwacht, ging het lichaam dus voor zijn energiebehoefte verschuiven van dus het gebruiken van glucose naar het gebruiken van opgeslagen vet als een belangrijke energiebron gedurende de eerste 2 of 3 dagen zonder voedsel. De deelnemers verloren een gemiddelde van 5,7 kilogram gedurende de vasten, waarbij dus het verlies zowel het gevolg was van verlies van vetmassa en magere massa. Waarbij magere massa dan weefsels zijn die geen lichaamsvet zijn, zoals spieren en andere waterrijke weefsels. 3 dagen nadat de deelnemers terug begonnen te eten, was hun algemeen gewicht dus nog steeds onder het gewicht dat ze hadden voor de vaste starten. Maar de meeste van de verloren magere massa kwam terug. De afname in de vetmassa bleef. Maar het meest opmerkelijke was dus wat de onderzoekers ontdekten, wat er gebeurde na ongeveer 3 dagen in de vasten. Op dat punt gingen de onderzoekers opmerkelijke veranderingen waarnemen in de niveaus van eiwitten in het lichaam. Het patroon suggereerde dat de complete calorierestrictie een gecoördineerde reactie aan het produceren was in het hele lichaam en niet alleen een invloed had op hoe het lichaam zijn energie verwerft. Ongeveer 1/3 van al de eiwitten die gemeten werden veranderde significant gedurende de vastperiode, waarbij de effecten in verband kon gebracht worden met alle belangrijke organen. De meeste van de veranderingen leken consistent onder alle deelnemers. De onderzoekers namen ook biologische signaturen waar die niet verklaard konden worden door het gewichtsverlies alleen. Een voorbeeld is veranderingen in eiwitten geassocieerd met de structurele ondersteuning van neuronen in de hersenen. Neuronen, dus de gespecialiseerde cellen die informatie overbrengen doorheen het zenuwsysteem. En dus de eiwit die dus rond deze neuronen zitten, ondersteunen die neuronen en houden hun structuur en functie in stand. Resultaten suggereren dat verlengd vasten een invloed zou kunnen hebben op een bredere reeks biologische processen dan eenvoudigweg het vetmetabolisme. Claudia Langenberg, directeur van Queen's Mary's Precision Health University Research Institute, zegt: voor de eerste keer waren onderzoekers in staat te zien wat gebeurt op een moleculair niveau over heel het lichaam wanneer men vast. De vast werd veilig uitgevoerd, is wanneer dus veilig wordt uitgevoerd, een efficiënte manier om dus in te grijpen op het gewichtsverlies. Populaire diëten, waar vasten een onderdeel van uitmaakt, zoals intermittent fasting, stellen dat ze dus gezondheidsvoordelen hebben die verder reiken dan het gewichtsverlies. Deze resultaten van het nieuwe onderzoek bieden aanwijzingen voor de gezondheidsvoordelen van vasten die ook verder strekken dan gewichtsverlies, maar ze zijn slechts zichtbaar na 3 dagen van totale calorieonthouding en dat is later dan voorheen gedacht. Deze tijdsverloop is belangrijk, want intermittent fasting heeft betrekking op veel kortere periodes zonder voedsel. Deze studie bestudeert complete calorierestrictie die verschillende dagen aanhoudt of volgehouden wordt. Resultaten betekenen daarom niet dat kortere vastschema's noodzakelijk
dezelfde effecten zouden kunnen produceren. In plaats daarvan heeft de studie geïdentificeerd wanneer sommige van de meer substantiële moleculaire reacties op het verlengde vasten beginnen op te treden. Als onderzoekers kunnen bepalen welke moleculaire paden verantwoordelijk zijn voor potentiële goedaardige effecten, zou het mogelijk zijn om behandelingen te ontwikkelen die deze paden activeren zonder dat de patiënten daarom moeten stoppen met eten gedurende verschillende dagen. Deze mogelijkheid kan in het bijzonder bruikbaar zijn voor mensen wiens medische toestand en voor hen verlengde vasten onpraktisch of onveilig maakt. Mike Pietzer, een van de onderzoekers van het Computational Medicine Group van de Berlin Institute of Health in Charité, zegt: de bevindingen bieden een basis voor sommige zeer oude kennis waarom vasten gebruikt wordt voor bepaalde ziektebeelden. Vasten kan goedaardige effecten hebben voor het behandelen van sommige ziektes. Maar vaak is dus vasten geen optie voor patiënten die te lijden hebben aan een slechte gezondheid. Men hoopt dus dat deze nieuwe bevindingen informatie kunnen bieden over waarom vasten goede effecten heeft in bepaalde gevallen. En dat kan dan gebruikt worden om behandelingen te ontwikkelen die alle patiënten kunnen gebruiken. De studie biedt een gedetailleerde moleculaire kaart van hoe het menselijk lichaam zich aanpast gedurende verlengde vasten. Het belicht ook een opmerkelijke drempel, waar dus de overschakeling naar het verbranden van opgeslagen vet binnen de eerste dagen begint, ziet men dat vele van de bredere biologische veranderingen geassocieerd met vasten pas waarneembaar worden na ongeveer 3 dagen zonder calorieën. Dit onderscheid zou onderzoekers kunnen helpen de effecten van gewichtsverlies te scheiden van de diepere biologische responsen die in gang gezet worden door uitgebreid vasten, terwijl nieuwe aanwijzingen worden geboden hoe deze responsen kunnen ooit gereproduceerd worden, zonder dat mensen daarom verlengde periodes zonder voedsel moeten gaan inzetten.

Radio Centraal, 106.7 Megahertz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat een thuis al in huis heeft met uitsluitend gerecycleerde muziek.

Een eiwit best gekend voor het helpen van het verbonden blijven van cellen en weefsels, heeft een andere onverwachte rol. Onderzoekers hebben ontdekt dat dit eiwit ook helpt bij epitheelcellen, de cellen die dus een continue afgesloten laag vormen doorheen heel het lichaam, om nabijgelegen dode cellen in te slikken. De ontdekking zou de implicaties kunnen hebben voor chronische ontsteking. Afval van dode cellen levert een belangrijke bijdrage aan ontstekingsreacties. Dus verstaan hoe weefsels dit materiaal kunnen verwijderen, kan nieuwe aanwijzingen bieden over wat gebeurt wanneer dat opruimingsproces faalt. De studie werd gepubliceerd in Nature Communications en heeft zich toegespitst op het E-catherine-complex. Een moleculair systeem het moleculair systeem dat bestudeerd werd dat E-catherine bevat, heeft nog drie bijkomende eiwitten die dus in het werkingsproces betrokken zijn. Samen gaan dus dat E-catherine met die drie andere eiwitten de epitheelcellen bij elkaar houden. Epitheelcellen gaan dus gebieden zoals de huid, de darmen en de luchtwegen aflijnen, waardoor weefsels de structurele sterkte hebben die ze nodig hebben om intact te blijven. Dus eigenlijk die slijmvliezen, die epitheelcellen. Is er niets dat het lichaam binnendringt. Hè? Dus eigenlijk is er een instulping in het lichaam. Het is ook zo bij veel organismen, een instulping, waardoor wel materiaal uit de omgeving naar binnen kan worden genomen. Maar dus de uiteindelijke in het lichaam opnemen van voedingsstoffen, zuurstof en het uitscheiden van CO2 en van afvalstoffen en water. Dat gebeurt dus door die slijmvliezen, die epitheelcellen heen. Dus door die fusie. Maar dus eigenlijk dringt er niets het lichaam binnen. Dus uw voedsel gaat niet het lichaam binnen. Dat gaat door een soort tunnel in het lichaam die afgeleid is met epitheelcellen. Een tunnel. De lucht die gaat er niet door. Ja. Die wordt binnengezogen en dan terug uitgeblazen. Maar dat is een holte in uw lichaam. Dat is niet binnen uw lichaam zelf. Dat is eigenlijk een soort ingang in het lichaam die zeer veel keren vertakt, waardoor dat een zeer fijn oppervlakte vormt, een zeer grote oppervlakte van epitheel, waardoor dus de uitwisseling van gassen kan gebeuren. Hetzelfde dus in de nieren. Hè. Dus de nieren hebben zeer vertakt stelsel van buisjes, afgeleid met epitheelcellen, waar de afvalstoffen naar buiten worden gedaan, samen met water, en die dan uiteindelijk via een uitgang van die opening naar buiten komen. Maar dus eigenlijk allemaal dingen die dus niet in het lichaam zitten. Hè. Dus ook bijvoorbeeld de embryonale ontwikkeling. Hè. Dus dat zit niet in het lichaam zelf van de moeder. Hè. Dus er zit eigenlijk een structuur in een holte in de moeder, in de baarmoeder, waar dus een soort bal met vloeistof in, waar een ontwikkelende foetus in zit, die dan via een navelstreng, die zich enorm groot vertakt, veel vertakt, ergens aan de wand van die bol in contact komt met een enorm uitgebreide tegenhanger van de moeder. Samen vormen ze dan de moederkoek, waar dan die uitwisseling die in het volwassen lichaam via longen, nieren en darmen en zo gebeurt, via die moederkoek kan doen, tot dus de foetus groot genoeg is om dus zelf al die functies te gaan doen zonder hulp van de moeder. En dan, dan komt die structuur naar buiten en dan dus die
moederkoek en die navelstreng sterven dan af. Maar dus, he, dus die epiteelcellen lijnen eigenlijk de beschermen dus het binnenste van het lichaam, schermen dat uit van de buitenwereld. Dus aan de zichtbare afleiding die men ziet aan organismen, is dat de huid. Wanneer je dan die tunnels binnengaat of die holtes binnengaat, zoals de mond, anus en pisopening en dergelijke, dan is de afleiding veel doorlatender en dat zijn dus slijmvliezen. Maar dus die hebben ook een structurele sterkte nodig. In deze weefsel gaat die E-cadherinemoleculen dus ervoor zorgen dat die cellen van die epiteel, dat die zich kunnen vastzetten aan de naburige cellen. Een team onder leiding van Verena Ruprecht heeft dat epiteelweefsel bestudeerd in levende zebravissen en muizenembryo's. Onderzoekers ontdekten dat dezelfde moleculaire machinerie zich gaat verzamelen op de exacte locatie waar een stervende cel in contact komt met het weefsel. Onderzoekers wilden weten of dat E-cadherine en zijn partners eiwitten zich gingen vastzichten aan de stervende cel op dezelfde manier dat ze zich normaal vastzichten aan naburige epiteelcellen. Om dat deze mogelijkheid te testen, hebben ze 2 experimenten uitgevoerd. Eerst hebben ze het weefsel dus in contact gebracht met stervende cellen die dus geen E-cadherine meer bevatten. Het epiteelweefsel gingen deze cellen net zo efficiënt verwijderen als het normale stervende cellen kon verwijderen. Dan heeft het team vetdruppels geïntroduceerd die geen eiwit bevatten, maar wel een signaal dat bevatten dat normaal aanwezig is, dat tentoongespreid wordt op het oppervlak van de stervende cellen. De epiteelcellen gingen deze druppeltjes ook slikken. En dus omsingelen en vasthechten en dergelijke. Dus de onderzoekers waren geïntegreerd om uit te zoeken dat epiteelcellen deze moleculaire machinerie, die vasthechtingsmachinerie van dat E-cadherine en zijn partners, ook zou gebruiken voor het omsingelen van stervende cellen. Zegt dus de onderzoeksprofessor Verena Ruprecht, een van de auteurs van de studie. Het inkapselen van iets dat ongeveer de grootte heeft van een andere cel, is echter iets dat een moeilijk mechanisch probleem biedt. De epiteelcellen zelf zitten dicht op elkaar geplakt in dus in een afleiding die vaak zeer goed afgesloten moet blijven, zelfs wanneer individuele cellen zichzelf anders gaan vormen om dat afval te gaan verwijderen. Levende beelden brachten aan het licht hoe ze dit tot stand brengen. De bovenste en onderste lagen van dezelfde epiteelcellen kunnen zich verschillend gedragen van elkaar. De lagere oppervlakte kan zich uitstrekken en om de dode cel gaan buigen, terwijl de andere zijde, dus de bovenste oppervlaktelaag, relatief ongewijzigd blijft. Die opperste oppervlaktelaag, die dus de buitenste omgeving, of dus het open ruimte, zoals het binnenste van een orgaan, gaat omcirkelen, moet dus continu de weefselgrens, de weefselbarrière in stand houden. Metingen genomen voor, gedurende, na dus de omzwachtelingsoperatie, tonen dat het gebied van het opperste oppervlak zeer weinig verandert. In tegenstelling daarmee ziet men dat dus de laagste laag van het oppervlak substantiële vervormingen ondergaat gedurende het opeetproces dat ze uitvoeren. Ruprecht vergelijkt het gedrag van deze 2 lijnen met een rij dansers die staan met hun armen
dus in elkaar geslagen. Hun bovenlichamen blijven vast, terwijl hun voeten steeds meer gecompliceerde beweging kunnen uitvoeren. En dan, dat is dan vergelijkbaar met wanneer dus zo in die epiteelopstelling een stervende cel op het toneel verschijnt. Het zijn dus allemaal dezelfde dansers met een verschillende choreografie. Onderzoekers hebben ook het mechanisme bestudeerd dat de cellen toelaat de opruimactie uit te voeren. Een eiwit in het E-cadherinecomplex gaat eigenlijk als een touw fungeren. Het verbindt het moleculaire systeem met het interne skelet van de cel en laat dus toe dat kracht wordt uitgevoerd over het oppervlak van het materiaal dat wordt opgeslokt. Wanneer cellen dit trek-eiwit ontberen of een specifiek gebied ontberen dat zich vastzegt aan het skelet, kunnen ze niet langer andere cellen, dode cellen, gaan inslikken. Een andere component gaat zich meer gedragen, zoals een rem, op dus het cel-samentrekkingsmachinerie. Verrassend genoeg ziet men dat het verwijderen van deze rem het opruimingsproces niet efficiënter maakt, maar in plaats van de cel te stijf wordt en zijn mogelijkheid verliest om goed dode cellen op te ruimen. Dan ging het team onderzoeken of het proces dus ook nog buiten de zebravis voorkwam. In vroege muizenembryo's gaat het blokkeren van E-cadherine ervoor zorgen dat dode cellen niet opgeruimd worden. Dit komt overeen met de resultaten gezien in de zebravissen en suggereert dat het mechanisme gedeeld wordt onder gewervelde dieren. Het nieuwe werk bouwt voort op vroeger onderzoek van Ruprecht dat toont dat embryo's het epiteelweefsel kunnen gebruiken om samenwerkend dode cellen te verwijderen. Dit gedrag vertegenwoordigt een vorm van vroeg aangeboren immuunsysteemverdediging. Embryo's zijn in het bijzonder bruikbaar voor studies en het bestuderen van deze gebeurtenissen omdat ze transparant zijn. Onderzoekers kunnen levende cellen en weefsels direct observeren op een niveau van detail dit niet bekomen kan worden in een volwassen lichaam. Een belangrijke vraag blijft onbeantwoord. Onderzoekers weten niet of hetzelfde E-cadherine afhankelijk mechanisme werking is in de volwassen zebravissen of muizen of in gelijkwillig menselijk weefsel. Er zijn redenen om te denken dat dat het geval zou kunnen zijn. Van epiteelcellen, epiteelweefsels in volwassen mensen weet men reeds dat ze dode cellen verwijderen op plaatsen zoals het netvlies, het colon, de luchtwegen en de melkklieren. E-cadherine wordt dus ook gevonden doorheen epiteelweefsel in het menselijk lichaam. En de structuur is opmerkelijk gelijkaardig gebleven over heel wat soorten. Deze karakteristieken zeggen dat het een sterke kandidaat is voor een meer breed gebruikt opruimingsmechanisme. Het potentiële medische belang komt van wat kan gebeuren wanneer dode cellen niet efficiënt verwijderd worden. Stervende cellen die in weefsels aanwezig blijven, kunnen uiteindelijk scheuren en hun inhoud vrijstellen, wat kan bijdragen tot chronische ontsteking. De bevindingen suggereren dat succesvol opruimen afhankelijk is op meer dan het ontvangen van de correcte chemische signalen om apoptotische afval te gaan omsingelen en inslikken. Cellen moeten ook fysisch in staat zijn om te kunnen veranderen van vorm, kracht uit te oefenen en zich om doodmateriaal heen te gaan vouwen, zonder dat ze zichzelf compromitteren of het omringende weefsel compromitteren. Bestuderen van het mechanisme van hoe stervende cellen kunnen efficiënt verwijderd worden uit weefsels is van zeer belang voor de menselijke gezondheid.

Goedenavond, beste luisteraars. Dit is de Hornjouwer op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. We beginnen deze uitzending met een in memoriam voor Kronos, de zanger-bassist van Venom. Kronos heette eigenlijk Conrad Lent en werd geboren op 15 januari 1963 in Londen. Hij werd bekend als de zanger en bassist van Venom. Hij overleed in september op 63-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet genoemd. Venom ontstond in 1979 in de nasleep van de New Wave of British Heavy Metal en ze waren voorlopers en of grondleggers van speed metal samen met Motorhead, maar ook van thrash metal en de first wave of black metal. Kronos sloot zich in 1979 als tweede gitarist aan bij Venom, toen bassist Alan Winston enkele maanden later vlak voor een optreden vertrok, nam hij de bas over. Nadat ook zanger Clive Archer opstapte, ging Kronos zingen en kregen we de klassieke bezetting met Kronos op zang en bas, Mantas op gitaar en Abaddon op drums. De band uit Newcastle koppelde de vaart en smerigheid van punk aan heavy metal en trok zich verder weinig aan van technische perfectie. Het satanische imago hoorde er nadrukkelijk bij. Welcome to Hell uit 1981 en vooral black metal uit 1982 hadden grote invloed op de extreme metal die daarna ontstond. Die tweede plaat gaf zelfs een heel genre zijn naam, black metal dus. Het eerste nummer dat we draaiden was In League with Satan, een single uit 1981. En nu gaan we dus black metal draaien, het titelnummer van het gelijknamige album Black Metal van Venom.

Black Metal, van Venom, een legendarisch nummer en album dat een naam gaf aan een gans genre. Kronos werkte in die beginjaren ook bij Impulse Studios in Newcastle, waar Neat Records uit voortkwam. Hij overtuigde de studiobaas om na de werkuren studiotijd te krijgen voor zijn eigen muziek. In ruil verrichtte hij tot in de late uren ook andere onbetaalde arbeid. Uiteindelijk werd Venom zelf getekend bij Neat Records. Het was Kronos die het Venom-logo ontwierp en hij werkte mee aan de layout van de platenhoeze. Buiten Venom had hij een opvallend ander leven. Hij werkte als fitnessinstructeur en later in computertechniek en grafisch werk. Ook was hij een fanatiek vogelaar en een groot liefhebber van Kate Bush. Niet direct iets wat je bij de frontman van Venom zou verwachten. Venom werd nooit een grote commerciële band, maar de invloed was aanzienlijk. Metallica, Slayer en Megadeth behoren tot de groepen die voortbouwden op het rauwe en snelle geluid van Venom. Ook black metal bands als Mayhem en Battery zijn beïnvloed door Venom. Kronos vertrok eind jaren 80 en keerde in 1995 terug. Daarna bleef hij de vaste man binnen Venom, ook toen de oorspronkelijke bezetting allang uit elkaar was gevallen. Dit jaar verscheen Into Oblivion hun 16e studioalbum. En Kronos overleed dus in september op 63-jarige leeftijd zonder dat de doodsoorzaak bekend werd gemaakt. En we gaan er nog eentje draaien van Venom van de Nightmare-single uit 1985. Is dit Satanagist?

En dat was het voor wat betreft het in memoriam van Kronos van Venom. En nu gaan we iets leuker doen, namelijk een paar interessante optredens aankondigen. Green Lung treden op in de Trix op 3 december. Met hun lang verwachte nieuwe album Necropolitan, dat verscheen op 11 september, bevestigt Green Lung opnieuw hun status als een van de spannendste namen binnen de moderne heavy rock. De Londense band combineert doemgeladen riffs, folk-horror-esthetiek en psychedelische soundscapes tot een meeslepende liveshow die tegelijk duister en triomfantelijk aanvoelt. Verwacht nieuw werk en publieksfavorieten tijdens hun Dance to the Grave Tour. Gewapend met hun gloednieuwe album Necropolitan, dat dus op 11 september verscheen, belooft de Britse heavy rockband een intense avond vol occulte riffs, doom grooves en psychedelische sferen. Als special guests verwelkomen ze High on Fire, meesters in vernietigende sludge metal, terwijl het Belgische trio Gnome de avond opent met hun avontuurlijke mix van fuzzy stoner rock en prog doordrenkte fantasy vibes. En dan gaan we een nummertje van Green Lung laten horen van dat nieuwe album Necropolitan. Spelen we Black Magic Radio.

Green Lang op 3 december in de Trix. En we gaan nog een optreden aankondigen, ook in de Trix. Chelsea Wolf op 15 december op het podium van de Trix. Sinds haar doorbraak met de albums The Grime and the Glow in 2010 en Apocalypsis in 2011 staat Chelsea Wolf bekend als een artieste die weigert zich in een hokje te laten duwen. De sound van de in Californië opgegroeide Chelsea Wolf is een reis die genres laat vervagen. Ze creëerde een eigen genre dat vaak doomfolk wordt genoemd. Haar rijke discografie leest als een constante transformatie van het zware industriële en experimentele Abyss uit 2015 tot het folkalbum Birth of Violence uit 2019. Haar meest recente album, She Reaches, haar vorige album liever, She Reaches Out to She uit 2024, toont een artieste op het absolute toppunt van haar artistieke kunnen. Naast haar solowerk drukte Wolf haar stempel op de alternatieve scene. Zo werkte ze nauw samen met de metalcore pioniers van Converge, schreef ze mee aan de soundtrack van de slasherfilm X en leende ze haar stem aan nummers van Russian Circle en Death Heaven. Met haar nagelnieuwe album The Dark doet ze haar een nieuwe Dark World Tour. En brengt Chelsea Wolf haar unieke mix van doomfolk en godwave naar het podium van de Trix, gehuld in een betoverend, duister, sonisch landschap van postpunk, black metal en blues. Dit optreden op 15 december in de Antwerpse Trix zou wel eens fans van onder meer Nick Cave, PG Harvey, Zola Jesus en Charbo kunnen bekoren. En uiteraard gaan we dan een nummertje laten horen van Chelsea Wolf van haar nagelnieuwe album The Dark Is It Seed.

Chelsea Wolff was dat, op 15 december in de Trix. En we hebben nog een paar optredens om aan te kondigen. Boy Harsher komen op vrijdag 4 december naar de Roma. Dit synthwave duo uit Massachusetts bestaat uit de onwezenlijk mooie en beklijvende stem van Jay Matthews en de misscherpe synthpunk-producties van Augustus Muller. Samen creëren ze een sound die zo uit de jaren 80 zou kunnen komen. Even filmisch als intens, even donker als meeslepend. Met hun eigenzinnige mix van minimalistische beats, pulserende elektronica en een onderhuidse spanning groeide Boy Harsher de voorbije 10 jaar uit tot een van de meest geliefde en invloedrijke acts binnen de experimentele elektronische muziek. Hun concerten zijn hypnotiserende belevenissen die je moeiteloos meezuigen in een wereld van schaduw, emotie en dansbare energie. We gaan een nummertje laten horen van hun EP Country Girl Uncut uit 2019. Dit is Motion van Boy Harsher.

Boy Harsher. Op 4 december. In de Roma. En dan gaan we nog één interessant optreden aankondigen in de Jingle Jangle. Op vrijdag 29 januari komt daar, volgend jaar, 2027, komt daar de legendarische band, de Legendary Pink Dots. Sommige bands passen netjes in een genre. De Legendary Pink Dots hebben er de voorbije 45 jaar een sport van gemaakt om genres compleet aan flarden te spelen. En op vrijdag 29 januari mogen we deze legendarische cultgroep verwelkomen op het podium van Jingle Jangle. De Legendary Pink Dots ontstonden in Londen in 1980 rond de onnavolgbare Edward Caspel en ontwikkelden zich doorheen de decennia tot een volstrekt eigen universum. Na hun eerste albums verhuisde de groep naar Nederland, gevlucht voor Margaret Thatcher, en vanuit die uitvalsbasis bleven ze koppig hun eigen weg volgen, ver buiten de muzikale mainstream en ondertussen met een wereldwijd bijzonder trouwe schare volgelingen. En hun muziek omschrijven good luck, psychedelica, postpunk, ambient, elektronica, krautrock, noise, gothic rock, synthpop, experimentele jazz en avant-garde passeren allemaal de revue. Soms afzonderlijk, soms omdat het de Legendary Pink Dots zijn, allemaal tegelijk. Denk aan de kosmische psychedelica van vroege Pink Floyd, maar dan door een machine gehaald, waarin ook David Bowie, The Residents, Ken, Faust, Industrial en muziek concreet ronddraaien. Lange, hallucinerende soundscapes kunnen plots omslaan in een onweerstaanbare melodie, om vervolgens opnieuw compleet van de aardbol te verdwijnen. Centraal staat al die jaren de stem- en verbeeldingswereld van Edward Caspel, zanger, toetsenist, verhalenverteller en architect van een universum waarin het bevreemdende, het mooie, het duistere en het absurdistische probleemloos naast elkaar bestaan. Meer dan 4 decennia, meer dan 40 studioalbums en ontelbare muzikale omwegen later weigeren de Legendary Pink Dots nog altijd om nostalgie te worden. En die komen dus, de Legendary Pink Dots, live in een Jingle Jangle. En dat is nog altijd in de Bordeauxstraat in Antwerpen. Op vrijdag 29 januari 2027. Dichtbij. Donker, intens, vreemd en onvoorspelbaar. De Legendary Pink Dots. En we gaan een nummertje draaien uit dat in 1995 op de Gothic Compilation Part 2 stond. Namelijk Nadelstadt.

De Legendary Pink Dots op 29 januari in de Jingle Jangle. Zoals steeds heb ik weer een aantal promotjes bij om te bespreken. En het eerste is er eentje uit Franstalig België, Mr. Hash et Minimalista, met het album Question de Foi. Dit is een al iets oudere Belgische release die ons via bereikte. Het cd'tje kwam uit in 2024. Mr. Hash is een Franstalige Belg en voormalig lid van de gothic rockband Land of Passion uit de Belgisch-Franse grensstreek van Doornik, Tournai en Rijssel-Lille. De band had Belgische en Franse leden en ging nadien over in het Franse Popoy Zdio. Mr. Hash zat of zit in nog een reeks andere projecten, Mayak, Mental LA, Le Messager, HLL en TFTT, wat nu in staat voor Tales from the Trees en dan weer voor Techniek Fabriqué Trottard. Zijn muziek verkent diverse underground genres, variërend van minimal synthwave tot industriële, tribale en geïmproviseerde muziek. Ook Minimaliste blijkt een alter ego te zijn van Mr. Hash. Mr. Hash et Minimaliste is dus een samenwerking van Mr. Hash met zichzelf, Dr. Jekyll en Mr. Hyde als het ware. Onder de vlag Mr. Hash et Minimaliste treedt hij live op en brengt hij conceptuele underground muziek uit. Soms worden de namen door elkaar gebruikt of als een duo-project gepresenteerd, maar het gaat dus om dezelfde creatieve kracht uit de regio Doornik. Zijn solowerk gaat hier veel meer de minimal wave tour op dan de gothic rock en postpunk van Land of Passion. Question de Foi. 11 tracks staan erop, duurt 45 minuten. Het is een hypnotiserende en gelaagde ontdekkingsreis door de schaduwzijde van de elektronische muziek. Mr. Hash blijft trouw aan zijn minimalistische roots, maar voegt op dit album een tastbare, existentiële spanning toe. Zoals de titel al doet vermoeden, verwacht geen vrolijke synthpop, maar een rauw, ongepolijst, uitgekleed klankentapijt van koude drummachines, repetitieve baslijnen en melancholische Franstalige vocalen. De sfeer balanceert constant tussen introspectie en een obscure dansvloer. We gaan er eentje laten horen van dit album Question de Foi. Dit is Les Enfants de l'Arc-en-Ciel.

Mr. H est minimaliste, les enfants de l'arc-en-ciel, dans un album question de foi. En de minimalistes qui sont opzet van dit album, dwingt je om te focussen op de essentie van de beats en de emotie in de stem. De vocals zijn meestal niet echt gezongen, maar gesproken soms eerder geroepen. Het zijn ganse poëtische verhalen in duidelijk op de voorgrond gemixt Frans. Het album heeft een intieme sfeer, alsof het in een geïsoleerde, schemerachtige studio werd opgenomen. Het klinkt dan ook erg do-it-yourself en behoorlijk lo-fi. Nog eentje van Mr. H et Minimaliste, J'ai sauté.

Mr. Hash et Minimalista, J'ai sauté. Mijn favoriete nummers van dit album, Question de foi, heten J'ai sauté, Les enfants de l'arc-en-ciel, Wels met occulte zangsamples als van Tibetaanse monniken en vooral mijn absolute lieveling Hors du Gouffre met zijn pakkende, intrigerende lyrics. Verder vermelden we nog het ondeugend getitelde Mes couilles à l'air, dat betekent zoiets als met de ballen bloot, en Ils sont arrivés, dat vol verkeerssamples zit van toeterende auto's. Wels gaan we nog eens laten horen.

Mr. H.E. Minimalist uit de streek van Doornik. Wels was dat van het album Question de Foi. Dit album luistert weg als een aangename, obscure verrassing en is zeker een aanrader voor liefhebbers van Coldwave,

en was synth en vroege jaren 80 experimentele postpunk. Het is een album dat bij elke luisterbeurt meer van zijn geheimen prijsgeeft. En we gaan er nog eentje draaien, mijn favoriete track, en die heet Hors du Gouffre.

En met Mr. Hash et Minimalista, het laatste nummer, Hors du Gouffre, werd het 8 uur hier bij Radio Centraal en de Horny Hour. En ik heb hier nog een heel interessant promoplaatje mee om te bespreken. Het is van een Nederlandse punkgroep Mauser en het heet No Passaran. Ik leerde Mauser kennen via de geweldige compilatie Current Affairs, samengesteld door het Nederlandse label Sub Underground CA. Deze compilatie bevat 17 songs van bands uit Engeland en de Lage Landen. De bijdrage van Mauser op deze compilatie heet No Passaran en was de absolute topper van deze sampler. Groot was mijn vreugde toen Mauser ons hun recente 12-inch EP opstuurde en nog groter was mijn vreugde dat ze dit vorig jaar, in 2025 dus, uitgekomen 4-track 7-inch plaatje mee opstuurde. Het plaatje No Passaran en 3 More Disturbing Noisy Rebel Songs telt 4 korte en krachtige punksongs van om en bij de 2 minuten. Mauser zijn een band uit Delft, Nederland. Het viertal speelt oldschool 70s-style punk, maar het razende No Passaran klinkt al een stuk meer hardcore, al blijft het best melodieus. Het is in elk geval de snelste song op dit plaatje, een ziedende revolutionaire antifa-song, en de band klinkt hier oprecht kwaad, heel kwaad. Dit is uitermate aanstekelijke meezing, of moet ik zeggen meebrul punk, en voor mij een van de beste punk-songs ever. Enkel al omwille van deze song plaats ik Mauser op dezelfde hoogte als mijn favoriete punkbands Ramones, Cross en Berurier Noir. De kreet No Passaran, ze zullen niet passeren, is als antifascistische slogan onlosmakelijk verbonden met de Spaanse burgeroorlog. Van, dan spreken we over de periode 1936 tot 1939 en was gericht tegen de fascistische troepen van de dictator Franco. Mauser met No Passaran. Hier komt deze geweldige punksong.

Het titelnummer van deze EP, No Pasarán, is gewoon een enorm sensationeel uptempo nummer dat de indruk wekt dat de revolutie elk moment kan uitbreken. Dat de song in het Spaans is, is wat mij betreft een meerwaarde. Spaans blijkt enorm lekker te bekken bij punk. Mauser wilde een nummer schrijven in de stijl van de Baskische punkbands Escorbuto en RIP en dat moest dan wel in het Spaans. Hun uitgesproken interesse in de Spaanse burgeroorlog zit er natuurlijk ook voor iets tussen. De drie daaropvolgende nummers bevatten even krachtige riffs en overtuigende zang, stuk voor stuk gebracht met diezelfde strijdlustige geest. Het tweede nummer op de A-kant heet Smartphone Zombie en deze titel behoeft natuurlijk geen verdere uitleg. Hier komt de song Smartphone Zombie van Mauser uit Delft, Nederland.

Smartphone Zombie van Mauser uit Nederland. En dit was de A-kant. En dan nog twee gebalde 2 minuten punksongs van hoge kwaliteit krijgen we te horen op de B-kant van het plaatje. De eerste heet Shadows over Disneyland met Ramones-achtige intro, maar dan wel in het Duits. En hier komt-ie.

Shadows over Disneyland, Mauser uit Delft, Nederland. Dat was het eerste nummertje van de B-kant en dan staat er nog een tweede nummertje op de B-kant te staan. Dus op dit EP'tje vier nummers van om en bij de 2 minuten. En dat laatste nummer heet Heil, Heil, Heil en dat gaat over politie en gevangenis. 8 minuten stomende punk om duimen en vingers bij af te likken. Het 7-inch vinylplaatje verscheen in eigen beheer en is voor €11 te verkrijgen via de Bandcamp-pagina van Mauser. En dan hier het vierde en laatste nummer, Heil, Heil, Heil.

0: En na mijn favoriete Nederlandse punkband Mauser kwam mijn favoriete song van mijn favoriete Franse punkband Berrurier Noir. Dit was Le Renard van het album Concerto pour Détraqué uit 1985. En ik heb er nog twee promos bij, twee surfrockbands uit België. En de eerste heet Humanga Danga en het album heet Twanga Magique. Hun naam halen ze van de Pokémon-cartoon waar Humunga Dunga de naam is van een reusachtige golf die enkel bedwongen kan worden door een surfer met buitengewone capaciteiten. Humanga Danga is een surfrockband uit Gent. Surfrock ontstond begin jaren 60 reeds uit de instrumentale rock'n'roll van de 50s en is nog immer populair in alternatieve kringen. Het eerste wapenfeit van Humanga Danga was het eponieme Humanga Danga, een in eigen beheer uitgebrachte CDR-EP uit 2018. In 2022 bespraken we in dit programma de EP Watusi Peak en nu is er dus het debuutalbum Twanga Magique. 12 tracks staan erop en het album duurt 38 minuten. Humanga Danga zijn een vierkoppige band bestaande uit een leadgitarist, een ritmegitarist, een bassist en een drummer. De band combineert de traditionele Californische surfsound uit de jaren 60 met invloeden uit exotica, soundtracks, western en Balkan vibes. En we gaan er een nummertje van laten horen. King of Can van Humanga Danga uit Gent.
1: What does it look like, this mystical animal?

King of Khan van Humanga Danga Surfrock uit Gent. Verwacht hoofdzakelijk instrumentale gitaarmuziek met veel reverb-drenched gitaarwerk en tremolo-picking. Dat de muziek hoofdzakelijk instrumentaal is, is eigen aan het genre. Wel staat er een nummer op waarop een Franse tekst wordt voorgedragen, La Vapoteuse. In het zojuist gedraaide nummer King of Khan en ook in Otorongo zitten Engelse stemsamples en in Sifarage klinkt dan weer af en toe de kreet Hey. Dit is Otorongo.

Otorongo, Humanga Danga uit Gent. De ene track klinkt al energieker dan de andere en ik heb een voorliefde voor de meest energieke en meeslepende nummers. Sepharage, ondertitel You Have Crashed the Wrong Wedding Party en verder Otorongo en King of Khan. La Vapoteuse is een voorbeeld van een meer dromerig klinkende song en die komt er nu aan.

La Vapoteuse van Humanga Danga Surfrock uit Gent. Voor de liefhebbers van Surfrock is het album Twanga Magic echt een aanrader. Minpunt is dat dit een CDR is en dat is toch nog altijd een fragieler format dan een CD. Gelukkig werd het album ook uitgegeven op vinyl, al is het dan weer behoorlijk prijzig, €30 via Bandcamp. De digitale versie is ook een optie. Het album kwam uit op het Griekse label Surf Cookie Records. En hier is mijn favoriete track van het album. Sifferage.

En dat was het voor wat betreft Twanga Magic van Humanga Danga, een surfrockband uit Gent. En ik heb hier nog een cd'tje bij en van een surfrockband uit Antwerpen. En wel op hetzelfde label. Surf Cookie Records, een Grieks label. En die Antwerpse band, dat zijn de St. Anna Bay Coconuts met het album The 12 Labors. Een surfrockband uit Antwerpen. St. Anna Bay Coconuts werden opgericht in 2018 en ze zijn een kwartet bestaande uit twee gitaristen, een bassist en een drumster. De groepsnaam is een knipoog naar het bekende strand van Sint-Anneke op Linkeroever. In Antwerpen. Het strand van Sint-Anneke is natuurlijk geen partij voor de zonovergoten stranden van Californië, maar grappig is het wel en ik hou enorm van hun authentieke met galm overgoten sound met massa's reverb en vingervleug tremolo gitaarspel. St. Anna Bay Coconuts spelen sublieme surfrock met invloeden van exotica en horrorfilm soundtracks. Het geheel ademt een pulp fiction sfeertje. En ik moet natuurlijk ook denken aan The Jokers, de legendarische Antwerpse surfrockband uit de 60s. Hier zijn de St. Anna Bay Coconuts met Weekend Warriors.

De Sankt Anna B. Coconuts. Uit Antwerpen. Mijn favorieten in het surfgenre heten Dick Dale, The King of Surf Guitar, The Ventures, The Tornadoes en the Tornadoes en The Shadows uit de 60s en van hedendaagse surfrock, eerder surfpunk eigenlijk, zijn dit de Messerships. Uit Sint-Petersburg, Rusland. En het mag gerust gezegd, Sankt Anna B. Coconuts verbleken geenszins bij genoemde groten in het genre. Een van de gitaristen was vroeger trouwens bassist in een Shadows coverband. Sankt Anna B. Coconuts bracht er reeds 4 albums uit. Harbor City Surfing in 2021, Wheels and Waves in 2022, The Pineapple Parade in 2024 en Live in Sacramento in 2025. Deze de 12 Labors, 13 tracks staan erop en het duurt 39 minuten. En dit is dus hun 5e album of het 4e studioalbum. De muziek is eigen aan het genre, hoofdzakelijk. Instrumentaal enkel in Creeps in de Casino, vermoedelijk een verwijzing naar de concertzaal in Sint-Niklaas. En Dura Dudi zitten enige vocals, namelijk de titel, die wordt gezongen of geroepen. In afsluiter High Lake Hill Horror zit naar het einde toe een creepy stem en gelach dat een horrorsfeertje evokeert. En dat gaan we nu laten horen. High Lake Hill Horror.

De Sant'Anna B. Coconuts uit Antwerpen. Bij de strafste composities van dit album, The 12 Flavors zijn Dark Shadows of Olympus, Weekend Warriors en de voorlaatste track Cape Confusion. Maar het absolute hoogtepunt is wel The Temple of Surf. En ja, dat is een werkelijk geniale surfrock bewerking van Temple of Love van de Sisters of Mercy. Maar eerst gaan we de Cape Confusion laten horen.

Het album van deze Antwerpse surfband verscheen dus op hetzelfde label als dat van de Gentse surfband Humanga Danga die we zojuist bespraken. Het Griekse Surf Cookie Records. Hierbij moet ik dezelfde opmerking maken als in de recensie van het nieuwe album van de Gentenaars. Het album is beschikbaar in digitale versie op vinyl LP, op transparant vinyl met een locking groove op de B-kant en op CDR. Spijtig genoeg, een CDR, dit format, is veel fragieler dan een CD. Het vinylalbum is dus een erg interessant alternatief, maar met zijn €30 ook wel behoorlijk prijzig. En dan nu, nogmaals voor de laatste keer, de St. Anna Bay Coconuts met het allerbeste nummer van dit album. Een cover van de Temple of Love, dus van de Sisters of Mercy, onder de titel van The Temple of Surf, St. Anna Bay Coconuts, van het album The 12 Labors.

En dit was dan de Beach Monsters met Surfers from Planet Z van het album Night Surfing uit 2025. En toen Santana Bay Coconuts in de Jingle Jangle hun nieuwe album kwamen voorstellen, speelden deze Beach Monsters in het voorprogramma. En tot slot gaan we nog de nieuwe single van de Delvers laten horen. Een Belgische New Wave Band. Na hun eerdere werk keren de Delvers terug met Bonkt, een indringende single die zich afspeelt op het snijvlak van persoonlijke en maatschappelijke ontwrichting. Met een minimale tekst en een bijna mantra-achtige herhaling ontvouwt zich een verhaal dat verschillende richtingen uit kan. Is Bonkt een lied over oorlog en de verwoesting die achterblijft, of gaat het over een liefdesrelatie die in één ogenblik onherstelbaar breekt? De Delvers geven geen antwoord, net daarin schuilt de kracht van het nummer. Regels als de bom is ontploft, de beraakte niet gewond en waar is het huis dat hier stond, krijgen daardoor meerdere betekenissen. Soms blijft een lichaam ongedeerd, terwijl een thuis, een vertrouwen of een leven volledig instort. De bom is niet alleen een explosief, maar ook een metafoor voor het moment waarop alles verandert. Muzikaal bouwt Bonkt op herhaling, spanning en dynamiek. De stuwende ritmesectie en bas, de huilende synths en de gelaagde gitaarpartijen verwijzen naar de donkere romantiek van de jaren 80, zonder nostalgisch te worden. De Delvers kiezen niet voor een kopie van het verleden, maar voor een eigentijdse vertaling van een geluid dat in deze tijden opnieuw verrassend actueel klinkt. Met Bonkt leveren de Delvers geen protestlied en evenmin een klassieke liefdessong. Het is een nummer over de onzichtbare scherven die mensen met zich meedragen, over de schok die nog lang blijft nazinderen, zelfs wanneer de rook is opgetrokken, want soms raak je niet gewond en toch is alles kapot. Bonkt is de derde single uit het te verschijnen derde Delvers album Zwarte Siroop, dat opnieuw bij het Gentse label Wagon Maniac zal verschijnen. En hier is dan de nieuwe single van de Delvers. Uit boom zijn ze, geloof ik. Bonkt.

Ondergetekende heeft een cursus Antwerps gevolgd. Dat wil zeggen, mijn meesteres heeft gezegd van, je moet oefenen, meneer Klaxons in trick. Je moet helemaal doen alsof dat je jouw Antwerps kunt. En dus, speciaal uitzending, geen flauw idee, totaal geen goesting, maar dan ook echt geen goesting. Hè. Niet gelijk als de gasten die zeggen dat ze geen goesting hebben, maar eigenlijk wel goesting hebben, maar dus gewoon geen goesting om deze te doen. Waarom? Veel te druk bezig geweest met van alles, plat een baan te repareren. Studio's maken, je kunt het zo zot niet bedenken. Mislukte afspraken, gelukte afspraken. Veel te veel koffie koken en dan weer een tram die niet rijdt. En ja, je kunt het helemaal voorstellen. De stad is de stad voor een of andere reden. Blijft dat dan ook altijd zo, dat de stad de stad is. Ja, zelf al kunnen we een beetje Antwerps, maar toch, het is al niet te min. Veel plotjes. Oh ja, natuurlijk, ik heb geen kaloten verbruikt. Gewoon niks, maar wel veel plotjes. En je weet, de plotjes, dat zijn krokante plotjes. Ooit, saffere taarten, weet je hem? Krokante plotjes, ooit saffere taarten. Voilà, hebben ze begonnen met, whatever. Ik ga me nog niet bezighouden met hier van die nummer ook zitten op de naam. Trekt al op plan, zou ik zeggen. Plotjes, speelt me vanzelf. Een beetje te veel eer, omdat ook nog eens allemaal

De man die meer van voornamen wisselde dan Chameleon Bonaparte van Onderbroek. Vandaag, beste luisteraar, gaan wij het hebben over Jean-Baptiste Jules Carrel, John Johan. En dat is dus allemaal dezelfde vent. En hopelijk minstens één van onze 4 miljoen luisteraars doet zijn achternaam een belk rinkelen, namelijk Bernadotte. O-T-T-E, Bernadotte. Of wacht, nee, zijn vader die niet dan eigenlijk de Pouy. Komt die spellen? P-O-U-E-Y. Pouy. Omdat dat waarschijnlijk al toen al wat moeilijk uit te spreken was, heeft hij dat veranderd naar Bernadotte. Wat is Bernadotte? Wie is Bernadotte? Maar wat heeft hier een andere vloerig uit? Po. P-A-U. Want daar was klein Bernadotte dan geboren. In 1763 te maken met Zweden. Wel, de vraag van de week. Dat god ik er rap genoeg weten, beste luisteraar. Hoewel. Blijft de goesting deur, dat weet ik nooit, in mijn geval. Bernadotteke, zullen we beginnen? Hij was een klein manneke, toen was hij al een leger van Lodewijk. Lodewijk, Louis de vrienden, de 14, 15, 16, 17 hebben ze niet gehaald. En dat hij met het leger ging. Dus vlak voor de revolutie. De one and only revolutie van Frankrijk. Hij bereikte de rang van sergeant in augustus 1785. En hij had een nickname. De nickname, zijn bijnaam, dat was Sergeant Bellejambe. Bellejambe. Gewoon binnen, ja, dat is wel letterlijk. Het was eigenlijk een knappe. En iedereen viel er wat op. Zowel de vrouwtjes, als de madammetjes, als de maskers. Als de helft van het leger natuurlijk. En zoals dat dan ging, tot 1789 zag ze een pasfoto eruit met witte pruikenharen. Je kent dat wel, van die pruikenharen. En die verdwenen heel snel, want ja, de Franse revolutie, die had het niet zo met die gepoeierde koppeltjes, pruikjes, tenzij onder het mes van Tine Guillot. Het zij guillotine. Gelijk voor de wet. He, want voor de Franse revolutie dan werd het dan doorgebracht naar gelang uw stand. Hoe ridderlijker dat je wordt, hoe ridderlijker uw dood. Dus ridder Franken zou ongetwijfeld met een zwaard zijn hoofd zijn afgehakt. En dat was een grote eer. Minder ridderlijk goog het er ondertussen om toe in het derde wereldland, Verenigde Statistan. Want daar wil men per force de doodstraf uitspreken en uitvoeren. En graag live op tv. Onverzonnen is het best. Je kunt nu al in het reclameblok aandeeltjes kopen. Christy Pike kijkt er al naar uit. Christy Pike. Je weet wel, of je weet het niet, wie dat is. Christy Pike. Christy Pike die werd namelijk wakker onlangs. In plaats van dood te zijn. Want Christy Pike, dat was degene die de Amerikanen gingen dooddoen. Dooddoen met een sputje. Dat zijn eigenlijk draaisputjes. Live en direct te volgen door een select publiek van masturbatoire sadistjes. Maar helaas voor Amerika werd ze dus wakker en ze loopt vrolijk rond. Dus het masker heeft niet alleen een doodstraf gekregen, heeft niet alleen jaren en jaren en jaren gewacht in een isolatiecel op death row. Alle appeals waren dan opgebruikt. Ze ging sterven. En ze ging dus, ja, leven. Fantastisch, hè. Dus, anyway, Verenigde Staten van Statistan. Goed bezig, mannen. We gaan direct voort met een Bernadotte. Bernadotte. Misschien, hè. Je weet nooit wat er gebeurt. Misschien, hè. Je weet dat dus nooit.

gaan samen liggen een eind hier vandaan. We maken van takken en blaadjes, een vloer en een dak. Dat was onze woning. Of ik was het tuintje en jij was de tent. Daar gingen wij wonen. Je ogen zijn leuker dan andere ogen. Het lijken wel vogels, duiven of zo. Je wimpers, de vleugels die even bewegen. Je vliegt bij me binnen als ik naar je kijk en jij kijkt naar mij tegelijk. Mijn liefste is zo bijzonder, als een appelboom los in het bos. Beschut tegen de zon zit ik in de schaduw eronder. Ik ga met hem naar het feest, zijn liefde is als een vlag over me heen. O, dat ik in zijn armen lag, één onder mijn hoofd, één over me heen, en dat ik zijn ogen boven me zag. Mijn meisje, mijn bruid, je bent zo mooi om naar te kijken. Je haar valt in golvende lokken omlaag, als een kudde met schapen die traag van een helling omlaag komen lopen, een kudde die grazend de helling afdaalt. Je lippen zijn rood als rode koralen. Als je praat, praat je aardig en mooie verhalen. Je lichaam is gaaf als de toren van David. Terwijl je me aanraakt, mijn meisje, mijn bruid, zo lief als je doet, is het net of er wijn door mijn lichaam vloeit. Honing druipt van je lippen, je mond is van binnen zo zoet. Als heuvels vol kruiden zo geuren je kleren, o zoetigheid. Als je me aanraakt.

Kom in mij, win, ontwapen mij, zie mij, doe mij aan, weersta mij, wacht mij, delf in mij, ontdooi mijn naam, ontraadsel mijn bestaan. Kom in mij, maak geluid in mij, dood is diep in mij, versteent mijn stem, ontsta in mij, doe pijn, doorgloei mij, leef mij, licht in mij, kom uit mij, scheur mij, kind van mij, mens in mij ontwaakt, ontvang mij, overschaduw mij en ga met mij waar niemand met mij gaat.

O, als ik dood zal zijn. Kom dan en fluister, fluister iets liefs. Mijn bleke ogen zal ik opslaan en ik zal niet verwonderd zijn. En ik zal niet verwonderd zijn. In deze liefde zal de dood alleen een slapen. Slapen gerust, een wachten op u, een wachten zijn. Zo.

Dus ja, jammer dat Christy Pike niet wakker weer in Amerika natuurlijk. Die had wel waarschijnlijk liever in een ander land wakker. Het is in een land. Nu een of andere donkere, duistere hel in de Thaise. Anyway. Joseph Ignace Guillotin. Hoezeer dat ik ook zou willen, maar de mens heeft de guillotine helemaal niet gebouwd. Ook niet uitgevonden of niks. Integendeel, of ja, nee, ja. Helemaal niet, eigenlijk. Is de uitdrukking. De uitdrukking is helemaal niet, want die was al veel langer aan het ontwikkelen in het land der verlichting, namelijk Frankrijk. De legende gaat ook dat op een heerlijke manier ook onze vriend, de allerbeste vriend, Louis, die met zijn kop is afgehakt geweest, dat hij zelf enige, ja, hoe zeg je dat, verbeteringen heeft aangebracht, gehad aan de guillotine. Hij vond dat het eigenlijk, ja, met een gewichtje erop mocht. Dus ja, de ironie is duidelijk. Hij werd dus ook door dezelfde guillotine een kopje kleiner gemaakt. Guillotin is overigens Frans voor het kindje van Guillo. Hè? Dus, en officieel werd guillotine in Frankrijk overigens dan ook niet aan, maar het is wel aangeduid als bois de justice. Hout der gerechtigheid. Hout met een T. Daar houden wij van. Een term die al eerder gebruikt werd voor het schavot van een executie. En in het gerechtelijke jargon werd ze la veuve, de weduwe, genoemd. In totaal waren er dus dan ook nog eens even... Ja. Als je het naleest, dan moet je het dus eens doen, dan zullen we zien dat er in Groot-Brittannië, het land van over de... Ja, hè? Meer mensen werden ter dood veroordeeld dan in het revolutionaire Frankrijk. Alsjeblieft. Laat dat goed binnendringen. Hè? Dus daar erover en dan... Oh, revolutie. Oh, zo'n belangrijke, overbodige mensen, maar zo belangrijk. Die allemaal dood werden gemaakt. Minder dan het... ja, Greensleeves land. Queen... Britannia rules the waves. Hè? Je weet wel, daar. Hè? Met het een passioneel beovende haat van Frankrijk. Daar in dat Engeland, dat Inge Engeland, werden dus meer mensen ter dood gebracht dan tijdens de... Enzovoort. Overigens, nu dat we toch eigenlijk een Turken van Europa ontdoen zijn, de nazi's, je weet wel. Die tof jongens, wat hebben we terug naartoe gaan? Die helden van nu. Terug helemaal. Want in een boekwinkel kunnen we dus gewoon maar een kamp kopen. Daar, op Dyermarkt. Die boekwinkel daar. Ga maar even daar helemaal links zien. In een andere... Ja, daar staat hem. Naast de drie werken van Bart Wever. Geen zwaans, hè. Verzinnen is voor losers. Dit is, kunt daar dus gewoon gaan zien en inlezen en kopen. De economie, natuurlijk. Goed, dus nazi's, die hebben die guillotine ook heel graag gebruikt. Die deden hier, dat was eigenlijk handig. Ik denk dat ze dat, ik weet niet eigenlijk waarom, hè, dat dan zo, een Bosch, een Duitser, een nazi, dan zo een fenomenale revolutionaire uitvinding kan gebruiken. Maar ja, 16.500 personen werden met een guillotine geëxecuteerd. En daar zijn heel wat landgenoten bij, beste luisteraars, heel wat Belgen. Want dat is hoe dat wij heten, Belgen, zijn opgepakt en in de nacht und nebel gestoken en geëindigd op het schavot van de executie, namelijk de guillotine, de nazi-guillotine. We zouden er eigenlijk een Duits woord voor moeten bezinnen. Gele briefkaart, je weet naar waar, het stadhuis Antwerpen. Alsjeblieft, we gaan een beetje muzakeren. Muzakeren. Gewoon eens in de collectie duiken en komen er wel rustige bluespotjes. Ik weet het nog niet. We gaan zien. Even geduld nog.

straks even mijn rechtermicro kwijt. Over de vraven. Hier komt hem, hè. Hou de vast, hè. Pick-up 2, vinyl 2, zemmekleer, we zijn kleer. Haast hem blijft.

laatste, ja, uitvinding van Johnny Lee, het licht van Brussel. Is die andere uitvinding natuurlijk, ja, de Nationale Vergadering. Had natuurlijk de Comité National, hè, van de Franse Revolutie, 1789, weten we allemaal van buiten, won het advies in van wat moeten we doen. En het was dus een chirurg, Antoine Louis. Louis Antoine, altijd grappig, namen die kunnen een beetje voor, achter, wie weet het allemaal, het is allemaal hetzelfde. Die meende, die een Antoine Louis, dat er een dergelijk toestel wel gemakkelijk te maken was. Namelijk een planneke, een bierkortje en een stilo. Hij beschreef zijn prototype oude vest in de Avis motivé sur le mode d'écollement. En dat kun je terugvinden in de Moniteur Universel van 1792. Allemaal te lezen daar. Gewoon gratis met uw ogen te lezen. Ja, hij was natuurlijk niet alleen, want ja, een stille, een bierkortje en een idee, dat is niet genoeg. Hij gaat daarvoor naar een, hou je vast, klavesymbolbouwer. En ingenieur, stond er dan wel bij, hè? Ja, maar ja, klavesymbolbouwer. Tobias Schmidt. De Tobias Schmidt. En ook de Bel Charles-Henri Sanson. Die waren zijn adviseurs eigenlijk van onze vriend Louis Antoine of Antoine Louis. Ja, kiest maar. Maakt geen fuck uit. Guillotine is een guillotine. Uitsprakelijk een ander. Dus een klavesymbolbouwer en een bel. Die gingen dus adviseren en assisteren en marchanderen en dus alles in elkaar vijzen. En dat is dus gelukt. Hij heeft natuurlijk een paar oudere voorbeelden gebruikt, want ja, je weet nog, hè, Louis, die net het ook al voor de guillotine wordt de voorloper. Dus de verbeteringen, dat was de patiënt, zo werd dat namelijk genoemd in die tekst, de patiënt. Hè, dus een tekst van onze vriend chirurg Louis, je weet wel. Die moest horizontaal plaatsnemen nu onder de valpijl, zodat tenminste loodrecht op de nek werd ingehakt. En en dan ook dus de valpijl, die werd dan verzwaard met gewichtjes. Zo, oké. Kleine tip voor onze buren onder de overkant van de Atlantische Oceaan. Vervangt alsjeblieft die spetjes, het zijn draai spetjes dat ze die geven, de mensen die daar moeten doodgemaakt worden door de staat. Vervangt dat alsjeblieft en zet daar terug een guillotine. We gaan het een beetje menselijk maken. Het schijnt dat je maar 30 seconden zou bewust zijn nadat u een bal in de mand is gevallen. Dus, wie maalt daarom? Zeker de Johnny Lee niet. Te veel Johnny Lee op één avond is ook niet goed. Gewoon naar de schmalz, gewoon vrolijke muziek. Gewoon, ja, gewoon. Kunnen we eens gewoon doen, ja. Zou dat mogelijk zijn? Hey. Tenminste, in deze programma kan er gewoon gedaan worden. Voilà. Polydor, plaat 1.

Wie ben ik? Ja, weet je wat? Nee, we gaan naar, naar opgepipte speedy... the real stuff. The real stuff. En als je voor the real stuff wilt, dan maandag om 11 uur. Elke maandag om 11 uur met de fenomenale platencollectie van Jan Bessem. En ondergetekende mag daar de Nozeler uithangen. Die niet alleen doet alsof dat hem van niks weet, die weet ook van niks. Maar in dit programma weet ik alles. En in dit programma, waar ik alles weet, kan ik van zeggen dat we een deca-plaat gaan spelen waar heel veel Phase 4 op staat. Dat wil zeggen dat die gelukkigen onder u over de beschikking hebbende zijnde van een stereo Phase 4 installatie daar dus helemaal in de glorieuze orgasmische oorbeleving zullen terechtkomen, want dat is zo'n plaat. Stanley Black. Stanley Black is degene die het heeft op de PFS 4084 heeft neergespoten op zwarte vinyl. London Festival Orchestra en Chorus zullen voor u brengen een plaat uit, jawel, 1963. En het is, ja, het is aan de Russisch. Die hadden niet zien aankomen. Russische muziek. Heel herkenbare pep talk Russische muziek. Alsjeblieft. Gratis en voor niks. Radio Centraal. Ja, see. Ze zijn wij dan ook weer. Hè? Zit ik klaar? Zit ik klaar? Zit ik klaar? Ja, hè. Ja. Allee, hier gaan we dan. Draai, twee, één, bunker.

Wie is daar niet vrouwelijk van geworden? Ik niet. Zo zijn we niet. Plot twists. Dat was eigenlijk het idee dat ik had. Ik wou een plot twist voor u. Ja, wat zeg ik? 3 voor de prijs van 1, meneer. 3 voor de prijs van 1, kunt u het voorstellen. De plot twist. U gaat nu horen 3 plot twists die u niet had zien aankomen. Dat is eigenlijk een beetje het concept van de eenmalige vaste rubriek. Bob Marley. Je kent hem wel. Tof van horen zeggen. Hey, Theo. Mr. Ja Rastafari. Je weet wel, de Bob, hè. Bob van Jamaica. Jamaica. En zoals de ouderen onder ons nog wel herinnerden, zoals hun ouderen onder ons zegden, Shaka Maka. Hij die de wereld de reggae bracht. Dat Clapton natuurlijk een nummer van hem had gecoverd en op plaat gezet. En I Shot the Sheriff enzovoort. En de rest is history. Maar volstrekt ondergewaardeerde persoon natuurlijk, hè, de Bob. Compleet, ja, elke lijst. Want, ik weet niet, de mensen onder u, die 2 die nog een Facebook hebben, die zien dat tegenwoordig overal de 9 favoriete platen van iedereen verschijnen. Is daar ooit een Bob Marley bij? Nooit. Goed, maar, dus, wat je dus nog niet wist en zeker niet zag aankomen, op zijn sterfbed heeft Bob Marley zich bekeerd tot het katholicisme. Ja Rastafari. En dan denkt iedereen, die gaat er geen plot op zitten. Totaal niet, natuurlijk. Nee. Belgische fanfare muziek. Dat gaan wij doen. Dat is een getuigd. Voilà. Hoppla.

Zo'n heel klein plotje, gekend die wel. Zo die, ja, tussen, tussen teen en taander, nog vis, nog vlees. Wat staat er? Belgique Joyeus, fanfare Belgique. Van 1900. De mille, de mil. Achternaam 900. En ja, oh, dat ze toont, je weet het gewoon in die fanfaristen. Hij is ongelooflijk. Maar die kunnen het dus gewoon. Wacht, ik zal het opdoen. Caroline Caroline, of Caroline Caroline, of Caroline Caroline. Marche de Ketjes, La Bière, Alexander's Ragtime Band, Je sais que vous êtes jolie, Petite Tonkinoise, Le long de Missouri, Tout le long de la Thames, Foufou, La Valse Bleue, Sous les ponts de Paris, en ze eindigen spetterend en spectaculair met La Valse Brune, de bruine wals. Ja, je zult het wel horen, maar het klinkt allemaal zo, jongens. Lighten up, hè? Zo'n beetje gelijk als Jimi Hendrix eigenlijk. Wist u overigens, Jimi Hendrix? Jimi Hendrix, hè? Toch wel een wilde kerel met die bazaar erop en de gitaar met zijn tanden en alles. Je weet wel, hè? Die en Jimi, hè? Hendrix, hè? Geschreven, dus niet zo wat je zou denken op zo'n Vlaams, maar dus, ja, dat was wel. Dat was wel. Die had wel Hendrix. CKX, Alamerix, hè? Eddie Hendrix. Maar dus, ja, versimpeld. Hè. Ah wel, die en Jimi Hendrix, hè? Die is een imago, hè? Van, ja, een beetje een fraaie vogel. Hè? Dat imago was wel in tegenspraak met zijn marktprijs. Want dat was in de jaren. 67 en zo, Woodstock en zo, hè. De duurste van allemaal. En dan niet gewoon een beetje duurder, hè. Niet van een paar dollar, hè. Nee, nee. Een gigantische zak geld duurder, hè. Zo, fenomenaal. Dat was off the scale, hè. Moest dat tekenen. Amai. We stillen. Hij was op het ja, voilà. En wel. John Baez. Nooit geweten hoe dat geluid is. Maar, ja, een heel platte doos eigenlijk, hè. Zo, oh, vreselijk. Vreselijke muziek. Echt, dat was toen al de derde meest betaalde band. Op fucking Woodstock. Alsjeblieft, John Baez. Dat gaan we wegspoelen mee nog. Ja, ik heb... Ik wou zo graag dus niet zeggen wat ik ging spelen. En ik kon wel zeggen wat ik... Op de recordlabel Ufoda nummer 1031 stereo en mono. De liefdespoëzie gezegd. Door Tine Ruisaert. Ja, staat er al die teksten, heel ingewikkelde kaft, raar getekend, zwart. Maar het is zo schattig, ik vind het zo schattig. En ook niet om te lachen, hè. Dat is hier niet om te lachen, hè. Bloedige ernst, alsjeblieft.

zie je, ik hou van je. Ik vind je zo lief en zo licht. Je ogen zijn zo vol licht. Ik hou van je, ik hou van je. En je neus en je mond en je haar en je ogen. En je hals waar je kraagje zit en je oor met je haar ervoor. Zie je, ik wou graag zijn jou, maar het kan niet zijn. Het licht is om je. Je bent nu toch wat je eenmaal bent. O ja, ik hou van je. Ik hou zo vreselijk van je. Ik wou het helemaal zeggen, maar ik kan het toch niet zeggen. Ik hou van mijn lichaam wanneer het bij jouw lichaam is. Het is zo nieuw en goed. Of het alles beter voelt, beter doet. Ik hou van jouw lichaam. O, van wat jij weet, doet en hoe. Ik voel zo graag de rug van jouw lichaam. De spieren en het teer bevend vast zachte dat ik kus en weer kus en waar ik op weg kus en terug. Ik kus zo graag dit van jou, dat van jou. Streel zo graag langzame trillende dons van je elektrische huid. En wat het ook zij dat over scheidend vlees komt. Van het groot blauw van liefdesogen hou ik zo. Van ons hou ik zo. En van jou. Nieuw onder mij. O, wij zullen elkander lief hebben. Als de muzikant, de klank. Als de klank, de kleur. Als de kleur, de ruimte. Als de ruimte, de danser. Als de danser, het lichaam. Als het lichaam, de adem. Als de adem, het instrument. Als het instrument, de muzikant. O, wij zullen elkander lief hebben. Een kwartet stemmen dat de duisternis beeldhoudt tot een ontzettend licht. Ik heb je lief. Men kan het niet, nooit helpen. Jij bent de aarde en wat daarbij is. Ik leef niet meer. Ik leef van je gemis. Ik ben een wond. Ik ben niet meer te stelpen. Jij bent hier niet. Ik ben hier niet. Waar leef ik? Waar leef jij? Wij weten niet wat er gebeurt. Wij hebben ons beste leven verbeurd. Alles is geweest. En wat nu? Wat geef ik? Ik schrijf mijn woorden met lichaam en handen. Spreek met een stem die aan mij kapot gaat. Ik ben die liefde en ik ben die haat. En jij bent die ik ben. Liefste. Wij branden verschrikkelijk in onze arme staat. Er is haast niets meer dat ons leven laat.

0: maar toe. Geef dat maar toe. Je dacht even dat geweest. Denk op neef. Ja, maar er is toch gescheiden met auditief audio schat. Dialectisch. Overigens ook Federico Fellini, hè. Als een, ja, ik doe niet zo in helden. No more heroes, hè. Je weet wel, no more heroes. Inderdaad, er zitten ook fucking heroes, hè. Ja, buiten de ladder natuurlijk, hè. De ladder aan Mörtsel, die in Deurne. Deurne is de ladder. Dat is natuurlijk de nieuwe hero. Er mag er ook maar één zijn, hè. Want hij doet geen andere heroes naast hem. Maar hij blijft wel op de achtergrond. Het is een hero die... Ja, is een evolutionair. Hè. Hij noemt zichzelf een evolutionair. Dat wil zeggen, je breekt alles af, maar je laat dat niet merken. Hè. En als er dan iets van komt en je mocht reuring en stennis en zo, het zijn de anderen. In zijn regering, hè, het zijn de anderen die het doen, hè. Maar zelf. Teflon, meneer, Teflon. Dan onze held, hè. Maar dus, ja, van mij, Federico Fellini, de absoluut meester in de filmkunst. Hè. En dat is nog wat anders dan diaretische audio. Fellini. Ja. Filmkunst. Die is dus ook katholiek begraven. Die kreeg het ook eens een ster. En ja, toen, ja, 50 jaar, 60, was dat toch een schande. En films in de bannen gedaan. En ga je dat terugzien? Die zijn braaf. Braaf, die films. Er is niks verkeerd aan. Maar het was, ja. Die tijden. Zijn natuurlijk een beetje aan het terugkomen ook. Dus eindelijk terug censuur. Eindelijk terug weer preutsheid. Eindelijk terug weer babykes maken. Babykes maken. En, de kerk. Die krijgen dus heel veel subsidies. Hè? Samen met de Franken. Met de Finse. Kerken krijgen miljoenen, tientallen miljoenen subsidies. Maar het middenveld. Een beetje het eigen initiatief. Hè? De echte Vlaamse ondernemer. De culturele ondernemer. Die, nee. Lastig. Nu, goed. Omdat ik heel graag mijn beloftes doorbroken en gewoon ja, er niet meer op let op die beloftes. Hè, want het is ook goed geweest. Hè. Je zou eens moeten berekenen hoeveel beloftes aan de mensen ze wel in zijn leven mochten. En hoeveel je er niet nakomt. Maar ik kan... Nee, eerlijkheid duurt het langst. Ik ga nu zeggen wie dat er nu komt. Barry White, met die stem. Maar het blijkt dus dat die man dus wel degelijk iets kon buiten Barry White te wijten. Barry Black, het is het meest black dat je maar kunt. Het is een stem, ongelooflijk. Zelfs ik krijg de webben van, de goede webben, hè. Barry White, maar dus instrumentaal. En dat was eigenlijk een dirigent. Dat was eigenlijk een hele bijzonder verstandige arrangeur. Hier komt hem. Barry White, helemaal, ja, Burra, noteert dat, hè, gratis, hè, Radio Centraal.
1: Like the way you might say a word, huh? The way you wear your hair, you have a certain smile on your face. Or just the way you're standing there right now. And you really, really, really look good to me, baby.

to me right now. In your baby blues.

gaat dat niet geloven, hè, maar je hoort een mix. Een mix. Summertime in een ja, variatie. En, ja, en ook dus niet radiocentraal. Hè? Dus dit wat je hoort is niet radiocentraal. Ik wil zeggen daarmee, hè, u kent ons. Hè? U kent ons. En u hoort radiocentraal in dit. Maar dat is de muziek concrète van de groep de recherche musicale de la R2F. 1959, alsjeblieft. Dus daarmee dus bewijzen, hè. Radio Centraal opgericht 1 november 1980 in de Sanderusstraat met een antenneke op het dak in de Sint-Andries-buurt. En deze muziek concreet, de concrete muziek, is van 59, dat wil zeggen 21 jaar voor Centraal nog maar bestond. Goed, we zijn aan het einde van deze programma gekomen. C'est le fin, it's the end, my friend, it's the end. Nog 3 minuten, maar ja, dienstmededeling 7. Over die concretisten te werken komt, zalig. Summertime, living is easy. Onze Toon van Loré Cassé, die is verdorie op reis. De gelukszak, hij is op reis, hij is niet aanwezig, hij is er gewoon niet. Dus dat wil zeggen, Loré Cassé wordt deze keer overgeslagen. Dat wil zeggen dat we nog even... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik kan eens even horen op de voorbeluistering wat er in de nachtmuziek zit. Wat ik u absoluut nu wil aandoen, is dat dit programma is. Want ja, ik moet een beetje serieus blijven. Als Toon tevoorschijn komt uit de nachtmachine, dan gaan we Toon de vorige Oreca-C van vorige week daarin gooien. Maar ondertussen genieten we nog eventjes van die fenomenale concrete muziek uit 1959. Terwijl u, want ja, mixen is mixen, hè, de nieuwe term, de nieuwe ondertitel van de Radio Centraal, mixen is mixen. Hè, en eerlijk is eerlijk. Hè, en onverzonnen is onverzonnen. Hè, een schitterend raar gitaarmuziek die ook op een krokant plaatje uit de Saffieren tijdperk gespeeld, gedraaid en opgenomen is. Alsjeblieft, vaarwel en tot volgende keer. Wellicht vanuit een nieuwe kleine studio. Alsjeblieft. Ongelooflijk. Ongelooflijk.

Goedenavond, je luistert naar Larry Kessie op Radio Centraal. Vandaag een hoop volk. Zowel Europese als Amerikaanse volk. Daar zijn het dan eerder de singer-songwriters en zo. Het eerste nummer hier was van Bokros. Dat zijn Hongaren, dus een titel ga ik mij niet aan wagen. Het zijn heel veel lettergrepen. Bokros was een ensemble dat oude muziektradities verzamelde en dan inspeelde op platen en zo. Vijf muzikologen bij elkaar eigenlijk. De eerste Amerikaan bij deze al, de heer Loudon Wainwright. Ik heb er al veel van gedraaid, maar ik denk deze nummer nog niet. Ik ben niet 100% zeker, maar het moet toch al even gelezen. Deze is The Asset Song.

Het was immers Werelddierendag afgelopen weekend. Dit was de bijdrage daaraan van de heer Rob Johnson. Rob Johnson was, behalve protestzanger en activist, ook een groot deel van zijn carrière leerkracht in het basisonderwijs. En hier heeft hem dat beide gecombineerd. Leon Russellson die, en Roy Bailey, die toevalligerwijze ook vrienden waren, zijn van Rob Johnson. Het is te zeggen, Roy Bailey is al enkele jaren niet meer onder ons. Leon Russellson wordt er 93. Dit is over the hill. Nee, after the hills. En dit is, zoals u weet, allemaal met een

Ja, Schel, woorden de boetjes op veren, de gunkplus, de kaiserlaar. Daar is morgen in stad,

Door ben ik gewonnen, door ben ik geboren. Sint-Jansplein, Stadshoog, de vlooike schenk. Vooral dat is goed aan het

Als een badje doorloopt, het reizen er een hoop. Zijn een mond open en toe. Maja, of abadja, loek het reizen er een hoop. En goed, facteur, pompier, onder pastor of zadota, badje, asadu.

zoekt trouw de beste noizeren onderbroek. Badja, over badja, loeket reizen.

Dat waren respectievelijk Jos Mos, u bekend van Catastrofe, daarna John Lundstrom en de laatste, ik denk het enige nummer in dialect van Jan de Wilde. Over naar de States terug. Een lied van Phil Ox, The Amazon. Bij ons is hij een alleenstaande minderjarige asielzoeker. Wat in de States betekent, zal Phil Ox u uitleggen.

Dat waren Lizef. Met iets over de TV. Wie hebben we? Country Gazette. Dan zitten we dus terug in Amerika. Dit is iets over een Anna. Ik heb gisteren geleerd dat Sint Anna dat de mama van Maria was. Dus de bomma van Jezus. Misschien is deze ook over de bomma van Jezus, dat weet ik niet.

Dat was Appalachian Rain van The Seldom Seen. Het is de week van de Nobelprijzen. Dus dat is altijd een goede excuus om Bob Dylan nog eens te draaien. Het, Another Side of Bob Dylan. Dat is dus meer dan 60 jaar oud. Is deze All I Really Wanna Do.

Dat was Paul Simon, Armistice Day. Dat staat op de LP, de tweede solo LP, maar dus de eerste na Simon & Garfunkel, zonder titel, maar best zo die wat hem zo'n anorak aan heeft. Een bizarre hoes voor een topartiest begin jaren 70. En daartussen, dus daarvoor, tussen de twee songsmeden, zaten de dames Joan Smith en Pam Bishop, die ergens, ook rond die tijd trouwens, eind jaren 60, Engelse volksliederen verzamelden. Deze was er eentje over de geneugten van zaterdagnacht. De heer Declan Sinnott zat in Horslips en is daarna vooral platen beginnen produceren voor anderen. Onder andere Mary Black en Christy Moore, die ook in Horslips zat af en toe. En af en toe heeft Declan Sinnott dan ook wel eens een solo plaat gemaakt. Dit is daarvan All the Way Back.

Dat was een reel van, of door, beter gezegd, The Boys of the Law. Die reel heette Antrim Rose. Want voor wie het gemist heeft, het is het jaar van de A. Iets helemaal anders nu. Chanson pour la fin d'un jour was een projectje van Emre Gültekin, Joris van Vinkerooyen, Wouter van den Abelen en Erten Tekin. Op die plaats staat het nummer Azade.

Dat waren Kate Rusby en Tim O'Brien. All God's Angels. Van Engeland gaan we naar het bijna even natte noordwesten van Spanje. Galicia is dat daar. Deze is uit die streek. Dat is trouwens ook een Keltische streek is, in tegenstelling tot de rest van Spanje. Je hebt ook zo hun eigen taal die wat tussen het Portugees en Spaans en iets Keltisch in zit. Dit is Choteria, wel met een Spaanse titel, denk ik. Sete Mulheres do Minho.

Dat was het titelnummer uit het album Apicorsim van The Clashmatics. Het volgende is een Spaanse multi-instrumentalist. Speelt ongeveer alles waar snaren op zitten. Pancho Alvarez, Hermosa Electricita.

0: mano de furada babudo. Atende so sa que pensa gato fradedo. Atende so dice che se vada mamma tua. Mamma tua, la mamma tua, la mamma tua, la mamma tua.
1: Attende van het Italiaanse Kalik. Ik heb nog Italianen bij. Die van Focke Bestia. Maar het is 5:12. Misschien eerst even melden. Volgende week geen verse aflevering van Le Recassé wegens congé. Niets houdt u tegen om deze lijst nog eens te herbeluisteren. Of misschien doet mijn confrater nog wel iets langer radio of zo. Wie zal het zeggen? Anyway. Eerst nog even Falke Westia. Met een nummer van Paolo Conte, denk ik zelfs. Azzurro. Iets dat de voetbalfans al eens zingen.

Een milde overgang. Tiefes tijd, een goede middag vandaag met Asiet in de studio. Een, zoals men dat dan noemt, graffiti rider of graffiti schrijver.

0: forever go like snot bubbles.
1: Zoals snotbobbels. Daar begint het ook zo'n beetje vandaag bij, toen we allemaal nog snotbobbels waren. We verwelkomen Asjet, een graffiti-kunstenaar. En nog heel wat anders, maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Anders verraden we misschien zijn werkelijke identiteit. En dat willen we ten allen tijde vermijden. Hoe gemakkelijk dat zal zijn, dat zal met mijn losliepige snuit...
2: Ja, dat wordt een beetje manoeuvreren. In
1: dat wordt wat manoeuvreren, want we kennen uiteraard mekaar van ver, zeg maar. Ongeveer. We proberen altijd in het begin te beginnen. In dit geval denk ik, ben niet zeker, maar denk ik dat de begindagen voor uw graffiti-activiteiten, dat die zich zo rond 5 à 96 afspelen. Is dat correct?
2: Ja, dat klopt wel. Ik was zelf er net aan het denken... 94 lijkt mij vroeg, maar ja. Ik denk, het is 94 of 96. Dan hebben we een workshop gevolgd in CC de Kern toen nog. Een graffiti-workshop, als kleine jongens.
1: In juli, dan hebben we het eigenlijk meteen over de Zero Resistance crew.
2: Dus daar wordt het inderdaad zo onhandig. Hè. We gaan veel van die woorden gebruiken en dingen zeggen die veel te cool klinken. Maar ik ga ook vrienden moeten aanspreken bij hun bijnamen.
1: Uiteraard.
2: Wat bizar is, want dat doet je eigenlijk niet, ik bedoel.
1: Nee,
2: kiest zo'n soort van bijnaam en dan... Je kiest die omdat hij iets wil zeggen of omdat dat toffe letters zijn. Maar wij gebruiken die niet, wij spreken niet zo met elkaar. Dus dat voelt
1: het is niet zo dat je in die graffiti... Wij zeggen ook graffiti. We zeggen dat in het Nederlands eigenlijk, terwijl het een Engels woord is. Ik denk niet dat er een vertaling bestaat.
2: Nee, gelukkig niet.
1: Sommige mensen hier zeggen ook graffiti. Nemen die de tags, de namen die je gebruikt, uw pseudoniemen eigenlijk, nemen die iets ernstiger als uzelf. Bent iemand die dat toch ook wel een klein beetje kan relativeren. Dat is ook een beetje de reden dat we u hebben gevraagd en niet een aantal andere mensen. Niet dat we die andere mensen niet ernstig nemen. We zouden zeer graag een uitgebreidere geschiedenis willen geven. Van een aantal mensen is dat ook heel moeilijk geworden, omdat een van de bijvoorbeeld allerbelangrijkste mensen uit die begindagen eigenlijk mentaal, denk ik, niet meer in staat is om nog...
2: Nee, dat zou toffe radio kunnen opleveren, ja, maar dat gaat niet over graffiti gaan.
1: Nee.
2: En dat is zonde, ja. Ja. Nee, dan hebben we het over Duc, neem ik aan.
1: Dan hebben we het over Duc, ja. Inderdaad. Ik vind dat zeer spijtig.
2: Dat
1: misschien...
2: Ik
1: bedoel, heeft in verschillende periodes psychoses gehad. Misschien is het vreemd om daarover te spreken, maar het is wel iemand zeer belangrijk geweest in die graffiti-scène. Zeker in de eind jaren 80, begin jaren 90.
2: Ik denk dat hij helemaal niet vreemd is om daarover te spreken. Ik denk dat niet...
1: Wel, het is vreemd om over iemand zijn ziektebeeld te spreken, terwijl hij er niet bij is. Misschien.
2: Klopt, maar ik denk dat misschien wel iets... is wat in dat soort wereldjes, als je dat dan zo mocht zeggen, je zoekt een soort van rand op. En ik denk dat dan zeker niet de enige is die met dat soort problemen kampt of gekampt heeft.
1: Nee, het valt op dat het in de jaren 90 hiphop zijn en in Antwerpen zelfs redelijk courant was.
2: Ja.
1: Er zijn zo nog wel voorbeelden ook van DJ's die we helaas niet meer kunnen spreken. Of rappers zoals iemand als West bijvoorbeeld, die ook graffiti heeft gespoten. Maar evengoed rapte DJ, eigenlijk alle... Ja. Aspecten van de hip-hop heeft aangeraakt. In welke mate was... Dus eigenlijk, als ik zo vrij mag zijn, ZRC?
2: Dat was nog heel even JFK of JFK. Ik denk dat dat een kledingmerk was, Joy for Kids of zo. En dat vonden wij dan tof. Wij waren ook echt nog kid.
1: Ja, en jullie, dat was een trio. Jullie waren eigenlijk een onafscheidelijk trio. Dat is heel lang zo geweest.
2: Klopt. We kennen elkaar al lang daarvoor.
1: Als kind al.
2: Ja, als tiener, prille tiener. En dat is dan door blijven lopen. En wij kennen elkaar nog altijd met een aantal... Dat is af en toe een beetje verwaterd, maar die zijn er nog steeds. Die zijn nog steeds in de buurt en zijn nog steeds goede vrienden. Alleen, dat blijft ook zo.
1: Mm-hmm.
2: En dan... Ja, enfin... Ik weet eigenlijk niet goed hoe wij daar... Want ik ben 1 jaar ouder en op die leeftijd is dat wel nog iets. En,
1: ja, ouder is de 15,
2: 16
1: jaar,
2: zeg. Ja. Mm-hmm. Ik weet niet goed hoe wij daar samen beland zijn op die workshop. Ik weet dat dat... Ariel was van DHL, in Gent, die hij gaf. Adriaan was een van, ik weet ook niet of die nog, allee, die zal nog bestaan, maar die heeft niet veel of niet lang geschreven.
1: Nee, opvallender namen van de DHL-crew zijn dan eerder Disc, Kane.
2: Signé.
1: Ja, daar stond ze wat overal zeker. Op elke brug.
2: Ja, dat waren de grote helden ook, daar keken we echt naar op. Die waren net iets vroeger, die zijn ook net iets ouder.
1: Ja.
2: Maar dus in Ariel, ja, die gaf daar een workshop, dat was tof. En sindsdien...
1: Een workshop in de kern in Beelrijk.
2: In de kern, dat was ook bizar, want wij waren er toen als kinderen van overtuigd. Die deed heel raar. En wij waren ervan overtuigd dat die, dat zeiden wij dan ook graag achteraf, die zat helemaal onder de bollen, maar wij wisten niet wat bollen waren. Achteraf gezien lijkt me dat ook heel gek om een workshop aan kinderen te geven onder de bollen. Maar...
1: Die was misschien niet zo geweldig met kinderen.
2: Ja, maar die was toch niet helemaal fris. Ik weet dat hij het papier van zijn broodje mee aan het opeten was. Is dat papier dat daar rond zat. Dus die was er niet helemaal bij. Maar dat was heel plezant. En dan zijn wij zo zelf beginnen.
1: Jullie waren wel op dat moment al alle drie tekeningen aan het maken?
2: Zeker, ja.
1: Jullie waren geobsedeerd met dat tekenen? Of hoe moet je dat zien?
2: Ja, geobsedeerd met dat tekenen is ook iets bizar. Hè. Zeker op die leeftijd. Ik denk dat je zo in de lagere school een soort van... persoon aanneemt of zo. En ik was dan die ene die kon tekenen en dan blijft je tekenen. Mm-hmm. Als ik nu mijn kindertekeningen zie, zijn die niet beter dan die van andere kinderen van die leeftijd. Maar om een of andere reden is dat dan de rol die je toebedeeld krijgt. En dan blijf ik dat, of ben ik dat blijven volhouden. Dus ik teken heel veel, ja. En de twee kompanen ook. En dan vandaar is dan... Je wilt ook iets doen op die leeftijd en dan liefst iets een beetje gevaarlijk en iets een beetje stoer of apart.
1: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Goh, dat is echt een goede vraag. We wonen in dezelfde buurt. En ironisch genoeg zit daar gewoon een helemaal normale jeugdbeweging tussen. Dus in de scouts was dat toen. Hebben wij elkaar leren kennen. En dan zo eerste kattenkwaad en dan professioneler kattenkwaad daarna. Dat was een beetje te doen.
1: Professionele kattenkwaad, dan heb je het over de graffiti-activiteit.
2: Ja, zeker.
1: Dus die workshop... waren jullie voordien bijvoorbeeld al geïnteresseerd in hip-hop? Het was eigenlijk in die periode, zeker in de begin jaren 90, eind jaren 80, was graffiti erg verbonden aan, aan hip-hop. De mensen die dat hier deden waren, ja, iemand als Arkis bijvoorbeeld, of Duke en zo, dat waren wel mensen die, die ja, in die scène zaten, laat ons zeggen.
2: Ja, zeker wel. Zo. Maar ook van die interesse ging nog breed, dat even gewoon een andere subcultuur kunnen worden, als wij niet toevallig die workshop hadden gedaan voor hetzelfde geld. Want ik luisterde toen ook veel naar metal en zo. En misschien had ik, als ik een workshop judo had gedaan, dan was dat helemaal anders gelopen. En door die graffiti is die interesse in hiphop wel veel duidelijker geworden. Ik bedoel, vanaf dan was er geen andere optie meer.
1: Ook in dancehall en ragga en dat soort zaken. Ja. Ik herinner me toch in ieder geval de twee andere jongens op... die geregeld aanwezig waren op dat soort van feesten destijds in Antwerpen, Civilized
2: daar.
1: Far West Crew en dat soort dingen.
2: En in dat keldertje van...
1: Bierland.
2: Nee, ja, en daar op de Leopoldplaats. Easy Maze.
1: Easy Maze, ja.
2: Ja, okay. Dat ging ook wel... Allee, dat is hier een kleine stad, dus dat ging wel een beetje hand in hand. En er waren niet veel hiphopfeesten. En als je bent vroeger ook op die feesten geweest. Dat was niet leuk, hè, hiphopfeesten. Nee. Iedereen was helemaal platgebloot. Er viel was altijd wel iemand omver.
1: Leunde tegen de muur.
2: Er waren alleen maar mannen. En de sfeer was altijd grimmig. Dat was niet echt iets om naar uit te kijken. En dat was gelukkig wel anders in die ragga-reggae-wereld. Maar, ik ben er nooit heel hard in geïnteresseerd geweest. Die andere twee wel. Maar ja, zo klit je samen, hè. Je vormt een soort verder gezette onofficiële jeugdbeweging of zo. Eigenlijk is dat wat wij deden. Wij kwamen gewoon altijd samen, wij waren altijd samen.
1: Jullie waren met drie onafscheidelijk.
2: Ja,
1: zoals gezegd, dat is zeer lang zo gebleven. Je zei net dat je dan volgend op, denk ik dan, volgend ook op die workshop, die JFK? Of?
2: Ja, maar dat heeft niet lang geduurd, want dat vonden we dan toch niet stoer genoeg. En trouwens, een J als beginletter om te taggen was echt niet zo plezierig. En dan zijn wij dat snel gewisseld. en dat is dan ZRC geworden. Maar dat had geen betekenis. En dan achteraf hebben we daar zo wat betekenissen voor bedacht, die allemaal veel te stoer klinken. Maar
1: Zero Resistance Crew is hetgeen dat bij mij is blijven hangen.
2: Klopt ook.
1: Misschien omdat het... omdat ik het eens volledig uitgeschreven ergens heb gezien, of uitgespoten heb gezien. Ja. Verder was het inderdaad niet echt duidelijk waar het voor stond. Er was ook een nummer aan verbonden.
2: 73.
1: 73.
2: Ja.
1: En ja, jullie hadden alle drie een tag, een pseudoniem.
2: Ja.
1: Dat van u herinner ik mij niet meer.
2: Ja, mijn allereerste was Kir en dan Suk, maar dat waren dan nog... Ja, er volgen veel namen zo. Dat was nog JFK tijd, denk ik. En dan was dat reggae, gewoon R-E-H-E. En dan,
1: reggae. Ja. Was dat de Gentse uitspraak voor het woord reggae?
2: Nee, helemaal niet. Dat had gekund. Nee, dat is zelfs nog veel dwazer vooral. Er zat toen iemand in mijn klas en die sprak Spaans en die vond dat heel grappig hoe Spaanse... Hoe zijn Spaanse familie Amerikaanse filmnamen uitsprak. En één voorbeeld was daarvan Reservoir Dogs, wat dan zoiets werd als Reguardo. En dat... Om een of andere reden is die mij zo beginnen noemen. En dan van het een is het andere gekomen. En dus dan ben ik dat ook beginnen schrijven.
1: Ik las het in het begin als René, denk ik.
2: Ja, dat kan. Omdat die H zo heel hoog was. Veel mensen dachten dat. Dat is eigenlijk een betere naam.
1: René.
2: Het was wel echt Rehe. Moeilijk om uit te spreken.
1: Rehe.
2: Ja.
1: Daarnaast had je Zerk. Wel afkomstig van Grafzerk, geloof ik.
2: Goh, ja, ook... Of daar dan echt een idee achter zat, weet ik niet. Gewoon goeie, dat waren echt goede letters om te schrijven. Dus... Ja, dat werd dan een soort van Grafzerk, maar dat is nooit, denk ik, echt de bedoeling geweest.
1: En jullie derde collega, die volgens mij het minste heeft uitgevreten?
2: Ja, die heeft met periodes heel veel uitgevreten, maar dan onder veel verschillende namen. En die was ook veel minder gehecht aan zo één naam, dus die schreef...
1: Mi, eerst, hè?
2: Ja, Mio, Moa is dat dan ook geworden op een gegeven moment. Die Moa was natuurlijk al genomen door veel... belangrijkere mensen in Scandinavië, dus dan is daar zo wat geschoven in letters. Dan daarna werd dat Boris Boet, dat werd van alles. Maar die schreef vooral dingen als superpromo of afslag of dat soort dingen. Allee, dat was veel typografischer en wat die schreef maakte eigenlijk minder uit.
1: Jullie zijn die workshop gaan doen in het begin, met drie. Was er toen al een interesse in, hadden jullie bijvoorbeeld al de gekende graffiti-films, zoals Wildstyle of zo, dat is misschien de bekendste.
2: Ja.
1: Hadden jullie die dingen al gezien? Waren jullie op de hoogte van de geschiedenis die zich in New York enzovoort had afgespeeld?
2: Maar ik in ieder geval totaal niet. Ik weet niet hoe, ja, zoals ik al zei, hoe wij daar precies op die workshop beland zijn. En dan achteraf natuurlijk wel in een sneltreinvaart... Alleen zelfs zo dat wij in een niet nader te noemen tekenwinkel hier in Antwerpen niet meer welkom waren, omdat wij al die boeken gepikt hadden. Allee, die was ervan overtuigd dat wij die allemaal gepikt hadden. We hadden wel echt een deel gepikt, maar niet allemaal. Maar dus dan zijn we wel zo... Ja, dan begint je inderdaad al die classics erbij te nemen. Hè. Dat was wel moeilijker, want dat is lang geleden. Dus er was geen internet in de roze.
1: Dus gebeurde via een soort fanzines.
2: Fanzines, die waren fantastisch. Zo slecht gedrukte magazinetjes die je hier en daar kon vastkrijgen.
1: Maar wel beter gedrukt dan de meeste punkfanzines. Want
2: zeker,
1: dat waren eigenlijk tijdschriften die wel in full color... Ja. Of toch in de meeste gevallen gaat er wel wat in zwart-wit. Ja. Maar de meeste waren eigenlijk wel... En dat waren eigenlijk altijd een soort stroken... die in de lengte van treinen paste.
2: Ja, dat klopt.
1: De foto's waren altijd zo'n soort fotostroken. Die je kon zien.
2: Veel te klein afgedrukt. Hè? En dan daaronder zo'n soort van interpretatie geschreven van wat ze dachten dat daar stond. Dus dan is dat nog eens uitgetikt meestal. Daar lijkt dat in dat te staan. Oké, dan schrijven we dat er nog eens onder ter verduidelijking. Maar dat was wel... Ja, even was dat wel zo de...
1: De bron van
2: de
1: info.
2: De bron, echt de bron. Als er zo een uitkwam, dan probeerde dat vast te krijgen en dan bestudeerde dat allemaal. Maar veel meer was er niet.
1: Ariel, de mens die die workshop gaf, heeft hij daar dingen getoond? Heeft hij jullie daar ook dingen uitgelegd over hoe je bijvoorbeeld... want dit is natuurlijk in een legale context. Uh-huh. Je krijgt een workshop in iets te leren... waar je goed genoeg van weet dat het iets is dat illegaal wordt uitgevoerd in heel veel gevallen. Hoewel er in de jaren 90 ook wel een aantal semi-legale plaatsen waren in Antwerpen.
2: Ja, dus dat was... Sorry, maak eerst uw vraag.
1: Ja, die is er daar aan jullie bijvoorbeeld uitgelegd of geenthousiasmeerd over hoe je die dingen op illegale wijze aanpakt?
2: Dat is nu wel echt ver terug, maar ik kan me niet voorstellen. Niet rechtstreeks in ieder geval. Maar dat is zo'n beetje, ook met de workshops die hier in Antwerpen werden georganiseerd en zo, dat was altijd wel de ondertoon. Dat mocht niet gezegd worden, maar iedereen wist dat wel. Er was toen nog super weinig legaal. Legale graffiti bestond eigenlijk bijna niet.
1: Legale graffiti. Ja, semi-legaal wel.
2: Jawel, maar dat, semi-legaal was echt semi-legaal. Hè. Dat werd gewoon gedoogd. Dat was eigenlijk nog een soort van spannend. tot de late jaren 90, waar dat dan echt duidelijk werd van oké, maar hier kunnen we wel verder. Maar zo bijvoorbeeld langs daar Rozenpadje, wat toen nog geen Rozenpadje was, langs de autostrade.
1: Mm-hmm. In Berchem is dat...
2: Daar kon je schilderen, maar dat mocht eigenlijk helemaal niet. En dus als ze zin hadden, dan konden ze ook wel gewoon inlaaien daar. Dus, en de politie passeerde daar soms wel met combi's op de fiets.
1: Plaatsen als het Muntplein en ook het pleintje iets verder dan aan de Sint-Jacobsmarkt.
2: Ja, klopt.
1: Het basketbalpleintje waar eigenlijk veel hiphoppers destijds rondhingen, die zijn dat eigenlijk gewoon op die huizen beginnen doen destijds. Mm-hmm. Mensen als, ik denk dan Rizon Zenit. En,
2: de Gentse mannen, Buwe, zei hij.
1: Ja, die hier toen studeerden, geloof ik ook.
2: Ik weet niet wat hij hier kwam doen, maar die hadden wel zo samen de Buck Crew. Dat was ook met Duke erin trouwens.
1: Ja.
2: Maar dus die zijn dat inderdaad, gelijk gezegd, volgens mij gewoon beginnen doen. Vaak vragen, aankloppen.
1: Ja, uiteindelijk hebben de mensen die er wonen, hebben de mensen zijn beginnen uitnodigen om legale, mooiere dingen op de gevel te zetten dan de... Ja, troops of tags.
2: Ja, dat kwam op. Hè. En allee, dat was er natuurlijk altijd al. Was wat dan mensen echt als vandalisme beschrijven. Bekladden van alles. En toen in die periode begonnen mensen door te hebben dat als je legale mensen vroeg, of als je daar echt een schildering liet uitvoeren, dat dan onder controle bleef en niet verder uit de hand liep. En dus zo is er zo eigenlijk zo'n soort B-circuit ontstaan van legale graffiti. Uh-huh. En nu zijn er echt twee gescheiden circuits bijna. Er is heel weinig overlap nog tussen die twee.
1: Ik heb altijd het gevoel dat de pre-juli-scène, pre-juli-groep eigenlijk, dat er daarvoor zeer weinig echt zwaar illegaal, bijvoorbeeld op treinen en zo, dat eigenlijk niet echt gebeurde.
2: Ja, dat gebeurde al wel. Allee, wij zijn al snel, want wij begonnen natuurlijk ook met het idee dat we gaan legaal mooie schilderingen maken.
1: Dat was wel het idee.
2: Ja, niet echt het idee, maar ik kan me niet voorstellen dat ik om te beginnen toestemming van ouders gekregen zou hebben, maar ook gewoon zelf naar die workshop zou zijn gegaan om te zeggen, nu ga ik echt de boel afbreken. Maar dat bleek al heel snel veel leuker.
1: Het
2: afbreken.
1: Het afbreken.
2: En dat bestond al wel, maar gewoon in Antwerpen nog bijna niet. Toen wij begonnen waren er wel twee crews hier actief, VOP en SKP. En dat was eigenlijk vooral Taggenhecht. Ja. Die schilderden weinig groot, die hebben zo wel eens een goederentreintje gedaan. Hetzelfde met ABC, wat dan zo wat de
1: spin-off was.
2: De spin-off was van de legale Buck Crew. Maar daar zat ook een soort van bij ons dan opportunisme in. Als in, wij zagen dat die Buck Crew op den duur wel opdrachten kregen. En wij dachten, als we nu een legale tak bijna hebben, kunnen we wat opdrachtjes doen, daarmee geld verdienen en vooral bussen verdienen, om die dan illegaal in te zetten. En dat is...
1: Dat was wel de logica direct.
2: Dat is zeker de logica. En dat is ook wat er hier een beetje... Allee, Arno van de jeugddienst toen, die hier ook nog altijd een programma heeft, denk ik.
1: Ja, Mr. Nick Show, geloof ik. Dinsdagmiddag, denk ik.
2: Ja, zijn naam is Arno Bucht. Allee, dat was zijn tag dan. Die heeft... Ja, onvoorstelbare energie workshops georganiseerd en plekken proberen legaal te krijgen, zodat daar geschilderd kon worden. En ik denk dat die wel heel goed geweten moest hebben dat een deel van die bussen die daar dan bedeeld werden ook elders ingezet zou worden. Maar
1: ik denk niet dat je met die logica iets organiseert. Allee, met die logica en gedachten iets organiseert.
2: Nee,
1: de bussen zijn nodig om de schildering aan te brengen.
2: Tuurlijk, maar ik denk dat die dat wel geweten moet hebben.
1: Ja.
2: Maar dat heeft proberen op een heel goede manier te kanaliseren. Hè. Maar inderdaad, gelijk gezegd, er bestond in Antwerpen zeker nog niet veel echte wilde legale graffiti voordat wij eraan begonnen.
1: Mm-hmm.
2: En dat was tof, hè, want dat was een rare tijd, dus dat zorgde ook voor veel mogelijkheden om te beginnen. Niet veel,
1: en jullie waren minderjarig. Hè?
2: Ja,
1: dat
2: was
1: nog wel een belangrijke... Nu al lang niet meer natuurlijk.
2: Gelukkig
1: maar,
2: al lang niet meer.
1: Er speelde toen wel iets van, als je minderjarig bent en je wordt opgepakt, is het allerergste dat kan gebeuren, dat het niet op je strafblad verschijnt en dit en dat. Hè? Dat was toch iets dat toen ook wel...
2: Ja, dat speelde wel. Anderzijds wisten de flikken en al helemaal justitie, die wisten echt niet wat dat was, dat fenomeen wat ze voor zich hadden. Dus er zijn toen echt wel loodzware straffen uitgesproken, ook tegen minderjarigen, omdat ze echt dachten...
1: Zoals?
2: Ik weet niet of je nog weet die
1: Twee gasten,
2: Mier en Bisk, hè, die zo een tour hebben gedaan.
1: Ja, ja.
2: Ik weet niet wat daar precies
1: dat is ook wel echt radicaal...
2: Ja, ik vond dat prachtig.
1: Ja, zeker. Maar dat is wel radicaal, misschien politiek gemotiveerd, dat weet ik niet.
2: Mm-mm.
1: Maar dat was wel radicaal het beschadigen van de volledige Meir eigenlijk, geloof ik.
2: Ja, en de Schuttershofstraat en zo. En die, dat was nieuw ook. Dat waren de eerste die gewoon met een steen of met een bougie, gaat dat ook heel goed, een auto of een brommerbougie. Dat krast heel goed in glas en die hebben dus al die ruiten bekrast. En ik vind dat nog altijd heel mooi, zo die hele dunne lijn en dan zo grote letters. Die schreven toen Mier en Bisk. En die zijn denk ik zelfs na onderzoek opgepakt, niet eens op heterdaad.
1: Volgens mij is het gauw het verhaal dat een gepeste jongen in de, de Rikso, die school, in de klas zat met een van de twee, of wist... Mm-hmm. Of met een vriend van een van de twee, die de jongen in kwestie dan een beetje plaagde of zoiets. En de papa van die jongen was een politieagent. Dat zou het verhaal zijn.
2: Ja, dat zou ook een heel Vlaams verhaal zijn. Ja. Dat is gegaan, maar dat zou heel goed kunnen. In ieder geval, ik weet niet... Ik veronderstel dat die dan, als die nog op Trixo zaten, niet meerderjarig waren, maar die...
1: Goh, of misschien vrienden van, of weet ik veel. Ik heb het altijd zo gehoord. Dat
2: die
1: in ieder geval
2: gruwelijk veel moeten betalen. Ja. En die betalen volgens mij nog steeds.
1: Nog steeds, hè. Ja, dat is zo.
2: Er waren zo'n torenhoge boetes in Belgische frank dat dat echt nooit afbetaald zou gaan. En dus dat was wel het schrikbeeld. En dat wisten wij ook wel.
1: Dat is een voorbeeld dat daarmee gesteld werd, natuurlijk.
2: Ja, eigenlijk... Dat schrikte ons niet af. Dat soort dingen is natuurlijk... echt dat bekrassen van grote winkelruiten, dat weet je dat dat heel snel heel duur kan worden. Maar dat zorgde er wel voor dat wij dat van begin af aan eigenlijk redelijk serieus hebben genomen. En dus ook geen...
1: Dat niet hebben gedaan.
2: Jawel, dat soort dingen wel gedaan, maar ervoor gezorgd dat onze huizen clean waren als in geen... volle schetsboeken thuis, geen foto's. We hebben al redelijk snel doorgehad dat dat echt wel iets was. En zeker toen, ik denk zelfs toen, meer dan nu... werden er echt zware straffen uitgesproken als je gepakt werd.
1: Het is een kunstvorm die eigenlijk zeer moeilijk uit te voeren is. Eigenlijk is het atelier is de straat. En ja, net als gezegd, als je die kunstvorm wilt uitvoeren, kun je bijna niet... De voorbereiding ervan kun je niet thuis bewaren. Kun je niet... Allee, je kunt dat wel, maar dat is niet zo slim. Als er dan een huiszoeking zou komen... Moet je die dingen zien te verstoppen? Hoe ging je daarmee om?
2: Ja, dus in het begin, in puur enthousiasme, gaat daar heel dom mee om. Hè. Je schrijft je eigen kamer vol, alles ligt vol met schetsboeken, alle marges van je schoolboeken staan vol en de schoolbanken, dat wil jij ook nog wel weten.
1: Dat weet ik dus nog. Ja, we hebben dus samen in school gezeten. En daardoor wist ik op den duur na lang zoeken wie jullie waren.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat heeft wel een tijd geduurd. Maar ik herinner mij dat elke schoolbank in die school vol stond.
2: Dat nam ook echt proporties aan, dat op den duur stonden die zo volgetekend dat we daarin moesten beginnen zagen en zo. Ik weet ook niet hoe wij dat klaarspeelden tijdens de les om dat onopgemerkt te doen, maar alles stond echt wel vol. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Ik
1: zag het eerst op straat en dan, je kent het, je wordt al eens van klas verwisseld en dan opeens... Zeg ik hetgeen op straat, dat mij wel opviel, want de figuren vooral die jullie toen spoten, die vielen erg op. Dat waren eigenlijk een soort, je zou het getagde figuren kunnen noemen. Ja. Dat waren snel gespoten, in één kleur gespoten ventjes, soort stokfiguurtjes.
2: Stokfiguurtjes, ja.
1: Ja.
2: Dat was ook iets... Enfin, ja, we zijn daar trouwens ook op school door een hele lieve studiemeester...
1: die we hier niet gaan noemen, maar ik heb hem onlangs nog gezien. Het is inderdaad een heel lieve man. Het was ongeveer zijn eerste jaar in die school blijkbaar en hij gaat bijna op pensioen. Dus
2: we hebben die daarna nog gesproken en die heeft daar zelf ook echt van genoten, van die speurtocht om uit te zoeken wie dat was.
1: Maar jullie hebben daardoor een legale opdracht bekomen. Het is
2: een straf bij dan de kelder mogen schilderen met middelen van school. Dat was een bizarre oplossing, maar hij heeft wel gewerkt. Dat zorgde voor... ervoor dat wij dat wel niet meer gedaan hebben. Dat was een goede afspraak. maar ja, die mannetjes, ik weet ook niet hoe dat dan...
1: We hadden er zelfs een naam voor. Funky mannetjes.
2: Ik weet het, FM'tjes noemen we dat dan. Of funky mannetjes, dat is ook weer zoiets waar alleen een blowersbrein kan bedenken. Maar die stonden wel overal. Wij vonden die heel tof. En mensen vonden die ook tof, omdat dat veel...
1: Het was iets joliger dan het stoere, typische enkel name-dropping of het...
2: En dat ziet er ook gewoon minder gewelddadig uit op een gevel of op een bushokje of eender waar.
1: Herinnert u de eerste keer dat je een illegale graffiti zich gaan aanbrengen en waar dat was enzovoort?
2: Amai, dat is een goede vraag, maar ik denk bijvoorbeeld langs dat roze fietspad langs de autostrade in Berchem, daar onder de bruggen van Berchem station, dat moet wel de eerste keer geweest zijn. Wij gingen ervan uit dat het half legaal was, omdat daar al zo wat geklieder stond. Maar we zijn er toch eens heel hard achtervolgd door politie. En dus dan bleek dat achteraf gezien waarschijnlijk de eerste illegale keer geweest.
1: Was het... Je bent meteen dan gaan lopen of zijn we dan ook opgepakt?
2: Nee, we zijn gaan lopen en redelijk...
1: Was het overdag of 's nachts?
2: Overdag, intuïtief. Dus we zijn gewoon de Antwerpse ring overgelopen op spitsuur, wat op zich al een heel slecht idee was. Maar dus die flikken durfden niet verder. En terecht ook, die waren hun leven nog niet beu. En dus wij hebben zo gemanoeuvreerd tussen de toeterende auto's. En dan in het midden van die... dus op de wat is dat dan? De middenberm.
1: Ja.
2: Daar zijn zo laddertjes naar boven. Dan weet ik dat wij die ladder zijn opgeklauterd helemaal naar boven. En daar, achter elkaar, dat is een smal laddertje. Ergens halverwege of boven begaf het lint van een van onze rugzakken het. En dus ik was onderaan en ik kreeg dan al die spuitbussen op mijn hoofd. En ben ik terug naar beneden geklauterd om die nog op...
1: Je zit die nog gaan oprapen.
2: Ja. En ondertussen, die flikken fluitend aan de andere kant, maar die durfde niet oversteken. Dus dat moet de eerste echte illegale keer geweest zijn, denk ik.
1: Direct wel een van de Spaanderen.
2: Ja. Ja, maar we waren daar nogal geweest, denkende, dat mag hier, maar blijkbaar mag dat. Misschien wou die politieagenten ook gewoon iets vragen, hè, maar wij zijn...
1: Hé, wat zijn jullie hier aan toe, jongens?
2: Dat bijvoorbeeld, ja, maar we hebben geen risico genomen. Ja, de politie wist ook echt niet hoe ze daarmee om moesten gaan, dus die wisten niet wat ze voor zich hadden. In andere steden bestond dat al meer, en zeker in andere landen, en dus er kwamen van die doembeelden van, dat zijn... teruggebruikende hooligans, je moet daar voorzichtig...
1: Ik herinner mij ook een artikel ooit over de nummering, de numerieken die graffiti crews gebruikten.
2: Ah, ja.
1: En dat zogezegd aanduidingen zouden geweest zijn voor criminele bendes om aan te duiden waar er een buit te rapen valt. Dat is natuurlijk totale onzin. Ja.
2: Pas op, dat soort dingen wordt wel gebruikt. Hè? Dus of werd in ieder geval, maar ik denk zelfs nog. Dus er zijn zo'n aantal merktekens al sinds eeuwen, hè, die op gevels werden aangebracht door... ook in Amerika door rondtrekkende hobo's, zoals dat dan heet, die treinen nemen en zo, dan, die hebben echt wel zo'n soort merk, een soort markeersysteem om boodschappen over te brengen. En vroeger werd er op huizen ook op bepaalde manieren aangeduid waar je welkom werd voor een mok water of weet ik veel. Maar ja, die overlapping, ze hebben dat echt heel vaak gedacht. Hè. Er is heel vaak van alles gezocht achter... Iets wat eigenlijk niet meer is dan... En dat vind ik er ook zo mooi aan. Wat niet meer is dan het is. Dat is gewoon een naam op een gevel of een naam op een trein. Niet meer dan dat. In de meeste gevallen.
1: Wat is uw... Er zijn mensen die een soort ethiek hanteren binnen het aanbrengen van die graffiti. Zijn bijvoorbeeld mensen die alleen maar treinen beschilderen. Er zijn mensen die geen... persoonlijke bezittingen van mensen willen beschadigen en bijvoorbeeld niet op gevels spuiten, enkel bijvoorbeeld op stadseigendom. Mm-hmm. Je hebt daar een aantal heel veel verschillende meningen over. Hoe zagen jullie dat op dat moment en hoe zie je dat nu?
2: Ik heb daar nooit echt doelbewust of op voorhand bedacht en ethiek over ontwikkeld. Ik heb wel automatisch kerken en alles van religieuze gebouwen een soort van gemeden. Daar heb ik toch nooit doelbewust iets op geschreven. Maar voor de rest vond ik zo'n ethiek eigenlijk altijd een beetje doortrapt. En dus had ik er geen...
1: Doortrapt?
2: Ja, ik heb hetzelfde met mensen... We hebben toen heel veel gestolen. Ik steel al lang niet meer en ik heb daar echt ook voor gekozen om niet te stelen. Je hebt heel veel dieven die zeggen, ja, maar ik steel alleen van grote ketens of van supermarkten. Wat nonsens is. Allee, er is altijd een mens aan het eind van de... schakel die daar de straf voor krijgt. Er is altijd iemands kassa die niet klopt. Allee, en als je zegt, ik steel van grote ketens, de baas van de lijst gaat dat nooit voelen. Als er iemand dat al voelt, dan is dat veel lager aan de ladder. Dus ik vind dat nonsens. Hetzelfde vind ik met die graffiti-ethiek. Ik doe geen privé-eigendom. Ja, om te beginnen maakt dat de boel heel moeilijk. Dan moet je eerst al alles gaan beoordelen wat er privé is en wat niet. En ten tweede vind ik dat... Ofwel maak je dingen kapot, en dat is eigenlijk wat het is, ofwel doe je dat niet, maar om daar dan een lijn in te trekken, dat vond ik altijd heel moeilijk. Dus ik heb daar geen... ik heb daar ook niet echt scrupules over of zo. Het is uiteindelijk maar een likje verf, hè. Dat is echt dat er...
1: Materiële. Een likje verf dat er niet altijd gemakkelijk afgaat.
2: Dat er niet gemakkelijk afgaat.
1: En waardoor je wel, je kunt historisch erfgoed beschadigen.
2: Dat is waar, dat is waar. En hier
1: maar daar heb je geen, want je bent ook wel een liefhebber van beeldende kunst. Denk ook van architectuur en van allerlei andere dingen. Ja. Dus ik vraag me soms wel af hoe dat ethisch voor u is.
2: Ik weet het niet, ik denk dat dat soms een beetje organisch tot stand komt of zo. Eigenlijk in Rome vind ik dat wel prachtig. Daar heb je geen keuze. Daar is alles historisch erfgoed. Mm-hmm. En dan vind ik dat eigenlijk ook wel mooi, dat dat historisch erfgoed in de klas gaat met de tijd van nu, om het dan zo dwaas te zeggen. Mm-hmm. Dus daar is dat hele... Of die hele ethiek waar ik het dan over heb, veel moeilijker of helemaal anders. Hier is dat nogal gemakkelijk om dat soort... ik ben er ook... Enfin, ik vind dat nog altijd heel moeilijk. Ik doe dat gewoon heel graag. Maar ik vind van alles heel moeilijk aan die hele cultuur, om het dan zo te zeggen. En er zit iets heel, heel eigen gereid in. Er zit echt iets heel destructief in. Je maakt dingen kapot. Je doet dingen waar niemand om vraagt.
1: Er zit iets verwaande, rijke jongens. Jongenshobby absoluut. En, ja,
2: echt wel dat.
1: Vroeger werd dat altijd weerlegd door, als je dat als commentaar gaf van ja, oké, maar het is wel een rijke jongetjes hobby spuitbussen kopen om die leeg te spuiten op publiek bezit of op iemand zijn huis enzovoort. Dikwijls iets dat ook heel snel verdwijnt. Het is een zeer effemere kunstvorm op een manier. Ik denk niet dat er nog heel veel ZRC of Zero Resistance Crew graffiti's of die poppetjes waar we het net over hadden, die funky
2: poppetjes
1: mannetjes.
2: Poppetjes nog nul, denk ik misschien. Nee. En ZRC bijna niks meer, nee.
1: Nee, dat kun je eigenlijk niet meer terugvinden.
2: En langs de autostrade, er is zo'n periode geweest dat wij plotseling, viaduct trouwens, hele goede blikken hadden. En dan die verf staan nog.
1: Blikken hadden?
2: Ja, spuitwissen, blikken. Oh, ja. Blikken, verf. Maar dus ja, als het al niet gepoetst wordt, dan verdwijnt dat gewoon vanzelf natuurlijk.
1: Zeker maar, de sparverspuitbussen die vroeger werden gebruikt.
2: Maar uit die periode staan er dus nog wel, omdat we plotseling dozen vol Belton, Molotov, verf hadden. En die is beter, blijkbaar. Mm-hmm. Maar daar is zeker iets van. Hè. Allee, dat valt, en dat, misschien vind ik dat er net ook heel mooi aan, het valt op heel veel manieren eigenlijk niet te verdedigen. Toch is dat heel leuk.
1: Is het een verslaving?
2: Nee, dat denk ik niet. Voor veel mensen wel, maar voor mij zeker niet. Maar
1: of
2: voor veel
1: is de adrenaline iets wat daar... of valt die ook weg na zo lang? Want je doet het nu eigenlijk 30 jaar. Hè?
2: Ja, maar dat is ook een beetje maf. Dus we hebben dat toen heel hard gedaan. En dan...
1: In de jaren 90 bedoel
2: je? Ja, eind jaren 90. En dan is er... Dan waren er een aantal crews, en toen kwamen er echt wel meer groeperingen overal. Dan zijn een aantal van die crews samengegaan om dan de Animal Farm te vormen.
1: Ja, daar wil ik het even zeker over hebben. Laten we daar nog even mee wachten. Er zijn nog wel wat andere dingen die ik wil aanraken.
2: Wat waren we aan het
1: zeggen? Ja, je wordt aan het zeggen dat je aantal dingen wel moeilijk...
2: maar jij zei ook, 30 jaar, dat klopt niet helemaal. Dus op het toppunt van die Animal Farm-periode rond 2001, 2003... ben ik er eigenlijk ook wel redelijk radicaal mee opgehouden. En heb ik wel een pauze van bijna 20 jaar ingelast.
1: Aha, om dan
2: buiten zo wat geklieder of af en toe eens mee om iemand te herdenken of zo. Ja. Interesseerde mij dat even helemaal niet meer. Ook om al die redenen die ik nu zou kunnen opzommen. Ik bedoel, er valt van alles tegen.
1: Soms maar op.
2: Ja.
1: We zijn hier nu toch.
2: Wel, de meest... logische, en dat is ook wat er toen zeker meespeelde. Ik ging naar kunsthogeschool, allemaal nieuwe mensen, nieuwe interesses, weet ik veel.
1: Dit gebeurde nu in een andere stad ook?
2: Even in een andere stad, ja.
1: Waardoor je daar ook de lokale hip-hop en graffiti-scène ontdekte?
2: Dus ik heb even in Leuven gestudeerd, dat bleek een grote vergissing. Dan hebben we wel daarvan geprofiteerd om die stad goed af te breken. En dan zijn we naar Gent gegaan, waar we dan ook van alle... kennissen hebben gemaakt en heel veel geschilderd. Dat was heel leuk. Maar dan daarna, toen ik terug naar Antwerpen kwam...
1: Ik ga even zeggen, geschilderd, dan bedoelde jij wel degelijk graffiti aangebracht. Hè?
2: Ja, dat is ook zo'n soort...
1: Jullie zeggen zelf schilderen.
2: Ja, ik hoor dat zelfs niet meer als ik dat zeg. Maar je hebt veel mensen die zeggen painten of weet ik veel. Maar dat klinkt allemaal zo cool. Ik bedoel, dat is schilderen. Meer is dat eigenlijk niet. Dat is een speciale manier van schilderen, maar dat, voor mij is dat gewoon schilderen. Mm-hmm. Dat hielp ook wel om het onschuldiger te maken naar... derde toe. Maar dus, dat neemt gewoon heel veel tijd en geld in beslag. En op een gegeven moment was ik dat al beu. Waarom steek ik zoveel energie en zoveel tijd in iets waar je eigenlijk niks aan hebt. Dat is nu net juist een argument voor. Dat vond ik toen eigenlijk een argument tegen op een gegeven moment.
1: Wat bedoelde men niks aan hebt?
2: Dat levert niks op.
1: Als het, financieel? Als het,
2: zeker financieel niet, maar ook niet qua aanzien of weet ik veel. En zelfs
1: buiten,
2: niet,
1: buiten binnen die scène wel.
2: Ja, maar die scène, en dat is dan weer een argument tegen, die scène is eigenlijk een heel beperkte scène met nogal, zeker toen, hè, dat is nu veel minder, maar nogal rigide regels.
1: Een soort macho...
2: Zeker een macho mannenwereld. Met allemaal ongeschreven regels, dus helemaal toen zeker. Dat is nu veel veranderd, vind ik, maar helemaal niet die vrijheid waar iedereen zich dan op beriep. Van, ja, je kunt alles, er zijn geen regels. Er waren heel veel regels.
1: Moeten we misschien gewoon... zodra ook even overlopen? Dan ben ik wel benieuwd naar wat dan die regels zijn.
2: Goh, er is niks zo uitgeschreven, maar als je gewoon al ziet, graffiti bestaat nu, wat zullen we zeggen, toch al in zijn echte
1: bijna
2: vorm
1: 50 jaar. Ja. Iets meer misschien zelfs.
2: Eigenlijk is dat niet veranderd. Hè. Dat ziet er nog hetzelfde uit als toen.
1: Daar wil ik straks toch iets anders over zeggen. Sinds de begin 2000 is er toch een grote opkomst van de anti-graffiti. Toch momenteel dingen, ook die jullie aan het doen zijn momenteel, ja, die zeer radicaal anders zijn van wat er...
2: Ja, daar moeten we zeker nog over spreken. Straks, maar dat is echt wel een soort van andere wereld.
1: Ja.
2: Maar... ja, dus een van die, en dat is zeker geen regel, maar om een of andere reden ziet dat er eigenlijk, de mainstream graffiti ziet er nog hetzelfde uit als ongeveer toen die begon. Eigenlijk was die beginperiode zelfs nog veel creatiever. Hè? En dat heeft veel te maken met gewoon de middelen die je gebruikt. Ik bedoel, die spuitbussen zijn beter geworden, maar die doen eigenlijk wel allemaal ongeveer hetzelfde. En dus dat zorgt er wel voor dat heel veel van die graffiti er gewoon echt hetzelfde uitzien. Nog steeds, het meeste van wat je ziet, zijn grote letters met een dikke lijn en dan liefst nog een lijntje daar rond en dan zo wat blinkpuntjes daarin. En ik zie dat nog altijd heel graag. Ik vind dat tof.
1: Ik vraag mij af ook of mensen het zien die er niet mee bezig zijn. Je ziet natuurlijk wel, maar of men het leest. Als je al geen interesse hebt in die cultuur, in die muziek, die ermee te maken heeft in alles wat daar rond zit, of je het dan ziet, dat vraag ik mij.
2: Nee, dat ziet je echt niet. Je ziet dat denk ik als een soort vlekvervuiling. Ja. Maar wij kunnen dat niet meer zo zien, maar je ziet dat als een vlekvervuiling en je ziet dat pas echt als iets concreet vanaf dat op je gevel of je auto staat, denk ik. En daarvoor...
1: Dan is dat wat vervelender.
2: Dan is het vervelend, ja. Dat is dan tijd voor chagrijnigheid. En mensen storen zich daaraan, sowieso. Mensen zien dat pas, ironisch genoeg, vanaf dat er iets staat wat ze echt niet willen zien. En daar zullen we het dan straks ook nog over hebben. En dan moet er ook plots... Dan springt de stad in en dan moet er plots gepoetst worden. En dan is het plots gevaarlijk voor de autobestuurder, want die zou afgeleid kunnen worden. Maar dat is wel pas vanaf dat daar bepaalde woorden in komen. Zolang mensen hun eigen naam schrijven, blijft dat iets onschuldig. Maar dus ja, fijn. Er zijn dus veel argumenten om te zeggen, ik doe dat niet meer. En ik heb daar ook geen enkele spijt van gehad dat ik dat zo'n periode niet heb gedaan. Ik heb daar nu een beetje spijt van, omdat dat echt wel de hoogdagen waren. En als ik zie, er zijn toen fantastische films gemaakt. 10 Minutes is er een van.
1: Minutes?
2: 10 Minutes.
1: 10 Minutes.
2: Ja, staat online. En als ik zie wat die gasten toen deden, ook gewoon mijn naaste vrienden, dat zijn echt wel, ja, dat zijn waanzinnige werken. Maar het grote probleem...
1: Wat ze allemaal deden, bedoelde dan de plaatsen die worden... Want ook daar wil ik het zeker over hebben. De geschifte plaatsen die soms worden uitgezocht op waanzinnige hoogtes. Met soms klimwerk, inbraken enzovoort die daarbij komen kijken. Het meenemen of opbergen van allerlei ladders en systemen op plaatsen waar... Ja, niemand een ladder verwacht. Ja. Het zijn allemaal dingen die daarbij komen kijken. Ik veronderstel dat jullie redelijk snel, als jullie begonnen waren, van die semi-plek waar jullie van dachten dat ze legaal was, en dan het illegale, de overgang van legaal naar illegaal, dat jullie redelijk snel zijn overgegaan tot het bespuiten van treinen.
2: Ja.
1: En daar is eigenlijk een... Als ik het goed begrijp, een enorme... dat zag je ook in die magazines, want dat viel mij... Ik weet nog, als tiener daar een beetje interesse in kreeg, dat als ik die magazines bekeek, dat ik eigenlijk bijna geen enkele muur zag. Nee, je zag daar geen enkele legaal kunstwerk in. Je zag daar een zo uitgewerkte mogelijk werken op treinen. Dus die illegaal waren aangebracht in die magazines. En daar ging het over. Ja. Dat viel mij enorm op, omdat die dingen ook nooit lang blijven rijden. Die worden eigenlijk redelijk snel gekuist. En dat is dus ook wel echt een heel... We hebben een absurde, vreemde cultuur. Hoe zijn jullie zelf bij de bespuiten van die treinen terechtgekomen? En ja, je moet misschien ook eens uitleggen hoe dat werkt. Want het is een zeer bijzondere cultuur eigenlijk.
2: Ja, dat is bijzonder. Hè? En als je dan terugkijkt naar de oorsprong, dan is dat logisch, denk ik, in een grote stad als New York, dat je die treinen als doek gebruikt om ervoor te zorgen dat je werk heel de tijd rondrijdt. En dus...
1: Ja, de treinen rijden daar eigenlijk op een hoogte rond, waardoor dat een constante aanwezigheid is en uw werk eigenlijk aan de volledige stad wordt getoond. Hier is dat wel helemaal anders.
2: Oh ja, maar dus die passie voor treinen is gewoon mee overgenomen. Maar inderdaad is dat absurd, hè, om dan plotseling de NMB's te beginnen... Maar niet alleen in alle landen, om gewoon te zeggen, ja, maar vanaf nu zijn jullie het slachtoffer. Dat is eigenlijk heel oneerlijk. Maar... Gelijk dat je zou kunnen schilderen op paneel of op papier. En je bent pas een echte schilder wanneer je op doek schildert. Is dat eigenlijk een beetje hetzelfde. We hebben heel veel autostraden gedaan toen. We hadden ook het geluk dat er nog niet veel was. Dus alle plekken waren nog vrij. Dat is nu wel anders. Maar al snel zijn wij overgeschakeld naar die treinen. Omdat dat dan toch zo het summum is van graffiti. Ik bedoel, van illegale graffiti.
1: Ook omdat het aangenamer aanvoelt of beter pakt? Want,
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee.
2: Dus er zit gewoon nog zo'n extra vandalistisch kantje aan, wat het nog leuker maakt. En ik weet niet, dat was dan gewoon de code. Treinen is waar het moest gebeuren. En toen was er echt nog niet veel treingraffiti. In Antwerpen zeker niet. In Gent wel, en in Brussel veel meer. En daar keken wij dan heel erg naar op. Maar dat is dan al snel de focus en op den duur verliest je zelfs aandacht voor die muren en al helemaal voor heel dat legaal deel. En dan ben je alleen maar bezig met die subcultuur die staal beschildert. En
1: die eigenlijk voor heel veel mensen ongezien blijft, hè?
2: Ja, het grootste deel rijdt of niet uit of wordt snel gepoetst. En die ook, dat is vreemd, hè, om dan zo dat vervoermiddel... Als medium te beginnen gebruiken. Maar het is wat er gebeurd is. En dus dat is waar wat nog altijd, vind ik, waar het boeiendste werk zich afspeelt. Zeker wel, ja tuurlijk. Ja.
1: Die treinen bespuiten, je zou denken, ik ga naar het station en ik doe dat daar. Ongeveer de allerdomste manier.
2: Dat gebeurt, ja.
1: Gebeurt wel, ja. Maar dan zal het toch iets zijn dat heel snel moet gebeuren. Ja. Dat is dus eerder uitzonderlijk. Er bestaat zoiets als een, jullie noemen dat dan de yard.
2: Ja, de yard is al een depot.
1: Een depot. Ja, hoe zijn er daarachter gekomen waar zich dat bevond? En hoe zijn er daarbij gekomen hoe dat je zoiets doet? Want het is ook niet aan zo'n depot. Ik geloof niet dat daar, als je eigenlijk naast een trein staat, je moet erop stappen, komt er al een laddertje tevoorschijn, bij wijze van, of een soort step-up ding. Zo'n treinen zijn gigantisch. Je kunt daar toch niet... Allee, het is niet zo simpel om aan zo'n volledige trein aan te geraken met die spuitbus.
2: Nee, dat is zeker waar, maar...
1: Ook niet zeker niet als je op de grond staat naast zo'n spoorwerk.
2: Nee, zeker toen niet. Ik bedoel... Die overstap is best snel gemaakt. Hè. Je schildert veel langs autostrades en langs treinsporen. En op den duur ziet je plekken waar die treinen ook staan. En toen wij pas begonnen, stond er zelfs nog op Zurenborg... daar op dat driehoekig stuk tussen Antwerpen, Berchem centraal en dan richting het spoor richting Nederland. En daar doet je dan de eerste trein en inderdaad...
1: Jullie eerste trein hebben jullie op Zurenborg gedaan dan?
2: Ja, en eerlijkheidshalve, daar was ik zelfs niet bij, dat waren de andere twee. Maar ik kan me niet herinneren dat ik daar... Ik heb daar wel rondgelopen, maar ik kan me niet herinneren dat ik daar zelf geverfd heb. En dan plotseling beseft je, maar die staan inderdaad, zoals slapende koeien, met z'n allen samen s'nachts te wachten tot die 's ochtends weer moeten vertrekken. En we moeten die plekken zien te vinden. En die plekken waren toen nog heel vaak slecht of niet beveiligd. Maar die waren inderdaad redelijk ontoegankelijk. Die stonden zo wel wild nog. Tegenwoordig zijn dat allemaal clean bestrate plekken met helver licht en duidelijke toegangs- en uitgangwegen.
1: En afgebakend om er niet afgebakend zo makkelijk
2: camera's,
1: bij te geraken.
2: Al dat soort dingen.
1: Ah ja, oké. Okay, dus, ja. Maar dat was toen niet zo.
2: Dat was toen zeker niet zo. Nee.
1: De eerste yard, laten we het dan zo noemen. Hoe hebben jullie die dan ontdekt na de Zurenborg-stelplaats?
2: Dat was de Gent-periode en ik denk dat wij daar dan... Ja, dat is ook niet zo moeilijk. Je moet gewoon een beetje proberen uit te pluizen en een beetje kijken waar die dan zouden staan. We hebben dat toen wel zelf ontdekt. Natuurlijk wisten mensen dat al langer, maar we hebben toen heel veel zelf nog gezocht.
1: Niet zo dat de oudere crews, graffiti crews, zoals DHL, die je ondertussen ook wel zult hebben leren kennen in Gent, of zoals hier Buck en andere mensen, dat die jullie wegwijs hebben gemaakt
2: nee,
1: of hebben
2: zeker
1: geholpen.
2: Nee, integendeel. Hè. Dat is ook wat mij dan later stoorde, is dat er een heel territoriaal gedrag is rond die arts. En dat is niet onterecht. Je wilt weten wat er daar gebeurt om zelf niet meer risico te lopen. Maar dat zorgt er wel voor, zelfs tegenwoordig nog een beetje, dat mensen niet zo snel informatie delen. Heel vaak wordt er nog informatie achtergehouden om ervoor te zorgen dat je bepaalde dingen, ja, hoe heet dat dan, gatekeept, beschermt, om die voor je te houden. En toen de art van, wat is dat daar dan aan Gent Sint-Pieters? Tegenwoordig is dat ook allemaal een beetje verschoven en zo. Daar hebben wij gewoon... zijn we gaan kijken en dat bleek te werken.
1: Jullie zijn daar over de draad gekropen.
2: Ja, dat was zelfs nog niet echt... er was wel een draad, maar ook zo weer op zo'n Belgisch een soort van draad. Je moest daar dan de spoorweg berm op klauteren en dan... daar stonden die. En dat vonden wij super, super plezierig. We waren ook altijd met z'n drieën. Wij maakten daar echt uitgebreide schilderingen van. Wij stonden daar ook belachelijk lang toen. En inderdaad, zo ja, met kistjes bij om op te staan.
1: Oké. Okay. Jullie namen dingen mee. Dus ik zeg maar iets. Eerste keer dat je het hebt gedaan, zag je dat je er
2: niet
1: aan
2: kon. Ja.
1: Ja, ja. En dan dacht je, we moeten hier dingen gaan mee beginnen brengen om dat te doen.
2: Ja.
1: Den duur werden daar echt ladders en zo mee naartoe gesleurd.
2: Ja, ja, zeker. Nu nog, hè.
1: Ja?
2: Maar het hangt ervan af waar, want er zijn ook tegenwoordig echt veel depots waar je... platformjes hebt, dus waar je eigenlijk op gelijke hoogte staat met de trein. Enfin, dat zijn er niet veel, maar die bestaan. Maar dus je moet een beetje weten waar naartoe. Maar toen, ja, met die slechte blikken ook, dat was allemaal sparwaar en spraycolor, dat duurde echt lang en dus...
1: Ja, dat dekte niet zo goed of zo? Ja.
2: Nee, dat was er eigenlijk echt ook niet voor gemaakt. Op den duur is er een hele industrie gekomen van spuitbussen speciaal daarvoor. Hè. Veel kracht, veel druk, hoge dekkracht.
1: En ook verschillende... caps, dus de topjes eigenlijk, ja. waar je op drukt, die in verschillende diktes zijn geproduceerd.
2: Dat is echt een hele, hele industrie nu. En nu heb je echt van die enorme 800 milliliter hoge druk blikken met dan hele brede caps op, waarmee dat je op geen tijd een paar vierkante meter dichtkleurt.
1: Okay.
2: Dat was toen niet zo. En er zijn ook veel mensen, en dat is dan weer, maar daar zullen we straks nog over spreken, waar die hele anti-style beweging van afstapt en die schilderen weer liefst met de slechte autolakblikken uit de Brico.
1: Die ook goedkoper zijn waarschijnlijk.
2: Nee, die zijn veel duurder. Dat is het ironische. Goede spuitbussen zijn veel goedkoper dan slechte spuitbussen.
1: Okay.
2: Ik denk dat je voor zo'n multi-tip in de Brico, als je die zou betalen, maar de truc is die dan natuurlijk ook om die niet te betalen, als je die zou betalen, dan betaalt je er 15 of 17 euro voor of zo.
1: Het allereerste artikel dat ik ooit heb gelezen over graffiti in België, was volgens mij een artikel over hiphop in België. Mm-hmm. Ik denk in de Joepie, ik ben niet meer 100% zeker, en ik denk in 8 of 89, misschien een jaar later, kan ook. Mm-hmm. Dat was met, ik zie de foto nog zo voor mij, met Duc, die toen zo'n Do the Right Thing haircut had. Zo'n vierkante hoge bros in zijn bloot bovenlijf. Voor een gigantische graffiti die hem ergens had gezet. En ik geloof ook dat Jobo, breakdancer, daar ook iets mee te maken had. De titel van dat artikel was iets van echte graffiti writers stelen hun bussen.
2: Mm-hmm.
1: Ik weet dat ik als kind daar een enorme interesse in had, maar daar toch ook wel direct zoiets had van oei, dan moet ik van die lieve mensen van die winkel daar iets gaan stelen. Ja. Dat was dat toch niet in mijn bloed op dat moment. ook hier in Antwerpen zijn die echt goede spuitbussen, die dan later zijn gekomen van die grote zilveren bussen, hoe weten ze weer?
2: Berner Chromes en zo.
1: Ja, en die ik onthoud die merknaam. Ja,
2: Molotov.
1: Molotov enzovoort, dat soort dingen. Dat ze die verkochten in een Antwerpse winkel waar de mensen heel sympathiek waren.
2: Ja, precies.
1: En ja, dan maakt het dat toch niet zo gemakkelijk om zoiets te gaan stelen. Allee, voor mij toch niet. Ik weet niet hoe dat voor jullie was. Is dat iets dat jullie wel deden?
2: Ja, wij waren toen nog wel onschuldig, maar wel echt dieven. Ja, we deden dat wel. En ook op...
1: Altijd? Dus jullie, altijd, als jullie graffiti gingen spuiten, gingen jullie die dingen pikken?
2: Er is een hele periode geweest in de beginperiode. Toen was er nog een krak in de Hoogstraat. Ik weet, die is er nog lang geweest.
1: Ja, ik denk dat die er terug is.
2: Of terug. Ja, ja. Dat was zo even een obscuur...
1: Ja, een soort winkelcentrum.
2: Winkelcentrum waar je niet wou zijn. Maar die hadden... Ja, niemand was daarmee bezig, dus die hun spuitbussen stonden buiten op straat in een hele grote ton, Motip. En wij hebben nooit eens die hele ton meegenomen en daar konden wij dan wel een heel eind mee verder. Dat waren wel allemaal zo bruin en kaki tinten, dus dan zijn ze veroordeeld tot bruin en kaki tint.
1: Makes sense. Als ik nu terugdenk aan een heel aantal figuren waren... Ik was zo gespoten. Ik herinner mij ook, denk van uw hand, een aantal uitgebreidere werken in een soort blauw-grijzig en dan een donker blauw-grijzig als outline.
2: Ja.
1: Die figuren daarop deden mij ook heel erg denken aan wat Sozi One, een van de Puta Madre en Brusselse scène. Dat leek daar ook erg door beïnvloed. Was dat ook zo? Waren jullie beïnvloed door wat er elders in België gebeurt?
2: Ja, en als ik nu terugzie wat wij dan op die legale plekken, maar zelf ook op illegale deeën, echt in dat begin, dan is dat echt schaamteloos gestolen allemaal. Je zei dat beter natuurlijk, maar dat was meer dan beïnvloed. Wij waren echt erg onder de indruk van die mannen. Sozi natuurlijk, RAB, maar dan ook Chasta, Jamie en Stan uit Gent, die maakte zo'n... Ja, die maakte toen ook heel veel posters voor hiphopfeestjes en zo. Ja. En dat was echt wel...
1: Is nog altijd bezig.
2: Meer dan inspiratiebron. Ja. Dus dat was zoiets met één groot oog en één klein oog altijd.
1: Ja. Altijd heel boze, boze figuren die erg gestoond lijken te zijn, met een soort kapje of een
2: moeilijk tegenlicht langs de ene kant, zodat je zo'n schaduw over het midden van dat gezicht krijgt en twee felle kleuren langs de andere kant hadden. Ja.
1: Maar treintjes ook af en toe die bij in het beeld werden gespoten. Heel mooie landschappen. En heel veel figuren. Minder, iets minder lettering.
2: Psychedelisch toch op zijn eigen manier. Ja, dat was bizar. Maar heel veel werd ook echt gedicteerd door die slechte bussen. Je kon maar zoveel.
1: Ja, ja.
2: Je herkent dat direct, zo, dingen uit die tijd, gewoon door de kwaliteit van die verf en de lijnen die er daardoor uitkomen.
1: Je zet die treinopslagplaatsen, die depots, dan meer en meer beginnen bezoeken en volgens mij minder en minder de autosnelweg in de stad. Of gebeurde dat wel?
2: Nee, dat gebeurde simultaan, maar op den duur verlies je interesse voor het ene en gaat je een beetje maniakaal voor het andere. Dus dat tweede was zeker leuker, spannender.
1: Waarom spannender?
2: Dat is bizar, hè. Je moet zo'n plek

0: gestopt, maar die durven dan meestal toch niet echt. Maar nee, die laten andere boze burgers in uniform dat uitvoeren. Hè. Dat is hoe dat gaat.
1: En die boze burgers in uniform, die hebben jullie stevig gevolgd. Zijn er momenten geweest dat u bent gearresteerd, opgepakt?
0: Ja, dat is wel gebeurd. Ja.
1: Maar in nooit, de begindagen al?
0: Ja, maar nooit veroordeeld.
1: Nee. Hoe is dat gegaan?
0: Maar
1: is dat iets waar we beter niet over spreken?
0: Ik weet het niet, dat is hier toch een hoorspel.
1: voilà.
0: Jij zit toch alleen in de studio met een AI-agent. Dus, hoe is dat gegaan? Ja, soms geraak je niet weg en dan hebben ze je toch.
1: Mm-hmm.
0: En dan word je meegenomen. En afhankelijk van waar en hoeveel die agenten gewend zijn, ook hoeveel zin die erin hebben, of het toevallig shiftwissel is, kan dat heel onaangenaam zijn of wel meevallen.
1: Hoe gaat zo'n ondervraging en wat doe je dan?
0: Oh, dat is echt. In het begin zei ik nu ondertussen. Dat was trouwens ook een reden waarom ik er toen mee gestopt ben. Ik kan niet goed tegen opgesloten worden. Ik vind cellen echt een heel akelige plek. Nu ondertussen kan ik er beter mee om, omdat je volwassener bent en je weet dat daar een eind aan komt. Maar zo die eerste keren en je zit daar in dat hokje met zo'n vies toilet zonder bril.
1: Op alleen? Of
0: stenen brits, altijd alleen, ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: En camera op u en die deur gaat pas open wanneer die uniformdrager beslist dat die open gaat. Dat vond ik een vreselijke gedachte.
1: Uh-huh.
0: En dan achteraf gezien zijn die verhoren, want dat is dat dan. Je wordt verhoord en je moet een procesverbaal afleveren. Achteraf gezien is dat hilarisch. Hè? Ik bedoel,
1: ja, er zijn zowel wat voorbeelden. We hebben ondertussen helaas overleden vriend van ons.
0: Ja, prachtig. Die
1: het bewijsmateriaal heeft opgegeten.
0: Bewijsmateriaal van tafel gerist en snel doorgeslikt. En bij een volgende arrestatie herkenden ze die ook en noemden ze die de papierfritter. Dat was dan zijn bijnaam. Maar ja, ook gewoon. Ik zou willen zeggen, met alle respect voor de politiediensten, maar ik heb geen respect voor de politiediensten. Dus dat zijn echt wel heel vaak niet de scherpste mensen die je op dat moment de vragen moeten stellen.
1: Er zijn ook, lijkt mij, een pak ergere criminele feiten te plegen dan het beschilderen van een muurtje langs de autostrade. Wat is het ergste wat je daar hebt meegemaakt qua behandeling?
0: Al die verhalen zijn. Er ligt hier ook zo'n boek, ik heb daarbij toevallig die Tales from Belgium, waar zo'n beetje alles in staat. Ik weet niet of je dat kent of hebt. Ja, dat is zo, daar is ook veel op aan te merken, maar het is een prachtig boek. Maar daar staan heel veel van die verhalen in en iedereen heeft wel hetzelfde meegemaakt. Of die verhalen lijken altijd heel hard op elkaar, achteraf gezien grappig, op het moment zelf niet. Ik ga erbij houden dat ik echt al heel slecht behandeld ben in politiecellen. Maar echt heel slecht.
1: Ook fysiek?
0: Ja, fysiek en mentaal belaagd.
1: Hebt u daar zelf dan bijvoorbeeld klacht tegen ingediend bij comité P?
0: Nee, dat doet je dan eigenlijk niet, omdat je niet nog meer gezeik wilt. Maar na andere momenten, want ik, bijvoorbeeld na een of andere... Een roemruchtfeest in Tabledance, denk ik ook nog wel eens in de cel beland. En als je weet dat je eigenlijk onschuldig bent...
1: Een roemruchtfeest, hè? Ja. Heb je daar dan ook de boel volgekalkt of zo?
0: Nee, helemaal niet. Dat was een misverstand. Maar een uit de hand gelopen Halloween. Maar dan typisch ook weer agenten die in plaats van te deescaleren de boel veel erger maken. En dan plukken ze er zo wat mensen uit. En dan... Dan dient je natuurlijk wel een soort van klacht in achteraf, want je hebt echt niks te vrezen. Maar daar komt niks van. Allee, we weten dat allemaal, dat daar niks van komt.
1: Toen zij er media-aandacht rond volgde, dan kan het dikwijls wel...

Goedenavond, beste luisteraars. En welkom in het voorprogramma van Chicken Take Today Away. We gaan luisteren naar een betoverende bubbel van Gunnar. Dit is het stuk Just van de gelauwerde hedendaagse Amerikaanse componist David Lang. Sommigen van jullie herkennen het misschien uit de film Youth van Paolo Sorrentino.

uit 2015. David Lang staat bekend om zijn minimalistische, maar diep emotionele en repetitieve muziek. Just is daar een schitterend voorbeeld van. De ontstaansgeschiedenis en de tekst van dit stuk zijn bijzonder fascinerend. Voor de tekst haalde Lang zijn inspiratie uit een van de oudste en meest poëtische liefdesgedichten uit de geschiedenis, het Hooglied uit de Bijbel. Maar in plaats van het hele Bijbelboek op muziek te zetten, pakte de componist het op een heel eigen manier aan. Hij las de tekst en haalde er uitsluitend de zinnen uit waar de geliefden elkaar in detail beschrijven. Hij isoleerde alle zinnen die in het Engels beginnen met just your en dan gevolgd door een kenmerk. Just your eyes, just your mouth, just your voice. Door al deze losse flarden achter elkaar te plaatsen, ontstond er een heel nieuwe tekst. Een tekst die precies die obsessieve, allesverslindende focus vangt van iemand die blind van liefde is. Als je verliefd bent, valt de rest van de wereld weg en zie je alleen nog maar die specifieke details van die ene persoon. Muzikaal vertaalt Lang deze obsessie naar een hypnotiserend patroon. De zangstemmen vlechten zich woord voor woord in elkaar, gedragen door een heel lichte, strakke begeleiding van strijkers en percussie. Het bouwt tergend langzaam op, laag na laag, waardoor het voelt als een hartslag van puur verlangen. Na dit voorprogramma hoort je een nieuwe aflevering van Chicken Take Today Away. Randa, Ingrid en Corinne staan nu al te popelen. Maar voor zij hun microfoon openzetten, luistert u eerst naar Just van David Lang.

0: Goedenavond, beste luisteraars, en welkom in het voorprogramma van Chicken Take Today.
1: Chicken Take Today Away.
2: Aflevering 23. Griekse eierblijheid mag erbij.

0: Heel goede avond, lieve luisteraars. Mijn naam is Ingrid Pertang.
1: Ik ben Rana Stoemelings.
2: En ik ben Corinne van Eyre. U luistert naar Check and Take Today Away op Radio Centraal.
0: Het zal wel zijn. Hoppa. Hoppa.
1: Het is gelukt.
2: Hoppla.
0: Zoals zij, met onze gebruikelijke technische problemen in het begin doen we graag.
1: Het was maar kort, hè, vandaag.
0: Ja, we hebben het al erger gedaan. Goed, hier zijn we weer.
2: Oké. Okay.
1: Met vriendinnen.
0: Met vriendinnen. Welkom terug, Corinne. Welkom terug, Randa.
2: Hallo.
1: En jij? Hallo. Jij ook, hè, Ingrid.
0: Dank u.
1: Fijn dat je er weer bij bent.
0: We hebben een hele uitzending voor ons liggen. Er zijn een heel aantal dingen die we op het programma hebben staan. Wat gaan we vandaag allemaal doen, Corinne?
2: We gooien slachtafval naar de kerk.
0: Ja. We verhelpen peristaltische depolarisatie, zie ik hier staan.
1: We gaan raden wat er in een glibberige cilinder zit.
2: En we krijgen hoogstemmige kookles van een laadbloeier.
0: Voilà.
1: Ik kijk ernaar uit.
0: Voilà. Heerlijk, hè? Ja.
2: Spannend.
0: Ik vind van wel, ja. Maar we beginnen waar we altijd beginnen, en dat is het begeleidend drankje wat in elkaar boksen.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja. Het begeleidend drankje, we hebben het er juist al laten vallen, maar je kende het nog niet, denk ik.
2: Hè? Nee. Het is, spannend.
0: Voilà, het is espresso martini.
2: Alright.
0: Ja. Wat zit er allemaal in?
1: Wij moeten voorzien koffie, espresso,
0: ja.
1: Koffie zelf. Wij moeten ook koffielikeur hebben en een goede scheut vodka. Dat is iets.
2: Kan niet slecht.
0: Nee.
1: Ik hoop dat de luisteraars dat in huis hebben en dat ze nu samen met ons aan de slag kunnen gaan. Mm-hmm. Op zich is het gewoon, denk ik, allemaal mengelen en er ijs bij gooien. En shake.
0: Okay. Ja, en dan uitgieten. Exact.
1: Mm-hmm. Mag ik eraan beginnen, Ingrid?
0: Begin er maar aan. Ik heb daar alles klaargezet. Ik heb een koffiemachine helemaal mee naar de studio gesleept.
2: Dat
0: gaat veel lawaai maken. Doe gerust.
1: Ik ga duwen, hè.
0: Voilà. Goed. In tussentijd, Corinne, een standaardvraag die we in het begin altijd stellen is... Okay. Wat is zo het laatste optreden of ding dat je ooit zegt gaan zien? Is dat lang geleden?
2: Ah, nee. Ik ben naar Rozeke gaan kijken.
0: Naar?
2: Rozeke. Ja, echt heel schoon. Een monoloog van Warreborgmens.
0: Cool. Hè?
2: Ja, die mens is ondertussen 70, denk ik. Maar die mag er nog wel zijn. Echt waar. Echt waar. Nee, het is echt een heel ontroerend, grappig, stevig geheel.
0: Ja.
2: Echt waar. Echt cool. Goed. Ja, cool.
0: Perfect. Zijt je iemand die zo wel vaak naar dat soort dingen gaat kijken?
2: Ja, eigenlijk wel. Tijdsgebrek was dat. Nu hebben we dat helemaal beslist van, dat gaan we niet meer als excuus gebruiken. We hebben gewoon voor heel het najaar tickets geboekt. Voor vanavond nog.
0: Perfect. Ja, was het volgende dat op de literat?
2: Nee. Dat staat in mijn agenda. Hè.
0: Voilà, maar iets om naar uit te kijken zonder twijfel.
2: Ja.
0: Okay. Oh.
2: Oh.
0: Dat is het...
1: Moet er natuurlijk wel water in doen.
0: Dat is het koffiemachine.
2: Ja, dat is handig. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ik heb hier nog een ding dat we graag doen. Dus ik heb hier een doosje met allemaal kaarten. En de vraag is om er twee uit te trekken.
2: Ik weet niet of ik jou helemaal vertrouw, maar...
0: Dat is verstandig.
2: Oké. Okay. Oei, dat zit goed vast. Oké.
0: Heb je er twee?
2: Ja.
0: Voilà, dat is uw dilemma. Ofwel het een ofwel het ander. Wat staat er op de kaartjes?
2: Dat staat twee keer hetzelfde.
0: Nee, aan de achterkant, hè. En we zijn nog niet aan het drinken.
2: Ik denk dat heb ik weer goed gedaan.
0: Want het is radio, hè. Kun je voorlezen wat erop staat?
2: Ja. Op het een staat, altijd als je iemand ziet eten, moet je een hapje vragen. En het andere is, als je gaapt, vliegt er een vlieg je mond in. Nu, ik ben een fietser, er vliegen heel de tijd vliegen in mijn mond. Ja, dat maakt echt wel veel.
0: Ja, het is, wacht, zeg het nog eens. Dus ofwel, als je iemand ziet eten, een hapje vragen, of anders?
2: Als je gaapt, vliegt er een vlieg in je mond.
0: En zeiden we net, ik heb dat wel vaker voor. Dat er
2: ik ben een fietser, natuurlijk vliegen er vliegen in mijn mond. Zolang het maar vliegen zijn, is dat ook prima. Een buizerd, dat is lastiger, denk ik dan.
0: Moeilijker door te slikken ook,
2: denk ik. Absoluut, ja.
0: Je blijft achter je tanden hangen, een buizerd.
2: Ja, en dan die veren en zo.
0: Nee. Ja, nee. Oké, okay. Wil dat dan zeggen dat je liever een vlieg doet?
2: Ja,
0: liever...
2: doe maar de vlieg dan, okay. Dat ken ik.
0: Ja, oké. Okay. Eerder dan dat je iedereen, natuurlijk, als je dan door de Rue de Boucher... Ja. Stapt of zo bijvoorbeeld, dan zijn ze, ja, al gecharreld.
2: Of daarnet op de meer. Iedereen eet daar wafels. Maar iedereen.
0: Mag je dan van al die wafels een kruimeltje?
2: Wafels, wel. Ja.
0: Voilà. Oké, okay, prima. Dan moet jij vanaf nu...
2: Alsjeblieft.
0: Vliegjes eten.
2: Oké.
0: Okay. Succes.
2: Prima. Komt goed.
0: Brengt ons alvast aan ons eerste liedje. En het eerste liedje is er een van Randa, zie ik hier staan. Klopt. Ah, wacht, ik heb je dichtgezet. Ja.
1: Mag ik spreken?
2: Oei,
1: krijg ik toestemming. Ja. Ik heb Big Shots van Park Psychosis meegenomen.
2: Dat klinkt psychotisch.

0: Dat is een liedje dat heel traag zachter wordt.
1: Oh ja.
0: Mooi. Mm. Kijk gewoon. Ik ga de stilte doorbreken. De mooie gemaakte stilte. Ik ga beginnen met u te feliciteren, Randa, met de lekkere cocktails die dat hier voor ons staan.
2: Bravo.
0: En Corine, bedanken voor het stuk chocola dat daar perfect bij past.
2: Absoluut.
0: En we beginnen onze aflevering. De eerste echte rubriek is een rubriek met een portret van iemand waar dat we naar opkijken, waar dat we van denken, dat heb jij goed gedaan. En deze keer ga ik haar zichzelf laten voorstellen. Hier gaan we.
3: Julia Child presents The Chicken Sisters.
0: Julia Child, daar gaan we het over hebben.
2: De Chicken Sisters.
0: Dat zijn wij. Voilà. En het... kent je haar?
2: Nee.
0: Wel gekend, Julia Child? Jij, Randa?
2: Ja, ik heb een voorleesboekje met bekende vrouwen die leuke of goede dingen gedaan hebben. Okay. Of van betekenis zijn geweest voor kinderen. En ik weet dat die erin staat, maar ik herinner mij niet in welke context.
0: Bijzonder boeiende vrouw. Al is het alleen maar om haar stemgeluid. Ze klinkt heel de tijd zo.
2: Ik veronderstel dat ze nog dingen gedaan heeft buiten.
0: Buiten gewoon een rare stem hebben. Ja, absoluut. Het is... Voor mij past ze in de categorie laatbloeiers. Het is een dame die... eigenlijk heel lang weinig betekend heeft in de wereld en dan ineens gepassioneerd geraakt is door iets en bats haar stempel gedrukt heeft op de wereld en hoe dat de geschiedenis gegaan is.
2: Ik moet wel denken aan Annie M. G. Schmid, die haar mosjas
0: mosgroene mantel
2: en er ineens is.
0: Exact. En het is wat gelijkaardig. Ze is geboren in 1912. En van 1912 tot vlak voor de oorlog is ze eigenlijk... Dus Amerikaanse. In Californië zijn we, Pasadena, Californië. En zij is gewoon geboren in een rijke familie. Is wat een... Doe weinig opmerkelijke dingen. Bij hun thuis hebben ze een kok, dus ze kookt zelf nog niet heel veel. Maar zoals dat je voelt aankomen, haar domein is koken. Ze heeft echt een stempel gedrukt op eten maken, koken. In de eerste 30 jaren betekent ze heel weinig, maar dan is ze tijdens een oorlog, wou ze eigenlijk het leger in, ze wou gaan vechten, maar daarvoor was ze te groot. Het is een dame van 1,88 meter.
4: Dat is pittig gelinkt.
0: Goed, hè? Ja,
4: mooi.
0: Ja,
1: dus en het is toch zo'n stemmetje. Ja, dat is bijzonder.
0: Je moet haar zien, het is jammer dat radio. En ze komt... Niet in aanmerking voor het leger, maar ze komt wel in aanmerking voor de voorloper van de CIA. Dat heet, ik moet hier spieken, de OSS, de inlichtingendienst, de Amerikaanse inlichtingendienst in Wereldoorlog 2. Ze wordt uitgezonden naar Azië. Daar doet ze allerhande dingen met geheime documenten, weet ik veel. Maar daar komt ze vooral Paul Child tegen. Okay. Een diplomaat, een fijnproever en een man die haar introduceert in de wereld van het lekker eten. Nu, de oorlog, uiteraard, is niet echt een plek waar dat veel lekker eten te rapen valt. Ja. Drinken van de espresso martini.
2: Tot hier.
0: Absoluut, ja, hetzelfde. Mm. En na de oorlog wordt haar man, de diplomaat, wordt die in Frankrijk gepositioneerd en zijn ze in Rouen. In Rouen, in het restaurant La Couronne, eet ze dan voor de eerste keer een Franse maaltijd en dat is een sole meunière.
2: Okay.
0: Ken je een sole meunière?
2: Ja.
4: Een visje, hè?
0: Een visje, ja.
2: Met boter.
0: Met botersaus?
2: Dan niet met veel boter op.
0: Ja, ik heb een tijd een trek bij een NKO gelopen en die heeft ook gezegd dat ik een vorm van meunière heb, maar het gaat een andere zijn.
4: Er is wel meer mis aan.
0: Het is een van de dingen die soms draak ik weg ineens. Maar dus daar eet ze een sole meunière en ze noemt haar culinair ontwaken. En vanaf dat moment is ze echt geobsedeerd door zo'n Franse keuken en wat dat allemaal te bieden heeft. Ze komt terecht op, en ik verzin het niet, ze appliqueert om les te volgen in de school en die heet Le Cordon Bleu.
4: Oké.
0: Blijkbaar is dat een school in Frankrijk waar dat echt wel een hoogstaande school. Maar ze hebben twee trajecten en ze hebben trajecten voor vrouwen en voor mannen. En de trajecten voor vrouwen zijn zo de huistuin en keuken, braaf, niet te veel. En dat zijn de domme kwezeltjes, dus daar moeten we niet te veel van verwachten. En in die opleiding komt ze uiteraard terecht. Maar ze zegt zelf, hela hola, niet met mij, ik heb hier niks aan, dat is veel te simpel. Ik wil de restauratieopleiding volgen, samen met de mannen. En ze volgt, ze, ze haar nemesis in heel haar leven is de directrice geweest van die school. Dus daar is ook een heel verhaal over. Maar ze komt uiteindelijk terecht in een klas met 11 soldaten. Kasten van mensen die daar gevochten hebben en dan terug thuiskomen en moeten gehergeoriënteerd worden op de arbeidsmarkt en dan daar de opleiding volgen. En dus tussen die soldaten is zij degene die die opleiding meevolgt. Ze staat daar mannetje, ze komt daar goed mee weg. En dus ze wordt echt opgeleid tot chef. Ja, dat is niet gewoon een kleine opleiding. Dat is echt wel een heel traject geweest dat ze heel goed gedaan heeft. En dan komt ze twee dames tegen in Frankrijk. Simone Beck en Louisette Bertol. En samen met drie zeggen ze, wij gaan een kookboek schrijven. Voor Amerikanen. Op die moment zijn we jaren 50, begin jaren 60. Dat is een wereld waarin dat er heel veel kant-en-klare dingen in Amerika al zijn. Dat de kwaliteit van eten echt niet de best is. En dat er naar vrouwen gekeken wordt als sukkeltjes die dat eigenlijk weinig kunnen. En gewoon maar moeten zien dat die kant-en-klare dingen opgewarmd raken. En zij zegt, fuck this, niks van dat. Vrouwen kunnen echt wel eigenaarschap nemen over heel dat kookgebeuren. En zij is dus met haar kookboek, heeft zij het is een kanjer, ik heb een bij, ik ga hem dus niet tonen. Heeft zij haar best gedaan om ervoor te zorgen dat al die vrouwen toegang hebben tot makkelijke, maar ook heel complexe Franse recepten. Okay. Well, ik ben al heel veel zelf aan het praten, waar zij dat allemaal met uw gedachten. En ondertussen ga ik hier een boek halen.
2: Oké. Okay. Ik zit bij ons kookboek van de... Hoe heet dat?
1: Van de Boerinnenbond.
2: Van de Boerinnenbond. Van de Boerinnenbond.
1: Ja, schil uw aardappelen voor je ze kookt. Bijvoorbeeld. Zoiets.
2: Een goede tip.
1: Ja, al te handig. Ja.
0: Is dat zo'n neerbuigend boek, ons kookboek?
1: Nee, ik vind dat niet neerbuigend, maar dat gaat ook al wel heel lang mee. En dat is ook wel een tikkeltje zo.
0: Ah ja.
1: Tikkeltje.
0: Ja. Ja. Voilà. Deze is hem, een knoert van een boek. Mastering the Art of French Cooking. Dus ik ga hem u geven.
2: Okay. Hoeveel heb je allemaal meegesleurd?
0: Ja, ik heb... ik ben met de fiets dan ook nog eens. Je moet weten, dus het duurt bijna 10 jaar tegen dat hij een boek af is. Ze hebben al die recepten geprobeerd. En opnieuw geprobeerd en opnieuw, totdat ze exact hadden wat ze nodig hadden. Het recept voor een stokbrood dat erin staat, daarvoor hebben ze 280 broden gebakken. Oh. En toch 5 gram meer van dat en 2 gram meer van dit.
2: Echt?
0: Ja, 280 broden. Ja. Oh. En dus dit boek verscheen in 1961, 700 pagina's, en is de bijbel geworden van het Amerikaanse koken.
2: Ja.
0: Okay. Het punt daaraan is ook dat ze niet alleen schrijft wat dat je moet doen, als in een droog, doe dit, maar dat ze er ook heel duidelijk inschrijft waarom dat je dat moet doen. En ze wou vrouwen, en ik zeg nu vrouwen, omdat in die tijd was het zo, maar dus ze wou de mensen die kookten, wou ze educeren en duidelijk maken waarom dingen waren. En ze vond het heel belangrijk dat mensen zelf begonnen te experimenteren. En haar filosofie is ook echt wel een filosofie van... Probeer dingen en maak vooral fouten. Ik heb een sample bij waarin dat ze zoiets uitlegt, waarin dat ze haar visie op fouten maken geeft. Het is een heel chaotische vrouw en haar stem is heel raar, dus het is moeilijk te volgen. Dus ik geef de intro al wat mee. Ze begint eigenlijk met te zeggen, wanneer er een recept is waar moeilijke dingen in staan, als in maak karamel of maak suikersiroop, dan haken mensen af. En ik vind dat jammer, want... En dan vertelt ze verder.
3: Now, one thing I think a lot of people are just so scared of any recipe they see that says sugar syrup or caramel that they no, I won't do anything like that. And that is, I think, this is one of this awful American syndrome of fear of failure. And if you're going to have a sense of fear of failure, you're just never going to learn how to cook because cooking is... Well, lots of it is one failure after another, and that's how you finally learn. For instance, you've got to have developed what the French call je m'en foutisme, or I don't care what happens, the sky can fall and omelets can go over all over the stove. I'm going to learn. I shall overcome. It's sort of woman's liberation, and I mean, everything like that. If you're not going to be ready to fail, you're not going to learn how to cook. That's what that little lecture is all about.
0: Voilà. Okay. Dat is haar stem, dat is wat ze doet. En dus hetgeen wat ze na die een boek gedaan heeft, en dat is ook baanbrekend geweest, is het concept bedenken van een kooktelevisie. Koken op televisie, zij was de eerste, dat bestond niet. Als vrouw heeft ze echt moeten vechten om dat te kunnen doen. In het begin heeft ze alles zelf betaald. Ze heeft mensen overtuigd. Ze is dan te gast. Eigenlijk is het begonnen omdat ze te gast is uitgenodigd op een boekenprogramma. Een vooraanstaand snobistisch boekenprogramma waar dat ze met haar kookboek werd uitgenodigd. En ze had daarbij een klein kookplaatje en ze is daar een omelet op tv beginnen bakken. En die mens wist niet wat er aan het gebeuren was. En dat fantastisch moment in televisie. Ze heeft in totaal 212 afleveringen gemaakt. Van heel makkelijke recepten. Een half uur alleen maar wat zijn de verschillende dingen die je met een ei kunt doen. Tot ook heel bizarre dingen. Hoe maakt de zwezerikken bijvoorbeeld? Wat op Amerikaanse televisie, we zijn jaren 60, 70, 80, bijzonder is.
2: Oké.
0: Heel speciale vrouw. Valt nog heel veel over te zeggen, maar ik laat de mensen thuis... ik geef de uitnodiging aan de mensen thuis om er zelf achter te komen. Er is een naakte Valentijnskaart bijvoorbeeld, die ze samen met haar man gemaakt heeft, waar dat ze samen in bad zitten. Wat een duidelijk teken is van hoe dat ze echt lak heeft aan die Puriteinse waarden. En dat ze... het is een zakenvrouw, iemand met eigenaarschap. Fantastisch. En dus een laadbloeier die heel graag ook gasbranders gebruikt en zo aan haar muringen allemaal beitels en bijlen en om stukken vlees door te hakken. Heel bijzondere vrouw. Voilà. Dus dat over mevrouw Julia Child. Okay. Waar zijn die in gedachten?
4: Ik zou die Jeroen Meus, hè?
0: Het is Jeroen Meus, maar uit de jaren
4: 60. Ja, die heeft dat een beetje afgekeken en ik dacht nog wel... Allee, die mens heeft dat uitgevonden.
0: Nee,
2: dat was Herwig van Hoof en Felice.
0: Ah ja, met 1000 seconden. Nee. 1000 seconden.
2: 1000 seconden. Ja,
0: voilà.
4: Juist.
0: Keigoed. Dus, bijzondere vrouw en in haar bijzonderheid absoluut een vriendin van Chicken, vind ik. Zij mag erbij.
4: Ah ja.
0: Goed, hè?
2: Weten we iets over die Chicken Sisters? Wat het al was?
0: Ja, dus zij begint haar televisieprogramma en er staat een rij van 8 kippen. Voor haar 8 gepluimde braadkippen. Dode braadkippen. En zij zegt, de Chicken Sisters, en dan begint ze al die kippen voor te stellen. Ze geeft die namen en dan braadt ze die. Dat is, ja. Het fragment moet je maar opzoeken. Chicken Sisters, Julia Child.
4: Ja, maar wij geven ons kippen ook namen, maar wij gaan die niet opeten.
0: Maar jij geeft uw vrouwelijke kippen mannen
4: namen.
0: Ja,
4: dat is ook.
0: Ik heb hier eitjes van u gekregen, net van een Dirk.
4: Ja, Dirk, Ivo, Jacques. Ja. Oh,
0: dat mag,
4: geweldig,
0: dat mag.
4: Voilà. Tuurlijk, toch.
0: Ze sloot haar programma altijd af met dezelfde woorden. En de woorden zijn uiteraard Bon Appetit. En die heb ik nog klaarstaan. Daarna spelen we een liedje. Weet je nog, Randa, ik vermoed Corinne niet, maar Randa, dat ik heel opgedraaid was van, ik heb een liedje, een trapliedje gevonden. En dan speelde het niet. Ik drukte op start en dan was het van Spotify verdwenen. Het is terug, ik heb het bij en ik ga het nu spelen na de afkondiging van Julia Child.
3: Courage! En Bon Appetit! This is Julia Child.

0: Dank u wel, Ingrid.
1: Heel graag. Ik ben blij dat ik het toch heb kunnen doen.
2: Ja, goed gevonden.
1: Voilà. En we hebben ondertussen aan u kunnen uitleggen wat trap is.
0: Right, nu weet ik dat ook weer. Voilà, dat blijkt een muziekgenre, begot.
1: Ja, kijk. Ze beweren zelf dat ze muziekgenre zijn. Okay. Ik ben het daar niet altijd mee eens. Maar de trein dendert door. Deze rubriek is... We gaan daar eerlijk over zijn. We zoeken altijd wel een rubriek, in het begin ook, die heel relatable is die voor de Corinne. We noemen dat de rubriek voor Corinne. En we gaan zo wat op zoek naar het snijpunt tussen een aantal dingen tussen. En meestal is dat iets rustig, maar vandaag vreemd.
0: Ja, ik voel hem al komen.
1: Heb ik toch iets heel raar bij. En als het loopt, gelijk dat ik het in mijn gedachten heb, dan gaan we een première doen in deze rubriek. Gaan we iets voor de eerste keer doen dat nog nooit eerder op Chicken gebeurd is.
0: Oei. En er is al veel gebeurd.
1: Ja,
0: het is tijd om te vertrekken, denk ik.
1: En er zijn voor mij... Ik zocht twee dingen om met elkaar te linken. En het eerste is koor. Koormuziek en koorzangen. Van Corinne. En onze Corinne is iemand die graag koorzang doet, denk ik.
0: Klopt.
1: En het tweede wat ik in gedachten heb, is tandem. Fietsen op een tandem.
0: Okay.
1: Dat zijn, denk ik, als ik aan u denk, Corinne, twee dingen waar dat ik...
0: Oké, okay. Leuk.
1: Wat vind je zo fijn aan koor?
0: De energie die dat geeft. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n goede zangeres, helaas. Maar in zo'n koor wel. Mm-hmm. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Durft ook wel wat meer, denk ik.
1: Ja, als je met een paar mensen samen zit.
0: Ja, dat is toch anders. Ja, dat is geweldig.
1: En wat vinden ze zo fijn aan een tandem?
0: Oh, dat een andere trapt, hè. Ja, wat een domme vraag is dat.
1: Ja, nee. Prima, ja.
0: Nee, dat is gewoon supergezellig. Ik doe dat met mijn vriendje. En we hebben al heel ver gefietst. En dat is eigenlijk altijd supergezellig.
1: Ja. Keigoed.
0: Ja.
1: Oké. En dus om die twee bij elkaar te brengen, moet ik het verhaal laten vertrekken bij... Kent je 2001 A Space Odyssey? Zegt dat u iets?
0: Dat is een film,
1: ja. Weet er
0: veel
1: iets van?
0: Veel verder kom ik niet, vrees ik.
1: De mensen die de film gezien hebben zelf ook vaak niet. Dat is een hele bizarre, rare film. Stanley Kubrick, op dat moment in zijn carrière zat waar dat hij als genie werd uitgeroepen en dat er eigenlijk niemand niet meer was die zei, Stan, is dat wel een goed idee allemaal? Wat zeg je eigenlijk aan het doen? Maar voordat dat een film was dat een boek.
0: Ja.
1: Wisten we dat?
0: Ja. Nee.
1: Oh. Nee? Voilà, dat is
0: dat wist ik niet.
1: Ah.
0: We kenden nee, maar dat heet niet. Dat heet de Odyssee.
3: Dat is een andere.
0: Nee,
3: de Odyssee is Griekse...
1: Die dat nu verfilmd is door Nolan recent. Hij heet 2001 A Space Odyssey en is geschreven door Arthur C. Clarke. Ik heb een van de niches in mijn leven is jaren 60 science fiction literatuur. Ik ben een grote fan van Arthur C. Clarke. En zijn... het punt is dat die man in de film, en dus ook in een boek, is er een computer. Die computer heet HAL 9000. En die computer, ik kan hier niet spoilen, dat is een film dat je niet kunt spoilen. Het punt is dat je computer op zijn best gaat doen om de mensen dood te doen. Daar komt het wat op neer. Mm-hmm. Het is avant la lettre een waarschuwing AI, onder meer in veel. En dus die computer heeft een bepaalde stem. En Arthur C. Clarke is op een gegeven moment in de jaren 60 is die in de Bell Labs in Amerika, waar dat twee wetenschappers, John Kelly en Max Matthews, waar dat die een gigantische computer in een hele kamer voor de eerste keer mensengeluid hebben laten maken. Dus een mens en een computer die een mensengeluid laat maken. Mm-hmm. Dus een soort, je verstaat wat je zegt.
0: Ja.
1: Maar er komt geen stemband aan te pas. En ze hebben die niet laten praten, maar ze hebben die laten zingen.
0: Mm-hmm.
1: En welk liedje hebben ze die laten zingen? Dat is het liedje... Bicycle for Two.
0: Okay.
1: Is dat een liedje dat gekend is? Nee. Ongetwijfeld wel, maar misschien niet bij de titel. Het begint Daisy, Daisy.
0: Dat is Madeliefke.
1: Daisy, Daisy.
0: Ja. Ik hou van jou. La, la,
1: het is een...
0: De zon in je hart.
1: Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ik ben de controle over dit gesprek. Een beetje aan het verliezen. Nee. Het gaat Daisy, Daisy, give me your answer, I'm half crazy. We gaan het zo biedt horen, het tuntje, je gaat het kennen. En dus Arthur C. Clarke hoort dat en heeft daar heel zijn inspiratie op gemaakt. En Kubrick is daarop teruggegaan. En als die computer doodgaat in de film, helemaal op het einde gaat de computer dood, dan hoorde zijn cognitieve vaardigheden van de computer wegvallen. En het laatste wat hij doet, is dat deuntje heel traag zingen. Dus dat is de cirkel is rond. Komen we bij... Ik wil heel graag voor de eerste keer hier iets doen. En dat is, ik zou graag iets live willen optreden. Maar we zijn er al voorbij, want jullie hebben al gezongen.
3: Het was te gemakkelijk.
1: Maar ik stel voor dat we met drie, eigenlijk met vier, dat we met vier een koor vormen.
3: Okay.
1: Met vier zijn een koor. Hè. Wij drie, Ingrid, Randa en Corinne. En ik heb de opname van toen, van 1961, bij. Van dus de computer die dat daar, dit liedje, ik ga een tekst hier voor jullie beschikbaar maken, die een tekst zingt. En dus de bedoeling is, we gaan het eerst horen de hele deuntje, en ik ga ervan uit dat je het deuntje herkent, en dan gaan we samen, als de computer begint, dan gaan we samen met drie gewoon het liedje zingen. En als dat gebeurd is, dan is de aflevering helemaal bezig.
3: En als we het niet herkennen?
0: Ja,
1: dan,
0: ik dacht net hetzelfde.
1: Fake it till you make it.
3: Oké. Okay.
1: Is dat goed?
0: Dus we zingen gewoon een ander liedje
1: dan. Duidelijk, ja.
3: Oké.
1: Okay. Dus je moet nog niet beginnen zingen. We gaan eerst heel het melodietje horen en dan ga ik u teken doen wanneer dat we beginnen meezingen. Hier is uit 1961 de eerste computerstem ter wereld. Ik zie jullie heel angstig kijken.
3: Ja, dat heb ik nooit gemerkt. Okay.
0: Dat is wel op de kermis wel.
1: Nee?
3: Absoluut niet.
0: Nee.
1: Ja, dan gaat het subiet moeten.
3: Zeg, en als wij nu, als jij zingt en wij dansen. Ja, we zijn bezig.
1: We zijn allemaal aan het dansen, maar goed. Wacht, we zijn er benamen.

0: Voilà, is dat niet mooi?
1: Heel romantisch is
0: prachtig. Ik voel ons heel verbonden nu met de computer. En dus, voilà. Dat,
2: Sorry, iedereen.
1: Ja,
0: we hebben een liedje klaarstaan dat misschien wel mooi gezongen is. En dat is een liedje dat jij hebt meegebracht, lieve Corinne. Welk liedje heb je meegebracht? Ik weet niet of je het nog weet.
1: Ik heb een Griekse tango meegebracht. Het is Nefilis. Ik dacht, dat gaat niet vaak op de radio gedraaid worden.
0: Klopt.
1: En eigenlijk, ik ben echt een hele grote Argentijnse tango-liefhebber. Mm. Dit was een van mijn favorietjes.
0: Cool.
1: Ik heb nog favorietjes, maar die zullen al vaker op de radio gedraaid worden.
0: Perfect. Kunt je dat aankondigen?
1: To tango, tis nefilis Harris Alexiou. Ik kan het niet uitspreken. Ai, ai, ai.

0: Mooi.
1: Heel mooi.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Prachtige keuze. Oké, op naar de volgende rubriek. En dat is de...
0: 100 seconden. Dun, dun, dun, dun, dun.
1: Ja, ik wou een muziekje opzetten, maar het is bij het andere spelelement dat we een muziekje hebben.
0: Just.
1: Dus we hebben nu geen muziekje.
0: We kregen net de vraag, gaan we de 1000 seconden nadoen, maar in 100 seconden? Het antwoord is ja.
1: Ja, ik denk dat wij 10 keer sneller zijn dan Felice.
0: Absoluut, ja. Oh. Ja.
1: Mm-hmm. Nee, het is een raadsel eigenlijk. Randa heeft een raadsel bij. En wij moeten samen raden wat het raadsel juist betekent. Dus we spelen niet tegen één, maar we spelen samen. En we krijgen 100 seconden om ja-nee vragen te stellen, om erachter te komen wat Randa juist bedoelt of wat er in de wereld ooit gebeurd is dat voor haar zo noemenswaardig was. Het begint met jij die dan de zin voordraagt, Randa.
0: Ik ga dat doen, hè, ja.
1: En dan start ik de tijd.
0: Oké, klaar voor?
1: Helemaal.
0: Ze werden ontslagen omdat ze weigerden mens te zijn.
2: Ze werden ontslagen omdat ze weigerden.
1: Zijn het echte mensen?
0: Ja.
1: Zijn het mijnwerkers?
0: Nee.
1: Werden ze ontslagen echt in dienstverband?
0: Ja.
1: Ja, het is niet een metafoor.
0: Nee, letterlijk.
2: En ze weigerden om mens te zijn?
0: Ja.
2: Ja. Dus ze moesten iets anders voorstellen?
1: Robot.
0: Nee.
2: Ze moesten niks anders voorstellen.
1: Ze moesten robot zijn.
0: Nee.
2: Ze moesten aan een band werken.
0: Nee. Maar het voelde wel als bandwerk.
2: Het voelde als bandwerk.
1: Wacht, en dus ze weigerden om mens te zijn? Of ze moesten... Ja. Ze weigerden.
0: Ze weigerden om
1: ze werden aangespoord om mens te zijn, maar ze wouden niet.
0: Klopt.
1: Voor experimenten?
0: Nee.
1: Gingen ze eraan doodgaan?
0: Nee.
1: Gingen ze ziek worden? Gingen ze er een nadeel aan...
2: En wat? Nee. Ah nee, dat mag ik niet vragen.
0: Je mocht vragen.
1: Wat ging de vragen? Ja,
2: ja als... nee, maar je moet mij ja en nee kunnen.
1: Maar wat ging de vragen?
2: Ik ben al een beetje zat. Ja,
1: een tip.
0: Ja. Het is een heel recent artikel. Heel recent.
1: En in
2: de krant.
1: Europa.
0: Dat weet ik niet meer, maar dat is niet relevant op
1: nee,
0: zich.
1: Het gaat niet over moderne slavenhandel of zo.
0: Nee.
1: Iets wetenschappelijk onderzoek.
0: Nee.
1: Maar wel wetenschappelijk.
0: Nee.
1: Okay.
2: Iets industrieel.
0: Nee.
1: Iets met verf.
0: Je zat daar net goed toen dat je mensen versus robots...
1: Dat wel okay. Robots.
0: Het waren geen robots, maar die richting...
1: Dieren. Planten.
0: Nee.
1: Potten mayonaise. We zijn hier niet goed in, we doen rubrieken, we verliezen altijd. Ik ben wel heel benieuwd.
0: Okay.
2: Ja, ik ook.
0: Het gaat over de grootste uitdaging van onze maatschappij op dit moment.
1: Klimaat.
0: Een van de grote uitdagingen. Ja. Over AI.
1: Ah.
0: Het was een artikel over mensen en die hun taak was om AI te trainen. In die zin dat zij ingehuurd werden om teksten na te lezen, na te kijken. En hun enige opdracht was vermenselijk die. Bekijk die vanuit menselijk standpunt, ziet dat je de teksten dat je terugkrijgt, dat die aanvoelen alsof die van een mens komen. En dat ging dan vooral over ethische dilemma's of dingen rond emoties en gevoelens, dat ze dat dan wat konden aanpassen. En de werkdruk was hoog, de vergoeding was laag en de mensen hadden het gehad. En dan zijn die mensen hun opdrachten, hun teksten van die uit AI kwamen en die zij moesten vermenselijken, hebben ze die gewoon in ChatGPT gezet met de prompt vermenselijk deze tekst.
1: Oh.
0: Wat maakt dat, als je wat achtergrond hebt, dat is blijkbaar een fenomeen computertaal degeneratie. Grote taalmodellen die dat op zichzelf voortbouwen, die worden steeds dommer en eentoniger en onsamenhangender, zolang dat die op hun eigen getraind blijven